Vorige week maakte u kennis met Willem Nuyens, die geboren werd in 1823 en stierf in 1894. En we zagen hoe zijn leven in 4 kernbegrippen kan worden samengevat. Katholiek, West-Fries, huisarts en amateurhistoricus. En we hebben gezien dat hij ondanks zijn grote passie voor het verleden in Utrecht toch medicijnen gaat studeren. Met de studiegeschiedenis zou hij in het toenmalige Nederland zijn brood niet kunnen verdienen, omdat het onderwijs in die tijd praktisch gesloten bleef voor katholieken. Maar zijn belangstelling voor het vaderlands verleden is hij nooit kwijtgeraakt. In zijn vrije tijd schreef hij een omvangrijk werk bij elkaar. We hebben in de vorige aflevering gezien dat er in het 19e eeuwse Nederland weliswaar vrijheid van godsdienst was, maar dat dat samenging met een toestand van feitelijke uitsluiting van katholieken. In dat verband hebben we met wat voorbeelden toegelicht dat er in Nederland een dominant soort protestants antipapisme bestond. Daarna hebben we ons meer direct gericht op de dominante protestantse beeldvorming van het verleden en hoe Nuyens een, wat hij dan noemt, een historische reconstructie nastreefde, waarin meer recht werd gedaan aan de positie van de katholieken in de vaderlandse geschiedenis. We komen nu te spreken over Nuyens' werk zelf. Een amateurhistoricus die zijn leven heeft gewijd aan de bestrijding van de protestantse mythe dat het Nederlands volk boven de rivieren eensgezind in zijn geheel naar de nieuwe leer is overgegaan. Positief geformuleerd, Nuyens heeft gestreden voor een volwaardige plaats van de katholieken en hun kerk in de Nederlandse natie en in de Nederlandse geschiedenis. Zijn reconstructie behelste dus de herovering en de herwaardering van de plaats van de katholieken in de Nederlandse geschiedenis. En deze aflevering heet dan ook een katholieke reconstructie. We vinden bij Nuyens vaak de gedachte terug dat de kennis van de Nederlandse geschiedenis een machtig en onmisbaar hulpmiddel was in de strijd voor de volledige emancipatie van de Nederlandse katholieken. Zijn bekendste werk is Geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw. Beroerte is een woord dat in de 19e eeuw ook onlust of sociale beroering of politieke beroering kon betekenen. Denkt u aan Alva's Raad van Beroerte. Het eerste deel van dit werk verscheen in 1865. Nuyens probeerde in zijn boek op basis van historische bronnen aan te tonen dat in het begin van de opstand veel katholieken ook tegen de tirannie van Philips II en Alva waren. En betoog daarmee dat de onafhankelijkheid van Spanje niet alleen aan de hervormers is te danken. Toen Nuyens zijn historische werk begon te schrijven waren er 2 duidelijk van elkaar te onderscheiden stromingen in de Nederlandse geschiedschrijving. Naast een protestantse stroming, met Groen van Prinsterer als boegbeeld, is er een liberale school met als voorman de Leidse hoogleraar Robert Fruin. Willem Nuyens kunnen we dus zien als de pionier van een derde school. Tussen haakjes katholieke afgestudeerde vakhistorici zouden pas rond 1900 in ons land verschijnen. De eerste in Leiden afgestudeerde en gepromoveerde katholieke vakhistoricus was de jezuïet G. Geuris. En diens eerste publicatie was trouwens een studie over Nuyens, een publicatie die in 1908 verscheen. De 19e eeuwse geschiedschrijving had 1 belangrijk gemeenschappelijk kenmerk. Geschiedschrijving was voornamelijk gericht op de natie. Protestant, katholiek of liberaal, Groen, Nuyens of Fruin, ze waren allen nationaal georiënteerd. Zij streefden alle 3 naar onpartijdigheid, maar zij gaven ieder hun eigen invulling aan het begrip van de Nederlandse natie.
En die invulling ging natuurlijk sterk terug op de eigen levensbeschouwing. In het werk van de liberaal Fruin zien we vooral het streven om allerlei tradities uit het verleden met elkaar te verzoenen. Zoals bijvoorbeeld de protestants-orangistische en de staatsgezinde tradities, waarvan de vertegenwoordigers in de tijd van de Republiek vaak zo scherp tegenover elkaar stonden. Denkt u maar aan de tegenstelling tussen Maurits en Oldenbarneveld in de vroege 17e eeuw. Of aan de tegenstelling tussen de zogeheten orangisten en de patriotten in de late 18e eeuw. Fruin streefde naar een soort verzoenend nationaal-liberaal geschiedbeeld. Een beeld waar zijn tijdgenoten eendrachtig het Nederland van na de Belgische afscheiding mee konden identificeren. En daarom stond Fruin ook positief tegenover het idee dat ook katholieken hun visie op de vaderlandse geschiedenis zouden gaan geven. Dat zou de geschiedschrijving alleen maar meer nationaal maken. De positie van Nuyens als pionier van een derde historiografische stroming was natuurlijk bijzonder. Want zoals we eerder zagen, was het Nederlandse verleden tot dan toe vooral door protestantse ogen gezien en beschreven. Want we moeten ons realiseren dat ook een liberaal als Fruin een gelovige protestant was. Robert Fruin had in een artikel over de martelaren van Gorinchem in het tijdschrift De Gids van mei 1865 geschreven hoe weinig Nederlanders ervan op de hoogte waren dat ook katholieken vanwege hun geloof om het leven zijn gebracht. Want, zo schreef Fruin, protestantse geschiedschrijvers hebben de wandaden van de opstandelingen nooit breed uit willen meten. En, zo schreef hij, een katholieke geschiedschrijver van de opstand, waard om gelezen te worden, is nog niet opgestaan. En in datzelfde artikel sprak hij dan ook de wens uit dat, citaat, eerlang een katholiek de taak op zich zou nemen om uit het oogpunt zijner kerk, maar zonder blind vooroordeel, de geschiedenis van ons volk te beschrijven. Fruins artikel verscheen op het moment dat Nuyens het eerste deel van zijn boek over de Nederlandse opstand persklaar had liggen. Fruin werd dus op zijn wenken bediend. Het boek zou in juni 1865 verschijnen onder de titel Geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw. Het vierde en laatste deel zou 5 jaar later het licht zien. Na de pauze zullen we dit boek bespreken. U gaat nu luisteren naar een lied met weer een tekst van de 17e eeuwse priester Stalpaard van der Wielen. Dit lied verwijst naar het begin van het christendom in wat later het graafschap Holland zou worden. Het lied gaat namelijk over de heilige Adelbert, die rond 740 stierf. Hij was een Angelsaksisch missionaris en metgezel van Willy Broerdes. Adelbert werd de patroon van het Kennemerland, waar hij een halve eeuw heeft gepreekt. Eeuwen later verrees in Egmond het naar hem genoemde klooster. Dat klooster werd door de Hollandse graven gesticht. De middeleeuwse geschiedenis van de abdij eindigde in 1573, wanneer de Geuzen de abdij in brand steken. In het eerste refrein worden al die historische elementen aangeduid, met aan het eind een flinke uithaal naar die Geuzen. Luistert u maar. Egmond, die de graven van de Batavieren de eerste tempel gaven, zegt in wat manieren dorst uw hand chaufferen een zo vermaarden werk. O ketters, verpletters, vervormers, bestormers van Godes kerk. U had het al begrepen, het gaat in dit lied niet alleen om een vroom heilige lied, maar om stevige katholieke 17e eeuwse verzetspoëzie.

Het verschijnen van Nuyens boek in 1865 kan met recht een mijlpaal van de katholieke heropleving in ons land genoemd worden. Drie eeuwen lang werd de geschiedenis van Nederland op een paar uitzonderingen na alleen door tegenstanders van de kerk geschreven. In de tijd van de Republiek zou een katholiek voor de publicatie van een dergelijk werk met een fikse geldboete bestraft zijn of zelfs het land zijn uitgezet, schrijft Nuyens ergens zelf. Ook de komst van Willem I op de troon werd in brede protestantse kring toch als een soort restauratie van de oude verhoudingen voorgesteld, met de nasleep van alle scheve voorstellingen die we al uitvoerig hebben besproken. Ook de opwinding rond de Belgische afscheiding van 1830 maakte het klimaat voor de Nederlandse katholieken er niet gunstiger op. In de Republiek bleef de historische beeldvorming over de opstand bepaald door de eenzijdige blikken van 17e-eeuwse historici als Pieter Boer, Emanuel van Meteren en P.C. Hooft. In die geschiedschrijving was er nooit een spoor van twijfel te bespeuren over de wettigheid van de opstand. Philips II werd doorgaans afgebeeld als een vrede tiran, Willem van Oranje als een man gods, of in ieder geval als een engelachtige weldoener van zijn vaderland. En de strijd van de Nederlanders werd beschreven als een strijd voor het zuivere licht van het evangelie en de burgerlijke vrijheid. Een groot publiek succes in de tijd van Nuyens was de vertaling van het boek The Rise of the Dutch Republic, geschreven door de Amerikaanse protestant John Motley. Nuyens beschrijft diens geschiedbeeld als een schildering met Rembrandts penseel. Hier alle licht, ginds alle schaduw. Ook in deze 19e-eeuwse bestseller zien we weer Willem als de grootste strijder in een vrijheidslievende revolte. Een revolte die door Motley als een voorafschaduwing wordt gezien van de Amerikaanse revolutie van 1776. De wraakzuchtige koning Philips wordt aangeduid als een giftige spin en een bekrompen, boosaardige pilaarbijter. Pilaarbijter is een 19e-eeuws woord dat schijnheilige betekent. Volgens Motley liet Philips II uit louter gemakzuchtige vreedheid de hoofden van Egmond en Hoorne naar Spanje opsturen na hun terechtstelling op de markt van Brussel. Kortom, bij Motley vinden we een Rooms griezelkabinet in de vorm van een historische vertelling. En dat ging er bij veel 19e-eeuwse lezers in als koek. Er was dus alle ruimte voor een historische reconstructie. In het voorwoord van zijn Geschiedenis der Nederlandse Beroerte geeft Nuyens een korte verantwoording van de door hem gebruikte bronnen, maar meldt hij ook dat hij niet primair voor de geleerden schrijft, maar voor die katholieke jongeren die beschikken over een zekere algemene ontwikkeling en die aanvoelen dat de meeste auteurs de Nederlandse opstand tot nu toe eenzijdig hebben voorgesteld. Nuyens gaat hier een eigen positiebepaling niet uit de weg. Ik parafraseer hem hier enigszins in wat nu volgt. Hij schreef: wat liberalen en protestanten mogen, mag ik ook. Ik ben roomsgezind, maar daarom nog niet Spaansgezind. Ik veroordeel de opstand, maar ik veroordeel ook de schending van onze privileges. Ik verafschuw alfa's onmenselijke rechtbanken, maar verafschuw evenzeer de moordpartijen van de watergeuzen. Het is mijn overtuiging dat het behoud van de oude godsdienst der voorvaderen en het behoud van de voorvaderlijke vrijheid heel goed samen hadden kunnen gaan. Als het de inquisitie en de trots van de adel is geweest die tot de revolutie hebben geleid, dan is de calvinistische terreur verantwoordelijk geweest voor het uiteenscheuren van de 17 Nederlandse gewesten. Niettemin streef ik ernaar niets uit partijgeest te verdedigen dat niet verdedigd kan worden. Ik zal mij niet bekommeren om hen die Philips II als een heilige vorst zien, maar ook niet om hen
die Willem de Zwijger tot vader des vaderlands willen uitroepen en hem als een halfgod beschreven willen zien. Ja, schrijft Nuyens letterlijk, al het geschrijf van bekrompene drijvers zal ik onverschillig terzijde leggen. En dan besluit hij zijn voorwoord met enkele voor zijn doen emotioneel geladen opmerkingen over zijn voorvaderen die van geslacht tot geslacht in de Nederlandse gewesten hebben gewoond. Ik meld dit, zo schrijft hij dan uitdagend, omdat ik er prijs op stel als een Nederlander van oude stam beschouwd te worden. Een kort lied nu over Willy Broerdes. Alweer een heilige die aan de wieg stond van het christendom in ons land. Ook hier is natuurlijk de impliciete boodschap, wij katholieken worden wel bijwoners genoemd, maar onze historische papieren wijzen toch op iets anders. U hoort dadelijk Willy Broerde, die Holland heeft bekeerd. Gij moet ten hoogste zijn van ons geëerd. Gij hebt onze ouders bevrijd van afgoderij. Dien vrome man Wil Broerde, die waart gij.

In zijn geschiedschrijving keert Nuyens zich tegen allerlei mythes en legenden uit de protestantse historische school. Zo bestrijdt hij in zijn werk de in de 19e eeuw vaak gehoorde overtuiging dat het de 16e eeuwse Calvinisten om godsdienstvrijheid te doen zou zijn geweest. Zowel katholieken als protestanten streden in die tijd om de opperheerschappij. Godsdienstvrijheid als denkbeeld bestond volgens Nuyens nauwelijks in de 16e eeuw. De godsdienstpolitiek van Philips II ten aanzien van protestanten was niet wezenlijk anders dan die van bijvoorbeeld de Engelse koningin Elisabeth tegenover katholieken. Ook Luther, Calvijn, Melanchthon en de Calvinistische kerkenraden in de Nederlanden kenden aan de overheid het recht toe ketterijen te straffen en te onderdrukken. Dat was geen exclusief katholieke overtuiging. In een brief aan Robert Fruin schreef Nuyens: "Ik zie in Philips de man die de incarnatie is van de strijd van het katholicisme tegen het protestantisme. Maar de mens Philips boezemt mij geen sympathie in. Ik veroordeel als zoon der 19e eeuw het ketterdoden, maar verklaar het uit de jurisprudentie der 16e eeuw. Daarom ontken ik aan zekere partijen in ons land het recht om ons, katholieken, uit te krijten als een bastaardteelt uit vreemdelingen voortgesproten. On-Nederlands, omdat zij breken willen met de protestants-calvinistische traditie der 16e eeuw." Hij bestrijdt in zijn boek uitvoerig de protestantse mythe dat de revolte begon als een religieus geïnspireerde opstand. En dat doet hij onder andere door het heersende beeld van een massale kettervervolging door de overheid bij te stellen. Het getal van 100.000

vervolging door de overheid bij te stellen. Het getal van 100.000 slachtoffers, door Hugo de Groot genoemd en daarna door allerlei auteurs klakkeloos overgenomen, is niet te rijmen met het betrekkelijke kleine aantal protestanten dat de Nederlanden feitelijk voor het uitbreken van de opstand telden. Bovendien, de afschuw in zaken de kettervervolgingen werd ook door veel katholieke burgers gedeeld. Lang voor een 20e eeuwse historicus als Wolcher dat zou doen, benadrukte hij het belang van een middengroep, wiens religieuze keuze pas door de uiterlijke politieke of militaire omstandigheden gemaakt werd. Naast de hervorming ziet hij nog twee belangrijkere grondoorzaken van de opstand. Allereerst de strijd van een berooide en zelfzuchtige adel tegen de vorst. Een belangrijk deel van de hoge en lage adel kampt met enorme schulden en ziet in de hervorming een ideaal middel om zich te verrijken met de kerkelijke goederen. Zij zijn de eigenlijke verwekkers van de revolutie tegen de vorst. En dan speelt ook nog de algemeen bestaande afkeer in de Nederlanden tegen de Spanjaarden en tegen vooral de Spaanse soldaten een grote rol in het ontstaan van een revolutionaire stemming. Het valt ons overigens op met welk een 19e eeuws gemak Nuyens schrijft over Nederlanders, als hij het over de bewoners van de Lage Landen heeft. Alsof nationaal gevoel in de 16e eeuw een breed gevoeld en vanzelfsprekend sentiment zou zijn geweest. Maar ook heilige huisjes in het liberaal-nationale kamp worden door Nuyens niet gespaard. Vooral de kritische benadering van Willem van Oranje valt op. Dat is niet alleen vloeken in de protestantse kerk, maar wel degelijk ook vloeken in de liberale tempel. Nuyens geeft in zijn boek de volgende karakteristiek van de vader des vaderlands. Hij was nu, bij het einde der regering van Karel V, de rijkste edelman der Nederlanden. Maar hij leefde op zulk een vorstelijke voet dat hij zeer diep in schulden geraakte. Willem van Oranje was boven alles eerzuchtig en heerszuchtig. Hij gedoogde geen tweede in macht en aanzien naast zich. Hij was arglistig, geslepen, doorkneed in alle listen der gewetenloze politiek der 16e eeuw. Hij wist zijn gevoelens en plannen te verbergen, zodat niemand in zijn hart kon lezen. Vandaar de bijnaam van de Zwijger. Hij zelf las in het hart van anderen en zocht een ieder tot zijn werktuig te gebruiken. Wat zijn godsdienst betreft, hij was beurtelings Lutheraan, katholiek, Calvinist. Maar het is waarschijnlijk dat hij de godsdienst voor mannen als hij slechts beschouwde als een middel. Dienstig voor de politiek. Indifferentist in overtuiging. Katholiek of Calvinist uit berekening. Dat was dus duidelijk tegen het zere been van zowel protestanten als liberalen. Voor de protestanten was Willem van Oranje de nieuwe Mozes, die zijn volk in 2x40 jaar naar het beloofde land leidde, zonder ooit dat land zelf te zien. Voor de liberalen was Willem veel meer een boven de partijen staande nationale held, die burgerlijke gewetensvrijheid aan het vaderland had geschonken en die als symbool voor de 19e eeuwse Nederlandse natie kon dienen. De visie van Nuyens, die Willem van Oranje zag als een machtsbeluste Machiavellist en als een levensbeschouwelijke opportunist, werd hem door Fruin dan ook niet in dank afgenomen. In een recensie over Nuyens' boek, die overigens verder redelijk positief was, liet Fruin weten één belangrijke grief tegen de schrijver te hebben, namelijk diens negatieve beoordeling van Willem de Zwijger. Toch moet hier gezegd worden dat Nuyens geen monster van Willem van Oranje maakt, zoals protestantse schrijvers vaak van Philips II een monster maakten. Nuyens erkent Oranjes talenten en diens afkeer van geloofsvervolging en verdedigt hem tegen katholieken die op hun beurt weer vaak over de

even in een negatieve beeldvorming. Dit is trouwens een centrale karakteristiek van Nuyens instelling. Een zeer diep gefundeerde geloofsovertuiging wordt gecombineerd met een grote mate van gematigdheid in zijn streven de eenzijdige protestantse duiding van de Nederlandse natie te corrigeren. Tegenover de zeer beeldend schrijvende Motley is Nuyens schrijfstijl toch vooral een nuchtere en afstandelijke. Tegenover Motley's hatelijke vooringenomenheid presenteert hij zichzelf toch vooral als een naar objectiviteit strevende onderzoeker. U kunt nu luisteren naar een lied van Stalpaard over de heilige Bonifatius. Het lied wordt helemaal toegespitst op diens gewelddadige dood in Dokkum. Wat doet gij, Friese volken? Waartoe dit groot geraas? Waartoe al deze dolken? De tijd zal nog eens komen dat voor het vergoten bloed zijn grafstee uit zal stromen, een klare watervloed. Die klare watervloed is natuurlijk een verwijzing naar de Bonifatiusbron in Dokkum.

In zijn boek probeert Nuyens niet alleen de protestantse mythe af te breken, hij probeerde wel degelijk ook een nieuwe visie op onze geschiedenis te geven. In die nieuwe visie zitten twee elementen. Enerzijds beoogt zijn visie een katholieke te zijn. Wil hij aantonen dat een serieus historicus het katholieke volksdeel niet zonder meer als dom voetvolk van de Spaanse koning kan voorstellen. Anderzijds wil hij die katholieke visie op de opstand uitdrukkelijk als een nationale presenteren. Dat zo'n katholieke visie ook nationaal kon zijn, dat werd nu juist door vele protestanten in die tijd voor onmogelijk gehouden. De hoofdthese van het boek is wel dat de opstand in de eerste fase ook door de katholieken, met name buiten Holland en Zeeland, gesteund werd. Het verzet tegen Alva's tiende penning was rond het jaar 1571 algemeen. Van de koningsgezinde voorzitter van de Raad van State tot de eenvoudigste marskamer. Alva werd geconfronteerd met een eensgezind verzet in de Nederlandse gewesten. Die situatie begon te veranderen toen de Calvinisten de eerst gemeenschappelijke tegenstand tot een Calvinistische revolutie begonnen te vervormen. Al in 1573 begonnen de Staten van Holland de katholieke godsdienst te verbieden. Maar tot 1576 bij de pacificatie van Gent kan men nog spreken van nationaal verzet. Het is door het Calvinistische drijven dat het tot een door Nuyens zeer betreurde splitsing komt tussen de zuidelijke en noordelijke gewesten. Al in 1588 ziet hij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als praktisch gevestigd. Het treurige resultaat van een burgeroorlog die steeds meer ook een godsdienstig karakter kreeg. In zijn beschrijving van de strijd valt een zekere evenwichtigheid op als het gaat om de wandaden die beide kampen bedreven. In een moderne studie over Nuyens wordt zelfs de term wegstreepmechanisme gebruikt. Wandaden uit het pro-Spaanse kamp worden voortdurend geplaatst tegenover de wandaden van de Calvinisten. Maar ondanks zijn gematigde instelling en zekere polemische gerichtheid is Nuyens natuurlijk ook weer niet vreemd. Met graagte vergelijkt hij het Calvinistische terreurbewind in Gent met de moderne terreur in het Parijs van 1793. En het bloedige optreden van Alva in de Nederlanden in 1568 zet hij naast het optreden van de protestantse troepen van Cromwell in het Ierland van 1650. Cromwell, zo schrijft hij, heeft even meedogenloos en wreed Ierland in 1650 vertrapt en vertreden als Alva de Nederlanden in 1568. Heel modern katholiek is Nuyens wanneer hij onverbloemd niet alleen het misbruik van de inquisitie aan de orde stelt, maar ook de inquisitie zelf onvoorwaardelijk afkeurt. Een opvatting die in de toenmalige katholieke wereld bepaald nog geen gemeengoed was. Want laten we het niet vergeten, het werk van Nuyens werkte ook corrigerend op de ideeën die in katholieke kring over het vaderlandse verleden sluimerden. Niet zozeer in serieuze boeken, want die waren er nauwelijks, maar wel in brochures, dagbladen, preken en aan de borreltafel. In dat verband schreef Nuyens in een brief aan Fruin, toen hij zijn boek voltooid had: ik heb onder de Rooms-Katholieken geen antipathieën gewekt, maar een gehele, eenzijdige, Philips vergodende, spanjoliserende historiebeschouwing de genadeslag gegeven. Zie bijvoorbeeld hoe hij over de persoon van Alva kort en bondig schrijft dat die in zijn daden al de 10 geboden schond en van al de 7 hoofdzonden een kleinigheid maakte. Mijn samenvattend eindoordeel. In de geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw vinden we naast Nuyens' katholieke engagement voortdurend getuigenissen van zijn waarheidsliefde, billijkheid en gematigdheid.
Zijn beeldvorming is niet partijdiger dan die van Groen en Fruin. Maar wijkt van die van Groen af door zijn ontkenning dat de Nederlandse opstand in eerste instantie vanuit godsdienstige motieven gevoerd werd? En wijkt van Fruin en de liberale school af door zijn ontkenning dat de geboorte van de Republiek de staatkundige en godsdienstige vrijheid deed ontstaan? Beste luisteraar, ik heb vandaag nog wat tijd over. Ik ga die gebruiken voor een kleine excursie in de muzikale geschiedenis van ons volkslied. Muzikaal, dus we richten onze aandacht vooral op hoe het lied in het verleden werd gezongen. U weet, het Wilhelmus is pas in 1932 het officiële volkslied geworden, maar de tekst stamt uiteraard uit de 16e eeuw. Die muzikale geschiedenis van het Wilhelmus heeft talloze verrassende wendingen gekend. Onthoudt u alvast dat de manier waarop wij tegenwoordig het Wilhelmus zingen nogal afwijkt van de manier waarop het vroeger werd gezongen. Onze plechtige, koraalachtige wijze van zingen stamt pas uit de tijd van Nuyens, uit de 19e eeuwse periode van de romantiek dus. Allereerst, het verrassende antwoord op de vraag waar de melodie vandaan komt. Het is oorspronkelijk een Frans lied, getiteld À la folle entreprise du prince de Condé. Dat betekent zoiets als wat een dwaze onderneming van de prins van Condé. Wie was Condé? Condé en de admiraal Coligny waren protestantse, Franse edelen die in goed contact stonden met de prins van Oranje. In 1568 sloegen zij het beleg voor de stad Chartres. De stad wilde zich niet overgeven en het lukte Condé en Coligny niet om de stad te veroveren. En nu de verrassing. Het lied is niet afkomstig uit de protestantse omgeving van Condé. Integendeel, het lied werd geschreven door een katholieke soldaat die aan de verdediging van de stad Chartres deelnam. En het lied bespot de protestant Condé om diens mislukte pogingen de stad in bezit te nemen. De eerste regels luiden in vertaling: wat een dwaze onderneming van de prins van Condé. Hij wilde het mooie Chartres binnendringen. Dat is heel dwaas van hem. Hij komt er niet in. Daar zullen de goede soldaten van Frankrijk wel voor zorgen. En de laatste regels: degene die dit lied heeft gemaakt was een dappere soldaat, die op de muren en de bolwerken aanwezig was. En God bad om zijn gunst hem te helpen en de troepen van de prins van Condé te overwinnen. U kunt nu eerst luisteren naar À la folle entreprise du prince de Condé. Let u dus vooral op de melodie.

Bij de verlaging van het tempo aan het eind van het lied klonk het meteen al wat bekender voor ons. Zoals gezegd, tijdens de Republiek werd het Wilhelmus op een opgewekte wijze gezongen. Niet als een gedragen koraal, maar als een lustig en vrolijk wijsje en het zal in een vlot tempo gezongen en gespeeld zijn. Het kan dus zo geklonken hebben.

Lange tijd was het Wilhelmus dus een vrolijk lied dat graag werd gespeeld bij het leger, de vloot en bij prinselijke ceremonieën. In de 18e eeuw is het echter steeds meer een instrumentaal lied geworden dat met name werd gespeeld op trompet en carillon. Bij dit lied, dat werd aangeduid als de Prinsenmars, paste de oorspronkelijke tekst niet goed meer. Als het wel gezongen werd in de 18e eeuw, kan het zo geklonken hebben.

In de loop der tijden gebeurde er van alles met het lied. Rond 1813 werd deze parodie vrij algemeen bekend. U hoort nu die vroeg 19e eeuwse parodie, gezongen door Freek de Jonge.

0: goed.
1: Ook in de laatste halve eeuw is er nog het nodige met het lied gesold. Wat u nu gaat horen is een goede muzikale weerspiegeling van de decennia dat de progressieve intelligentsia in dit land de toon zette en iedere vorm van vaderlandsliefde naar de mestvaalt verwees. Een historische opname van Chef van Oekel in het Amsterdamse Paradiso, waarschijnlijk ergens in de jaren 70, moet u tegen de achtergrond van dat tijdsbeeld zien.

0: muizenbelletjes. Nog een keer op. En de condomen verbeterd. Het alle 34 complete van ons volledige volkslied gezongen. Waarvoor in de zaal bovendien terecht geen enkele belangstelling bestond. En dan vergeet men hier botweg de opnameknop in te drukken. Zo krijgen we die plaat nooit vol. Bah!
1: In onze dagen lijkt vaderlandsliefde in allerlei kringen weer meer in de politieke mode te komen. Denkt u aan die zee van Nederlandse vlaggen tijdens de bijeenkomst van het links-liberale D66 gedurende de uitslagenavond van de recente parlementsverkiezingen. Daar hadden ze overigens wel een reclamebureau voor nodig, maar toch, om het met de wijze woorden van de 17e eeuwer Brederode te zeggen, het kan verkeren. Beste luisteraar, ik hoop u volgende keer weer bij Radio Maria aan te treffen voor het derde en laatste deel van mijn serie over Willem Nuyens, het vaderland herwonnen. Ik heb voor deze programma's naast het werk van Nuyens zelf vooral veel gebruik gemaakt van twee studies. Het boek van Pater Göris uit 1908 en het recent daar verschenen prachtige boek van Albert van der Zijde. Gegevens van een en ander vindt u in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op De Ladder van Jacob. Ik dank u weer voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
2: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.
3: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
3: Beste luisteraars, welkom bij het programma Geloofsvorming. Vandaag met monsieur Joris Schreuder. En we gaan vandaag kijken naar de toekomst van de kerk. Dat is een spannend onderwerp, zeker. En monsieur Schreuder praat over de kerk als minderheid. Nou, dat hoort u wel vaker, dit. Maar ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Welkom.
4: In allerlei dorpen en steden, beste luisteraars, gebeurt het. De parochie fuseert. Het eigen kerkgebouw verdwijnt. Er is op zondag in dat kerkgebouw, in dat dorp, geen heilige mis meer. Al tientallen jaren geleden hebben twee bekende katholieke theologen daarover nagedacht, niet op de manier van nu, maar eigenlijk toch wel in een groter kader. Dat is Romano Guardini. Veel mensen kennen zijn boek De Heer. Ik gebruikte het op het seminarie ook en ik kijk er soms nog in wat hij over een bepaalde passage zegt, met name ook als ik daarover zelf hardop moet mediteren in een overdenking. En de andere die daarover sprak, ook al lang geleden, kent u nog beter, want dat is ook een Duitser, Jozef Ratzinger, die later paus Benedictus XVI wordt. Hun overtuiging is dat in West-Europa, en dan spreek ik over 1950 ongeveer, hun overtuiging is dat in West-Europa de kerk sterk zal veranderen en ook heel veel kleiner zal worden. Marginaal is het woord wat ze gebruiken. Vooral Ratzinger wijst erop dat dat een uitdaging is, maar ook een gevaar. Een gevaar dat die katholieke kerk sectarisch wordt. Wij hebben het gevonden. En naar de kerk komen vooral diegenen die er nog veel voor over hebben, bijvoorbeeld willen reizen, want het kan niet meer in de buurt. En een andere kant daarvan is, ook daarvoor waarschuwen zij,

0: een zekere bekrompenheid. Reeds in 1971 schreef Ratzinger een boekje, wat ook in het Nederlands vertaald is. Ik herinner me enkele tientallen jaren geleden dat een oude pastoor in het bisdom Den Bosch mij uitnodigde voor een kopje koffie en mij dat boek gaf en zei: ik zal er over een korte tijd niet meer zijn, maar u volgt het waarschijnlijk goed. Neem het mee en lees het. En dat heb ik met plezier gedaan. En ik kijk er soms nog in. De toekomst van de kerk. Een klein boekje uit 1971. En daarin wordt die werkelijkheid heel uitdrukkelijk getoond. En Ratzinger spreekt daarin, mevrouw zegt het net al bij de opening, bij de inleiding, die zegt: die katholieken zullen worden een moedige minderheid. En dat lijkt me een uitstekende omschrijving voor hoe je je zou moeten gedragen tegenwoordig als bewust katholiek. Of als ik het wat moderner zeg, een goede omschrijving voor de katholieke spiritualiteit in onze dagen, een moedige minderheid. Dat vraagt om verdieping. Zoals Jezus zegt tot zijn bange leerlingen: vaar naar het diepe. Is een letterlijk citaat uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 5, vers 4. Doek in altum. En ook paus Johannes Paulus II heeft daar later vaker op gewezen. In het grote document voor het derde millennium, waarin wij leven, de spiritualiteit Novo Millennio in Junte, wordt heel sterk de nadruk gelegd op de verinnerlijking en de versterking van het geloof en het gebed. En ook een groot accent op een liturgie die een besef geeft van: we leven met God, een heilige liturgie, eerbied. Een goed onderricht, catechese, gericht ook op volwassenen. En wat dat betreft is het interessant dat ik nu merk, hoor, dat nogal wat nieuwe katholieken, mensen die de laatste jaren tot de katholieke kerk zijn gekomen, vaak mensen tussen de 20 en de 40, maar ook anderszins, die willen geïnformeerd worden. Die zeggen: waarom is dat zo? Wat is de achtergrond van die gewoontes in die kerk? Ik noem u een simpel voorbeeld, wat de meesten wel voelen. Het askruisje. Wat bedoel je daarmee? Dat is voor Ash Woensdag. Dat weten we allemaal zo'n beetje. In Den Bosch moet je daarbij zeggen, dat is om duidelijk te maken dat carnaval is afgelopen, dat we iets anders doen. Maar het is natuurlijk vooral om ons te laten voelen: gedenk, mens, dat ge stof bent en tot stof zult wederkeren. Dus om ons ook, ik zou bijna zeggen, lichamelijk te laten ervaren: wij zijn zelf maar stof en as. Maar we hebben iets diepers. We zijn iets diepers. En daarvoor hebben we het sterke woord ziel. Natuurlijk is het belangrijk dat je een goed hart hebt, maar ik bereid er graag voor om een term als ziel, wat gaat over het meest persoonlijke innerlijk van de persoon, van de mens, in haar of zijn verbondenheid met God, om zo'n woord ook nu en dan te blijven gebruiken. Het is een woord uit onze katholieke, uit onze Bijbelse traditie, en het gaat over iets anders dan aardig zijn. Lieve mensen, dat mag allemaal ook, maar het gaat over het specifieke van de menselijke verbondenheid met de Allerhoogste, met God als de bron van leven en liefde. Verinnerlijking. We zullen niet bang moeten zijn, ook daarover spreekt Ratzinger in zijn boekje uit, wat ik net noemde, 1971, maar hij heeft er daarna vaker over gesproken, om te kijken naar christenen, het is dus een jaar of 50 geleden dat hij het schreef, naar christenen in het toen, zo noemden we dat, het Oostblok, die geloofsvervolging meemaken, die zich verdrukt weten en die naar levenswijze moeten zoeken. Als wij een minderheid zijn, hoe ga je daarmee om? Want de school, die leert dat niet. Op het werk vinden ze het vreemd als je zou zeggen dat je naar de kerk gaat. Of, ik las dat deze dagen in een boekje wat ik kreeg van een priester hier in Nederland, maar die eigenlijk uit India afkomstig is. En die schrijft dat een van de eerste dingen waarover hij zich ontzettend verwonderde, is onze, ik wou zeggen beleving, maar ik moet eigenlijk zeggen onze niet-beleving van de zondag. Dat je het niet merkt op straat, dat de winkels open zijn. Hij is katholiek, samen met enkele anderen die ook in ons bisdom komen werken, heel mooi, maar die zien dingen die wij vaak over het hoofd zien, terwijl ik er persoonlijk diep van overtuigd ben, het kan op verschillende manieren, dat een besef van de zondag als dag des Heren belangrijk is. Dat betekent onder andere dat je naar de kerk gaat natuurlijk, de heilige mis, de Eucharistie, maar ook dat je andere kleren aandoet. Misschien meestal een pantalon, maar op zondag mogelijk een jurk of een rok. U zoekt maar uit en ik ga niet zeggen hoe het moet, want dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat een zondagsgevoel, dat gaat om de binnenkant, om de ziel, maar het loopt via de buitenkant, via wat we doen, wat we dragen, anders eten. Ik herinner me nog uit mijn jonge jaren dat we op zondag, 's morgens voor het ontbijt, echt uitvoerig aan tafel zaten en een tafellaken over de tafel. Dat geeft een ander gevoel, een besef van een bijzondere dag, de dag des Heren. En dikwijls was en misschien is zo'n zondag ook bijzonder geschikt, niet alleen voor leuke vrienden, dat mag ook, maar vooral voor familie. Bezoek, oma en opa bezoeken. Enfin, u vult maar in. Dat zal niet overal betekenen dat je naar het lof gaat, als dat er al is. Ik denk dat dat op weinig plaatsen bestaat, dat weet ik niet. Maar ik ben wel overtuigd dat een innerlijke beleving, een houding, een besef van, in dit geval zondag, voor een deel beleefd wordt via uiterlijke gebruiken. En zo kun je nog veel meer nemen. In de landen waar de katholieken, waar de christenen een minderheid zijn, heeft men meer antenne, meer besef voor dit soort dingen, want wij zien het meestal niet eens meer. Wij zijn zo gewend om toch maar lekkere broodjes te gaan halen op zondagochtend. Ik moet bekennen dat niet alleen omdat ik voor de Eucharistie zorg, maar dat ik dat toch eigenlijk ook principieel niet doe. Ik wil best een lekker broodje eten, maar ik ga het niet kopen op zondag. Ik heb dat al gedaan, 1 of 2 dagen daarvoor. Ieder, en zeker met een gezin en zeker met kinderen, want bij kinderen gaat het nog meer via gevoelens, via gebruiken en niet zozeer via de uitleg. Iedereen mag het doen op haar of zijn manier. Maar ik ben overtuigd dat voor een echte, aparte, herkenbare christelijke levensstijl, spiritualiteit, bijvoorbeeld zo'n besef van zondagbeleving, dat dat belangrijk is. Het is actueel. Ook al hoor ik, want ik heb daar niet zoveel ervaring mee, omdat ik verneem dat sommige medemensen uit andere godsdienstige achtergronden, protestant en ook moslims, naar ik verneem, daar wel bewust mee omgaan. Als wij geen uiterlijke vormen, en daar hoort de Eucharistie natuurlijk als eerste bij, als we geen uiterlijke vormen beleven, raken we langzamerhand ook de innerlijke verbondenheid met God, en zeker als de dag des Heren, die raken we kwijt. In een bespreking van het boek van Ratzinger, ook alweer lang geleden, kwam ik de mooie uitdrukking tegen, zeker als u historisch een beetje op de hoogte bent over hoe men leefde en misschien nog leeft in Oostbloklanden. Ik kwam de uitdrukking tegen, je moet meewerken aan positieve dissidentie. Een dissident is iemand, zoals u weet, een aantal jaren geleden Sakharov en zo, is iemand die niet helemaal in de maatschappij past, die het anders doet, een alternatieveling. Eigenlijk zijn de katholieken, de bewuste christenen, dat steeds meer aan het worden. Maar er zijn natuurlijk hele andere voorbeelden, misschien komen die straks nog aan de orde of niet. Als je ervoor kiest om niet te gaan samenwonen, terwijl je allang verliefd bent en weet, wij horen waarschijnlijk bij elkaar. Tegenwoordig is dat wat vreemd. Men doet het anders. Dus je bent een getuige van het feit dat het huwelijk een heilig sacrament is. En dat je dat ook weet. Ook dat is, je hoeft er niet mee te koop te lopen, maar ook dat is tegenwoordig een vorm van positieve dissidentie voor heel veel mensen. Waar gaat het over? Het gaat erover, beste luisteraars, om te laten zien dat we wat christelijk en ook kerkelijk-katholiek dus belangrijk is, dat we dat duidelijk aandacht geven, in ons leven toepassen en op een niet-opdringerige manier, maar wel met overtuiging, want anderen voelen komt het van binnenuit, dat we dat zichtbaar maken. Nog ingewikkelder wordt het natuurlijk, maar het lijkt me dat we daar beter op dit moment niet op in kunnen gaan. En ook omdat ik ben geen specialist in moraaltheologie, maar als je natuurlijk in de medische zorg werkzaam bent en te maken hebt met euthanasie en met abortus en allerlei andere medisch-ethische kwesties, is het nog duidelijker, waar sta je voor als katholiek? Hoe ga je daarmee om? Omdat je uiteindelijk vanuit een bijbelse betrokkenheid op een God die we kennen in Christus en die voor ons zorgt, proberen te leven. En dan is het ook nog belangrijk om te weten wat de paus erover zegt, of het katholieke onderricht, maar uiteindelijk staat dat nooit voorop. Dat is een uitleg en een toepassing. Maar het gaat erom dat je zelf ontdekt, dat is goed, dat is misschien moeilijk, maar uiteindelijk maakt dat ook diep gelukkig. Ik las in een brochure een aantal jaren geleden, en ik wil dat graag herhalen, dat er zullen natuurlijk, zeker in de toekomst, minder parochiekerken zijn, minder kerkgebouwen. Maar waar iets blijft bestaan, daar gaat het vooral om drie dingen die erg bij elkaar horen en voor onze toekomst belangrijk zijn. De kerk is uiteindelijk de gemeenschap die Christus aanwezig stelt, rond Jezus Christus. En daarom is die kerk, dat is ook een overtuiging van de kerk, en dat heeft het Tweede Vaticaans Concilie onderstreept, die kerk is zelf een sacrament. Een heilig teken, want bij ieder sacrament is er een teken, zoals het water bij de doop, wat verwijst naar iets diepers en uiteindelijk naar Gods aanwezigheid en naar zijn genadevolle werking. Wel nu, in de tekst die ik tegenkwam, wordt gezegd: voor de toekomst zullen in kerken, die kerkgebouwen bedoel ik nu, die open blijven, of het nou in de stad of op het platteland is, hoewel daar een groot verschil is, want op het platteland zal zo'n kerk dikwijls vooral mensen uit de regio trekken. In de stad komen mensen dikwijls van ver, omdat ze kiezen voor die uitdrukkelijke, ook parochiële kerk. Maar drie dingen lijken onmisbaar. Op de eerste plaats dat er een goede, ik zeg nou, een heilige liturgie is. Dat hoeft niet krampachtig te zijn, maar wel waarbij iedereen voelt: dit is uiteindelijk een samenkomst rond Christus en uiteindelijk in Jezus' naam rond God, heilig. Een besef van eerbied. Je mag hier het woord vroomheid bij gebruiken, maar soms en in sommige delen van Nederland klinkt vroomheid net als te veel van het goede. Maar in ieder geval een besef van: dit gaat ons te boven. Uitingen als knielen en buigen horen daar uitdrukkelijk bij. Ik sprak deze dagen iemand na een mis in een parochiekerk, iemand die niet uit Nederland afkomstig is, maar hier al jaren woont, en die zegt: ik was zo verwonderd toen ik in het begin hier in de kerk was, want ik was de enige die tijdens het eucharistische gebed ging staan, de rest bleef zitten. Ik heb de neiging om te zeggen bleef liggen, maar dat is niet vriendelijk. Maar ik begrijp wel, want ik heb ook wel eens ooit over de grens gekeken, dat dat erg Nederlands is. Dus niet bewegen. Natuurlijk hangt daar niet vanaf of je beter bent. Maar als je het niet in je lichaam beleeft, buigen, knielen, staan bij het evangelie en bij het eucharistisch gebed, als je het niet in je lichaam beleeft, beleef je het op de lange duur niet. Dat is mijn vrees en mijn pleidooi, heilig. Het tweede wat genoemd wordt als onmisbaar voor het voortbestaan van die parochiële gemeenschap, wat ook de omstandigheden zijn, of het in de stad is of op het platteland, is helder. En met helder wordt vooral bedoeld dat er nu en dan ook iets aangeboden wordt aan onderricht, dat je er meer van gaat weten. Wat ik net heel kort zei, het voorbeeld, maar dat vraagt soms enige uitleg. Waarom gebruiken we water voor het doopsel? Er is een Bijbelse uitleg. Dat gaat niet alleen over, het gaat ook, maar niet alleen over het afspoelen van de erfzonde, als je dat afspoelen mag noemen. Maar het heeft natuurlijk een diepe Bijbelse achtergrond. Maar dat geldt van elk ding wat we kerkelijk doen. Ik noemde u net het eenvoudige voorbeeld ook van de as bij As Woensdag. Het feit dat je beseft, weet, voelt, leert, wat betekent die as? En hoe is men daar in de loop van de jaren van 2000 jaar katholieke traditie mee omgegaan? Belangrijk, want dat helpt ons om het dieper te beleven. En ik noemde net ook het huwelijk als een sacrament. Waarom is die kerk zo lastig? Allerlei dingen mag je niet, schijnt. Maar het is niet bedoeld om de mensen te pesten, maar het is uiteindelijk bedoeld om de rijkdom van het man en vrouw zijn, van het elkaar aanvullen en elkaar verrijken, om die rijkdom dieper te laten ontdekken en beleven. En zijn mensen die een homofiele relatie willen beleven dan slechte mensen? Nee, dat hoor je van geen paus en ik hoop ook van geen priester. Maar de bedoeling van God is wel dat een relatie, een intieme en diepe relatie, eventueel ook vruchtbaar kan zijn. dat je daarin kunt meewerken aan de schepping van God, van nieuw menselijk leven. Er is meer over te zeggen dan ik nou in die paar zinnen doe. Maar het is belangrijk, zeker vandaag, zeker in onze tijd, dat we ook uitleggen wat de bedoeling is van iedere kerkelijke overtuiging. Ik heb de neiging, als ik dit zinnetje uitspreek, om te zeggen iedere kerkelijke regel. Maar ik slik dat gauw in, want ik ben overtuigd dat echte, diepe kerkelijke overtuigingen, ook over levensgedrag, altijd een achtergrond hebben. En dat het mogelijk moet zijn, niet gemakkelijk, maar mogelijk moet zijn om te laten zien waarom dat uiteindelijk voor mensen verrijkend is. En natuurlijk vraagt de nieuwe generatie, bijna iedereen heeft gestudeerd, dat we dat ook kunnen uitleggen. Als u wilt, maar dat klinkt zo, ja, zo overdreven, ook kunnen verdedigen. Maar je moet het niet verdedigen. Je moet laten zien, want ik ben overtuigd dat dat de achtergrond is, dat het moeilijk is, maar uiteindelijk mooi en verrijkend. Dat is bedoeld met helder. En daarom, ik zie in sommige parochies dat er om de maand een avond is waarop een sacrament wordt behandeld, besproken, onderricht. Of dat nogal wat parochies een alfacursus hebben, waarin een gezellige, goede sfeer uiteindelijk altijd ook iets geleerd wordt over het geloof. Want vandaag past het dat mensen, ik houd niet zo van het woord geloofsverdediging, maar dat we hebben ons verstand ook van God gekregen, dat we kunnen uitleggen wat is de achtergrond, waarom. Dus vandaar helder en heilig en nog een derde element, en dat is hartelijk. Een heilige, zeer waardige, stilmakende liturgie. En na de mis, maar ik zou zeggen niet in de kerkruimte, maar liefst in het zaaltje daarbij, dat je ook mensen kunt treffen die ook ervoor kiezen om naar de kerk te komen. En dat kinderen daar ook vriendjes en vriendinnen gaan ontdekken en maken, waarvan ze merken, hé, wij zijn zo dat we ervoor kiezen om op zondag naar de kerk te gaan. En we zijn daar ook nog blij mee. Maar als je denkt dat jij de enige bent in de familie of in de straat of in het dorp, dan houdt niemand het vol. Dus daarom is hartelijk meewerken aan gemeenschap op een of andere manier uitermate belangrijk voor een voortzetting van een echt christelijk leven. Ik lees deze dagen, en u misschien ook, dat op 7 november is er een katholieke jongerendag, zoals die ook vorig jaar is geweest, maar dit jaar op 7 november. Het kan belangrijk zijn dat jongeren daar naartoe gaan. Belangrijk omdat daar op een vriendelijke manier, maar ik ben overtuigd ook op een waardige en heilige manier, Eucharistie gevierd wordt, maar ook omdat je er honderden andere jongeren ziet die er ook naartoe komen. En waarschijnlijk maken die muziek en wordt er samen gezongen of op instrumenten bespeeld. Minder belangrijk, dat is de vorm. Maar dat maakt je ook sterker. Je ziet dat anderen dat ook doen. En ik las ook nog dat in 2027... dus dat duurt nog een jaartje, dat in Seoul de katholieke wereldjongerendagen zullen plaatsvinden. Dat is niet in de buurt, maar ik herinner me nog dat ik een aantal jaren geleden, ik dacht dat het in 2005 was, dus dat is alweer lang geleden, dat ik van grootouders hoorde dat ze een financieel cadeautje aan kleinkinderen gaven om naar die internationale wereldjongerendagen te gaan. Want naar Seoul gaan, dat zal wel geld kosten. Nou, een opdracht voor grootouders om daar iets mee te doen. Je hoeft daar ook niet alleen naartoe te gaan uit allerlei bisdommen en uit de Nederlandse kerkprovincie. Daar ben ik van overtuigd. Wordt er iets georganiseerd om dat gezamenlijk te kunnen doen. Maar het is wel belangrijk, want het betekent dat je meemaakt, zoals ook anderen dat meemaken door bijvoorbeeld een bezoek aan Lourdes te brengen op bedevaart, dat je meemaakt, wij zijn een grote wereldkerk. Ook met jongeren, ook voor jongeren. En dat maakt ons sterk en overtuigd. De zomer komt eraan en iedereen, het is eigenlijk wat ik al aanduid, iedereen heeft er behoefte aan om in geloof versterkt te worden. Om niet het idee te hebben, ik sta daar alleen voor. Een parochie kan dat niet altijd zelf doen. Een parochie is geen gezelligheidsvereniging. Het is ook geen spiritualiteitsclub. Maar als je op een site kijkt, en dat kunnen jongeren veel beter dan ik, en er is van alles te zien als je maar doorzoekt, en ook als je internationaal dat wilt, dan zul je zien, ik noemde al de Katholieke Jongerendag en de Wereldjongerendagen in 2027, maar ook verschillende bisdommen hebben weekends voor ontspanning. Of ik zag dat er een zeilkamp is op het zogenaamde Holtus-eiland, aangekondigd door het bisdom Den Bosch, en anderen hebben weer andere dingen. Ik hoor dat Kumi een kamp heeft. Kumi is een activiteit voor jongeren waar iets wordt uitgebeeld, samen gezongen, samen gedanst en uiteindelijk het Bijbelse geloof wordt verdiept en je ziet, je ontmoet andere mensen van jouw leeftijd. Heel belangrijk. Ik herinner me dat ik de afgelopen zomer, dus dat is nu een jaar geleden, dat ik uitgenodigd werd, ik was er nog nooit geweest, voor een groot jongerenkamp in het dorpje Zomeren, dus in de buurt van de Nederlands-Belgische grens, waar 150 jongeren op kamp waren, waar een waardige eucharistie werd gevierd, waar veel gezelligheid was. En ik was er samen met een paar andere priesters uitgenodigd op een avond dat er aanbidding was en dat er ook de mogelijkheid voor de biecht was. En die mogelijkheid was buiten, in het gras. Je kon op verschillende plaatsen telkens met een meter of 6-7 ertussen kon je met een priester een kort gesprek voeren over waar sta jij. Wat gaat niet goed, wat is verkeerd, zonde. En je kreeg die vergeving ook aangezegd. En dat is eigenlijk het wezenlijke van biechten van het sacrament van boete en verzoening. Ik mag hier zeggen dat ik s'avonds om 11 uur doodmoe was. Want telkens opnieuw kwam er weer iemand anders naar mij toe. En ik moet ook laten merken dat ik het serieus neem. Dat ik het versta, en dat is ook al moeilijker als je ouder bent. En dat je niet overal op ingaat, maar toch merkt, hé, het is eventjes een gesprek met een persoon, met een ziel, maar uiteindelijk ook met God. En zeker als het dan 's avonds donker wordt, en je zit er al van 7 uur af. Ja, als je in de 80 bent, word je daar heel moe van. Dus ik was blij dat een andere priester mij zei, u mag bij mij instappen, richting Den Bosch. En dat ik niet hoefde auto te rijden. Maar ik dacht de volgende dag, ik ben er wel rijker door geworden. Want al die verschillende jongeren die ik ontmoet heb, zeggen allemaal eerlijk iets over hun leven als persoon en ook over hun leven met God. En het feit dat een jonge generatie daar eerlijk in is en overtuigd en spontaan, dat is voor ons allemaal verdiepend. En dan gebeuren er dingen, daarom noem ik dit voorbeeld, die in een parochie misschien niet zo gemakkelijk gebeuren. Maar die juist in zo'n klimaat van een bezinningskamp, wat ook gezellig is met wandelingen en muziek en ik weet niet wat allemaal. Ik ben er overdag niet geweest, alleen maar 's avonds. Maar dat zo'n bezinningskamp altijd heel veel biedt. En ik denk met name, als je het mag samenvatten, ik heb hier opgeschreven het woordje soortgenoten, want het is ook voor ouders, voor oudere mensen belangrijk, dat het van de ene kant je iets leert over het geloof, het versterkt je, maar van de andere kant, het geeft je ook bevestiging. En die bevestiging hebben we allemaal nodig. Als jij de enige zou zijn die iets met het geloof doet, bijvoorbeeld omdat het in de familie of in de woonwijk of in de klas niet meer gangbaar is, dat houdt niemand vol. Dus daarom is het zo belangrijk om te ontdekken dat er vaak door de parochie gestimuleerd en natuurlijk ook ouders kunnen daaraan meewerken, dat verdieping en bevestiging heel kostbaar is. Ik denk ook aan een gesprekje een paar weken geleden, waarbij een jong echtpaar mij vertelde dat ze de laatste maanden veel overtuigende contacten hebben met een nieuwe beweging. Dat kan de gemeenschap Emmanuel zijn, dat kan het Focolare zijn, dat kan Opus Dei zijn en vul maar in. Maar zij zeiden eerlijk, we doen dat graag, maar we doen het vooral voor onze twee kleine kinderen. Want die komen daar tenminste, en ik herhaal het woord wat ik net al gebruikte, die komen daar soortgenoten tegen. Andere leeftijdsgenootjes met wie het geloof op een voor hun aangepaste manier, maar ook een overtuigende manier, wordt beleefd. En dat is belangrijk. De parochie is het opstapje, maar vaak is een beweging van, ik weet niet of u mijn omschrijving goed vindt, wat meer gelijkgerichte, het op dezelfde manier georiënteerde personen, dat kan een grote hulp bieden. Want andere kinderen, andere volwassenen, leven uiteindelijk daar vanuit dezelfde bron en kunnen dat ook op hun manier verwoorden. En dat versterkt jou en het geeft een goed en een dankbaar gevoel. Er is nog eindeloos meer over te zeggen. Ik kwam tegen een paar maanden geleden. Wat doe je eigenlijk als je vandaag katholiek bent en je zit bijvoorbeeld in een klas of je bent bij een sportvereniging? Niet de hele tijd over het geloof praten, dat werkt natuurlijk niet goed. Maar ik kwam de mooie uitdrukking tegen: katholieken zijn de waakvlam in onze maatschappij. Een vlammetje, een waakvlam, u verstaat dat. Een vlammetje dat aanblijft. En als het nodig is, zeg je wat jouw bron is. En ik ben ervan overtuigd dat dat eigenlijk ook heel missionair is. Missionair betekent niet allereerst dat je preken houdt. Dat mag ik soms doen en daar zijn priesters voor. En het is belangrijk, uitleg geven. Maar we zijn allereerst missionair, waakvlam, door ons gedrag, door onze houding. Soms ook, ik heb u aan het begin vandaag al een voorbeeld genomen. Je komt een vriendin tegen op zondagmiddag en die zegt op een misschien subtiele manier: wat zie jij er leuk uit? Of die zegt: wat zie jij er albollig uit? Want je hebt je anders gekleed omdat het zondag is. Dan dring je het niet op, maar het gesprek ligt wel open. En ik denk dat er zo voor iedere leeftijd voorbeelden zijn waaruit blijkt je hebt een diepe overtuiging. Waakvlammen van ons geloof. Zoals u merkt uit mijn uiteenzetting, kunnen met name, want dat is vooral in stadsparochies duidelijk zichtbaar, kunnen mensen uit andere achtergronden en culturen ons dikwijls daarbij helpen. Want wat ik al noemde, het feit dat zo'n priester van buiten Europa hier ziet. Hé, maar wat is dat raar, die zondag, daar doen ze niks meer mee. Een onherkenbare dag, dat helpt ons om daar anders mee om te gaan. Ik denk wat dat betreft bijvoorbeeld aan eerbied in de kerk. Knielen, buigen, in sommige culturen is het vanzelfsprekend. En wij zijn een beetje stijfharken, dikkels, als je dat zo mag zeggen. Dus de invloed van allochtone gelovigen kan wat dat betreft heel gunstig zijn. Daarom is het ook belangrijk, wederzijds, dat in een parochie de mensen die echt met het katholieke geloof verbonden zijn, elkaar ook treffen. Heilig en helder, je kunt iets leren, maar ook hartelijk. En of dat nou met koffie of met limonade begint, dat heeft te maken met de leeftijd. Wil je het prettig maken voor de koffie, voor de kinderen, dan is waarschijnlijk ook limonade een belangrijk iets. In de kerk waar ik gisteren de Eucharistie celebreerde, zie ik dat er altijd koffie en thee is, maar ook twee soorten limonade. En natuurlijk heeft dat iets te maken met je leeftijd. Het is belangrijk, beste luisteraars, om ook te ontdekken dat we uiteindelijk als katholieken ook mogen bidden voor onze kerk. En nou bedoel ik vooral voor de kerk met een hoofdletter. Het gebouw kan helpen, maar het gebouw is een middel. Maar de kerk als lichaam van Christus en volk van God, een vorige keer ging het daarover, dat is meer de theologische kant, zoals Vaticanum II dat aangeeft, die vraagt juist, ook vandaag, zoals Paus Leo ons daarin voorgaat, die vraagt uitdrukkelijk dat we ook bidden voor de kerk. Daar bestaan allerlei teksten over, en iets heb ik een paar weken geleden al genoemd. Het is goed om te ontdekken dat het juist heel christelijk en katholiek is om de verbondenheid van onze kerk juist ook met Maria heel uitdrukkelijk te zien. En daarom vind ik het een grote winst, ook al waait dat voor een stukje over ons heen, vind ik het een grote winst dat tweede Pinksterdag, natuurlijk, het gaat over de Heilige Geest op Pinksteren, maar dat dat een nieuw, als je het zo mag noemen, feest is, Maria, moeder van de kerk. Er komt nooit nieuw geloof bij, want dat geloof is vanuit de verbondenheid met Christus, en laten we maar kort en krachtig zeggen, dat staat in de Bijbel en dat staat in de catechismus van de katholieke kerk. Maar het kan wel zijn dat een bepaald element van dat geloof verdiept wordt, versterkt, opnieuw duidelijk. En daarom wil ik u graag voorgaan in een gebed wat juist die kanten van de kerk, die verbondenheid met Maria, die kerk als lichaam van Christus en als gemeenschap waar de aanwezigheid van God in Christus heel uitdrukkelijk leeft, ook in het, op het niveau van gezin en parochie. Ik wil u graag voorgaan in een gebed waarin dat uitdrukkelijk wordt verwoord. Het gebed is geïnspireerd. Ik heb het zelf een beetje bewerkt, maar het is geïnspireerd door een goede theoloog die in 1988 gestorven is, die net een paar dagen daarvoor kardinaal is geworden en naar Rome zou gaan met de trein om de kleding voor het kardinalaat bij de paus af te halen, als je dat zo mag zeggen. De Zwitser Hans-Urs van Balthasar, die zeer verbonden was met een nogal mystieke vrouw, Adrienne von Speyer. Zij zijn zeer overtuigd dat de kerk altijd mariaal is. Niet als een devotie, ik vind dat leuk, maar als wezenlijke overtuiging. Want Maria verwijst naar Christus. En Maria en Christus verwijzen naar God. als de bron, de vader van ons leven. Een gebed om in uw hart mee te doen en om zelf te verdiepen. God, goede Vader, alle liefde vindt haar oorsprong in u. En dankzij u, onze God, is Jezus uw Zoon in onze wereld binnengetreden. Hij heeft ons bestaan gedeeld, ons lijden en onze vreugde. In Christus blijft ons leven met uw liefde verbonden, ook in dagen van duisternis, in uren van zonde en van dood. Daarvoor zeggen wij u dank. Het geheim van Jezus sterven en verrijzenis leeft op bijzondere wijze voort in het lichaam van Christus dat uw kerk is. Geschenk van de Heilige Geest tot heil en geluk van alle mensen. Zo werkt uw genade. Mannen en vrouwen die zich door u gekend en bemind weten, roept gij op tot heiliging. Roept gij op om het gelaat van uw kerk te tonen en om dienstbaar te zijn aan het ware leven. Leven staat hier met een hoofdletter. Zegen hen allen die zich daarvoor inzetten. U alleen, God, leeft in onze ziel en kent ieder mens ten diepste. Zegen onze parochies en onze gezinnen. Zegen hen om uw koninkrijk te verkondigen en om in geloofsgehoorzaamheid samen met Maria, de moeder van uw zoon en onze moeder, samen met Maria, tot u hun ja-woord te spreken. En dat alles in de gemeenschap der heiligen. Wij bidden u, God, vol vertrouwen, dat gij ons blijft vergezellen naar het land van belofte en van hoop, dat aan u alleen toebehoort. Dat bidden wij u vol vertrouwen door Christus onze Heer.
1: Amen. En beste luisteraars, we hebben vandaag geluisterd naar monsieur Joris Schreuder over hoe het moet zijn als je toch in een kerk van de minderheid zit zoals wij nu. Tot de volgende keer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan tafel met. En op deze dag willen we u eigenlijk meenemen in een bijzonder verhaal. En dat heeft te maken met de processie ter ere van de heilige Lucia, die op zaterdag 13 december gaat plaatsvinden. U weet het wellicht, de heilige Lucia is de patroonheilige voor oogproblemen. En ik heb aan de lijn Manuel Gijsbers. Dag Manuel, van harte welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Yvonne.
0: Ja, jouw stem is niet helemaal onbekend als de mensen direct jou horen praten, want je doet wel eens mee met biddende vaders en je bent ook als vrijwilliger eigenlijk voor Radio Maria actief geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar wij gaan met jou praten omdat jij zelf ook eigenlijk een beperking hebt in je zicht. Hè? Een zichtbeperking, ik weet niet eens of ik het goed verwoord.
1: Ja, visuele beperking.
0: Visuele beperking, ja. Daar gaan we over in gesprek. Maar misschien is het fijn voor de luisteraars als je even wil vertellen. Ja, Manuel Gijsbers, wie is dat?
1: Ja, natuurlijk. Manuel Gijsbers dus. Ik ben 49, mag volgend jaar 50 kaarsjes uitblazen. Ik woon in Soesterberg met mijn gezin. We hebben 3 dochters. Ik ben werkzaam bij een instelling voor intensieve revalidatie voor mensen die op volwassen leeftijd blind raken. Dat heet Invisio en dat zit in Apeldoorn. Even kijken. Ja, mijn hobby's zijn sport, in ieder geval hardlopen, in de winter ook schaatsen, verder veel muziek luisteren, gewoon verder, met vrienden in gesprek zijn. Dat zijn een beetje mijn favoriete bezigheden.
0: Ja, ja. Nou, ik hoor je al een paar dingen zeggen waarvan ik denk, huh? Hoe kan dat nou? Maar daar komen we wel over te spreken. Want Manuel, ja, je geeft het aan, hè? Een visuele beperking. Kun je uitleggen aan de luisteraars wat die beperking is? En misschien dan ook eigenlijk wel meteen de vraag erbij, hoe lang je dat al hebt?
1: Ja, nou, vanaf geboorte heb ik een erfelijke aandoening aan de oogzenuwen. Die is, zoals dat heet, progressief. Dus dat betekent dat het ziektebeeld toeneemt en dus het zicht afneemt. Ik zit op dit moment op 1%, of misschien zelfs nog iets minder. Ik heb nog wel wat hulp aan grovere contouren, grote contrasten. Bewegende beelden vind ik wel makkelijker te onderscheiden dan stilstaand. Mm-hmm. Daarmee doe ik qua beweging nog best wel veel. Als het gaat om detailwaarneming, dan is het heel erg minimaal. Dus lezen en schrijven, daarmee ben ik echt aangewezen op het brailleschrift en op de computer. Wat ik al zeg, dus het sporten, dat kan ik wel in de openbare ruimte nog redelijk doen. Dus hardlopen op een fietspad, maar in de herfst is dat dan weer een stuk lastiger met het het verschil tussen het fietspad en de berm. Dus dat is dan vaak lastiger.
0: Ja.
1: In de winter heb ik ook heel veel geschaatst. Dat is de laatste tijd iets minder, moet ik zeggen. Maar dat, als je gewoon steeds een vrije baan hebt, dan kun je gewoon lekker doorschaatsen. Dat een beetje eigenlijk over mijn zicht.
0: Ja. Want jij zegt progressief, dus dat als kind kon je meer zien.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb vroeger inderdaad echt zeker meer gezien. Ik heb ook met een vergrootglas de hele basisschool gedaan. En daarna op het middelbaar onderwijs heb ik dan

0: een zogeheten beeldschermloop gehad. Dus mm-hmm. waar je dus een monitor waar je een boek onderlegt en dan kun je de letters goed uitvergroten. Daar heb ik eigenlijk al mijn opleidingen mee gedaan. Ja, ook in de sport. Ik heb 12 jaar ook bij een gewone club gevoetbald. Ja, dat ging ook prima. Ja, dus door de achteruitgang van mijn zicht heb ik mezelf moeten aanpassen bij verschillende dingen. Bij zowel ja, lezen, schrijven als ook in de hobby-sfeer.
1: Ja, ja. En hoe zit dat dan ja, in zeg maar dagelijkse bezigheden? Dus wat ik, ja, je zegt net als kind of als jongere heb je gewoon meegevoetbald met een gewone club. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook het gewone dagelijkse nou ja, verkeer, maar dan bedoel ik niet eens verkeer van mobiliteit, maar dingen die je doet op een dag, omgang met mensen, in de winkel zijn, ik noem maar op. Hoe is dat dan verlopen in de loop van die jaren?
0: Ja, dat is best wel dan eigenlijk een lang proces. En dat proces dat is denk ik nog steeds gaande. Dus het is niet zo dat ik op een goede dag helemaal wist van zo moet ik ermee omgaan. Dat is eigenlijk ook echt een kwestie van, ik zou bijna zeggen, iedere dag opnieuw ontdekken. Maar bijvoorbeeld ja, als het gaat om inderdaad boodschappen doen en het huishouden, dan moet je ja, eigenlijk een ander tempo gaan aannemen dan wat je gewend was. Hè. Ik ga heel even naar de winkel om wat te halen, dat is er dan niet bij. Maar ja, je moet gewoon op het gemak. En ik gebruik dus ook een witte stok, een taststok. Om, ja. Als ik dus bijvoorbeeld naar de winkel ga. En dan moet je gewoon heel vaak ja, mensen gewoon vragen wat waar staat. En ja, in het huishouden met koken ook ja, toch ja, iets meer de tijd nemen. En ja, echt vaste plekken onthouden waar je spullen neerzet op het aanrecht. En dat was vroeger helemaal niet. Ja, je ging op de automatische piloot. Ja, haalde je dingen uit. Hoe zeg je dat? Stalde je dingen uit op het aanrecht. Ja. En dat deed je nog op het zicht. Maar dat ja, als dat niet meer kan, dan moet je echt dingen gaan onthouden.
1: Ja.
0: En ja, dat vergt eigenlijk altijd nog wel een aanpassing, zeg maar.
1: Dus iedere keer weer, ja.
0: Ja, precies. Ja.
1: Want kun jij bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, misschien is het iets heel raars hoor, maar kun jij zelfstandig, nou ik weet het, pasta koken of aardappelen schillen en koken?
0: Ja, ja nou, dat is op zich een goede vraag hoor. Ja, dat gaat. Alleen dat is heel veel op de tast. Dus ook aardappelen schillen. Als je een aardappel bijvoorbeeld onder de kraan nat maakt, dan kun je daarna heel makkelijk het verschil voelen tussen waar nog geschild zit en waar die al geschild is.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld. En dat ja, en ook daarbij geldt weer gewoon iets meer de tijd nemen. Dus je doet overal iets langer over. Ja, en verder we koken dan op gas. Dat kun je ook horen.
1: Yeah.
0: Je kunt het ook horen of het hoog staat of laag staat of uit is. En ja,
1: ja, ja.
0: Dat gaat wel. En ja, goed, dat heb je wel een beetje gaandeweg de tijd heb ik dat ook wel moeten leren.
1: Leren, ja. Was je als kind wel eens gefrustreerd? Of heb je dat altijd ja, genomen zoals het was?
0: Ja, allebei. Ik heb het op zich genomen zoals het was. Maar sommige dingen, ja, bijvoorbeeld als kind heb je toch graag dat je heel graag dingen zou willen doen die andere goedziende leeftijdsgenoten ook doen. Nou, dat kan natuurlijk ook frustreren. Dat was ook met het voetballen natuurlijk op een gegeven moment zo. Dat je eigenlijk voor je ziet dat je graag ook ja, eigenlijk zo hoog mogelijk voetbalt. En dan zie je van, hé, maar dat is echt puur omwille van die visuele beperking dat dus niet lukt. Mm-hmm. Dat het niet kan. En dan moet je, ja, moet je op zoek naar andere wegen, andere sporten. Ja, en ook sowieso met fietsen bijvoorbeeld. Ik heb dan vroeger nog wel gefietst, maar op een gegeven moment is dat niet meer mogelijk, of in ieder geval niet meer verantwoord om te doen. En ja, op een gegeven moment krijg je als jongere dat mensen gaan auto rijden natuurlijk.
1: Ja,
0: mensen krijgen het rijbewijs. Dat zijn allemaal dingen waar je iedere keer kom je wel in een fase, in een levensfase, waarin je dus voor jezelf ja, dingen moet aanpassen. En dat is eigenlijk een soort van, hoe noemen ze dat? Levend verlies noemen ze dat ook wel eens. Dus
1: ja.
0: Dat het, dat je voortdurend afscheid moet nemen van iets wat je gewend was of iets van wat je zou willen gaan doen. Van het idee. En dus dat is ook wel iets waar je echt, je neemt zoals het komt, omdat het niet anders kan. Maar tegelijkertijd moet je daar ook wel weer bewuste keuzes in maken om dat ook om jezelf aan te passen. En nou, dat kan ook wel eens pijn doen.
1: Mm-hmm.
0: En in die zin is het ook, ben ik wel heel dankbaar dat ik dat samen met onze lieve Heer mag doen.
1: Natuurlijk. Ja,
0: want het maakt het er misschien niet altijd makkelijker op, maar nee. Je staat er niet meer alleen voor. Dus dat is een groot verschil.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Nou, daar gaan we ook straks inderdaad graag nog even wat verder op in. Ineens, wat ineens in me opkomt, is bijvoorbeeld zoiets als zonsopgang en zonsondergang. Hè? Kun jij van zoiets ook gewoon genieten?
0: Ja en nee. Kijk, het is ook voor een groot gedeelte weten. Dat aan het tijdstip dat de zon ondergaat, 's avonds en opgaat in de ochtend, zeg maar. Dat je het ook hoort van je naasten, van je omgeving. En dan geniet je daaraan mee. Dat geldt een beetje ook voor de bergen in Zwitserland waar je op vakantie kan zijn. Dat mm-hmm. Ik zie dat steeds minder.
1: Mm-hmm.
0: Maar toch door in die omgeving te zijn en door daar te wandelen, krijg je het op een andere manier mee, zeg maar. En dat is... Dat vang je een beetje met andere zintuigen op, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen waarom ik dan aan die zonsondergang en zonsopgang denk, is van, je voelt het als je buiten bent natuurlijk, je voelt het goed, niet in alle tijden van het jaar, maar je voelt natuurlijk wel op een gegeven moment dat de zon op je huid schijnt, bijvoorbeeld, zoiets.
0: Ja, en het visuele is dan een stuk minder, maar dat is mij op een andere manier... krijg je het toch wel mee.
1: Ja. Hey, heb jij nog broers en zussen eigenlijk?
0: Ja, ik heb nog een broer. Die is al bij onze lieve Heer. Die is een aantal jaar geleden overleden. En ik heb nog een oudere zus. En die woont met haar gezin.
1: Ja. Hebben die ook deze erfelijke eigenschap meegekregen?
0: Ja, mijn broer wel. Mijn zus niet.
1: Oké.
0: En het is inderdaad een erfelijke aandoening. Dus mijn vader die was eigenlijk al vrij vroeg blind, zeg maar, in zijn leven. Toen mijn ouders trouwden was hij al blind. Mijn broer en ik hebben dus deze oogzenuw aandoening geërfd.
1: Ja.
0: En mijn kinderen, van mijn drie kinderen, hebben er twee deze oogzenuw aandoening ook geërfd.
1: Zo.
0: Zo is dat.
1: Ja, dat betekent dus dat bij jou opgroeien, zeg maar, dat in ieder geval jouw ouders bekend waren met het gegeven, hè, om als iemand die slechtziend is, zeg maar in het leven te staan.
0: Ja, mijn ouders in het begin nog niet. Vanaf de geboorte van mijn broer... kwam het op gang, zeg maar, van goh, hoe komt dat nou? En er zijn wel van allerlei onderzoeken gedaan met de wetenschap van toen.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben nog wel aan een andere oogzenuwaandoening gedacht, maar dat bleek het ook niet te zijn. En nu, op dit moment, is de wetenschap ook een stuk verder en weten wij het vanaf dat, mijn vrouw en ik gingen trouwen. Toen was er al veel meer bekend en ook over de overervingskansen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat is nu wel hebben we een wat completer beeld, zeg maar.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: Ja. Manuel, ik wil eigenlijk even onderbreken om naar wat muziek te gaan luisteren.
0: Ja.
1: Ja, en dan zijn we na de muziek weer terug hier in Aan tafel met, waarin we in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: U luistert naar Aan tafel met Manuel Gijsbers. Hij heeft een visuele beperking, daar zijn we over in gesprek. En dat heeft dan ook weer te maken met de processie die we binnenkort inderdaad gaan houden. Ter ere van de heilige Lucia. Nou, Manuel, daar komen we direct ook nog over te spreken natuurlijk. Maar we hadden het over jouw leven. Hè, hoe jij leeft, ook met die visuele beperking. Die toch wel heel ernstig is inmiddels. In minder dan 1% zei je. Zicht dat je nog hebt. Jij bent, zoals je zei, je bent getrouwd. Je hebt kinderen, je hebt een baan. Op mij komt dat dan over. Maar corrigeer me hè, als dat niet klopt. Mm-hmm. Zo van, nou eigenlijk... Is er helemaal niets wat jou tegenhoudt om een... En dan hoop ik dat ik het niet verkeerd zeg, maar om een gewoon leven te leiden.
1: Ja, klopt. Er zijn veel dingen over te zeggen, denk ik. Natuurlijk heb ik in mijn leven best wel veel obstakels ervaren. Dus het is niet zo dat alles van een leien dakje is gegaan... Dat is zeker niet zo. Nee. Maar ja, inderdaad, het is echt een proces geweest. En eigenlijk nog steeds wel. Om steeds te kiezen voor datgene wat goed is. En ja, in mijn situatie, gewoon als gelovige, probeer ik iedere dag opnieuw de dingen samen met God te doen. En zijn raad en zijn hulp te vragen en te vertrouwen op zijn genade. Mm-hmm. Wat natuurlijk op zichzelf ook altijd wel iedere dag weer ook zijn uitdagingen heeft. Maar in ieder geval ben ik heel dankbaar voor datgene wat mij allemaal is toegevallen, om zo te zeggen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld
0: jouw vrouw. Waar heb je jouw vrouw leren kennen?
1: Ja, ik heb mijn vrouw leren kennen. Wij waren zelf allebei intern heel actief bij de beweging van het Focolare. Een van de nieuwe bewegingen in de kerk. Of ja, intussen misschien een van de oudere bewegingen. Maar in ieder geval, Focolare waar we altijd heel enthousiast actief waren. Daar hebben we ook samen dingen georganiseerd. Ook sportactiviteiten voor jeugd. En daar zijn we eigenlijk gewoon bevriend geraakt. En ook... Ja, we hadden eigenlijk de gezamenlijke sporthobby en tegelijkertijd zijn we ook gelovig. Dus we konden elkaar heel goed vinden in heel veel dingen die je als jongere, maar dan vooral als sporter beleeft als zijnde gelovige. Onze vriendschap is dus eigenlijk op een gegeven moment doorgegaan in verkering, zeg maar. Een beetje kort door de bocht verteld,
0: ja,
1: maar
0: nee,
1: in ieder geval
0: zo gaat
1: het wel gegaan. Dus dat eigenlijk. Dat is voor mij echt een voorzienigheid van God geweest dat ik mijn vrouw heb mogen leren kennen.
0: Ja. Je vertelde voor de pauze dat op een gegeven moment meer en meer bekend is geworden, ook in kennis over het overerven van dus die aandoening, die zenuwaandoening, hè, die jij zelf ook hebt, naar jullie kinderen. Mag ik vragen, hebben jullie daar angst voor gehad? Hebben jullie daar, laat je het allemaal in Gods handen, wat heel makkelijk klinkt, maar natuurlijk in praktijk niet zo makkelijk is wellicht?
1: Nee, ja, ook weer en eigenlijk. Dus inderdaad, zeker, zeker hebben wij momenten gehad van twijfel en ook wel van angst inderdaad. Dat is allemaal, je bent gewoon mensen en je wil... Kijk, ik ben zelf vanaf mijn geboorte bekend met de visuele beperking, maar van mijn vrouw... was dat vanaf onze verkering zeg maar ook echt een factor in haar leven, waar zij natuurlijk veel nieuwer mee was en waar zij ook haar weg in moest vinden met haar tempo daarin zeg maar.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Dat is ook allemaal dat is ook allemaal niet makkelijk en vanzelf gegaan. En tegelijkertijd hebben we ook altijd vertrouwd erop dat God ons zal leiden. Hè. Dus mochten we kinderen krijgen, dat hij ook ons de genade, maar ook de hulp gaat geven om ze op een goede manier op te voeden met alle ja, hulp die nodig is voor onderwijs en voor noem maar op. Hè. Dus dat,
0: Want dat is, mag ik vragen inderdaad, twee van de drie, hè, zei jij, van jullie kinderen hebben dus ook deze genetische, ja, noem je het een afwijking, beperking?
1: Ja, inderdaad. Ja. Medisch gezien kun je spreken van een afwijking.
0: Ja. Ja. Hebben jullie dat meteen ontdekt al vrij snel? En de vraag is ook eigenlijk van hoe gaan jullie en jij ook als visueel beperkte vader, maar ook hoe gaan jullie kinderen zelf daarmee om?
1: Ja. Even kijken, ja goed, wij hebben, kijk, sowieso toen mijn vrouw en ik verkering hadden, toen was het al een hele duidelijke overweging van als we gaan trouwen en we zouden kinderen krijgen, dat we al wisten dat die overervingskans van 50% al was voor zowel jongetjes als meisjes. Dus dat was al dat was al een hele belangrijke overweging, zeg maar. En dus daar zijn we al heel bewust mee bezig geweest. Mm-hmm. En ja, goed, onze oudste die is dus goedziend. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk een hele, dat aspect was heel fijn om te merken, natuurlijk, dat zij goed kon zien. En bij de tweede dochter was het eigenlijk, begonnen we al wel vrij snel te twijfelen aan haar zicht. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan ga je eigenlijk een traject in wat ik zelf als kind al gehad heb met ambulante begeleiding van school bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ze hebben allebei de kinderen die dus de visuele beperking hebben, die zitten op een normale school.
0: Ja.
1: De een op de basisschool en de ander op de middelbare school.
0: Okay.
1: Maar dus wel met begeleiding vanuit Bartimeus, instelling ook voor hulp en dienstverlening voor leerlingen met een visuele beperking. Mm-hmm. En dat gaat heel goed.
0: Ja.
1: Dus dat gaat prima. Maar goed, daarna is het ook keer op keer voor je kinderen ontdekken van wat hebben zij nodig. Wat vinden ze moeilijk? Of wat ervaren ze als moeilijk?
0: Ja.
1: De ene slechtziende is de andere weer niet. Dus de ene die gaat er wat makkelijker mee om. En de andere die wordt wat onzekerder bijvoorbeeld. En, maar goed, ja, je probeert zo goed als kan ze te begeleiden. En ja goed, uiteindelijk ook hierin probeer je ze ook het belangrijkste mee te geven dat ze... Ja, dat ze hun leven ook met God kunnen leiden. En dat God er altijd ook voor hun is.
0: Ja.
1: En dus dat is ook gewoon het houvast. Wat eigenlijk uiteindelijk het belangrijkste is wat je hun meegeeft. Zoals ook onze goedziende dochter natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat...
0: Natuurlijk bij jouw kinderen, hè, die dan ook deze beperking hebben, is het ook progressief. Want dat is nou eenmaal de... Ja, waar het, dat is deze visuele beperking. Ben jij nou dan als vader degene die extra goed hen daarin kan begeleiden, omdat je het zelf hebt meegemaakt? Of maakt dat niet uit? Ik bedoel, is hun moeder net zo belangrijk? Ja, dat is natuurlijk.
1: Dat is een hele goede vraag. Want natuurlijk heb ik zelf als slechtziende altijd wel een bepaalde ervaring gehad met hoe je met dingen omgaat. Dus daarin kan ik wel een voorbeeld zijn voor de kinderen, dat is zeker zo. Maar tegelijkertijd ben je als persoon ook weer verschillend van de ander in het algemeen. Dus ook van je kinderen. En ik merk dat bij sommige dingen, bijvoorbeeld nu met school, is mijn vrouw die wel goed ziet, die kan veel beter en sommige dingetjes begeleiden dan ik. Dus dat is eigenlijk... Dat vraagt ook dat ik zelf af en toe een stapje moet terugzetten. En dat ik ook niet altijd, wat ik zo heel dolgraag zou willen, is dat je ze bij alles kan helpen. Want ik heb zelf ook die ervaring van slechtziendheid. Ja, dat klopt voor een groot gedeelte wel. Maar voor heel veel specifieke dingen, als het gaat om detailwaarneming, dan kan ik hen dus juist daar niet in begeleiden.
0: Ja,
1: maar dan is mijn vrouw daarin juist weer degene die ze daar het meest efficiënt in kan helpen.
0: Ja, ja.
1: Vooral met school dus.
0: Wat fijn dan eigenlijk, toch?
1: Ja,
0: ja, maar
1: nee,
0: ook,
1: dat is zo. Ja.
0: Ja, ja, maar ook voor jou, wat je zegt, je zou het zo graag willen. En dat is dus ook weer een aanpassing.
1: Ja, precies. En dat geldt ook met, ja, bijvoorbeeld als ze dus naar activiteiten gaan of naar een sportvereniging of wat dan ook, dan kan mijn vrouw die kan ze rijden met de auto. En als we ergens naartoe gaan, als ik zelf ergens met de kinderen naartoe ga, dan nemen we de bus. En dat is gewoon wel een verschil. En ja, goed. Bijvoorbeeld onze jongste, die vindt het heerlijk om met de bus te reizen. Dus dat is voor haar echt een uitje, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar goed, dat zal misschien ook weer niet altijd zo zijn. Onze oudste die vindt het wel juist fijn om gewoon maar met de auto te worden gebracht. Dan ben je gewoon veel sneller ben je op de plaats van bestemming. Dus ja, het is eigenlijk voortdurend ook hierin aanpassen. En ja, ook dat verandert steeds. Dus,
0: ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen, misschien dat ik het iets te rooskleurig voorstel, maar dat jullie als gezin ook wel een soort rustpunt zijn, ook voor mensen om je heen.
1: Ja.
0: Alles gaat, alles moet, ja. Hè, zoals jij uitlegt, wat rustiger. Je moet je aanpassen, hè, aan het tempo. Ik kan me voorstellen dat dat ergens ook heel, voor jullie zelf misschien niet, hè, dus, maar dat het juist ook iets is wat een rust uitstraalt.
1: Ja, dat denk ik wel. En het is inderdaad wel, het werkt een beetje van twee kanten. Dat zelf ga je bijna automatisch mee met het tempo van de maatschappij om je heen.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat alles heel snel. Ja, tegenwoordig wordt er heel veel geëist tussen aanhalingstekens van dat kinderen op clubjes zitten, noem maar op. En dat wil je dan vaak ook doen, terwijl inderdaad als je gewoon echt je eigen tempo kiest en je eigen datgene kiest wat voor jouw gezin het beste is, dan hebben andere kinderen die bij ons komen spelen bijvoorbeeld wel eens gewoon dat ze zich gewoon echt thuis voelen. Dat ze het gewoon heel fijn vinden en dat er altijd iemand gewoon thuis is bij de kinderen. En dat, ja.
0: Ja, mooi.
1: Dat er gewoon fijn wordt samengespeeld en zonder haast.
0: Dus dat, en waarschijnlijk ook, daar gaan we het na de muziek nog even over hebben. Want we gaan nog even naar muziek luisteren zo. Maar wat je ook aangaf, ook het geloof heeft daarin natuurlijk een heel, heel belangrijke plek.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja lijkt mij. Ja. Manuel, we gaan weer even luisteren naar muziek. En dan komen we zo weer terug hier in Aan Tafel Met, waarin we dus in gesprek zijn met Manuel Gijspers.

0: Grazie mille, grazie.
1: Bent weer terug bij Aan Tafel Met. En we zijn dus in gesprek met Manuel Gijspers over zijn visuele beperking en ook die van de kinderen in het gezin. Ja, Manuel, we hebben er natuurlijk al een paar keer aan gestipt dat, wat jij ook zegt, het geloof, ja, is toch echt heel belangrijk, hè, om je aan vast te houden. Dat vond ik heel mooi, zoals jij net zei, ook als de kinderen thuis komen spelen met de kinderen. Vriendjes, vriendinnetjes die zich heel erg thuis voelen. Denk jij dat dat ook te maken heeft gewoon met hoe we tegen de mens aankijken vanuit ons geloof, vanuit ons, ja, weten en kennen dat God van iedereen van ons houdt?
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat, tenminste, ja, dat proberen we in ieder geval iedere dag opnieuw te doen. Dat we echt de dag voor hem opdragen, voor zijn eer. En dat we ook iedere naaste proberen, ja, liefde hebben zoals Jezus dat heeft voorgeleefd. En dat is wat we met iedereen proberen. En ik denk dat dat ook wel gewoon uitstraalt op bijvoorbeeld kinderen die bij ons komen spelen. Of anderszins. Ja,
1: überhaupt in de omgang echt, misschien ook wel. Ja, ook met precies. De mensen op school. En nou ja, wat jij zei, hè, jouw werk heb je natuurlijk heel direct te maken met mensen die op latere leeftijd blind geworden zijn.
2: Ja.
1: En die dat misschien nog moeilijker vinden om dat te aanvaarden.
2: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad, voor hun is dat vaak echt mensen die, er zijn wel meer mensen die op zich altijd al wel slechtziend zijn geweest, maar die ook net als ik gewoon achteruit gegaan zijn qua zicht. Maar de meeste mensen komen echt uit een ziende wereld. Uit een wereld waarin ze dus alles 100% autonoom en zelfstandig deden. Mm-hmm. Tot en met het autorijden, noem maar op. En ja, die mensen die moeten natuurlijk voor hun gevoel verschrikkelijk teruggaan met heel veel dingen. En dat is op zich, in die zin is dat ook dankbaar werk dat ik wel deze mensen kan helpen. Kijk, concreet, ik ben braille trainer, dus ik leer mensen het braille schrift aan, mm-hmm, om te lezen en te schrijven. Dus dat is het belangrijkste wat mijn werk betreft. Maar ja, als ervaringsdeskundige, zoals ze dat dan mooi zeggen, kun je ook wel mensen gewoon een beetje inspireren. Hè? Dat ik met mijn zicht bepaalde dingen doe, ja, waar ze toch van dachten van, oh, dat kan dat niet. Zal ik nooit meer kunnen of zo.
1: Ja, want als jij het bijvoorbeeld hebt over schaatsen en hardlopen, dat denk ik, ja, ik als ziende denk dan van, huh, wauw, hoe doe je dat dan? Maar je doet het gewoon.
2: Ja, precies. Ja, en dat is ook wel grotendeels, dat is dan nog met mijn kleine restvies is dat ik daar nog wel op, dat ik dat daarmee nog doe.
1: Ja.
2: Maar ook wel kies voor bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld, ja, schaatsen. Ja, het kan, op sommige momenten is het zo druk dat het voor mij beter niet is. Het klinkt een beetje belachelijk, maar dan ga ik gewoon om 6 uur of om 7 uur 's morgens naar de baan om daar te schaatsen. Dan weet ik dat het gewoon helemaal niet druk is. Maar dan kan ik intussen lekker mijn rondjes rijden.
1: Ja. Ja. We hadden het inderdaad net, hè, over de kijk op de mens. Dat we mogen vertrouwen op Gods liefde voor ieder van ons. En dat hij ook eigenlijk een bedoeling heeft, hè, met ieder van ons. Hè. God heeft een plan. Hoe kijken jij en je kinderen en ook je vrouw wellicht daar eigenlijk tegenaan? Dat jullie zo zijn. Kun je dat in dat plan van God zien?
2: Dat is, ja, zeker. Maar tegelijkertijd is het ook iedere dag weer opnieuw ontdekken wat Gods wil is, hè, zeg maar. Je zet ook samen met God wel steeds je beste beentje voor. Hè, gewoon, dat je gewoon ook nu doet wat je nu kan op school, voor de kinderen dan, en voor mij op mijn werk, dat je je gaat, je wandelt de tocht samen met God, zeg maar. En, soms kunnen er dingen onvoorzien gebeuren die moeilijk zijn, maar ja, het is eigenlijk het houvast heb je aan ieder moment van nu, zeg maar, dat je ieder dat je steeds mag rekenen op zijn genade en die ervaar je dan ook. Dat ja. vertrouwen. En wat onze visuele beperking betreft, het is gewoon de vraag inderdaad ook, hè, van hoe gaat het met school straks, met de kinderen, en waar gaan ze werk vinden? Dus dat zijn ook geen dingetjes die je nu al... Dat is ook niet even heel makkelijk
1: nee.
2: of zo.
1: Ik kan me voorstellen.
2: Dat was met mij ook zo, en ik heb ook best wel lang moeten zoeken naar werk.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is gewoon niet... Het hoeft niet allemaal heel simpel te zijn, maar ja, het belangrijkste is dat we wel weten dat... Dat God ons helemaal nooit in de steek laat. En dat we ook altijd op zijn bijstand en zijn wijsheid mogen, dat we daarom mogen rekenen.
1: In de kerk... Ik zeg maar wat, hè. We hebben nu het jubeljaar. Er is een gebed vooruitgegeven. Er is een prachtige hymne. Nou, die kun je natuurlijk luisteren. Maar die tekst, die staat op papier. Kan het allemaal op internet opzoeken. Is er dan ook aandacht voor slechtzienden en blinden om dat ook voor hen beschikbaar te maken?
2: Dat weet ik heel slecht, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat natuurlijk heel veel wat op internet te vinden is. Dat is op zich... met aanpassing van spraak en braille ook voor blinden toegankelijk. Dus ook inderdaad gebeden, noem maar op. Überhaupt de liturgie, de Bijbel, gewoon het missaal. We hebben een app voor het missaal en ja, dat is met voice-over op de telefoon. Oh, is ja. dat ook te beluisteren, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat heel veel automatisch al... toegankelijk is vanwege vanwege het digitale. En het digitale is voor blinden eigenlijk al... bijna alles is gewoon prima te volgen met spraak en braille.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn, hè? Want anders zou je toch een beetje buitengesteld voelen, lijkt mij.
2: Ja, nou ja, ik denk dat het meestal goed toegankelijk is. Ja,
1: ja. ja. Manuel, we hadden het al een paar keer over de heilige Lucia. Hè? Als patroonheilige inderdaad voor mensen met oogproblemen. Noem het maar eventjes heel breed. Hebben jullie als gezin ook iets met haar?
2: Ja, de heilige Lucia. Heel eerlijk gezegd sta ik daar best wel ambivalent in. In die zin dat, als katholiek denk je na over de heilige... aan wie je kunt optrekken, door wie je kunt laten inspireren. En zo ook hebben we dat gedaan met Sint Lucia in het geven van de doopnamen aan alle kinderen. Dus al onze kinderen hebben Lucia in hun doopnamen gestaan.
1: Ja.
2: Of in tussen de doopnamen, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest, omdat die kans van overerving die is 50%. En dat je met de naam van Lucia in ieder geval weet dat je ook op haar voorspraak kunt rekenen.
1: Ja.
2: En überhaupt je kunt laten inspireren door haar leven.
1: Mm-hmm.
2: En, dus dat. Tegelijkertijd is het ook niet zo dat ik heel erg letterlijk met haar geschiedenis ben bezig geweest. En ik moet wel zeggen dat ik ben heel blij dat die processie eraan zit te komen, omdat... dit was voor mij juist een enorme wake-up call. Of hoe zeg je dat? Gewoon dat je er weer echt mee bezig bent. Van, oh ja, maar wacht eens even. Het is niet voor niets dat wij onze kinderen naar haar vernoemd hebben. Als doopname.
1: Mm-hmm.
2: En dat ik me weer opnieuw ben gaan verdiepen in haar leven en in haar keuzes.
1: Yeah.
2: En dat geeft wel heel veel... inspiratie. En dat is wel echt... Ja, dat vind ik wel... Daar ben ik echt heel, heel blij mee. En niet alleen dat zij onze patroonheilige is... Hè, voor mensen met een visuele beperking... maar in het algemeen gewoon is haar levensinstelling... heel ontzettend sterk. En gewoon hoe zij geleefd heeft voor Jezus... en met Jezus... dat is natuurlijk voor iedereen heel mooi.
1: Om, mm-hmm. Ja. Om je, en dat is natuurlijk dan ook weer mooi om dat dan met je kinderen of in het gezin überhaupt, om dat te delen met elkaar.
2: Exact, ja, precies. Ja.
1: Mooi, ja, zeker.
2: Nee, dus dat is heel mooi.
1: Ja, dat geeft wat je heiligen zijn dan toch een voorbeeld, omdat we weten dat zij, net als wij, gewoon mens zijn.
2: Juist, ja.
1: En dat is wel, dan denk je, ja, er zijn zoveel heiligen geweest die zoveel moed en geloof hebben getoond. Wat jij zegt, hè, daar mogen we ons aan optrekken, mogen we voorbeeld aan nemen.
2: Ja.
1: Ja, heel mooi om te horen. Ja. Als laatste, Manuel. Ik weet ook niet hoor of je daar nou echt zo een antwoord op hebt. Maar wat zie jij voor jouzelf of voor je kinderen als grote uitdaging in misschien in de komende tijd, of misschien wel überhaupt voor jou of voor hun leven?
2: Ja, dat brengt mij op één ding. En dat is eigenlijk ook het vertrouwen dat wij... Kijk, we hebben een God van wonderen. Zonder meer. En we weten dus dat onlangs heeft zich nog een mooi groot wonder voorgedaan met een genezing van een jongen die dus een serieus fysisch probleem had. En die is genezen, ook op de voorspraak van de heilige Lucia. En dat is ook iets waar ik ook, dat vertrouwen in ieder geval wil ik ook hebben. En tegelijkertijd wil ik ook de dingen nemen zoals ze komen, zoals God ze van mij vraagt op dit moment, zeg maar. En dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel, zeg maar, ja, zowel het een als het ander. Dus gewoon, je hebt te maken met omstandigheden waar je mee moet dealen. En wat je ook met alle liefde wil doen, samen met God. En tegelijkertijd ook dat vertrouwen hebben dat dat een genezing gewoon kan. Hè? Dat God in ieder geval...
1: Dat hij alles niet, kan.
2: Dat hij alles kan. Ja. En dat ook genezing, kijk, en wanneer en hoe, dat weten wij niet.
1: Nee.
2: Maar wel om die... toch om dat vertrouwen te blijven hebben. En om daar ook God steeds in te blijven betrekken. Om dat niet te beschouwen als van, nou, dat zal voor mij wel niet lukken of zo.
1: Nou, bijzonder, Manuel. En ik kan me het aan de ene kant natuurlijk niet voorstellen, want ik ben ziend, hoewel ik ook slechte ogen heb, hoor. Maar dat is maar gewoon, zoals zoveel Nederlanders. Maar ik wil je echt danken voor deze... Ja, het is ook een getuigenis over het vertellen. Ik vond het erg mooi ook om te horen hoe jullie als gezin eigenlijk een plek zijn waar mensen zich juist thuis voelen. Ik vind dat heel mooi. Dat is dan mijn eigen interpretatie, dat ik denk dat onze Lieve Heer daar zeker aanwezig is. En jullie daar ook in zal steunen.
2: Ja, zeker. Ja. Het staat niet voor niets in het Johannes-evangelie. Dat Jezus zegt van waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden. En dat is inderdaad echt een realiteit die we ook wel iedere dag proberen te beleven. Dat zijn aanwezigheid onder ons de liefde en de rust brengt, waar andere mensen zich thuis zullen voelen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Manuel, nogmaals heel veel dank voor jouw verhaal. En eigenlijk gewoon tot een volgende keer dat we je weer eens horen hier bij Radio Maria.
2: Zeker,

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Angela uit Italië. Een live telefoongesprek. Ik hoop met mijn getuigenis een aantal mensen te kunnen helpen. Ik ga terug in de tijd naar 2008. Ik zat in de auto met mijn zoon van 17 jaar. Ik luisterde naar muziek uit de jaren 80, omdat ik toen altijd naar de disco's ging. Ik was een beetje zoals alle mensen die niet naar de kerk gaan. Ik ging niet naar de kerk. Ik heb niet gebeden. Ik heb niets gedaan. Wat zou er gebeuren? Ik zat met mijn zoon in de auto en we luisterden naar muziek uit de jaren 80. Op een gegeven moment hoorden we Radio Maria terwijl we zenders aan het surfen waren. En we begonnen te lachen. Ik zei, oh God, Radio Maria. Ik wachtte tot ze het kanaal zouden veranderen, maar dat was het niet. En mijn zoon zei, verander het, verander het. Een jaar later stierf mijn 17-jarige zoon bij een ongeluk en ik voelde me dood. Ik wist niet waar ik me aan vast moest houden, omdat we geen geloof hadden en niet naar de kerk gingen. Ik heb geprobeerd om Radio Maria op te zetten. Ik weet niet zeker waarom, maar 3 maanden nadat mijn zoon stierf, heeft Radio Maria me gered. Het heeft me van de wanhoop gered.

Radio Maria is mijn favoriete radiostation. Het is zo hartstochtelijk opgedragen aan de Moeder van God, de Maagd Maria. Elke dag als je de radio aanzet, voel je het. Elke dag, op elk uur. Voor mij is het een levende kerk. Het levende bewijs dat de Heer heel, heel dicht bij je hart, ziel en geest komt, of je nu thuis, in de auto of op het werk bent. We zijn Radio Maria en al haar medewerkers en vrijwilligers zeer, zeer dankbaar. We hebben talloze genaden en zegeningen ontvangen, vooral tijdens de Heilige Mis, die ik probeer te volgen, in eenheid met de priester en in eenheid met de Heer, die in mijn ziel leeft. De mis is het hoogtepunt van mijn dag. Het is het belangrijkste moment, omdat ik in stilte in mijn hart God kan aanbidden in de Heilige Eucharistie. Zoveel meditatie en zoveel betalers worden mogelijk gemaakt door Radio Maria. Ook brengen de getuigenissen en andere programma's mij kennis en grote vreugde. Dit alles brengt mij dichter bij God en bij onze lieve hemelse moeder. Vaak lijd ik veel, maar dankzij het goddelijke werk van Radio Maria leef ik om de bijzondere genade van de Heer te zien. Onze lieve vrouw is een echte steun in mijn leven en ik leer meer over haar door de getuigenissen van de heiligen. Ik dank Radio Maria voor de mooie, vaak hemelse muziek. Ik voel me geraakt, vooral na de Heilige Mis, omdat ik me één voel met de Heer. De gratie van gewijde muziek is belangrijk voor de ziel. Dus ja, Radio Maria werkt. Ik dank ook Radio Maria voor de hulp om een diepere persoonlijke relatie met de Heer en onze lieve vrouw te hebben, geworteld in de schoonheid en rijkdom van ons geloof. Het is ware genade van de Vader dat zoveel gelovigen via Radio Maria kunnen genieten van zijn ware liefde voor ieder van ons. Wat een genade!

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 12. Zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Uit Psalm 44, vers 22. Op de vierde ochtend van haar reis staarde Carilinee met een wazige blik in de donkere ruimte voor haar en begon serieus aan overgave te denken. Haar aangelengde wijn was bijna op en als ze het handje vol noten op had, wachtte haar een lange strijd tegen de honger. Erger dan honger en dorst waren de frequente en onvoorziene storingen. Om de haverklap kwamen er zeelui de trap af, soms midden in de nacht op zoek naar een stuk tuig of touw dat ze daar hadden opgeslagen. Die voortdurende en onaangekondigde storingen betekenden dat Carilinee altijd op haar hoede moest zijn en zich nooit volledig kon overgeven aan de slaap. Persoonlijke behoefte verzorgen was een nachtmerrie geworden. Recht tegenover die zenuwslopende stroom aan storingen stond Theo's onvermijdelijke boosheid. Elke keer als ze de verleiding voelde om op wankele benen die 7 treden op te gaan, werd ze ontmoedigd door de gedachte hem onder de ogen te moeten komen. Wat voor excuus kon ze aanvoeren dat, als hij het niet aanvaarde, wel zijn medelijden zou wekken? Ze had urenlang toespraken voor die eerste ontmoeting opgesteld. Geen enkele leek toereikend. Uiteindelijk had ze besloten tot de waarheid. Ze zou hem alles vertellen en hem zijn eigen conclusies laten trekken. Haar keel was droog en opgezwollen van de dorst. Ze nam een klein slokje van haar warme, verschraalde water. De wijn was zuur geworden en smaakte meer naar azijn dan naar druivensap. Op dat ogenblik kwamen er voeten roffelend de trap af. Een oude zeeman, die ze nog niet eerder had gezien, verscheen. Hij had wit haar en golvende bakkenbaarden. Hij kwam regelrecht op haar af en op de terracotta amfoor. Dichterbij, de muur apart van de zeepkisten, stonden 5 of 6 amforen met een oude hals, die gevuld waren met ingemaakte olijven, olie en wijn. Extra rantsoenen, vermoedde Carilinee. Met zelfverzekerde passen kwam hij om de vaten heen naar de achterwand. Carilinees hart stond bijna stil. De oude zeeman stond zo dichtbij dat ze de zilte geur van de vis die aan zijn korte tunica kleefde kon ruiken. Hij trok een pot naar zich toe en deed een stap opzij om de amfoor veilig tegen zich aan te laten liggen. Vervolgens draaide hij een beetje om de zware pot ruimte te geven. En toen verscheen de verstekeling van wie hij de aanwezigheid niet had vermoed in zijn blikveld. Carilinee wist het zodra hij haar zag. Opaalachtige ogen werden groot. Hij kneep ze dicht alsof hij niet kon geloven wat hij had gezien voordat hij ze weer opende. Zijn mond viel open. "Oh, kapitein," riep hij met onvaste stem, "kom liever eens naar beneden en breng de meester mee." Carilinee hapte naar adem en er nestelde zich een weegevoel in haar maag. Het moment waarvoor ze gevreesd had, was eindelijk daar. "Wat moet je, Sophocles?" riep een stem op het dak. "Ik geloof dat we een zeenimf hebben gevangen," zei de zeeman zonder zijn blik los te maken van Carilinee. Ze wuifde halfslachtig met haar vingers tegen hem in de hoop hem ervan te overtuigen dat ze geen kwaad in de zin had. Op het rimpelige gezicht, dat nog steeds een en al verbazing was, brak een grijns door die meer tandvlees dan tanden liet zien. Hij wuifde terug. "Ik geloof dat ze wel gezellig is," riep hij. Taharka's massieve schouders verduisterden de opening van het luik. "Wat leuter je daar allemaal, Sophocles? Ik heb geen tijd voor je kletsverhalen. Kijk zelf maar, zei de oude zeeman. Een zeenimf, een levende. Cariline stond op, omdat ze haar lot liever onderging met een greintje waardigheid dan als een uitgedroogde aardworm op de grond gezeten. Haar knieën knikten nu ze gestrekt werden na 4 dagen in moeilijke bochten te zijn gewrongen. Kapitein, zei ze schor. Taharka bevroor. Een frons, onheilspellend als de rook uit de mond van een vulkaan, maakte zijn gezicht donker. Dat is geen zeenimf, bulderde hij. Hij wees met zijn kin naar Cariline en zei: Jij bent een heel eind van Caesarea, of Koes, of waar je thuis hoort. Mijn excuses voor het ongemak. Theo, brulde de kapitein. Theo kwam haastig de trap af. Wat is dat voor? Hij kwam met een ruk tot stilstand. Kabaal? Zijn stem stierf weg. Een ongelovige blik gleed over zijn door de zon gebruinde trekken. Na een lange stilte zei hij: Jij? Ongeloof, onzekerheid en schrik kleurde dat ene woord. Wat doe jij op mijn schip? Elk woord dat Cariline eindeloze uren ijverig had geoefend, verdween prompt uit haar hoofd. Ze keek toe, terwijl verbazing en verwarring overgingen in ergernis op het knappe gezicht, die tenslotte plaats maakte voor wit-hete woede. Zijn ogen namen haar verfomfaaide verschijning op, de slierte los haar die uit haar rommelige vlecht staken en gingen naar het laken op de vloer waar ze zich 4 dagen lang had verborgen. Ik wist niet dat je zo dol was op mijn zeep dat je ermee wenste te slapen, zei hij droog. Het spijt me dat ik zo brutaal ben binnengedrongen, Theo. Ik kan het uitleggen als het mag. De prachtig gevormde lippen werden een smalle streep. Dat betwijfel ik ten zeerste. De eerste keer dat hij haar had gezien bij Philippus thuis, had hij haar een van de mooiste vrouwen gevonden op wie zijn oog ooit gevallen was. Ze deed hem denken aan een exotische vogel, met haar volle lippen, gebeeldhouwde jukbeenderen en een glimlach die iets van wat oud en vastgeroet was in zijn ziel deed smelten. Toen hij luisterde naar haar zachte stem, had hij gevoelens in zich voelen roeren waarvan hij had geloofd dat ze al lang gestorven waren. Interesse, bewondering, fascinatie. Hij had het allemaal weggeduwd, omdat hij niet bereid was geweest om toe te staan dat een vrouw die hij binnen een paar uur zou achterlaten zijn leven ingewikkelder maakte. Dat ze midden op zee was opgedoken op zijn schip, was niet minder verontrustend dan zijn eerste blik op haar die hem geheel in beslag had genomen. Hij bekeek haar nu, zoals ze met haar lange ledematen ineengedoken op de kruk voor hem zat, alsof al haar spieren pijn deden. Dat was waarschijnlijk ook zo na de lange uren van opsluiting in het ruim van het schip. Nadat hij haar ergerlijk beheerst en merkwaardig koninklijk in haar gekreukte tunica tussen de zeeamforen had gevonden, had hij haar naar zijn kleine hut gebracht, de enige plek op de Parmis met een deur. De hele weg had hij kaneel en rozen geroken, zijn eigen zeep, die zo volmaakt paste bij haar huid. De geur had hem tot in zijn kern geschokt. Zodra hij over de drempel van de hut was gestapt, had hij de deur dichtgegooid voor de neus van een dozijn nieuwsgierige mannen. Tegen de tijd dat hij aan dek was, had elke man op het schip gehoord dat ze een verstekeling hadden en ze waren als een reusachtige wolk hoornaars achter hem aangekomen. Achter haar aan. Het was bedompt en heet in de hut, een van de redenen dat hij hem zelden gebruikte. Wat deed ze hier eigenlijk? Wat doe je hier? Blafte hij, waarmee hij zijn meest prangende vraag uitsprak. Hij zat echt niet te wachten op deze complicatie. Wat moest hij beginnen met een vrouw op een schip vol ruwe mannen? Haar tong schoot naar buiten en likte haar droge lippen. Voor het eerst viel het hem op hoe pijnlijk gebarsten die eruit zagen. Hij stak zijn hand uit naar de kruik water die op een hoektafel stond, schonk wat in een drinkglas en stak dat haar toe. Ze schonk hem een dankbare blik voordat ze het warme water dorstig opdronk. Dank je. Haar stem was een fluistering. Hij zag dat haar vingers zenuwachtig om de steel van het drinkglas draaiden. Voor het eerst drong het tot hem door dat ze bang was. En nog iets, wat erger brandde dan angst. Ze schaamde zich. Zijn rug, die kaarsrecht was geworden, zoals die van een generaal die tegenover een vijandig leger stond, ontspande enigszins. Neem me niet kwalijk, Theo, zei ze, en ondanks haar geheven kin beefde haar stem. Ik weet dat je je verschrikkelijk veel ongemak bezorgt. En ik zou je nooit hebben durven lastigvallen als ik niet wanhopig was. Me lastigvallen? Hij maakte een handgebaar alsof hij haar verontschuldiging van tafel veegde. Je zou me lastigvallen als je een uur te vroeg op een etentje was verschenen. Dit... Hij wees naar haar en woorden schoten hem tekort. Dit... Je verstoppen op mijn schip terwijl ik duidelijk had gemaakt dat ik geen passagiers meeneem. Dit is niet zomaar een beetje lastig. Het is een inbreuk, een invasie. Dit is een regelrechte verstoring. En hij tikte met zijn wijsvinger op tafel. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien, in de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Rachel Vroom speelt nu Torno uit de lyrische stukken van Edvard Grieg. Kan ik, aan het begin van deze meditatie, alle trots die ik voel met betrekking tot mijn eigen kracht en kunnen, opzij zetten? Kan ik mijzelf plaatsen in de aanwezigheid van God? God die van mij houdt en mij gekozen heeft, met al mijn dwaasheid en al mijn zwakheden.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 12, vanaf vers 46.
1: Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan, omdat ze hem wilden spreken. Iemand zei tegen hem: "Uw moeder en uw broer staan buiten, ze willen u spreken." Hij antwoordde: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?" Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: "Dat zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder."

Wat betekent familie voor jou? De mensen die jij als familie beschouwt, zijn al dan niet bloedverwanten. Waarom zijn de mensen die jij in gedachten hebt zo belangrijk voor jou, voor jouw leven?

0: Jezus' woorden van vandaag komen misschien wel hard aan. Maar hoor bij een tweede lezing ook zijn uitnodiging om deel te worden van zijn familie.
1: Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan, omdat ze hem wilden spreken. Iemand zei tegen hem: "Uw moeder en uw broer staan buiten. Ze willen u spreken." Hij antwoordde: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?" Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: "Dat zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder."

Aan het einde van deze gebedstijd wil je misschien wel bidden voor de mensen die je na aan het hart staan en God danken voor al het goede dat zij in je leven brengen.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job doet een beroep op Gods oordeel. Job vervolgde zijn betoog en zei tot Zofar: hou je mond, laat mij aan het woord, er komen van wat wil. Elk risico ben ik bereid te nemen. Ik zet mijn leven op het spel. Wil God mij doden, ik ga hem niet uit de weg. Ik blijf mij verdedigen, recht in zijn gezicht. Dat alleen al pleit voor mij, want een goddeloze durft zoiets niet. Luister goed naar mij, zet je oren open. Ik geef opening van zaken, overtuigd van mijn recht. Weerlegt iemand mijn argumenten, ik zwijg en geef mij gewonnen. Maar twee dingen vraag ik aan God, om niet voor u te hoeven wegkruipen. Doe uw hand boven mij weg, bedreig mij niet. Houd uw pleidooi dat ik antwoorden kan. Of zal ik eerst beginnen? Welke zijn dan mijn misstappen, mijn zonden? Noem ze eens op. Waarom keert gij u af van mij en behandelt gij mij als uw vijand? Wilt ge een neergewaaid blad opschrikken, achter een dorre strohalm aanzitten? Waarom mij anders zoveel rekenschap vragen, mijn jeugdzonden op mij verhalen, mijn voeten in de kalk dopen, mijn gaan en staan bewaken, al mijn sporen nalopen? Zoveel moeite voor iemand die verrot en vergaat, als een kleed door motten aangevreten. Een mens, kind van een vrouw, beperkt van dagen, overstelpt met zorgen. Een bloem die bloeit en verwelkt, vluchtig als een schaduw, onbestendig. Op zo iemand hebt gij het begrepen, zo'n kleine mens daagt gij voor het gerecht. En kon een onreine nu nog maar rein worden, helaas geen schijn van kans. Als het getal van zijn dagen en maanden eenmaal is vastgesteld, de duur van zijn leven bepaald, bespied hem dan niet meer. Gun de dagloner zijn vreugde, laat hem van het leven genieten.
1: Tweede lezing. Uit een preek van de heilige priester Laurentius van Brindisi. Prediking is een apostolische taak. Om een geestelijk leven te leiden dat wij met de engelen in de hemel en met de gelukzalige geesten gemeenschappelijk hebben, als zodanig zijn zij immers net als wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, is vooral het genadebrood van de Heilige Geest en Gods liefde noodzakelijk. Genade en liefde zijn echter niets zonder geloof, omdat zonder het geloof het onmogelijk is God te behagen. Evenmin ontstaat het geloof zonder de prediking van Gods woord. Zo ontstaat het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus. Daarom is de prediking van Gods woord noodzakelijk voor het geestelijk leven, zoals het zaaien voor het onderhoud van het lichamelijk leven. Vandaar dat Christus zegt: eens ging een zaaier uit om te zaaien. De zaaier ging uit om de gerechtigheid te verkondigen. Nu eens lezen wij dat deze herhoud God zelf was. Dat was het geval toen hij in de woestijn aan heel het volk met hoorbare stem vanuit de hemel de wet van de gerechtigheid gaf. Dan weer was het een engel van God die op de plaats van de weeklacht het volk ervan beschuldigde de goddelijke wet te overtreden. Na de toespraak van de engel gehoord te hebben, hieven de kinderen van Israël met spijt in het hart een luide weeklacht aan. Ook Mozes verkondigde de wet van de Heer aan heel het volk in de velden van Moab, zoals uit het boek Deuteronomium blijkt. Ten slotte kwam Christus, die God en mens is, om het woord van de Heer te prediken. En hiertoe zond hij zijn apostelen uit, zoals hij tevoren zijn profeten uitgezonden had. Prediking is dus een apostolische taak. Een taak van engelen en christenen. Een goddelijke taak. Zo is het woord van God vol van veelvoudige goedheid, omdat het als het ware een schatkamer van alle goeds is. Hieruit komen immers het geloof, de hoop en de liefde. Hieruit komen alle deugden, alle gaven van de Heilige Geest, alle zaligsprekingen uit het evangelie, alle goede werken, alle verdiensten in het leven en heel de heerlijkheid van het paradijs. Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Het woord van God is immers een licht voor het verstand, een kracht voor de wil, opdat de mens God kan leren kennen en beminnen. Voor de innerlijke mens, die door de genade van Gods geest leeft, is het woord van God brood en water. Brood zoeter dan honing en honingraad. Water beter dan wijn en melk. Voor de ziel is het een geestelijke schat aan weldaden. Daarom wordt het ook goud en kostbare edelsteen genoemd. Tegen de onwrikbare hardnekkigheid waarmee ons hart het kwaad aanhangt, is het als een hamer. En tegen het vlees, de wereld en de duivel is het als een zwaard dat elke zonde doodt.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een hele goedemorgen, beste luisteraars. En u heeft, als u mij hoort, weer ingeschakeld bij Radio Maria. En dat heeft u waarschijnlijk ook gedaan, dat we samen de laude, het kerkelijk morgengebed, mogen gaan bidden. En dan geef ik voor het kleine en het grote getijdenboek graag even de bladzijde. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 395. En als u daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. De hymne die staat dan op bladzijde 396 en zo gaat het verder. Dus dan is het voor u nogal makkelijk. Als u de beginbladzijde maar weet, dan komt u er wel uit. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 1129. 1129. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. En dan gaan we eventjes een uitstapje maken naar bladzijde 705, want daar staat de hymne. U heeft wel een lintje bijleggen. 705. En dan gaan we eigenlijk weer verder waar we waren, alleen een paar bladzijden verder. We beginnen dus op bladzijde 1129 en dan gaan we verder op 1132. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is zij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werp wij ons aanbidden ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden.
0: Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 705. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht.
1: Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht.
0: Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt.
1: Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid als kinderen in wiens vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld.
0: Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt.
1: U, Koning Christus, onze Heer, zijn met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Grote tijdboek gaan we nu verder op bladzijde 1132. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Van goedheid en recht wil ik zingen. U loven, o Heer.
1: Ik volg steeds de weg van de onschuld. Kom mij tegemoet.
0: Met zuiver hart wil ik leven. Ook binnen mijn huis.
1: Ik zal geen plannen beramen. In strijd met het recht.
0: Wie slechte wegen gaat, haat ik. Ik krijg mij niet mee.
1: Ik houd mij ver van ieder bederf. Wat kwaad is, wil ik niet kennen.
0: Wie steeds zijn naaste belastert, hem snoer ik de mond.
1: Wie trots en hooghartig rondloopt, ik wil hem niet zien.
0: Ik zoek in het land de getrouwen, om bij mij te zijn.
1: Die onberispelijk leven, die neem ik in dienst.
0: Hij zal in mijn huis niet wonen. Die leeft van bedrog.
1: Ik duld hem niet voor mijn ogen. Die leugentaal spreekt.
0: Maar dagelijks zal ik bestrijden. De zondaars in heel het land.
1: En uitroeien uit de stad van de Heer. Allen die kwaad bedrijven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik loven, Heer. Steeds wil ik de weg van de onschuld volgen.
0: Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Geprezen zijt gij, Heer God, onze Vaderen. Roemvol en heerlijk is altijd uw naam.
1: Alles wat gij met ons doet is rechtvaardig. Juist zijn uw daden, uw wegen zijn recht. Heerlijk zijt gij in uw oordeel.
0: Wij hebben gezondigd door u te verlaten. Telkens weer hebben wij kwaad gedaan.
1: Wil om uw naam ons niet eeuwig verstoten. Breek uw verbond niet, smeken wij u.
0: Neem uw barmhartigheid niet van ons weg, terwille van Abraham u beminde. Om Isaac uw dienaar en Jacob uw vriend.
1: Hun hebt gij immers beloofd dat hun nakroost talrijk zal zijn als de sterren des hemels. Als de zandkorrels op het strand.
0: Toch zijn wij nu het geringste der volken. Om onze zonde nergens geteld.
1: Wij missen een koning in deze dagen. Hebben geen leider en geen profeet.
0: Brand en slachtoffers zijn vergeten. Spijsoffers, wierook, ze zijn er niet meer.
1: Waar moet men eerstelingen gaan brengen? Om nog erbarmen te vinden bij u?
0: Maar neem ons aan, vermorseld, ootmoedig. Als brachten wij rammen en stieren mee.
1: Als duizenden lammeren mogen zijn, het offer dat wij u heden brengen.
0: Bemoedig ieder die u wil volgen. Want wie op u hoopt, wordt nimmer beschaamd.
1: Thans volgen wij u van ganse harte. Uw aanschijn zoeken wij met ontzag.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg.
0: Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten.
1: Mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt.
0: Wat is het dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft? Een kind van mensen, dat gij naar hem omziet?
1: De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.
0: Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar gij uw voet zet.
1: Slinge uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring.
0: Rijk met uw hand en hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van die vreemde verlossen.
1: Die enkel voor leugens hun mond open doen. Voor mijn eed de hand opsteken.
0: Dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier.
1: Voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David, uw dienaar, gered hebt. Van het verraderlijke zwaard.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Komt, allen die dorst hebt, komt naar het water. Komt, ook al hebt ge geen geld, drink wijn en melk zonder te betalen. Koopt en eet zonder geld.

0: En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
1: En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in.
1: Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden.
0: God, sterk ons vertrouwen en schenk ons op deze morgen de vreugde hem te prijzen. Laten we daarom vol vertrouwen tot hem bidden.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Vader van Jezus Christus, wij danken u. Gij hebt ons door uw Zoon de gave geschonken van kennis en van leven.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Laat ons nederig zijn van hart om elkaar te kunnen dienen naar het voorbeeld van uw Zoon.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Stort uw geest over ons uit en zuiver onze naastenliefde van alle onoprechtheid.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Gij wilt dat wij werken om de aarde te onderwerpen. Maak dat wij met al ons werk u erkennen in onze naaste dienen.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, versterk ons geloof, opdat de lof die gij u uit onze mond hebt bereid, vrucht draagt voor tijd en eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God der alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen. Bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een vers van Psalm 66. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Terwijl Jezus nog tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en zijn broeders buiten stonden om te trachten met hem te spreken. Iemand kwam hem nu zeggen: uw moeder en broeders staan daar buiten en willen nu spreken. Hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: zie daar mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Alle aandacht bij hem en bij hem alleen. Hij is de enige. Proberen enig te zijn voor de enige. Niemand tussen jou en Jezus. Andere mensen buiten laten staan, zoals Jezus zijn eigen familie buiten liet staan. In het gebed beleef ik dat ik familie ben van Jezus. Dat ik met hem een band heb

ben van Jezus. Dat ik met hem een band heb, zoals ik zelfs niet heb met mijn naaste familie. Een paar passen voor de plaat van het gebed. De blik omhoog. Zien hoe ik door hem gezien word. En wel als zijn moeder, zijn broeders. Een gebaar maken van eerbied. Me klein maken voor hem. Voor hem in wie God zelf mij zo nabij is gekomen. Zo intiem met mij geworden is. Dat hij mij zijn moeder noemt en zijn broeder. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Liggend, voorover of achterover. Geknield of zittend. Maar zonder gespannenheid zo min mogelijk bewegen. Zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen van mijn hart. Maar goede en kwade geesten vrij toegang hebben. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding. Deze moet steeds weer bijgesteld worden. En ik kan dat doen door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me erop voor iets mee te maken van Gods grootste zelfmededeling in Jezus. En hier hoe hij in het conflict is met zijn familieleden. Want hij wil de stichter zijn van een nieuwe levensgemeenschap die niet gefundeerd is op bloedverwantschap of afkomst, maar op de gehoorzaamheid en de wil van God. Door naar hem te luisteren, dat wil zeggen door in een kring om hem heen te zitten, en door zo de wil van God te volbrengen. Deze geschiedenis gaat door tot in onze tijd en in mijzelf. Elke keer als ik in Jezus geloof, wordt de wereld overwonnen. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 1 Johannes 5. Om het mysterie werkelijk te naderen kan het helpen dat ik me de plaats voor ogen stel. Jezus is niet in zijn ouderlijk huis, maar om zo te zeggen, in zijn werk, in zijn werkhuis. Daar waar de goddelijke verhoudingen de menselijke verhoudingen verlossen en heiligen. En dit houdt in dat zijn natuurlijke bloedverwanten, zijn moeder en zijn broeders, buiten bleven staan. Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen nu spreken. En dat zijn leerlingen naar hem zitten te luisteren. Zij vormen de eigenlijke ingroep. En mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Ten slotte zal ik vragen wat ik nu verlang. De bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Om hem meer lief te hebben en na te volgen. En deze kennis krijgt men door zich in te voegen in de ingroep van luisteraars en doeners van de wil van God. De overweging. De moeilijkheden komen nu niet alleen van vijanden. De moeilijkheden komen ook van vrienden, van familie. Mensen die op je aandringen, die het goed met je menen. En die misschien daarom nog gevaarlijker zijn, want aan hen geef je soms eerder toe. En terwijl Jezus tot het volk sprak, Jezus is aan het preken. Hij is met de preek bezig. Hij verkondigt het woord van God, de wil van de Vader. En terwijl Jezus daarmee bezig was, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden. Ze stonden buiten de kerk, om het zomaar te zeggen, op hem te wachten. Maar de preek duurde zo lang. Want andere keren staat er, hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Lang preken, dat deed Jezus. Een keer werd het zelfs de leerlingen te lang. We zijn hier in de woestijn, een eenzame plek. Laat ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan, om daar eten te gaan kopen. Begrijpelijk. Begrijpelijk dat de familie van Jezus niet langer kon wachten. Ze wilden hem persoonlijk spreken, een woordje met hem wisselen. En je voelt de aandrang. Ze stonden buiten om te trachten met hem te spreken. Daar hadden ze toch recht op. Jezus was van hen. Hij was van hun

familie. En de omstanders vonden dat trouwens ook. Terwijl Jezus aan het spreken was, het woord van God verkondigde, werd hij onderbroken. Iemand kwam hem nu zeggen, uw moeder en uw broeder staan daar buiten en willen nu spreken. Zij gaan voor. Zij zijn familie. Voor hen mag Jezus zijn onderricht aan hen onderbreken. Maar Jezus laat zich niet onderbreken. Hij maakt van het incident meteen een nieuwe preek. Mijn familie wil mij spreken. Ik zou de wil moeten doen van mijn familie. Ik zou het woord van God moeten onderbreken voor de wil van mijn familie. De wil van mijn Vader in de hemel zouden moeten wijken voor de wil van mijn familie. Mij spreken? Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Hoort u de afwijzende toon? Dus er klinkt zelfs iets van verbazing in. Ja, haast iets van verontwaardiging. Ja, het lijkt erop dat Jezus zich van de domme houdt. Een soort gespeelde verbazing. Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Jezus vraagt wie ze zijn. Dus hij kent ze niet. Hij wil ze niet eens meer kennen. Als was hij een vreemdeling op aarde, zonder familie. Uit de hemel neergedaald, van de Vader uitgegaan en tot de Vader terugkerend. Dat is nu echt zelfverloochening. Jezus die het kind is van zijn moeder en de broeder van zijn familieleden, hij wil zichzelf niet zo doen kennen. En zo wil hij dat wij, zijn leerlingen, omgaan met onze familie. Zonder geborgenheid te zoeken bij iemand anders dan bij de hemelse Vader. Met een gebaar naar zijn leerlingen, zie daar mijn moeder en mijn broeders. Mag je dan niet meer met je familie spreken? Mag je niet meer met je familie omgaan? Jawel, als je er maar geen geborgenheid in zoekt. Sommigen zullen zeggen, nou, maar dan hebben mensen in het klooster toch maar gemakkelijk. Maar in het klooster kun je heel goed een nieuw stukje geborgenheid vinden. Soms zoek je het niet, maar opeens ongezocht merkt iemand, met die en die kan ik heel goed overweg. Het klikt tussen ons. We passen bij elkaar. Dat zijn goede dingen. Maar je voelt wel dat je er moeite voor moet doen om er je hart niet in te verliezen. Soms zijn het niet eens personen bij wie je geborgenheid zoekt. Het kan ook het werk zijn. De dag is nog niet begonnen en je bent je leven al aan het inrichten. Een mens wordt, als het goed is, in een thuis geboren. En voor een mens is het een grote opgave om zich niet waar hij is, in zijn werk, in zijn menselijke verhoudingen, te installeren. Of in de dingen die hij heeft, of in zijn plannen. Het is een echte opgave te voorkomen dat je van je omgeving en van de komende dag een soort thuis gaat maken, waarin je een zekere geborgenheid zoekt. Nee, je moet los. Je door de macht van de Vader laten bevrijden, zoals Jezus met de macht van zijn familie deed. Dan kom je heus niet buiten de liefde terecht, want de wil van de Vader is een liefdevolle wil. God is liefde. Bij alles wat hij wil, kan alleen maar liefde zitten. Een gebed, inwendig gebed, is een hele goede oefening om nee te zeggen tegen angsten en gehechtheden in jezelf met betrekking tot vijanden, met betrekking tot vrienden, en dat familie. Het kan ons helpen om van ons vrije mensen te maken, vooral vrij van eigen angsten voor en gebondenheid aan hen. Jezus staat daarbij model. Hij sprak Gods woord ongeacht wat ze van hem dachten. Hij werd eruit gegooid en zijn einde was het kruis. Zo vrij is hij. Met hem voor ogen beklaag je je niet. God wil ons eenzelfde innerlijke vrijheid laten bereiken als Jezus. Dat is de vrijheid van de kerk.
die ontstaat doordat Jezus ons in zijn vriendschap en broederschap betrekt. Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Zo begint Jezus in de kring rond zich een nieuwe familie met ons. Heb je geborgenheid nodig? Zoek die bij God onze Vader. Het gebed eindigen met gesprekjes. Het gesprek is een vorm van met elkaar omgaan. Een vorm van met elkaar omgaan die past in vertrouwelijke verhoudingen. Bij iemand bij wie je je thuis voelt. De leerlingen waren thuis bij Jezus. Vooral als zij aan zijn voeten gezeten, luisterden naar zijn leer. En als ze dan ook nog deden wat zij van hem hadden geleerd, dan werden zij in Jezus' intimiteitsverhouding met zijn Vader opgenomen. Het doen van de wil van God leidt tot intimiteit met God. En daarom ligt het voor de hand om het gesprek te beginnen met Jezus en te eindigen met de Vader. En sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Een hartelijk goedemorgen, luisteraars, hier bij Radio Maria. En we bidden graag zo aan het begin van de dag ook samen met u en voor u. Ik heb een paar gebeden uitgekozen. Onder andere uit het gebedenboek, het katholiek gebedenboek. Niet het standaard ochtendgebed, maar een paar gebeden die zo in de loop van het jaar wel eens voorbij komen, vrij spontaan. En ja, waar mensen ook op reageren, waar u als luisteraar op reageert. En dat u aangeeft dat het een mooi gebed is. En deze gebeden heb ik voor nu, voor deze ochtend, bij elkaar gebracht. Het eerste gebed dat ik graag voor u en met u bid, is het gebed vertrouwen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Aan het weefgetouw van 's mensen leven zit hij, dalwijze goede God. De kunstenaar die de weg zal weven, bij wie berust mijn levenslot. Wij arme, dwaze mensenkinderen, zo dikwijls voor een raadsel staan en willen het werken dan verhinderen, omdat wij het weven niet verstaan. Wild door het weefsel zijn gevlochten, veel ruwe, harde, donkere draan. Dat zijn de droeve lijdensuren die telkens door mijn leven gaan. Van lichte en ook donkere draden een heerlijk schoon patroon ontstaat. De kunstenaar weeft van al mijn draden voor mij een hemels pronkgewaad. Ik zie gouden door heel het weefsel blinken, de draad van zijn vader min. Die troost mij in de droeve uren en stort mij nieuw vertrouwen in. En rustig mag ik blijven kijken hoe hij voortdurend verder spint. Al wil mij het weefsel niet steeds lijken, ik weet hoezeer hij mij bemint. En als mijn laatste uur gekomen, mijn stervensuur door God bepaald, dan is ook het weefsel klaargekomen, als louter goud het mij tegenstraalt. Een ander gebed dat ook uit het katholiek gebedenboek komt, heet Stil in Gods wil. Stil in Gods wil mijn wensen leggen. Stil in Gods macht mijn onmacht stellen. Stil in Gods trouw mijn angst verliezen. Stil in Gods goedheid mijn schulden bergen. Stil in Gods vreugde mezelf vergeten. Stil in Gods wijsheid mezelf vinden. Stil in Gods vrede mijn rust bewaren. Stil in Gods zorg mijn zorgen leggen. Stil in Gods glorie mijn lijden dragen. Stil in Gods liefde mijn offer brengen. Ook zou ik graag een gebed bidden uit het katholiek gebedenboek, speciaal voor de priesters. Heer, ik wil u bidden voor de priesters, dat zij trouw blijven. God houdt ze allemaal vast, want we hebben ze nodig. Help de eenzamen, de herders in de mist, en hen die hun ambt niet meer aankonden. Sterk degene die voor de jeugd werken en hen die een plaats kregen die hun niet ligt, de ontgoochelden die verbitterd werden. Help de jonge priesters, maar ook de ouderen, de geestelijk verslapten, de prachtigen waarop wij zo trots zijn. Help vooral degenen die op weg zijn naar het priesterschap. Wek de sluimerende roepingen, bevestig de wankele roepingen. Geef allen licht en kracht, opdat het woord waarmee gij uitnodigt niet ledig tot u terugkeert. Een ander gebed, of eigenlijk ook overweging, dat in het katholiek gebedenboek staat en waar vaak reactie op komt, tenminste de keren dat ik het dan heb gelezen, gebeden, is het gebed, de overweging, hou van mij zoals je bent. Ik ken de ellende, de strijd en de beproevingen van je ziel, de zwakheid en de onvolkomenheid van je lichaam. Ik ken je traagheid, je zonde, je falen, en toch zeg ik je, geef mij je hart, bemin mij zoals je bent. Wacht je tot je een engel bent om je aan de liefde uit te leveren, dan zul je me nooit beminnen. Zelfs al zou je steeds hervallen in die fouten die je liever nooit gekend had. Zelfs al ben je traag in de deugd, ik sta niet toe mij niet lief te hebben. Hou van mij zoals je bent. Elk ogenblik, en welke ook jouw gesteltenis is, of je vurig bent of in dorheid, of je trouw bent of ontrouw. Hou van mij zoals je bent. Ik wil de liefde van je arm hart. Wacht je tot je volmaakt bent om me te beminnen, dan krijg ik nooit je liefde. Zou ik van elke zandkorrel geen serafijn kunnen maken, stralend van reinheid, adel en liefde? Zou ik niet op één teken van mijn wil uit het niets duizenden heiligen kunnen verwekken? Duizendmaal volmaakter en liefdevoller als deze die ik schiep? Ben ik de Almachtige niet? En als het me behaagt deze wondere wezens voor altijd in het onbestaande te laten en jouw arme liefde te verkiezen boven die van hen? Mijn kind, laat me je lief hebben. Ik wil je hart. Ik reken erop je te vormen, maar in afwachting bemin ik je zoals je bent. En ik wens dat jij hetzelfde doet. Uit de bodem van je ellende wil ik de liefde zien uitschieten. Tot in je zwakheid hou ik van je. De liefde van de armen lokt mij. Ik zou graag zien dat vanuit je behoeftigheid deze kreet aanhoudend opsteeg. Heer, ik bemin u. De zang van je hart bekoort mij. Wat zou ik je kennis en talenten nodig hebben? Ook deugden vraag ik je niet, want je bent zo zwak, dat, indien ik je er zou geven, de eigenliefde er zich in zou mengen. Maak je daarover dus niet bezorgd. Ik had je kunnen voorbestemmen tot iets groots. Nee, je zult de onnutte dienaar zijn. Zelfs het weinige dat je bezit, ontneem ik je, want je bent alleen voor de liefde gemaakt. Bemin. De liefde zal je bewegen om de rest te doen zonder eraan te denken. Zoek enkel het nu-moment te vullen met je liefde. Vandaag sta ik aan de deur van je hart als een bedelaar. Ik, de Heer der Heren. Ik klop en wacht. Open mij met spoed. Weeg je ellende niet af. Ook je armoede niet. Want indien je ze geheel doorschouwde, dan zou je sterven van smart. Het enige wat mijn hart zou pijnigen is dat ik je zag twijfelen en gebrek zag lijden aan vertrouwen. Ik verlang dat je elk uur van de dag en de nacht aan mij denkt. Ik verlang echter niet dat de meest onbeduidende van je daden buiten de liefde zou staan. Wanneer je zult te lijden hebben, zal ik je kracht geven. Jij gaf mij je liefde, ik geef je te kunnen beminnen hoger dan al wat je dromen kunt. Maar gedenk, hou van mij zoals je bent. Wacht niet tot je heilig bent om je aan de liefde te geven, anders zal je nooit beminnen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En met deze gebeden Die ik wel een beetje achter elkaar gebeden heb natuurlijk. Wens ik u een heel mooie, gezegende dag. We kunnen natuurlijk vandaag nog meer meebidden met de Rozenkrans. De Eucharistie bijwonen. De prachtige programma's beluisteren van Radio Maria. En natuurlijk ook de muziek. En ik wens u daarbij inderdaad een heel mooie, gezegende dag nogmaals. Tot gauw natuurlijk. Dag.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, de Verlosser, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
2: Geef elkaar een teken van vrede.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. En van harte een goede morgen hier bij Radio Maria. Het is 8:30 en dat betekent dat we de Rozenkrans gaan bidden. En natuurlijk doen we dat samen met ook u thuis en nou iedereen die mee wil bidden. Misschien bent u wel onderweg of nou dat kan van alles, misschien wel ver weg op vakantie. Maar toch gaan we bidden en ook de intenties die binnen zijn gekomen, die nemen we zo direct mee. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest, amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van alle heiligen, de vergeving van alle zonden en de verrijzenis van het lichaam. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid

0: Het is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We willen graag bidden uit dankbaarheid. En we vragen ook om kracht voor een zieke broer. Dat Gods wil en ook Gods genade op hem mag rusten. En we bidden, Heer, dat het geloof behouden mag worden bij de mensen. Dat ze u zien als gever van alles. Van het leven, van de genade. Ook willen we graag bidden voor de zielenrust van een overleden broer. Dat hij mag thuiskomen in de glorie van God. En bidden we ook voor een moeder die ernstig ziek is van een priester, een Indiaanse priester, dat deze moeder toch spoedig ook mag worden opgenomen bij het licht van, of in het licht van onze lieve Heer, en dat ze verlost mag zijn van de pijn. Willen we ook graag bidden voor iemand die op het moment in het ziekenhuis verblijft. En die naar wat de doktoren zeggen nog maar een paar dagen te leven heeft. Dat God hem, als het zijn wil is, misschien toch mag genezen en kracht mag schenken. En in ieder geval heel nabij wil zijn. Ook als het deze laatste dagen zijn. En dat er genade mag rusten op deze persoon. We herdenken dankbaar Pater Jan Meeuws op zijn sterfdag. Die dus vandaag, dat moet een jaar geleden zijn geweest, is overleden. Bidden we ook dat een fietstocht vandaag goed mag gaan. En dat heel de groep gezond weer thuis mag komen. We bidden om verhoring van een speciale intentie. En ook uit bidden we uit dankbaarheid en vragen om de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En op voorspraak van de Heilige Anna en de Heilige Antonius bidden we voor de verhoring van een speciale intentie om vrede onderling en in de wereld, om eenheid en bekering van de harten. Goede God, we willen bidden dat een luisteraar nog lang gezond mag blijven om voor haar echtgenoot te kunnen zorgen. Ook willen we graag bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En bidden we voor ons allen dat de zegeningen, of eigenlijk ook dat is ook uit dankbaarheid voor alle zegeningen die we allemaal dagelijks mogen ontvangen. Heer, en we bidden voor de kinderen dat zij gezond mogen blijven, vreugde mogen ervaren en dat Gods wijsheid over hen wil zijn en de Heilige Geest hen wil begeleiden. Ook bidden we uit dankbaarheid voor een moeder die vandaag 95 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd en bidden we natuurlijk voor een heel gezegend nieuw levensjaar. En ook vragen we om rust in het hoofd en gewenning aan de nieuwe woonplaats van een luisteraar. We bidden voor de zielenrust van een dierbare overledene. Heer, we bidden uit dankbaarheid voor het verhoren van gebeden en dat we verlost mogen worden van alle kwaad en ook volharden in het gebed. Vragen voor twee priesters in Nigeria om zegen, gezondheid en bescherming. En ook bidden we voor de kinderen en kleinkinderen van deze luisteraar. Dat God hen wil, genadig wil zijn. We willen ook bidden voor de zielenrust van Willem. En sluiten we ook alle intenties in die leven in uw hart om mensen, om zaken, om misschien gemoedstoestanden waar u voor bidt, waar u kracht voor vraagt, waar u genezing en ook genade voor vraagt. En we overwegen bij deze rozenkrans de droeve

0: sommige geheimen. Het eerste geheim, Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw machtigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon.
1: Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen. Ja, heel veel dank voor het meebidden hier met de Rozenkrans. Waar u ook bent en ook op de radio natuurlijk. En ja, we gaan over, nou dat gaat al snel, over een paar minuten overschakelen naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Eucharistieviering. En het is dinsdag, dus onze celebrant is onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman. Tot die tijd nog even muziek en dan gaan we dus naar de kapel overschakelen. Tot zo.

We schakelen over naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Eucharistieviering. En ik wens u heel veel devotie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt u gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God,
3: bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ons hulp is in de Heer.
3: Wie hemel en aarde gemaakt heeft.

0: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen en om hen te genezen wie hart gebroken is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars, vandaag het gedachtenis van de heilige Laurentius van Brindisi, geboren in Italië en hij zou sterven in Portugal, in Lissabon. Hij werd geboren in de 16e eeuw, hij trad in bij de Capucijnen. En het was zo'n geleerde en heilige man dat hij uiteindelijk later door de kerk tot kerkleraar verklaard zou worden. Dat zijn er niet heel veel in onze kerk. Dus op het moment dat je op zo'n heldere manier het geloof weet te verkondigen, dat je kerkleraar wordt genoemd, is dat iemand naar wie we moeten luisteren. En zo geeft God in alle tijden mannen en vrouwen die het geloof voor ons uitspellen als het ware, die ook antwoord geven op de dwaalleren van hun tijd. Ook in onze tijd gaan er vele dwaalleren rond en uiteindelijk zijn al die dwaalleren vaak samen te vatten tot een aanval aan of tegen de incarnatie, Jezus Christus die als God op aarde mens is geworden. Voor die momenten dat we zelf dat grote geloofsgeheim niet in het centrum van ons leven hebben geplaatst, voor die momenten dat we hebben gezondigd, zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik beleid u voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons bidden. God, gij hebt heilige priester Laurentius van Brindisi de geest van raad en sterkte gegeven, tot eer van uw naam en tot welzijn van de mensen. Wij vragen u op zijn voorspraak. Laat ons delen in die geest om in te zien wat we moeten doen en dit ook te volbrengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de profeet Micha. Neem uw herderstaf, Heer, en wijd uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn. Tussen de bomen, midden in het woud, zijn zij zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Bazan en Gilead, zoals in vroegere dagen. Ik laat wonderen zien, zegt de Heer, zoals in de dagen dat gij uit Egypte zijt weggetrokken. Welke God is als gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid? Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij naar de bodem van de zee verwijzen. Aan Jacob zult gij uw trouw, aan Abraham uw goedheid tonen, Heer, zoals gij het onze vaderen hebt gezworen in de dagen van weleer. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
2: Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer.
3: Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer.
2: Heer, gij hebt uw land begenadigd, het lot van Jacob ten goede gekeerd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk en al hun zonden bedekt. Gij hebt uw gramschap teruggehouden, de gloed van uw toorn gedoofd. Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer. Doe ons herleven, God, onze redder, en leg uw wrevel jegens ons af. Zoudt gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn? Strekt gij uw gramschap uit over geslachten? Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer. Zult gij niet eerder ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt? Laat ons uw barmhartigheid zien. Geef ons uw heil, o Heer. Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer. Alleluia.
4: Alleluia.
2: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia.
4: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
5: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.
5: Lof zij Christus.
0: In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak, gebeurde dat zijn moeder en broeders buiten stonden om te trachten hem te spreken. Iemand kwam hem nu zeggen: uw moeder en broeders staan daar buiten en willen u spreken. Maar hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: zie daar mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
0: Broeders en zusters, beste luisteraars. Vorige week kwam uit Amsterdam het bizarre nieuws dat in het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam, dat ze daar willen gaan experimenteren met abortussen van kinderen tussen de 22 en 24 weken. Nou, dat is niet voor te stellen wat dat betekent. Hè. Dat zijn kinderen van ongeveer 30 centimeter groot. Hè, grote baby's zou je kunnen zeggen, die ze willen gaan doodmaken. En dat allemaal in naam van de wetenschap. Het Het is verschrikkelijk nieuws en het is iets wat ons weer even terug in de realiteit werpt dat het Koninkrijk van God zeker nog niet overal wortel heeft geschoten. En dat probleem van abortus is iets wat we nooit te vaak kunnen aankaarten. Het is inmiddels zo'n groot probleem dat je het misschien wel het grootste probleem van de wereld zou kunnen noemen. Wereldwijd op dit moment meer dan 70 miljoen abortussen per jaar. 70 miljoen, dat wil zeggen meer kinderen die sterven in de moederschoot dan alle andere mensen samen die er doodgaan per jaar op aarde daarbuiten. Nou, schrikbarende getallen die we eigenlijk niet helemaal kunnen bevatten. Het gaat een beetje duizelen als we daaraan denken. Paus Johannes Paulus II die sprak zich daar natuurlijk volop tegen uit. En hij maakte een belangrijke vergelijking. Hij zei, abortus is eigenlijk te vergelijken met de moord van Kain op Abel. Die eerste moord, die eerste broedermoord. Het is namelijk niet zomaar moord, maar het is moord van je eigen familie. Kain en Abel die bloedverwanten waren en waar al een soort animositeit, een soort vijandigheid in de familie binnentrad. En het is juist de familie wat beeld is van Gods liefde. Vader, Zoon, Heilige Geest. En als familie wil die zich aan ons presenteren. En daarom is dat familieleven in de ogen van God zo ontzettend kostbaar, zo dierbaar. En op het moment dat ouders besluiten hun kindje te doden, gaat dat natuurlijk in tegen dat kind, tegen de rechten van het kind. Het eerste recht dat het kind heeft, namelijk recht op leven. Maar het gaat ook rechtstreeks in tegen die prachtige samenhang die de familie eigenlijk hoort te zijn. En daarom is dit een enorm groot probleem. En het is een probleem dat ook wij zelf niet kunnen oplossen. De enige die dit kan oplossen is God zelf en zijn hemelse moeder Maria. En het is ook een rechtstreekse aanval tegen het moederschap. Het moederschap natuurlijk van Maria. Je kunt Maria nergens zozeer mee raken als wanneer een moeder haar eigen kindje doodt. En daarom is dit een probleem waar we ons keer op keer weer tegen moeten uitspreken en waar we biddend de handen ineen moeten slaan. De heilige moeder Teresa die zei duidelijk dat dit probleem van abortus de grootste bedreiging is van de wereldvrede. Dus nog meer dan oorlogen die nu in de wereld woeden, is het vooral de oorlog in de moederschoot die de wereldvrede bedreigt. Nou, wat kunnen we doen? We kunnen uiteindelijk natuurlijk onze ogen sluiten, maar we kunnen ook zeggen, nee, wij gaan dit onder ogen zien. Ook al is het een hele stille moord en we gaan zorgen dat dit meer en meer aan het licht wordt gebracht. En dat mensen ook bewust worden van wat hier gebeurt. Kleine baby's die worden gedood. Nou, als we dat doen, dan moeten we altijd voor ogen houden dat God uiteindelijk niemand zomaar laat vallen. Het is dat wij als kerk een daad heel erg sterk kunnen veroordelen, maar de dader, of beter gezegd de zondaar die daarachter zit, die moet altijd weer een nieuwe kans krijgen. We hebben dat natuurlijk volop gezien in onze kerk. We zien het al bij Saulus, die als het ware een van de eerste kerkvervolgers was, die uiteindelijk diep wordt geraakt door de liefde van God en een nieuwe naam krijgt, Paulus. We zien het bij Petrus, die als Simon nog een beetje gebrekkig was, maar als rots uiteindelijk rots in de branding voor de kerk zou worden. En zo zien we dat het juist door die weg van de genade, door die weg van de bekering, mogelijk is dat zelfs de meest verstokte zondaar zich bekeert en uiteindelijk gaat leven voor Christus. En we moeten alles op alles stellen om daar aan bij te dragen, om door ons gebed, door ons offer, door ons vasten, te zorgen dat dit ook gebeurt bij die mensen die heel erg in deze abortusindustrie verwikkeld zijn geraakt. Nou, ik zei het al, het is iets van de familie. Het is ook iets waar Maria zelf natuurlijk heel erg mee te maken heeft. Zij is toonbeeld van goed moederschap. En als er iemand is die abortus had kunnen plegen, in die zin is het Maria wel, want ze had natuurlijk een zwangerschap die absoluut niet uitkwam, om het zo te noemen. Het was een zwangerschap die werd bespot door de omgeving. Een zwangerschap die verkeerd werd uitgelegd, want ze was zwanger en niet eens van een man. Hoe kon dat? Nou, Maria ging een andere weg. Maria koos uiteindelijk de weg van de liefde en van het geloof. De weg dat, zelfs al zou ze helemaal bespot worden, dat ze toch trouw zou blijven aan die plannen van God. En dat is ook de reden dat Maria wordt genoemd de moeder van God, de moeder van alle gelovigen. En we hebben net het evangelie gehoord en het evangelie van vandaag geeft ons eigenlijk een paar vreemde woorden. We horen natuurlijk, wij weten dat Maria de moeder van God is en dat Maria vereering ontzettend kostbaar is voor onze kerk. En toch horen we vandaag in het evangelie dat Jezus eigenlijk helemaal niet zo'n liefdevolle uitspraak lijkt te doen naar zijn eigen moeder. Want zijn moeder, zijn broeders, die staan buiten, die staan op hem te wachten. En hij doet net alsof het zijn moeder niet is. Hij zegt, mijn moeder en mijn broeders zijn diegenen die naar het woord van mijn vader luisteren. Nou, dat is de oppervlakkige lezing. Dat is namelijk niet wat Jezus doet vandaag in het evangelie. Hij wijst niet zijn moeder af. Wat hij wel doet is zeggen, Maria, die buiten op mij staat te wachten, is inderdaad mijn moeder. Maar niet allereerst vanwege de bloedverwantschap die ik heb. Niet allereerst vanwege de biologie. Maar vanwege het feit dat zij als mijn moeder meer dan wie ook het plan van de Vader vervult. Ja, dus hij heft het moederschap van Maria in de lezing vandaag niet op. Wat hij wel doet is aangeven, Maria en mijn broeders die buiten staan zijn alleen maar Maria en mijn broeders, omdat ze datgene doen wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest verlangen. Nou, Jezus spreekt vandaag ook over de broeders. Zijn broeders stonden buiten. We weten, Jezus had natuurlijk ook bloedverwanten, weliswaar geen broers en zussen, maar wel neven en nichten. En in het Hebreeuws en in het Aramees, in de taal van Jezus, werd daar vaak hetzelfde woord voor gebruikt. Dus wanneer Jezus zegt broeders, dan kunnen dat ook neven en nichten en andere bloedverwanten zijn geweest. Maar Jezus die toont duidelijk, die groep die zich nu rond mij verzamelt, die jonge kerk die nu aan het ontspruiten is, die is kerk omdat de wil van de Vader wordt vervuld. Nou, wat toen gold, geldt ook nog steeds voor onze tijd. God, de Vader, wil zijn volk redden. En hij heeft om die reden ook een redder gezonden, Jezus Christus. En Jezus Christus is niet een heer van de dood, hij is de heer van het leven. Hij is de zoon van de Vader en de Vader is uiteindelijk de God van Abraham, Isaac en Jacob, een God van levenden. En daarom willen wij, als we volgelingen van de levende God willen zijn, willen wij ook het leven promoten. En willen we overal zorgen dat uiteindelijk die liefde ook binnen de families weer groeit. De liefde van een moeder voor haar kind, de liefde van een vader voor het kind, de liefde van de kinderen voor de ouders. Dat uiteindelijk die kleine cel waaruit onze gemeenschap is opgebouwd, dat familieleven, dat uiteindelijk weer daadwerkelijk de hoeksteen wordt. Zoals Petrus de steen is waarop de rots of waarop de kerk wordt gebouwd. Zo is de familie de steen waarop de kerk in onze dagen nog steeds wordt gebouwd. En de kerk is natuurlijk ook opgebouwd uit families. Broeders en zusters, laten we bidden dat dit grote kwaad stopt. En dat uiteindelijk de Heilige Geest alles overneemt in onze dagen. En dat de harten worden bekeerd. Amen. En deze heilige mis wordt opgedragen voor respect voor het ongeboren leven.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Almachtige God, ootmoedig vragen we u, mogen de gaven die wij u brengen ter ere van de heiligen, en die getuigen van de heerlijkheid van uw macht, ons de vrucht schenken van uw verlossing. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

U dan, o goede Vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven. Deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo. Voor onze bisschop Gerardus en hulle bisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is. Hoe dit offer van lof wordt gebracht. Voor henzelf en al hun dierbaren. Voor hun verlossing. Voor het heil en behoud waarop zij hopen. En hun gebeden richten tot u. De eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap eren wij de gedachtenis. Allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd. Moeder van onze God en Heer Jezus Christus. En mede van de heilige Jozef, haar bruidegom. En van uw heilige apostelen en martelaren. Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes. Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus. Matthäus, Simon en Thaddeus. Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus. Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus. Cosmas en Damianus. En van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden. Help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot u, God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook, na het avondmaal, deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En nu prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien, en zet aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham, en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij alle, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

Et certi salutaribus moniti, et divina institutione forma.

0: verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze verlosser Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijd.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laten we ons bidden. Heer, laat het sacrament dat we hebben ontvangen ons voorbereiden op de eeuwige vreugde, die de heilige Laurentius van Brindisi heeft verdiend door als trouwe dienaar voor uw volk te zorgen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.

Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet bevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden met de kapel hier in de studio van Radio Maria. En onze priester-directeur Pieter Zimmerman was celebrant. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie ook. En de woorden natuurlijk die gesproken zijn om vooral te bidden en te strijden ook voor het behoud van het leven tegen het kwaad van het doden van het ongeboren leven. Daar kunnen we ons allemaal op onze eigen manier inderdaad voor inzetten. Laten we dat ook meenemen vandaag. Als we de dag ingaan. Wij gaan hier bij Radio Maria eerst nog muziek draaien. En dan is het om 10 uur tijd voor de heilige van de dag. Nou, u hoorde het. Dat zal ook zeker gaan over de heilige Laurentius van Brindisi. Daarnaast om 10:15 tijd voor het iconenkwartier. En daarin vertellen Geert en Angelique Huustegen over hun iconen van hoop natuurlijk. Vandaag zal het gaan over Maria Magdalena, apostel der apostelen. Om 10:45 dan komen de lezingen uit de lezingendienst nog een keer voorbij. En om 11:00 is het tijd voor het gesprek, programma In Gesprek met de priester-directeur. En ik ben benieuwd wie er op bezoek gaat komen vandaag. Ik weet het nog niet, maar dat gaat u dan vanzelf horen natuurlijk om 11:00. Om 12:00 dan bidden we het Angelus, gevolgd door het middaggebed. En om 11:15 natuurlijk de middag rozenkrans. Nou, u kunt uw intenties daarvoor doorgeven. En dat kunt u ook doen via WhatsApp bijvoorbeeld. Ook heel makkelijk. En dan zijn we al in de middag aanbeland. We kunnen nog een keer luisteren naar de heilige van de dag. Het voorleesboek. De juweel van de Nijl, die wordt voorgelezen. Dan is het tijd om 14:00 pas, dus dat duurt wel even, maar om 14:00... voor een tweede uitzending van de speciale zomerserie. Dicht bij zijn hart. En dat gaat over de bijzondere apostolaten waar kardinaal Burke in Amerika zich voor inzet, waar ook een speciaal heiligdom is van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Nou, hoe passend is het vandaag, aansluitend op de preek van vandaag. Want zij is natuurlijk ook de patroonheilige voor het ongeboren leven. Maar er is dus een prachtig heiligdom gecreëerd door kardinaal Burke. En dat heet de Shrine of Guadeloupe, of Our Lady of Guadeloupe. En daar zijn een heel stel apostolaten eigenlijk verenigd. En van daaruit worden die bestuurd, gepromoot. En vandaag, vanmiddag om 14:00, dan hebben we gesprek met diaken Patrick Breugen. Hij is betrokken, hij werkt voor kardinaal Burke. Hij is betrokken bij dus twee van deze apostolaten. En vanmiddag zal hij gaan vertellen over het apostolaat dat gaat over de Marian Catechist Apostolate. Dus het Mariale Catechisten Apostolaat. Nou, om meer erover te weten, vanmiddag om 14:00. En daarna natuurlijk komt het ook in de audiotheken te staan. Nou, daarna bidden we natuurlijk om 3:00 de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En om 15:30 op dinsdag is het tijd voor Joop van der Elst met zijn programma Emmausgangers. En hij gaat vandaag Rob Fase interviewen. Of het is een gesprek eerder opgenomen natuurlijk. En dat gaat over de gulden brief van Willem van Sint-Thierry, deel 1. Nou, daar vindt u ook meer over in de programmagids. En luisteren kan dus om 15:30. Nou, dan zijn we inmiddels ver in de middag. En dan gaan we weer eens een keer opnieuw aankondigen wat er allemaal op de radio komt. Nu eerst dus even nog muziek. En daarna om 10:00 is het tijd voor de heilige van de dag. Ik wens u alvast een heel mooie en een gezegende ochtend. Ik hoop natuurlijk dat u kunt blijven luisteren. Kunt blijven meebidden. Zo niet. Dan wens ik u ook heel veel zegen met alles wat u vandaag gaat ondernemen. In ieder geval, tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag kunnen we luisteren naar het leven van Laurentius van Brindisi. Gedoopt als Giulio Cesare Russo. Hij is de zoon van de Venetiaanse koopman Guglielmo Russo en Elisabetta Marcella. En hij wordt op 22 juli 1559 geboren in Brindisi. Gelegen in de Italiaanse regio Apulië, dat toen tot het koninkrijk Napels behoorde. Zijn vader sterft al als hij kind is. Zijn eerste scholing krijgt hij van de minderbroeders conventuelen in Brindisi. En na de dood van zijn moeder wordt Giulio naar Venetië gehaald om aan het Sint Marcus College, waar zijn priesteroom rector is, onderricht te ontvangen. In 1575 treedt hij dan in Verona toe tot de Franciscaanse broederschap van de Kapucijnen, die dan nog onder toezicht staan van de orde der minderbroeders conventuelen. Giulio krijgt bij het ontvangen van zijn monnikspij de religieuze naam Lorenzo. En omdat hij uit Brindisi komt, staat hij voortaan bekend als Lorenzo da Brindisi, Laurentius van Brindisi. Zijn oversten sturen Laurentius naar de Universiteit van Padua om er logica en filosofie te studeren. En zijn theologische studies doet hij in Venetië. Hij blijkt een echt talenwonder te zijn, want hij zou de meeste Europese talen, maar ook de Semitische talen, vloeiend leren spreken. En reeds als diaken maakt hij naam als enthousiast en geïnspireerd predikant. Laurentius ontvangt op 18 december 1582 zijn priesterwijding. Na een aantal jaar krijgt hij zijn eerste belangrijke bestuurstaak binnen de Kapucijnenbroederschap. Op 28-jarige leeftijd wordt hij gardiaan van zijn klooster in Venetië om in 1589 tot vicaris-generaal van de Toscaanse Kapucijnen gekozen te worden en in 1594 tot provinciaal van Venetië. Twee jaar later, in 1596, stelt het algemeen kapittel hem aan tot tweede definitor-generaal te Rome, waar hij door paus Clemens VIII vanwege zijn kennis van het Hebreeuws belast wordt met de taak om tot de Joden te prediken. In 1598 wordt hij vicaris-provinciaal in Zwitserland en in 1599 definitor-generaal. In die hoedanigheid sticht hij in Duitsland tal van Kapucijnenkloosters en trekt hij heel Europa predikend door. In 1599, dus datzelfde jaar, reist hij op bevel van de paus naar Praag, waar hij door de Rooms-Duitse keizer Rudolf II wordt gevraagd om iets te doen tegen de reformatie. Hij trekt ook predikend rond en tegen het jaar 1600 maakt hij grote indruk op het volk van Praag en omstreken met zijn preken. Fel bestrijdt hij de leer van de hervormers, die hij beschouwt als gevaarlijke ketterijen. In 1601 wordt Laurentius aangesteld als keizerlijk aalmoezenier bij de Heilige Liga, de katholieke troepen in de oorlog tegen de Ottomanen. Er wordt van hem gezegd dat hij bijgedragen heeft aan het succes ervan door zijn gebed en ook door zijn strategische adviezen. Hij slaagt erin om de Franse veldheer Philippe Emmanuel, hertog van Mercœur, voor de strijd te recruteren. Laurentius, slechts gewapend met de crucifix, leidt de katholieke krijgsmacht bij de verovering van Stuhlweisenburg in Hongarije. In het jaar 1602 keert Laurentius dan terug naar Italië, waar hij op 24 mei wordt verkozen tot vicaris-generaal, de hoogste positie van de Kapucijnenbroederschap, die pas in 1619 een autonome orde zal worden. In deze periode bezoekt hij nagenoeg alle Kapucijnenprovincies. Tijdens het algemeen kapittel van 1605 wordt hij opnieuw gekozen, maar deze keer weigert hij.
Wel aanvaardt hij het ambt van apostolisch nuncius in Beieren. Na nog een aantal jaren als diplomaat in Spanje te hebben gewerkt, trekt hij zich terug in het klooster. Toch wordt hij herhaaldelijk door de paus gevraagd een diplomatieke missie op zich te nemen. En zo komt deze eenvoudige kapucijn aan praktisch alle hoven van Europa en heeft hij ook grote invloed op het politiek gebeuren. In 1618 vragen de Napolitanen hem om hun zaak te bepleiten bij koning Philips III van Spanje. Napels valt onder Spaanse heerschappij en wordt bestuurd door de hertog van Osuna, die er vicekoning is en als een tiran tekeer gaat. De Napolitanen hopen dat Laurentius ervoor kan zorgen dat de vicekoning gedisciplineerd zal worden. Met de zegen van de paus aanvaardt pater Laurentius de missie en begeeft zich naar Spanje. Hij reist via Genua naar Barcelona en hoort dan dat de koning zich niet in Madrid bevindt, maar in Lissabon. Aan het koninklijk hof in Lissabon spreekt hij de koning en hij weet de Napolitaanse kwestie op te lossen. Dan, nog altijd in Lissabon aanwezig, wordt hij ziek en hij sterft daar ook. Naar het schijnt op zijn verjaardag 22 juli in het jaar 1619. Hij wordt begraven op het kloosterhof van de Clarissen in Villa Franca del Bierzo in Noordwest-Spanje. Laurentius beschikt dus over een enorme kennis van de Bijbel, de kerkvaders en de scholastiek. Hij stelt die in dienst van zijn apostolaat en wordt daarom ook vaak gevraagd. Zijn voornaamste werken zijn Mariale uit 1600 en Lutheranismi Hypotyposis uit 1610. Paus Pius VI verklaart Laurentius van Brindisi in 1783 zalig. En paus Leo XIII verklaart hem heilig in het jaar 1881. Paus Johannes de 23e roept Laurentius in 1959 uit tot kerkleraar met als titel Doctor Apostolicus. Sint Laurentius is patroon van zijn geboortestad Brindisi en van vele andere steden en streken. Zijn feestdag is 21 juli. Heilige Laurentius van Brindisi, bid voor ons.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Maria Magdalena. Maria Magdalena is een van de meest geliefde vrouwen uit het evangelie. De kerk noemt haar de apostel der apostelen, omdat ze als eerste de blijde boodschap van de verrijzenis aan de leerlingen heeft gebracht. Zij was de eerste die de woorden van de levende mocht horen en de eerste die mocht getuigen: Christus leeft. Haar levensweg laat ons zien wat er gebeurt wanneer een mens door God wordt aangeraakt. Maria Magdalena was iemand met een verleden waarin duisternis en gebrokenheid aanwezig waren. Maar Jezus zag in haar niet alleen wat verloren was gegaan. Hij zag de mens die zij ten diepste was en riep haar tot nieuw leven. Volgens het evangelie van Lucas was Maria bevrijd van 7 demonen. Lees dit in hoofdstuk 8 vers 2. 7 is in de Bijbel het getal van volheid. Deze vermelding zegt ons dus dat Jezus haar volledig bevrijdde. Waar onrust, angst en gebondenheid haar leven hadden beheerst, bracht hij vrijheid en vrede. Vanaf dat moment werd haar leven één antwoord van liefde. Zij sloot zich aan bij Jezus en trok met hem mee door het land, samen met de andere vrouwen die door hem genezen waren. Zij zorgde samen voor Jezus en zijn leerlingen en ondersteunde zo de verkondiging van het Rijk Gods. Maria Magdalena laat ons zien dat Gods genade een mens niet vastzet in het verleden, maar opent naar een nieuwe toekomst.
2: Kort, voor de eerste vermelding van Maria Magdalena vertelt Lucas het verhaal van een vrouw die bekend stond als zondares. Ze komt naar Jezus met een alabasterkruik vol kostbare balsem. Ze staat achter hem, weent, wast zijn voeten met haar tranen, droogt ze met haar balsem. Ze staat achter hem en ze droogt haar met de haren en zalft ze met olie. De mensen rondom Jezus zien vooral haar verleden. Jezus ziet haar hart. Simon, de farizeeër, vraagt zich af hoe Jezus deze vrouw kan toelaten, maar Jezus kent niet alleen de daden van mensen, hij kent ook hun verlangen naar vergeving en liefde. Hij vertelt het verhaal van twee schuldenaars aan wie hun schuld wordt kwijtgescholden. Degene aan wie het meeste wordt vergeven zal ook de grootste liefde tonen. Dan spreekt Jezus woorden die de kern van het evangelie raken. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want ze heeft veel liefde betoond. In deze woorden kennen wij het hart van God. Hij kijkt niet naar de mens met de ogen van veroordeling, maar met de ogen van barmhartigheid. Wie zich door hem laat aanraken, mag opnieuw beginnen.
1: In het verhaal van de vrouw die op overspel is betrapt, zien we ook Gods barmhartigheid. De schriftgeleerden brengen haar bij Jezus om hem op de proef te stellen. Ze willen een oordeel horen, maar Jezus opent een weg naar bekering. Zwijgend schrijft hij in het zand en zegt dan: laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Johannes hoofdstuk 8 vers 7. De aanklagers verdwijnen één voor één. Alleen Jezus en de vrouw blijven over. Dan klinkt zijn bevrijdend woord. ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer. Zo handelt God met mensen. Hij ontkent de zonde niet, maar hij laat de mens er niet door gevangen blijven. Zijn vergeving maakt nieuw. Hoewel het evangelie niet zegt dat deze vrouw Maria Magdalena was, heeft de christelijke traditie deze verhalen vaak met elkaar verbonden. Niet omdat haar verleden het belangrijkste is, maar omdat haar ontmoeting met Jezus Christus laat zien wat genade kan doen.
2: Maria Magdalena blijft Jezus volgen, ook wanneer de weg donker wordt. Wanneer velen vluchten, blijft ze staan bij het kruis. Ze ziet zijn lijden, zijn sterven en zijn totale overgave aan de Vader. Ze behoort tot de vrouwen die Jezus vanuit Galilea waren gevolgd en voor hem hadden gezorgd. Ze ziet waar hij wordt begraven en ze weet waar het graf is. De liefde die haar naar Jezus bracht tijdens zijn leven, brengt haar ook naar het graf. Liefde blijft zoeken, zelfs wanneer alles verloren lijkt. Op de eerste dag van de week gaat Maria vroeg naar het graf. Haar hart is nog gevuld met verdriet. Ze zoekt Jezus, maar vindt alleen een leeg graf. De steen is weggerold. Engelen vragen haar: "Vrouw, waarom huilt u?" Maria begrijpt nog niet wat er gebeurd is. Ze denkt dat iemand haar Heer heeft weggenomen. Dan verschijnt Jezus zelf, maar zij herkent hem niet meteen. Ze denkt dat hij de tuinman is. Pas wanneer hij haar bij haar naam roept, verandert alles. Maria. In dat ene woord ligt heel het mysterie van de ontmoeting met Christus. De Heer kent haar niet alleen als een naam tussen vele anderen, hij kent haar persoonlijk. Hij spreekt haar hart aan. Maria herkent de stem van de goede herder die zijn schapen bij hun naam roept. Zij antwoordt: "Rabuni, meester." Het verdriet maakt plaats voor vreugde. De dood heeft niet het laatste woord. De liefde van God is sterker dan het graf.
1: Jezus zegt dan tegen Maria: "Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar de Vader." Johannes hoofdstuk 20, vers 17. Deze woorden betekenen niet dat Jezus afstand neemt. Integendeel, hij opent voor Maria een dieper verstaan van zijn aanwezigheid. Zijn nabijheid zal niet meer alleen zichtbaar en tastbaar zijn, maar zal leven in het geloof en in de geest. Hij brengt haar zo binnen in het geheim van zijn relatie met de Vader. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ontvangt zo als eerste deze nieuwe werkelijkheid en krijgt de opdracht deze te verkondigen aan de leerlingen. Hij leeft. In de Handelingen van de apostelen lezen we verder hoe de leerlingen samen met de vrouwen eensgezind volharden in het gebed, wachtend op de komst van de Heilige Geest. Handelingen hoofdstuk 1, vers 14. Maria Magdalena wordt daar niet met name genoemd, maar ze hoort bij die eerste kring van getuigen die door Christus zijn aangeraakt. Volgens de oude traditie verkondigt ze later het evangelie in Frankrijk, waar ook haar graf is. Op iconen wordt ze vaak afgebeeld met een ei in haar hand, het symbool van het nieuwe leven dat uit het graf voortkomt. Maria Magdalena blijft voor ons zo een vrouw van hoop. Haar leven verkondigt dat geen mens te ver verwijderd is van Gods liefde. Wie zich door Christus laat roepen, kan een nieuw begin maken. Zoals Jezus Magdalena bij haar naam riep, roept Hij ook vandaag ieder van ons persoonlijk. Hij ziet ons, Hij kent ons en nodigt ons uit om zoals Magdalena vanuit zijn verrijzenis te leven. Maria Magdalena herinnert ons eraan, de levende zoekt ons, spreekt ons aan. Jezus brengt ons thuis bij de Vader.
2: Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Heer, u riep haar bij haar naam, Maria die Magdalena wordt genoemd. Alles verandert door de klank van uw stem. Haar hart ontwaakt en haar ziel verheugt zich weer. U brengt haar vanuit de duisternis van de zonde naar het licht, uw licht, van het graf naar het leven zonder einde. Zo is zij de eerste geworden die verkondigt, Jezus is verrezen. Roep zo ook ons bij onze naam om te getuigen, Jezus leeft. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Job doet een beroep op Gods oordeel. Job vervolgde zijn betoog en zei tot Zofar: hou je mond, laat mij aan het woord, er komen van wat wil. Elk risico ben ik bereid te nemen, ik zet mijn leven op het spel. Wil God mij doden, ik ga hem niet uit de weg. Ik blijf mij verdedigen, recht in zijn gezicht. Dat alleen al pleit voor mij, want een goddeloze durft zoiets niet. Luister goed naar mij, zet je oren open. Ik geef opening van zaken, overtuigd van mijn recht. Weerlegt iemand mijn argumenten, ik zwijg en geef mij gewonnen. Maar twee dingen vraag ik aan God, om niet voor u te hoeven wegkruipen. Doe uw hand boven mij weg, bedreig mij niet. Houd uw pleidooi dat ik antwoorden kan. Of zal ik eerst beginnen? Welke zijn dan mijn misstappen, mijn zonden? Noem ze eens op. Waarom keert gij u af van mij en behandelt gij mij als uw vijand? Wilt ge een neergewaaid blad opschrikken, achter een dorre strohalm aanzitten? Waarom mij anders zoveel rekenschap vragen, mijn jeugdzonden op mij verhalen, mijn voeten in de kalk dopen, mijn gaan en staan bewaken, al mijn sporen nalopen? Zoveel moeite voor iemand die verrot en vergaat, als een kleed door motten aangevreten. Een mens, kind van een vrouw, beperkt van dagen, overstelpt met zorgen. Een bloem die bloeit en verwelkt, vluchtig als een schaduw, onbestendig. Op zo iemand hebt gij het begrepen, zo'n kleine mens daagt gij voor het gerecht. En kon een onreine nu nog maar rein worden, helaas geen schijn van kans. Als het getal van zijn dagen en maanden eenmaal is vastgesteld, de duur van zijn leven bepaald, bespied hem dan niet meer. Gun de dagloner zijn vreugde, laat hem van het leven genieten.
1: Tweede lezing uit een preek van de heilige Zeno, bisschop van Verona. Job als voorafbeelding van Christus. Dierbaren, voor zover wij dit kunnen begrijpen, is Job een voorafbeelding van Christus. Een vergelijking tussen beiden zal ons vlug bij de waarheid brengen. Job wordt door God rechtvaardig genoemd, maar hij, Christus de Heer, is de gerechtigheid zelf. Uit die bron drinken alle heiligen. Over hem wordt gezegd: voor u zal opgaan de zon der gerechtigheid. Job wordt waarheidslievend genoemd, maar de waarheid zelf is de Heer die in het evangelie zegt: ik ben de weg en de waarheid. Job was een rijk man, maar wie is rijker dan de Heer? Want alle rijke mensen zijn zijn slaven. Van hem is de hele aardschijf, de hele natuur, zoals David zegt. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Driemaal heeft de Satan Job op de proef gesteld. En, zoals de evangelist verhaalt, heeft hij ook driemaal getracht de Heer in bekoring te brengen. Job heeft alle rijkdommen verloren die hij bezat, maar de Heer heeft uit liefde voor ons zijn hemelse rijkdom afgewezen. Hij heeft zichzelf arm gemaakt om ons rijk te maken. In zijn woede heeft de Satan de zonen van Job gedood. In hun dwaasheid hebben het volk en de fariseeën de zonen van de Heer, de profeten, gedood. Job lag met zweren overdekt. De Heer nam het vlees aan en liet zich met de zonden van de hele mensheid besmeuren. verhaald wordt dat Job door zijn eigen vrienden gehoond werd. De Heer werd door de priesters van zijn volk en door zijn eigen volgelingen bespot. Job zat op de vuilnisbelt vol wormen. Maar de Heer kwam naar de werkelijke vuilnisbelt, het slijk van deze wereld, te midden van de mensen die zich te buiten gaan aan allerlei zonden en wellusten. Dat zijn de echte wormen. Job kreeg zijn gezondheid terug en ook zijn bezittingen. De verrezen Heer verwierf niet alleen de gezondheid voor wie in hem geloven, maar ook de onsterfelijkheid. En hij verwierf de heerschappij over hemel en aarde, zoals hij zelf zegt. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Job werd de nieuwe zoon geboren. Ook de Heer verwierf zich in de plaats van de profeten nieuwe zonen in de apostelen. De zalige man Job legde zich in vrede te rusten, maar de Heer blijft de gezegende in eeuwigheid, van in den beginnen tot in alle eeuwen der eeuwen.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, het is dinsdagochtend. Sinds een paar jaar vaste kost op de dinsdagochtend. En ja, ik vind het eigenlijk wel wonderlijk. Ik ben hier nu bijna 4 jaar bij Radio Maria. En dat elke week er toch weer een bijzondere gast aanschuift hier tegenover mij. Zo ook deze ochtend. Hier tegenover mij zit vandaag Lars Bentin. Van harte welkom, Lars.
1: Dank u.
0: Ja, Lars, jij bent al een keer eerder in de uitzending geweest. Toen heb je wat verteld over jouw persoonlijke weg met God. Daar willen we dadelijk ook nog even wat over gaan praten. Maar ik heb jou vooral ook uitgenodigd vanwege het feit dat jij heel actief betrokken bent bij een nieuw initiatief in Nederland sinds een paar jaar, Credo Katholiek. Voor heel wat jongeren denk ik inmiddels wel bekend. Ja. Dus mooi dat we daarover kunnen gaan praten. Ja, Lars, we hadden net bij de koffie al een heel gesprek met het hele team samen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik had bijna zoiets van, dat hadden we mooi voor de radio kunnen uitzenden. Ja. Want er is heel veel voorbij gekomen. Daar kunnen we dadelijk nog wel wat dingetjes uit terughalen. Maar even bij het begin beginnen. Ik heb jou nooit eerder ontmoet. Hè. We hebben elkaar hier vandaag voor het eerst ontmoet. Vertel even aan de luisteraars wie je bent. Waar kom je vandaan?
1: Ja, Lars Bentin. Ik ben 32 jaar. Heb een lieve zoon. Van één, een vrouw, woon in Zeggen. Mensen kennen het vaak als afslag Zeggen bij Rozendaal. Voor de rest kent bijna niemand Zeggen. Heel klein dorpje. Ik ben in mijn werkzame leven communicatieadviseur voor de publieke sector. Dus gemeentes, nationale overheid, maar ook woningcorporaties en zo. En sinds 1,5 jaar... eindredacteur, hoofdredacteur, ja, allemaal rollen in één voor Credo Katholiek. En ik denk dat wel een mooie korte samenvatting is.
0: Credo Katholiek gaan we dadelijk natuurlijk wat meer over hebben. Maar jij zelf bent altijd katholiek geweest? Of,
1: Nee. Sinds 2023. Ik ben opgegroeid in Alblasserdam. Dat is een dorpje bij Dordrecht. Zwaar gereformeerd dorpje. Ik heb daar op een christelijke basisschool gezeten. Dus ik ben wel, zeker in mijn jonge jaren, opgegroeid met Jezus Christus. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik zoiets van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga naar een openbare middelbare school.
0: Dat was vrij jong dat je dat in de gaten had dan.
1: Dat klopt. Ja.
0: Wat maakte dat je er klaar mee was? Wat was waarom ging het tegenstaan?
1: Nou, dat kwam door de scheiding van mijn ouders. Dat was toen toen ik 12 was. En daar kwam ik later achter, heeft dat echt wel een hele grote impact gehad op mijn leven. Maar vooral een soort breuk met onschuld. Dat het leven toch wat gecompliceerder en genuanceerder is dan één brok geluk. En dat kon ik niet rijmen. Hè. Mijn verdriet, de chaos en mijn gebrokenheid, maar ook gebrokenheid van het gezin. Met het idee dat er een God was die de mens lief heeft. En die het beste met ons voor heeft.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Dus het was gelijk een heel emotioneel diep antwoord op een...
0: Het is wel wat het is natuurlijk. En dus je bent eigenlijk heel jong al volwassen moeten worden. Ja. Tegen wil en dank.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en dan ben ik ook nog best wel melancholisch aangelegd. Vatbaar voor... Nou, depressie is misschien te zwaar, maar... Ik kan wel heel, heel zwaar denken. En dat had ik al van jongs af aan. Alleen toen ik echt jong was, uitte zich dat in een soort kinderlijke creativiteit. En had ik hele werelden in mijn hoofd. Liep ik rond in mijn fantasie. En dat sloeg om toen ik 12 was ongeveer. Ja. Toch een bepaalde zwaarmoedigheid, wat nou niet echt past bij een 12-jarige.
0: Nee. Ja. En kun je nog herinneren dat je in die tijd bad? Had je wel een relatie met God? Omdat je zei van je werd ineens met de gebrokenheid van het leven geconfronteerd. En dat had dus ook weerslag op de relatie die je had met God. Maar was er dat je kunt herinneren ook echt een relatie met God? Of?
1: Ja, er was wel een relatie, een schreeuw om hulp. En dat was vaak 's avonds als ik in bed lag. En ja, in die turbulente tijd dat ik het gewoon niet zag zitten. Dat ik om hulp schreeuwde. En ja, ik het gevoel had dat er geen antwoord kwam. Dus u vraagt mij naar een relatie met God. Maar het was naar mijn gevoel een hele eenzijdige relatie. Waarbij ik eigenlijk al ja, heel snel vooral in mezelf keerde. Hmm. En me van God afwende.
0: Ja.
1: Dat heeft heel lang geduurd overigens. Ja.
0: Ja. Goed, dus toen kwam de middelbare school.
1: Ja.
0: En je had eigenlijk die deur nagenoeg dicht gedaan.
1: Ja.
0: Van dit was gebeurd in jullie gezin. En ja, dat kan niet dat een goede God dat hier daarachter zou zitten.
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder? Want ik ben natuurlijk wel, ja, je hebt het onlangs ja. verteld op de radio, maar ik vind ja. het wel heel mooi als bedding waarom je voor credo-katholiek aan de slag bent gegaan.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ging dat op de middelbare school?
1: Ik ben heel erg gepest op de middelbare school. Mentaal, maar ook fysiek. Dat werd er niet echt beter op. Zeg ik nu met een lach, maar dat was toen helemaal niet. En ik werkte bij een McDonald's. En waarom dat belangrijk is omdat er op een ochtend voordat het de McDonald's open ging, wij beroofd werden. En dat heeft ook een hele diepe impact gemaakt op hoe ik naar het leven keek. Namelijk dat er op elk hoekje gevaar was. Dat ik altijd op mijn hoede moest zijn. Dat was ook al toen ik 12 was. Maar dat werd ja, eigenlijk door dit soort dingen alleen maar sterker. Toen heb ik een aantal jaar ben ik gothic geweest. Ook als een soort rebellie tegen het leven en alles wat goed is. Om mezelf eigenlijk dicht te houden en niet mezelf kwetsbaar te durven opstellen. Dus het werd letterlijk en figuurlijk werd ik een heel zwartgallig persoon. En dat heeft geduurd tot mijn 18e. Toen ging ik studeren. En,
0: was je daar ook bewust van? Ik bedoel, was dit echt een keuze? Of was het meer iets van dat ontstond zo? En
1: nou, het ontstond wel eerst zo, maar ook omdat ik heel erg gepest werd, bedenk je ineens van, ik zie er ook misschien wel een beetje anders en raar uit nu. Wat moet ik hiermee? En toen heb ik echt wel bewust de keuze gemaakt om mij tegen de wereld te keren.
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja. Dat heeft denk ik ook wel met identiteit te maken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: van waar
1: zeker.
0: Plaats je in die wereld?
1: Ja,
0: en die
1: ja.
0: wereld is stom, blijkt, hè, ineens, ja. of niet zo liefdevol als je had gehoopt.
1: Ja.
0: En hoe verhoud je je daartoe, ja?
1: Ja, ja.
0: ja. Weet je, ja. En nou, dankjewel voor jouw eerlijkheid bij deze. Ja,
1: tuurlijk.
0: Het was wel bijzonder dat je dat zo vertelt. Ja. Tot je 18e. Toen kwam het licht een klein beetje terug, of is dat te vroeg?
1: Het licht kwam wel een beetje terug. Hè. Ik werd student. En ik had een studententijd, daar heb ik ten volste van genoten. Alles gedaan wat God verboden heeft, om het maar zo te zeggen. Maar daar kan je maar zo lang in blijven hangen. Omdat ik die periode ook vooral gebruikte om die onrust in mijzelf, die angsten en verdriet, om dat een beetje als een soort bal onder water te blijven duwen. Maar dat komt natuurlijk een keer omhoog met dubbel zoveel kracht. En dat was rond mijn 26e. Toen drukte die innerlijke onrust zich op naar de oppervlakte. Dan had ik veel angst en paniekaanvallen. Had ik heel vaak de angst dat ik ter plekke dood zou neervallen. Het hartaanval zit in een. Dat kan iedereen gebeuren op elk moment. Dus ik was eigenlijk continu voorbereid op een soort einde van van het leven. Nou ja, angst creëert angst voor angst. En dat kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Ik heb ook, ook leuke dingen meegemaakt in mijn leven, hoor. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar negatieve dingen vertel. Maar nee, dat is wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. Omdat ja, ook via therapie eerst... ja, ik wel geconfronteerd werd met eindigheid en de dood. En wat is voor mij de essentie en het doel van het leven... en toen was mijn conclusie, dat is gelukkig veranderd, dat ik niet zo heel veel te bieden had. Dat ik niet wist wat het doel zou zijn. Waardoor ik eerst wat dieper in het spiraal terecht kwam. Maar tegelijkertijd... ja, zag ik op YouTube ook vaak filmpjes van personen zoals Jordan Peterson... die het had over, zoals menig persoon van mijn leeftijd overigens... die met die man in aanraking komt op YouTube.
0: Hoe oud ben je?
1: Ik ben 32.
0: 32, ja. Ja. Ja. Ja, ik ken hem overigens ook, hoor. En ik ben ja, ouder, ja, dus nee, ja, fair het is niet ja. heel erg aan leeftijd gevonden... Ja, maar ik snap wat je zegt.
1: Ja, ja. Ja en hij was een soort voorportaal naar religie... en ja, dan kwam ik toch weer ineens in aanraking met waar ik vroeger mee ben opgegroeid. En,
0: heel even voor de luisteraars thuis die Jordan Peterson niet kennen. Wat voor een spreker is hij?
1: Hij is psycholoog / psychiater. Hij was hoogleraar in Toronto, de universiteit daar zo. En hij specialiseerde zich in archetypes. En dus ook Bijbelse archetypes. Dus hij heeft ook veelvuldig de Bijbel gelezen en geanalyseerd. En hij heeft bijvoorbeeld het boek geschreven Maps of Meaning... waar hij het eigenlijk heeft over het leven... en hoe betekenis zich ontvouwt in het leven. En ook in de vorm van archetypes.
0: Ja. Dat sloot wel helemaal aan bij jouw persoonlijke zoektocht.
1: Ja,
0: wat
1: zeker.
0: Doe ik hier op aarde eigenlijk?
1: Ja, ja.
0: Het is ook de eerste vraag uit de oude catechismus. Waartoe zijn wij op aarde? Het is toch een vraag waar je vroeg of laat altijd mee geconfronteerd wordt.
1: Ja. Voor mij is dat het zinnetje waarheen leidt de weg. Van waar zoals dat nummer nou?
0: Die
1: vaak op begrafenissen wordt gespeeld. Nee, dus dat was eerst voor mij een wat veiligere haven. Omdat het ging over archetypes. Hè, dus een collectieve... archetype wat bij iedereen erin zit. En dat was een soort doorgang naar... Ja, het zijn geen archetypes. Het leidt allemaal toe tot God. En toen begon ik met een reis waar ik... wat mij heeft geleid tot echt wel een veel mooiere... een fijnere, veiligere, betekenisvollere plek... waar ik nu ben.
0: Wat mooi. Dus je hebt geen rancune meegenomen van vroeger naar God toe. Hè? Dus uiteindelijk ben je open gaan staan voor hem. En heb je hem ook echt ontmoet als liefdevolle vader. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Wat mooi om te horen. Ja. Ja. Ja, jij noemde net dat bekende lied. Hè, van wat vaak op begrafenissen wordt aangevraagd. Van waarheen leidt de weg? Ik heb ooit bij een uitvaart een vraag gehad van de familie die vroegen van... mogen wij Frans Bauer draaien aan het einde van de mis? Maar dan met het lied Trein naar Niemandsland.
1: Oh, die ken ik niet.
0: Ja,
1: die
0: ga ik onthouden. Van Frans Bauer of Trein naar Niemandsland. Dat hebben we toch maar niet gedaan toen. Maar dat is het dus niet, hè? Niemandsland.
1: Nee.
0: Het is het vaderland.
1: Ja.
0: Dat is toch net anders, ja.
1: Ja.
0: Ik zei net even aan het denken toen je dat zei. Ja. Goh, ja, wat bijzonder. Dus toch wel vrij lang in een donkere wereld rondgewandeld.
1: Ja.
0: Ook al wilde je dat misschien helemaal niet, maar het leven liep zo. Wat was voor jou, want daarna gaan we wat meer over credo katholiek praten ook. Maar wat was voor jou echt het moment van thuiskomen, om het zo te noemen? Is dat echt een moment geweest of is dat meer een proces geweest?
1: Nou, het is deels een proces, maar wat wel elke keer bij mij naar boven komt. Dat is één moment, dat was in Spanje, daar was ik met mijn vrouw. En dat was volgens mij het toppunt van mijn paniek en angstaanvallen. Ik was al een tijdje bezig met mijn geloofsreis. En ik had antidepressieven gekregen van mijn huisarts. En waarom het belangrijk is, is omdat ik daar heel slecht van kon slapen. Dus ik heb op een gegeven moment, ik was op vakantie in Spanje, ik heb denk ik 3-4 nachten nauwelijks kunnen slapen. En ik kwam in een soort, ja, nog steilere negatieve spiraal terecht dan waar ik al was. En er popte alleen maar angsten op. En een neiging tot controle. Ik wantrouwde mijn eigen lichaam. Ik was bang om alles te verliezen. Mijn vrouw, mijn toekomst, mezelf, het leven. En ik had een gesprek met mijn vrouw. En zij vroeg aan mij, kan je voor mij opschrijven waar je allemaal bang voor bent? Nou, dat werd een bijna onuitputtelijke lijst van dingen die ik op had geschreven. Maar wat eigenlijk daaronder lag, onder alles wat ik had opgeschreven, was de vraag, of nee, was de angst dat ik alleen zou eindigen. En dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, ja, ik ben bang dat je mij gaat verlaten. Omdat je niet anders kan. Zij is ook een mens, zij heeft ook een eigen leven. Kan niet continu zorgen voor iemand die met angsten te maken heeft. En dat zij, moet ik het goed zeggen, want toen ik het laatste keer zei, dat was in mijn getuigenis voor Credo. Toen zei ze, nou, je hebt me wel heel erg negatief neergezet, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zei toen, ja, ik kan niet die onvoorwaardelijke, ik kan niet die zekerheid geven. Bepaalde onvoorwaardelijkheid, dat lukt niet. Dat raakte mij heel erg. Maar het bevrijdde mij ook. En dat was meer omdat ik op dat moment realiseerde dat het 1 in mijn handen lag hoe mijn toekomst eruit zag. En 2 dat het ook mijn keuze is wat ik met mijn leven wilde doen. En die keuze leidde op dat moment direct naar God toe. Dat God de enige is die mij onvoorwaardelijk kan liefhebben. Die altijd bij mij is. En ik zeg dat nu op een vrij concrete manier. Op dat moment was het gaan vooral een gedachte en een gevoel. Dat is niet goed vorm te geven dan. Maar het was echt een bevrijding. En dat is niet een soort bevrijding met gelukzalige gevoelens alleen die ik dan soms hoor bij bepaalde getuigenissen. Dat je een soort aha-erlevenis hebt en dat alles ineens mooi en helder is. Ja. Dit was eigenlijk op het dieptepunt een totale transparantie van wat voor mij lag. Die keuze. Dat is een soort combinatie van diepe bedroevenis, maar ook een extase van geluk. Ja. Het zijn superlatieven, maar ja. Ik kan niet anders omschrijven dan dat. En dat vormde het begin van de klim opwaarts.
0: Maar ergens, als ik het een beetje mag samenvatten van wat jouw vrouw ook zei, in feite zei ze ook van, ik ben God niet.
1: Ja, dus ja,
0: je
1: klopt,
0: kunt,
1: ja.
0: Ik bedoel, ik ben er voor jou, ja, en ik hou juist, heel veel van jou, maar ik ben niet de rots waarop heel jouw leven gebouwd
1: klopt.
0: Moet worden. Dat is de Heer.
1: Ja.
0: Zoiets, toch?
1: Ja. Ja. En dat is wel wat ik altijd zocht.
0: Ja.
1: Ook om de rode draad met mijn ouders. Die geen, er zijn ook mensen, die vergaf ik later ook. Want ik heb een hele lange tijd verdriet en wrok meegenomen richting hen. Bewust en onbewust. Maar zij konden mij dat niet geven. Terwijl ik dat toen wel verlangde. Een soort veiligheid, onvoorwaardelijke liefde waarin ik beschermd kon worden. Ook bij de McDonald's toen, wat er toen gebeurde. Dat ik daar geen zekerheid uit kon halen. Ook in mijn studententijd, waarin ik in relaties met andere mensen ook die zekerheid probeerde te halen. Wat elke keer teleurstelling was, wat ik hen verweet. Maar ja, dat kan helemaal niet. Ik kan hen dat niet verwijten. Toen de liefde van mijn leven dat ook in alle kwetsbaarheid en liefde zei, valt alles op zijn plek eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen van je ouders op jonge leeftijd gescheiden. Zeker voor ons, hè, als christen of als katholieken, is het huwelijk natuurlijk een heilig verbond. Hè?
1: Ja.
0: En als je dan ziet op jonge leeftijd dat dat verbond blijkbaar stuk kan, terwijl in de ogen van God het verbond niet stuk kan, dan ga je misschien aan alles twijfelen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, Lars, jij hebt verschillende liederen opgegeven. We gaan zo luisteren naar het eerste lied dat jij hebt opgegeven. Ik vroeg wanneer was voor jou het moment van thuiskomen. Nou, ik had het nog niet gezien, dat zeg ik heel eerlijk, want ik ging net pas voor de computer zitten. En ik zie dat jouw eerste lied Home heet.
1: Ja.
0: Dus dat is wel, dat kan niet toepasselijker.
1: Ja.
0: Wil je dit zelf nog even inleiden, waarom dit lied?
1: Nou, het is eigenlijk dat, het thuiskomen. Dit was het lied waar ik en mijn vrouw onze eerste dans op hebben gedaan. En als ik dat luister, het heeft zoveel lagen. Als in het lied zelf, ik weet niet of het lied zelf heel veel lagen heeft, maar voor mij heeft het heel veel lagen. Namelijk niet alleen het thuiskomen en de liefde die je voelt voor je vrouw. En in dit geval nu ook voor mijn kind. Maar ook bij God. En dat heeft zich door de jaren heen dit lied ook ontvouwd. En dat is prachtig.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Home, gezongen door Simply Red.

0: beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Lars Bentin. Ja, Lars, we zijn wel behoorlijk de diepte ingedoken in, wat is het? Een klein half uur tijd hebben we toch wel een behoorlijk ontroerend verhaal gehoord wel van hoe jij tot geloof kwam. En dit lied sloot daar wel heel mooi bij aan natuurlijk, hè? De thuiskomst bij de Heer. Ja. Je had denk ik dan eerst gezocht steun en houvast vooral bij mensen. Daarin ben je teleurgesteld en uiteindelijk vind je datgene wat je zoekt bij God zelf. Ik zat er net aan te denken van Credo Katholiek, hè, dus een nieuw platform sinds kleine 2 jaar geloof ik.
1: Anderhalf jaar.
0: Jullie maken ook veel gebruik van getuigenissen van jonge mensen. Hè, dat ze een inkijkje geven in wat God met ze heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik zeg dat ook wel vaker in een preek van als wij als christenen, als katholieken naar buiten toe treden, moeten we niet gaan overtuigen. Want dan haakt iedereen af. Hè. Als je voelt van ik moet dit ook, ja, dan sluit je de deuren. We moeten niet overtuigen, maar getuigen. Hè? En dat heb jij net volgens mij op een hele bijzondere manier ook gedaan.
1: Dank.
0: Is dat ook een reden dat je dacht van dat is ook voor Credo Katholiek belangrijk? Want ik weet niet, ben jij aan het begin al meteen betrokken geweest bij Credo Katholiek?
1: Van bijna het allereerste begin, maar niet echt het begin. En toen hadden ze wel al 2 getuigenisvideo's opgenomen. En dat hebben we voortgezet omdat we merkten dat die getuigenisvideo's van alle video's die we maken de meest bekeken worden en ook de beste interactie hebben. Dat we daar ook de meeste reacties van krijgen. Het is het verhaal van mensen. Ja, het is eigenlijk een open deur, maar het verhaal van mensen raakt mensen. Dus ja. in dat opzicht zijn die getuigenisvideo's die zijn heel bijzonder. Omdat je merkt bij elke getuigenis dat die kwetsbaarheid naar voren komt op een hele mooie manier. Je zou vaak denken dat als er een camera op je gericht staat, dat je wat meer gesloten raakt en probeert bepaalde opzichten van je, bepaalde delen van jou te verbergen. Omdat je letterlijk op beeld staat.
0: Ja, je wil de mooiste versie van jezelf laten zien. Zoals op Facebook en natuurlijk vooral op
1: Instagram. Ja, dan merk je gewoon dat in de getuigenis, in het verhaal, dat die houding gewoon wat meer verdwijnt. Dat de natuurlijke ik naar boven komt. En ook die kwetsbaarheid. En dat zie je in bijna elke getuigenis, zie je dat heel mooi naar voren komen. Bij mijn eigen getuigenis, want ik heb net best wel veel verteld over mijn leven. En dat doe ik net zoals nu, en dat ligt niet aan u of dit programma, nog best wel gecontroleerd. Dus ik hel niet. Maar in mijn getuigenis, toen ik dat zelf een keer mocht meemaken bij Credo, ja, toen volgens mij na 1 kwartier of 20 minuten, toen brak ik. En toen moest ik zelf heel erg huilen. Dan merk je gewoon dat bij mensen de Heilige Geest naar binnen treedt. En die emoties losweekt. Dat is zo bijzonder om te zien. Ik weet niet waar dit verhaal naartoe leidt trouwens.
0: Ik kan me voorstellen, want ik vroeg daarnaar, hè, van het getuigenis dat je net geeft. En dat is ook in Credo Katholiek komt dat veel terug. Hè, dus daar zit ongetwijfeld een gedachte achter. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat ook herkennen.
1: Mm-hmm.
0: Hè, ik bedoel, we leven allemaal in een gebroken wereld. Ja. De ene maakt dat wat van dichterbij mee dan de ander natuurlijk. Maar iedereen zal op de een of andere manier toch wel zichzelf kunnen herkennen in verhalen van mensen die voor de radio of voor Credo Katholiek verschijnen. Tenminste, in mijn persoonlijke leven heeft dat zeker zo gewerkt. Als ik verhalen hoor van mensen die tot God komen, dan denk ik, maar wacht eens even, dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb er mijn variant van, maar ik herken het sterk.
1: Ja.
0: Dus het kan je ook helpen om als het ware dat geloof wat misschien nog een beetje in de knop aanwezig is, ook open te maken, tot bloei te brengen, zeg maar. Ja,
1: ik denk dat het meest minimale is wat wij eigenlijk hopen met zo'n getuigenis, is dat omdat je die kwetsbaarheid bij andere mensen ziet, dat je jezelf meer openstelt. En dat het bij mensen iets raakt, zodat ze dat luikje open kunnen doen en de Heer dan voor de rest het werk uit handen kan nemen en kan werken met mensen. Dat is eigenlijk het minste, omdat je merkt toch of het nou gaat om geloof of relaties tussen mensen. Op het moment dat je bewust wordt van de menselijkheid van de ander, wat dus zit in die kwetsbaarheid, in die gebrokenheid vooral. Dan vervalt elk verschil. Dan ervaar je die diepe gemeenschap die je niet alleen met elkaar deelt, maar met de rest van de mensheid en het bestaan.
0: Sinds Adam en Eva.
1: Sinds Adam, ja.
0: Ja, ja. Gaat al even terug.
1: Ja, ja. Ja, dus die gebrokenheid, dat is aan de ene kant diep, diep treurig. En aan de andere kant juist een van de mooiste dingen die wij hebben in ons leven, omdat dat ons allemaal verbindt.
0: Ja. En ik denk als je dat aan het licht brengt, dat het ook God dichterbij brengt, automatisch. Omdat God dat ook opzoekt natuurlijk. Hè? Kijk, als we perfect zouden zijn of helemaal zonder kwetsuren, dan zouden we ook geen verlosser, geen geneesheer nodig hebben. Hè? Dus we brengen ook de geneesheer Jezus Christus dichterbij daardoor. Ja. We nodigen hem uit. Ja, Paulus die zegt het ook al, hè? In mijn zwakte ben ik sterk. Hè? Dus juist als je dat aan het licht brengt, erken je ook je afhankelijke relatie van God. Ja. Dus dat hij je moet optillen. Ik moet heel even denken aan Paus Benedictus. Die had het over de baron van Münchhausen. Dat is dat prachtige Duitse kinderboek natuurlijk. Die zichzelf aan het moeras probeert omhoog te trekken aan zijn eigen haren. Zo, maar dat lukt niet. Nee. Daar hebben we iemand voor nodig die dat doet. Ja. Ja. Even terug nog naar Credo Katholiek. Je zegt van je was er vrij kort na de start van Credo Katholiek was je erbij begonnen. Wat is de reden geweest dat dit is begonnen? Er is waarschijnlijk een vraag geweest onder jongeren. Van kan er niet iets gemaakt worden? Of hoe is dat gelopen?
1: Nou, het begon eigenlijk bij een gedeelde ervaring bij ons als bekeerlingen. Wij hadden in onze geloofsreis, in onze zoektocht, waren we eigenlijk overgeleverd aan platforms zoals YouTube. En vooral Engelstalige video's. Bishop Robert Barron, Catholic Answers, Pines with Aquinas, dat zijn van die kanalen op YouTube waar je dan eigenlijk door gevormd wordt. Dus de meeste geloofsreizigers en bekeerlingen tegenwoordig, die worden gevormd op internet. Maar katholiek zijn is niet alleen vorming of theologische kennis. Het is ook, we hadden het net over die gebrokenheid, die gemeenschap vormen met elkaar en elkaar zien in die gebrokenheid. En elkaar met elkaar God opzoeken om die gebrokenheid te helen.

0: gebrokenheid te helen. Ja, dat kan niet met een Amerikaans kanaal helemaal over de oceaan. Daar vorm je geen gemeenschap mee.
1: Je kunt hooguit een like onderzetten en dat is dan wat je deelt met elkaar. Ja,
0: of in de comments, oh, wat hebben we lekker met z'n allen gelijk. Ja. Dus wij wilden ook een platform creëren in Nederland waarbij een soort basisvorming zou krijgen. Dat als je vragen zou hebben over het geloof, of überhaupt over het bestaan van God, dat je dan daarbij terecht zou kunnen. En dat je ook Nederlandstalige video's hebt waar je die geloofsreis mee kan beginnen en vorming kan geven. Of vorm kan geven. Dus daar kwam het idee vandaan, want wij misten dat.
1: Ja.
0: En toen dachten we, dan doen we dat zelf wel. Ja.
1: En waar begin je dan? Maak je dan gewoon een filmpje en dat ga je posten? Of zat er een heel plan achter?
0: Nee, er zat wel echt een heel plan achter. Ook onderzoek naar wat mensen willen. Wat jongeren vooral willen, want wij focussen ons voornamelijk op jongeren. Maar ja, je kan je ergens op focussen, maar de doelgroep is zich een stuk breder geworden dan alleen jongeren.
1: Ja, en het begrip jongeren in de kerk is vrij gek.
0: Ja,
1: daar, hè?
0: Klopt.
1: Als dat ik een 55-jarige in de kerk heb, dan schaar ik hem nog wel onder de jongeren.
0: Ja, ik heb gemerkt dat inderdaad een heel rekbaar begrip is geworden. Dus je hebt een soort de controlegroep, ik weet niet of dat de juiste bewoording is. Waarbij je dus controleert van wat zoeken jullie, welke vragen hebben jullie. En daar maak je dan video's voor. En dan merk je dus dat er bepaalde thema's naar boven komen. Van het bestaan van God, maar het kruis, Maria. Wie of wat is de Heilige Geest? Wat er gebeurt er na de dood? Allemaal dat soort hele kleine vragen waar je
1: bijzaken.
0: Bijzaken waar je dan in deze video's voor moet gaan creëren. Dat doe je dan in samenwerking natuurlijk met een priester. Dat gaan we niet zelf verzinnen natuurlijk. En het fijne aan katholiek zijn is dat je boeken vol hebt van de kerk waarin alles beschreven staat. En onze geliefde catechismus natuurlijk. Wat er als handleiding kan vormen. Dus dus zodoende. En dus ook die getuigenisvideo's waarin je merkt, we willen herkenning. We willen andere katholieken zien. Andere katholieken ontmoeten. Dus die gemeenschapszin, die gemeenschapsvorming, is een even belangrijk onderdeel van credo katholiek geworden.
1: En ontmoeten jullie elkaar ook fysiek? Zie je elkaar af en toe?
0: Als credo-team bedoel ik. Ja, zeker. We hebben allemaal een heel druk leven. We doen dit allemaal ernaast. Dus we hebben allemaal een gezin. Niet allemaal, maar de meeste van ons hebben een gezin. We werken. Dus doen we erbij. Dus heel veel gebeurt wel digitaal. Maar we hebben zeker drie, vier keer per jaar dat we bij elkaar komen. Dat we gevormd worden door priesters. Dat we bij elkaar komen om met elkaar te praten over waar staan wij nu. Is de focus, of is onze missie, moet daar iets aan veranderd worden? Is dat op een organische manier ontwikkeld? Moeten we bijstellen of moeten we juist weer een stap terugnemen en teruggaan naar de kern die we met elkaar besproken hebben? We bestaan 1,5 jaar, maar ik heb soms het idee dat we al jaren nu bezig zijn.
1: Ja, toch wel echt een gevestigde naam in een vrij korte tijd. Want ik denk
0: dat geeft gelijk een hele grote zwaard op wat. Misschien is dat ook wel zo.
1: Maar ik hoor credo-katholiek toch vaak terugkomen zo her en der in de katholieke wereld.
0: Ja, het is wel spannend hoor, om dat soort dingen te horen. Als mensen die bij credo-katholiek werken om. Dat merk je niet zelf.
1: Maar ja, je zegt ook wel in alle eerlijkheid van het is ook een organisch proces.
0: Ja.
1: Dus je zegt ook niet, het is nu in beton gegoten. Ja. Maar we bidden daarvoor. We betrekken priesters erbij om te zorgen dat het ook een goed proces blijft. Dat is mooi om te horen. Nog heel even terug naar jouw eigen leven. Want daar zat ik net aan te denken credo katholiek. Dus het is niet christelijk in een hele brede zin van het woord, maar het is echt katholiek. Je noemt ook een paar echt katholieke zaken, hè, zoals bijvoorbeeld Maria. Niet een zaak, maar een persoon. Hè.
0: Ja.
1: Onze hemelse moeder. Hoe is dat in jouw eigen leven geweest?

0: is. Daar had ik net nog niet echt naar gevraagd, maar dan was ik wel benieuwd naar hoe is het katholieke, zeg maar, jouw leven binnengekomen? Meer dan alleen maar een godsbesef?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk waar veel bekeerlingen tegenaan lopen is. Je wordt katholiek. Nou, hartstikke leuk. Een van de meest bijzondere momenten in je leven. Ik ben samen met mijn vrouw tegelijkertijd katholiek geworden. Dus,
0: en dat was, wat zei je, 3 jaar geleden? Nee?
1: Het jaar 2023.
0: 23, ja,
1: paasvaker 2023. Maar wat gebeurt er dan? En omdat je toch in een digitale of een hybride wereld woont, waarin het fysiek en het digitale met elkaar strijden om aandacht. Merk je als bekeerling dat je toch snel geneigd bent om vast te zitten in de digitale wereld. En het dus ook veel bij jezelf te houden. En dus zelf die geloofsreis vorm te geven en op te bouwen. En dat had ik zelf ook heel erg. Dus mijn vrouw en ik zijn samen katholiek geworden. Maar ik heb nog best wel lange tijd gehad dat ik mijn geloofsleven zelf vorm gaf. En mijn vrouw op haar tempo en op haar manier.
0: En zelf vorm gaf door filmpjes te zoeken op internet.
1: Filmpjes te zoeken, te bidden, ja. Mijn eigen geloofsleven structuur te geven. En dat is heel eenzaam. En een tijd lang is alles nieuw. Dus ik zeg soms gekscherend, dan word je wakker en dan zie je de Heilige Geest overal. En dan heb je een soort kumbaya-beleving bij alles wat je ziet. Maar ja, net zoals met elke verliefdheid, eindigt dat. Dus die roes, die verdwijnt. En dan hebben veel bekeerlingen, en zo ik dus ook, dat je in een soort gat valt, dat je denkt van oké. Ja, ik kan niet alleen maar heel mijn leven lang in een soort roes blijven zitten. Het is ook gewoon een relatie onderhouden. Een relatie met God. En dat was voor mij wel iets heel nieuws. Waarbij ik ook merkte dat mijn geloofsleven vooral gefundeerd was op kennis van theologie, van argumenten, redenen. Maar het gevoel niet zo sterk aanwezig was als wat ik had gehoopt. En dat gevoel, dat, net zoals met mijn relatie en mijn huwelijk met mijn vrouw. Ja, dat kan je ook niet gewoon op zijn beloop laten en dan maar hopen dat goed blijft. Dat daar moet je aan werken. Aandacht aan elkaar geven. Die liefde voeden. En dat was na een jaar of zo, anderhalf jaar. Dat is voor mij dan anderhalf jaar geleden, dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Was het vraagstuk, drong zich ook op. Voelde ik een soort leegte en dacht ik van, was het dan toch maar een soort, ik weet het niet, soort fase in mijn leven en moet ik nu weer naar een andere fase? Ja, dat was al niet het geval. In dat geval, in dat opzicht was ik gedoemd om katholiek te zijn. Dus ik kon ook niet meer terug, merkte ik bij alles. En met gedoemd bedoel ik van niet dat ik het gevoel had dat ik niet meer terug kon. Maar gewoon vooral het diepe besef, de God bestaat en de katholieke kerk is de kerk van Jezus. En
0: waar kwam dat besef vandaan? Hoe wist je dat het de God is van de katholieken en niet een andere God? Kijk, als we dat antwoord hebben, dan kunnen we dat natuurlijk ook wel gaan verspreiden.
1: Precies. Ja, ik denk dat daar geen antwoord op, dat het voor iedereen een ander antwoord is. Maar ik probeer mijn eigen antwoord goed te verwoorden. En wat ik daarmee bedoel, is dat het is een overtuiging en een gevoel. Bij mij kwam dat als eerst. En de argumenten en theologie kwam later.
0: En met overtuiging bedoel je, het is een soort weten.
1: Het is een weten, het is een voelen, het is. Je weet het. Het is gewoon. Het moment waar we het eerder over.
0: Ik ken precies wat je zegt, maar breng het maar eens onder woorden.
1: Ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dan is het dus. Je weet het, maar goed, oké, fijn. En dan moet je dat vormgeven. En dan is het ja toch God leren kennen. Eerst weet je dat God bestaat. Je weet wie God is. Maar het is hetzelfde als dat je soms mensen kent en weet wie ze zijn. Maar je moet ze door en door leren kennen. Die relatie aangaan. En ja, dat bleek toch hele andere koek te zijn.
0: Ja, het is natuurlijk ook wat Jezus zegt, dagelijks het kruis opnemen. Hè? Het kruis is niet weg vanuit jouw jeugd, wat je noemde. Maar
1: klopt,
0: het heeft betekenis gekregen. Het is vernieuwd. Ja.
1: Ja, mensen die dan zeggen van ik ben christen geworden en daarna was alles goed. Ja, ik hoop het voor die personen, maar ik krijg er toch altijd een gevoel bij van ja, dat geloof ik niet. Nee. Omdat je moet toch dat kruis elke dag, en dat voel je ook. Je voelt het. Ik voel het vooral. Het is toch elke dag weer een vorm van lijden.
0: Ja, het is het doorzettingsvermogen, ook de discipline, denk ik. Van, net als met bidden, dat ook niet iets is wat je alleen maar doet als het opborrelt. Hè. Dat is misschien in die beginfase van de verliefdheid wel zo. Ja, dat je dat wil de hele dag door.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment wordt het ook iets van de wil en van de overgave. Goed, we gaan dadelijk in het laatste stukje van de uitzending nog iets meer concreet ook over Credo Katholiek praten. Ik denk dat het ook goed is dat je aan de luisteraars vertelt waar jullie te vinden zijn en hoe jullie te volgen zijn. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een tweede lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Nederlandstalig, De Rivier van Stef Bos.
1: Oh ja, ja.
0: Waarom dit lied?
1: Dit lied ademt een soort tijdloosheid en nostalgie. En daar ben ik heel gevoelig voor. En het is hoe ik me af en toe God voorstel als hij in die tijdloosheid kijkt naar de wereld en de mens en hoe hij zich af en toe kan voelen. Een soort weemoed en verdriet voor de mensen die niet naar hem zoeken of weggevallen zijn en hem niet kunnen vinden. Dus
0: We gaan luisteren naar De Rivier van Stef Bos.

Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom door de eeuwen heen.

niemand nog de tijd. Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

En ik neem altijd afscheid, want ik kom nooit meer. Ik kom nooit meer terug. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom

0: De rivier van Stef Bos. Prachtig lied, ik had het nooit gehoord.
1: Nee? Oh.
0: Maar inderdaad, het is, je zou zo de Heilige Geest kunnen invullen... Die heel de eeuwen voort blijft stuwen door de eeuwen heen. Ja. Ja.
1: Het levende water.
0: Ja.
1: Nou,
0: inderdaad, ja. Goh, nou Lars, de tijd zit er alweer bijna op.
1: Ja.
0: Volgens mij waren we nog niet helemaal uitgepraat. Maar dat probleem hebben we hier vaker.
1: Ja.
0: Lars, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid dat allereerst. Ik wil graag nog even afsluiten, zoals ik net al zei, met een paar praktische dingen over Credo Katholiek. Waar zijn jullie te vinden? Hoe zijn jullie te vinden? Is het een kwestie van googlen?
1: Googlen is sowieso het antwoord. De echt jonge mensen, heb ik laatst vernomen, zoeken alles op ChatGPT. Dus je kan het ook gewoon ChatGPT gebruiken om ons te vinden. Maar inderdaad, googlen. Maar we hebben ook onze website, credokatholiek.nl. We zitten op Instagram, we zitten op TikTok, we zitten op YouTube, Facebook. Volgens mij heb ik... onze podcastserie die is ook op Spotify... te beluisteren. YouTube Music, Apple Podcast.
0: En de podcastserie, is dat primair getuigenissen? Of zijn dat
1: het is een combinatie van. Het zijn, ja... We spreken met katholieken. Soms zijn het gewoon leken. Soms zijn het priesters. Diaken hebben we gehad. Het gaat over allerhande onderwerpen van hoe katholiek te zijn. Tot en met de Byzantijnse rites hebben we bijvoorbeeld ook nog een aflevering over gehad. Over de theologie van het lichaam. Dus vooral over seksualiteit. Waar heel veel jongeren vragen over hebben. Best intense onderwerpen, maar wel op een... Ja, op een menselijke en toegankelijke manier besproken.
0: Ja, en allemaal te vinden op de website. Dus ook credokatholiek.nl.
1: Ja, de website is een deel te vinden. Vooral op onze sociale media platforms. Daar focussen we echt het overgrote deel op. Moet ik wel zeggen dat ik tegenwoordig vaker te horen krijg... dat het op de website ook best wel mag staan... Dus dan gaan we maar veranderen.
0: En ik geloof dat tegenwoordig de ouderen ook prima Facebook en Instagram weten te vinden. Dat is ook niet meer alleen maar voor de jongeren. Ik moet even denken aan een neefje van mij dat ik hem 2 jaar geleden een DVD had gegeven voor Sinterklaas. En toen riep hij uit, een DVD die kan ik nog bij opa en oma draaien. Dus dat is, je moet altijd je best doen om bij te blijven ontwikkelingen. Maar mooi om te horen. Dankjewel Lars nogmaals. En we zullen bidden voor jullie missie. Belangrijk denk ik inderdaad. In het Nederlandse taalgebied was er nog niet zo gek veel. Dus het is inderdaad ook wel echt heel mooi dat jullie daarin gesprongen zijn. Veel zegen over jullie missie. Ik zal ook vragen de luisteraars die nu luisteren om gebed. En ik zou zeggen, ga door met dit goede werk.
1: Dank.
0: Dankjewel Lars.
1: Dank.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

En beste luisteraars, we gaan zo het middaggebed bidden. Ik wil graag de bladzijde nummers doorgeven. Vandaag is het dinsdag 21 juli. De hymne vindt u op bladzijde 759. De antifonde psalmen en verder vindt u op bladzijde 1136. 1136 in het kleingetijdenboek. Kunt u de hymne niet vinden, wel de rest van het gebed vanaf bladzijde 401.

0: De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heeren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Wanneer je dit alles beseft, zalig gij als gij ernaar handelt. Gij, Heer, zijt rechtvaardig. Uw oordeel is juist.
1: Rechtvaardig hebt gij alles verordend. Het is volkomen betrouwbaar.
0: Van ergernis word ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten.
1: Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte. Daarom heeft uw dienaar ze lief.
0: Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet.
1: Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig. Uw wet blijft altijd bestaan.
0: Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod.
1: Wat gij verordent blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij ernaar handelt. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij volgoed voltrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Tot u, Heer, blijf ik roepen. Verberg uw gelaat niet voor mij. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon.
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tot u, Heer, blijf ik roepen. Verberg uw gelaat niet voor mij.
1: De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u. En zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Je kunt het dus volbrengen.
0: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.
1: Het is een licht op mijn pad.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken hel verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het helsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u ook klaar zit. Samen willen we de rozenkrans gaan bidden. Dadelijk tussen de geheimen door. Dan, als u de muziek hoort, dan mag u bellen. Voor het doorgeven uw gebedsintentie. En dan kunt u ook misschien een tientje meebidden. Thuis via de telefoon op de radio. Ik wens u een gezegend gebedsmoment. Namen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, het Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijzes van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We willen gaan bidden voor de intentie van de paus voor de maand juli. Bidden wij om respect. Bidden wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Wij bidden ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit de dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria en voor de zielenrust van de overleden luisteraars, bidden wij om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Bidden wij voor de zielenrust van een lieve man en familie. Bidden wij ook voor twee priesters uit Nigeria om zegen, gezondheid en bescherming. Bidden wij ook voor kinderen en kleinkinderen en voor een luisteraar zelf.

0: overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het tweede tientje van de Rozenkrans bidden. En zo dadelijk, tijdens de muziek, mag u bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie. En u kunt ook bellen voor het meebidden van het tweede tientje. Alvast dankjewel voor uw belletje.

0: Ja, we gaan in het tweede tientje bidden. Voor de zielenrust van een overleden broer. Wij bidden ook voor 5 chronisch zieken. We willen ook bidden voor een zieke broer die bestraling krijgt, dat de juiste plaatsen geraakt worden en dat hij nog lang bij zijn gezin mag blijven. Wij bidden ook voor een ernstig zieke die in het ziekenhuis verblijft, om genezing naar ziel en lichaam. Wij bidden ook voor rust, wijsheid en bovenal verlossing van zenuwpijn. Wij bidden toch, Moeder Maria, Sint Jozef, dat u deze luisteraar nabij wilt zijn. En ook, Moeder Maria, of u uw mantel om haar heen wil slaan. We bidden ook uit dankbaarheid voor alle lieve mensen om ons heen. En we willen ook danken voor, iemand wil ook danken voor de goede hulp die de Heer toch steeds schenkt. Ook willen we bidden voor de zielenrust van een overleden broer. We bidden ook op voorspraak van onze lieve vrouw en van alle heiligen dat het resultaat van een oogonderzoek morgen zeer goed zal zijn en dat er toch geen operatie meer nodig is. Wij willen ook bidden voor de zielenrust van 2 overleden vriendinnen. En we bidden ook, Sint Jozef, om uw voorspraak voor gerechte hulp bij een lekkage in huis. Overwegen wij het 2e droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. Zo dadelijk, dan ga ik de muziek aanzetten en u mag bellen naar de studio van Radio Maria voor het meebidden van dit tweede tientje en voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Het telefoonnummer van de studio is 073-687-2001. U mag ook een intentie doorzenden via de WhatsApp en het nummer daarvan is 06-2001-9670. Dank voor uw belletje.

0: Ja, in dit derde tientje is ons gebed gevraagd om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dat er vrede mag komen in de Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Wij bidden ook voor een ernstig zieke bisschop. En we bidden ook om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. Ook willen wij bidden voor alle zieken van een gebedsgroep. We bidden ook op voorspraak van de heilige pastoor van Ars voor de inkeer van een jonge priester die zijn bediening wil neerleggen. Wij bidden toch, moeder Maria, of u uw mantel om hem heen slaat, of u hem wilt helpen. En ook alle andere jonge priesters die het moeilijk hebben, wees hen nabij. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dank je wel voor het meebidden van dit derde tientje. Zo dadelijk gaan we de muziek aanzetten en u mag bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Als ook, als u graag dat wilt, het vierde tientje mee te bidden. Het telefoonnummer is 0736872001.

0: Ja, in dit vierde tientje gaan we samen bidden dat God het hart van mensen die zoekende zijn wil aanraken en dat hij hen in contact brengt met mensen die hen verder op weg kunnen helpen. We bidden ook voor goed nieuws bij de oogarts. We bidden ook om kracht en sterkte voor een bevriende religieuze die ernstig ziek is. Bidden we ook voor sterker geloof en om meer geduld. En ook willen we, Heer, u danken voor alles wat u ons schenkt. We willen ook bidden dat toch de Heilige Geest de kerk opnieuw wil vervullen en heiligen, dat zij een licht voor de volkeren mag zijn. Bidden we ook voor kinderen en jongeren, dat ze een thuis mogen hebben waar ze veilig zijn en waar ze geborgen zijn, waar zij een luisterend oor vinden en een begrijpend hart. Bidden we ook voor alle die verbonden zijn bij Radio Maria. En bidden we ook op voorspraak van onze lieve moeder, Sint Jozef, de heilige Antonius, voor een goede uitslag van een röntgenfoto. En we bidden ook dat toch gedetineerden in de moeilijke omstandigheden de kracht van God mogen ervaren. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. We gaan het laatste geheim van de Rozenkrans bidden. En u heeft nog de mogelijkheid om te bellen, zo dadelijk tijdens de muziek, voor het meebidden van dit vijfde tientje. En ook de litanie van het kostbaar bloed. Alvast dank voor uw belletje.

0: We bidden graag het laatste tientje gem bidden samen. En willen we bidden voor alle kinderen en jongeren die toch op school worden gepest. Dat het gezien mag worden, maar dat het ook stopt. We bidden ook voor kinderloze echtparen. Heer, dat u daar wonderen wil verrichten. En wil laten zien wat uw plan is met hen. Bidden we ook voor de zielrust van onze overleden dierbaren. Bidden we ook voor alle zielen in het vagevuur. Denk aan hen waar niemand meer aan denkt, waar niemand meer voor bidt. En we bidden ook bidden op voorspraak van onze lieve vrouw van de vrede voor een man die leukemie heeft. We bidden toch om genezing. En dat toch de kuurde mag aanslaan. En bidden we nog voor twee andere mensen die ook leukemie hebben. Ook hem, Heer, willen we bij u brengen. We bidden ook uit dankbaarheid en op voorspraak van de heilige Dominicus en moeder Maria, koningin van hemel en aarde. Bidden we ook voor onze overheid en ons parlement, dat deze bezet mag worden door mensen die Gods wil doen. En bidden ook Sint-Jozef om uw voorspraak voor de goede verkoop van een huis. En bidden ook uit dankbaarheid voor zoveel goeds dat wij toch mogen ontvangen. Heer, u zij alle lof en dank. Ook willen wij bidden voor de bekering van een gezin. En dat toch 5 kleinkinderen, dat ze toch gedoopt mogen worden. We willen toch bidden, Heer, voor al onze dierbaren. Onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat ze de genade van het geloof mogen ontvangen. Ook willen wij bidden voor al die intenties die onuitgesproken zijn, die leven in de stilte van ons hart. Overwegen wij het 5e droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We bidden de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden Woord van God,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geeseling tot bloedens toegeslagen zijt,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van bemachtigheid laat zijn,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed machtelaren sterk maakt,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft en die in gevaar zijn,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden,
1: ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed, door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon, hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort. En laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dankjewel u allen thuis voor het meebidden van dit roze hoedje. Fijn dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn. Ik ga je vertellen wat u nog kunt beluisteren bij Radio Maria. Zo dadelijk om 1:15 dan is de heilige van de dag. En dan kijk ik heel even of ik iets vind. Vandaag is de heilige de Laurentius van Brindisi. Want ik kan het niet goed lezen, kleine letters. Laurentius van Brindisi. Ja, Brindisi. Dan is om 1:30, dan wordt u voorgelezen weer uit het boek Juweel van de Nijl. Geschreven door Tessa Afjar. Om 2:00, dan is het programma Dichtbij zijn hart. Catechese vanuit Liefde voor de Eucharistie en de Maagd Maria. Het programma dat wordt verzorgd door diaken Patrick Bruegen. Dan om 3:00 is, zoals gebruikelijk, de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 3:30 is Emmausgangers. En vandaag is Joop van der Elst in gesprek met Rob Vaassen. Om 4:30 is Pater Bots. Om 5:00 kunt u het roze hoedje mee bidden. 6:30 de Vespas. Om 6:00 kunt u het Angelus mee bidden. En om 6:05 is er de luistertip uit het archief met vader André Pierik. En hij spreekt over de bruiloft van Cana. Zoals Maria naar Jezus kijken. En op de dinsdag is de Eucharistieviering vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. De celebrant is pastoor Frank As. En de heilige mis die is om 7:00. Dan kunt u vanaf 8:00 luisteren naar programma's die wij eerder op deze dag hebben uitgezonden. Het is om 8:00 de heilige van de dag. Om 8:30 het gesprek met de priesterdirecteur. Dan om 9:30 Pater Bots. Om 10:00 bidden wij de complete. Om 9:15 is het iconenkwartier. En dat gaat over Maria Magdalena. En dan is om 11:15 de programma Emmausgangers. Dan wens ik u nog een hele mooie namiddag toe. Dan kunt u nu nog luisteren naar muziek. tot 1:15. En dan is de heilige van de dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag kunnen we luisteren naar het leven van Laurentius van Brindisi. Gedoopt als Giulio Cesare Russo. Hij is de zoon van de Venetiaanse koopman Guglielmo Russo en Elisabetta Marcella. En hij wordt op 22 juli 1559 geboren in Brindisi, gelegen in de Italiaanse regio Apulië, dat toen tot het koninkrijk Napels behoorde. Zijn vader sterft al als hij kind is. Zijn eerste scholing krijgt hij van de minderbroeders conventuelen in Brindisi. En na de dood van zijn moeder wordt Giulio naar Venetië gehaald om aan het Sint Marcus College, waar zijn priesteroom rector is, onderricht te ontvangen. In 1575 treedt hij dan in Verona toe tot de Franciscaanse broederschap van de Kapucijnen, die dan nog onder toezicht staan van de orde der minderbroeders conventuelen. Giulio krijgt bij het ontvangen van zijn monnikspij de religieuze naam Lorenzo. En omdat hij uit Brindisi komt, staat hij voortaan bekend als Lorenzo da Brindisi, Laurentius van Brindisi. Zijn oversten sturen Laurentius naar de Universiteit van Padua om er logica en filosofie te studeren. En zijn theologische studies doet hij in Venetië. Hij blijkt een echt talenwonder te zijn, want hij zou de meeste Europese talen, maar ook de Semitische talen, vloeiend leren spreken. En reeds als diaken maakt hij naam als enthousiast en geïnspireerd predikant. Laurentius ontvangt op 18 december 1582 zijn priesterwijding. Na een aantal jaar krijgt hij zijn eerste belangrijke bestuurstaak binnen de Kapucijnenbroederschap. Op 28-jarige leeftijd wordt hij gardiaan van zijn klooster in Venetië om in 1589 tot vicaris-generaal van de Toscaanse Kapucijnen gekozen te worden en in 1594 tot provinciaal van Venetië. Twee jaar later, in 1596, stelt het algemeen kapittel hem aan tot tweede definitor-generaal te Rome, waar hij door paus Clemens VIII vanwege zijn kennis van het Hebreeuws belast wordt met de taak om tot de Joden te prediken. In 1598 wordt hij vicaris-provinciaal in Zwitserland en in 1599 definitor-generaal. In die hoedanigheid sticht hij in Duitsland tal van Kapucijnenkloosters en trekt hij heel Europa predikend door. In 1599, dus datzelfde jaar, reist hij op bevel van de paus naar Praag, waar hij door de Rooms-Duitse keizer Rudolf II wordt gevraagd om iets te doen tegen de reformatie. Hij trekt ook predikend rond en tegen het jaar 1600 maakt hij grote indruk op het volk van Praag en omstreken met zijn preken. Fel bestrijdt hij de leer van de hervormers, die hij beschouwt als gevaarlijke ketterijen. In 1601 wordt Laurentius aangesteld als keizerlijk aalmoezenier bij de Heilige Liga, de katholieke troepen in de oorlog tegen de Ottomanen. Er wordt van hem gezegd dat hij bijgedragen heeft aan het succes ervan door zijn gebed en ook door zijn strategische adviezen. Hij slaagt erin om de Franse veldheer Philippe Emmanuel, hertog van Mercœur, voor de strijd te recruteren. Laurentius, slechts gewapend met de crucifix, leidt de katholieke krijgsmacht bij de verovering van Stuhlweisenburg in Hongarije. In het jaar 1602 keert Laurentius dan terug naar Italië, waar hij op 24 mei wordt verkozen tot vicaris-generaal, de hoogste positie van de Kapucijnenbroederschap, die pas in 1619 een autonome orde zal worden. In deze periode bezoekt hij nagenoeg alle Kapucijner provincies. Tijdens het algemeen kapittel van 1605 wordt hij opnieuw gekozen, maar deze keer weigert hij.
Wel aanvaardt hij het ambt van apostolisch nuncius in Beieren. Na nog een aantal jaren als diplomaat in Spanje te hebben gewerkt, trekt hij zich terug in het klooster. Toch wordt hij herhaaldelijk door de paus gevraagd een diplomatieke missie op zich te nemen. En zo komt deze eenvoudige kapucijn aan praktisch alle hoven van Europa en heeft hij ook grote invloed op het politiek gebeuren. In 1618 vragen de Napolitanen hem om hun zaak te bepleiten bij koning Philips III van Spanje. Napels valt onder Spaanse heerschappij en wordt bestuurd door de hertog van Osuna, die er vicekoning is en als een tiran tekeer gaat. De Napolitanen hopen dat Laurentius ervoor kan zorgen dat de vicekoning gedisciplineerd zal worden. Met de zegen van de paus aanvaardt pater Laurentius de missie en begeeft zich naar Spanje. Hij reist via Genua naar Barcelona en hoort dan dat de koning zich niet in Madrid bevindt, maar in Lissabon. Aan het koninklijk hof in Lissabon spreekt hij de koning en hij weet de Napolitaanse kwestie op te lossen. Dan, nog altijd in Lissabon aanwezig, wordt hij ziek en hij sterft daar ook. Naar het schijnt op zijn verjaardag 22 juli in het jaar 1619. Hij wordt begraven op het kloosterhof van de Clarisse in Villa Franca del Bierzo in Noordwest-Spanje. Laurentius beschikt dus over een enorme kennis van de Bijbel, de kerkvaders en de scholastiek. Hij stelt die in dienst van zijn apostolaat en wordt daarom ook vaak gevraagd. Zijn voornaamste werken zijn Mariale uit 1600 en Lutheranismi Hypotyposis uit 1610. Paus Pius VI verklaart Laurentius van Brindisi in 1783 zalig. En paus Leo XIII verklaart hem heilig in het jaar 1881. Paus Johannes de 23e roept Laurentius in 1959 uit tot kerkleraar met als titel Doctor Apostolicus. Sint Laurentius is patroon van zijn geboortestad Brindisi en van vele andere steden en streken. Zijn feestdag is 21 juli. Heilige Laurentius van Brindisi, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 12. Zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Uit Psalm 44, vers 22. Op de vierde ochtend van haar reis staarde Carilinee met een wazige blik in de donkere ruimte voor haar en begon serieus aan overgave te denken. Haar aangelengde wijn was bijna op en als ze het handje vol noten op had, wachtte haar een lange strijd tegen de honger. Erger dan honger en dorst waren de frequente en onvoorziene storingen. Om de haverklap kwamen er zeelui de trap af, soms midden in de nacht op zoek naar een stuk tuig of touw dat ze daar hadden opgeslagen. Die voortdurende en onaangekondigde storingen betekenden dat Carilinee altijd op haar hoede moest zijn en zich nooit volledig kon overgeven aan de slaap. Persoonlijke behoefte verzorgen was een nachtmerrie geworden. Recht tegenover die zenuwslopende stroom aan storingen stond Theo's onvermijdelijke boosheid. Elke keer als ze de verleiding voelde om op wankele benen die 7 treden op te gaan, werd ze ontmoedigd door de gedachte hem onder de ogen te moeten komen. Wat voor excuus kon ze aanvoeren dat, als hij het niet aanvaarde, wel zijn medelijden zou wekken? Ze had urenlang toespraken voor die eerste ontmoeting opgesteld. Geen enkele leek toereikend. Uiteindelijk had ze besloten tot de waarheid. Ze zou hem alles vertellen en hem zijn eigen conclusies laten trekken. Haar keel was droog en opgezwollen van de dorst. Ze nam een klein slokje van haar warme, verschraalde water. De wijn was zuur geworden en smaakte meer naar azijn dan naar druivensap. Op dat ogenblik kwamen er voeten roffelend de trap af. Een oude zeeman die ze nog niet eerder had gezien verscheen. Hij had wit haar en golvende bakkenbaarden. Hij kwam regelrecht op haar af en op de terracotta amforen. Dichterbij, de muur apart van de zeepkisten, stonden 5 of 6 amforen met een oude hals, die gevuld waren met ingemaakte olijven, olie en wijn. Extra rantsoenen, vermoedde Carilinee. Met zelfverzekerde passen kwam hij om de vaten heen naar de achterwand. Carilinees hart stond bijna stil. De oude zeeman stond zo dichtbij dat ze de zilte geur van de vis die aan zijn korte tunica kleefde kon ruiken. Hij trok een pot naar zich toe en deed een stap opzij om de amfoor veilig tegen zich aan te laten liggen. Vervolgens draaide hij een beetje om de zware pot ruimte te geven. En toen verscheen de verstekeling van wie hij de aanwezigheid niet had vermoed in zijn blikveld. Carilinee wist het zodra hij haar zag. Opaalachtige ogen werden groot. Hij kneep ze dicht alsof hij niet kon geloven wat hij had gezien voordat hij ze weer opende. Zijn mond viel open. "Oh, kapitein," riep hij met onvaste stem, "kom liever eens naar beneden en breng de meester mee." Carilinee hapte naar adem en er nestelde zich een weegevoel in haar maag. Het moment waarvoor ze gevreesd had, was eindelijk daar. "Wat moet je, Sophocles?" riep een stem op het dak. "Ik geloof dat we een zeenimf hebben gevangen," zei de zeeman zonder zijn blik los te maken van Carilinee. Ze wuifde halfslachtig met haar vingers tegen hem in de hoop hem ervan te overtuigen dat ze geen kwaad in de zin had. Op het rimpelige gezicht, dat nog steeds een en al verbazing was, brak een grijns door die meer tandvlees dan tanden liet zien. Hij wuifde terug. "Ik geloof dat ze wel gezellig is," riep hij. Taharka's massieve schouders verduisterden de opening van het luik. "Wat leuter je daar allemaal,

Ouders verduisterden de opening van het luik. Wat leuter je daar allemaal, Sophocles? Ik heb geen tijd voor je kletsverhalen. Kijk zelf maar, zei de oude zeeman. Een zeenimf, een levende. Carilinee stond op, omdat ze haar lot liever onderging met een greintje waardigheid dan als een uitgedroogde aardworm op de grond gezeten. Haar knieën knikten nu ze gestrekt werden na 4 dagen in moeilijke bochten te zijn gewrongen. Kapitein, zei ze schor. Taharka bevroor. Een frons, onheilspellend als de rook uit de mond van een vulkaan, maakte zijn gezicht donker. Dat is geen zeenimf, bulderde hij. Hij wees met zijn kin naar Carilinee en zei: jij bent een heel eind van Caesarea, of Kush, of waar je thuis hoort. Mijn excuses voor het ongemak. Theo, brulde de kapitein. Theo kwam haastig de trap af. Wat is dat voor? Hij kwam met een ruk tot stilstand. Kabaal? Zijn stem stierf weg. Een ongelovige blik gleed over zijn door de zon gebruinde trekken. Na een lange stilte zei hij: jij? Ongeloof, onzekerheid en schrik kleurde dat ene woord. Wat doe jij op mijn schip? Elk woord dat Carilinee eindeloze uren ijverig had geoefend, verdween prompt uit haar hoofd. Ze keek toe, terwijl verbazing en verwarring overgingen in ergernis op het knappe gezicht, die tenslotte plaats maakte voor wit-hete woede. Zijn ogen namen haar verfomfaaide verschijning op, de slierte los haar die uit haar rommelige vlecht staken en gingen naar het laken op de vloer waar ze zich 4 dagen lang had verborgen. Ik wist niet dat je zo dol was op mijn zeep dat je ermee wenste te slapen, zei hij droog. Het spijt me dat ik zo brutaal ben binnengedrongen, Theo. Ik kan het uitleggen als het mag. De prachtig gevormde lippen werden een smalle streep. Dat betwijfel ik ten zeerste. De eerste keer dat hij haar had gezien bij Philippus thuis, had hij haar een van de mooiste vrouwen gevonden op wie zijn oog ooit gevallen was. Ze deed hem denken aan een exotische vogel, met haar volle lippen, gebeeldhouwde jukbeenderen en een glimlach die iets van wat oud en vastgeroet was in zijn ziel deed smelten. Toen hij luisterde naar haar zachte stem, had hij gevoelens in zich voelen roeren waarvan hij had geloofd dat ze al lang gestorven waren. Interesse, bewondering, fascinatie. Hij had het allemaal weggeduwd, omdat hij niet bereid was geweest om toe te staan dat een vrouw die hij binnen een paar uur zou achterlaten zijn leven ingewikkelder maakte. Dat ze midden op zee was opgedoken op zijn schip, was niet minder verontrustend dan zijn eerste blik op haar die hem geheel in beslag had genomen. Hij bekeek haar nu, zoals ze met haar lange ledematen ineengedoken op de kruk voor hem zat, alsof al haar spieren pijn deden. Dat was waarschijnlijk ook zo na de lange uren van opsluiting in het ruim van het schip. Nadat hij haar ergerlijk beheerst en merkwaardig koninklijk in haar gekreukte tunica tussen de zeeamforen had gevonden, had hij haar naar zijn kleine hut gebracht, de enige plek op de Parmis met een deur. De hele weg had hij kaneel en rozen geroken, zijn eigen zeep, die zo volmaakt paste bij haar huid. De geur had hem tot in zijn kern geschokt. Zodra hij over de drempel van de hut was gestapt, had hij de deur dichtgegooid voor de neus van een dozijn nieuwsgierige mannen. Tegen de tijd dat hij aan dek was, had elke man op

0: het schip gehoord dat ze een verstekeling hadden en ze waren als een reusachtige wolk hoornaars achter hem aangekomen. Achter haar aan. Het was bedompt en heet in de hut, een van de redenen dat hij hem zelden gebruikte. Wat deed ze hier eigenlijk? Wat doe je hier? Blafte hij, waarmee hij zijn meest prangende vraag uitsprak. Hij zat echt niet te wachten op deze complicatie. Wat moest hij beginnen met een vrouw op een schip vol ruwe mannen? Haar tong schoot naar buiten en likte haar droge lippen. Voor het eerst viel het hem op hoe pijnlijk gebarsten die eruit zagen. Hij stak zijn hand uit naar de kruik water die op een hoektafel stond, schonk wat in een drinkglas en stak dat haar toe. Ze schonk hem een dankbare blik voordat ze het warme water dorstig opdronk. Dank je. Haar stem was een fluistering. Hij zag dat haar vingers zenuwachtig om de steel van het drinkglas draaiden. Voor het eerst drong het tot hem door dat ze bang was. En nog iets, wat erger brandde dan angst. Ze schaamde zich. Zijn rug, die kaarsrecht was geworden, zoals die van een generaal die tegenover een vijandig leger stond, ontspande enigszins. Neem me niet kwalijk, Theo, zei ze, en ondanks haar geheven kin beefde haar stem. Ik weet dat je je verschrikkelijk veel ongemak bezorg. En ik zou je nooit hebben durven lastigvallen als ik niet wanhopig was. Me lastigvallen? Hij maakte een handgebaar alsof hij haar verontschuldiging van tafel veegde. Je zou me lastigvallen als je een uur te vroeg op een etentje was verschenen. Dit... Hij wees naar haar en woorden schoten hem tekort. Dit... Je verstoppen op mijn schip terwijl ik duidelijk had gemaakt dat ik geen passagiers meeneem. Dit is niet zomaar een beetje lastig. Het is een inbreuk, een invasie. Dit is een regelrechte verstoring. En hij tikte met zijn wijsvinger op tafel. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien? In de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: En van harte welkom inderdaad bij de uitzending Dicht bij zijn hart. Het is de tweede uitzending. En deze keer gaan we in gesprek met inderdaad een van de medewerkers, namelijk diaken Patrick Brugge. Het is een interview dat natuurlijk eerder is opgenomen in het Engels, maar tussendoor geef ik uiteraard om de zoveel minuten de vertaling van wat hij vertelt. Nou, wellicht kunt u ook al heel veel zelf verstaan, maar we gaan luisteren naar hem, hoe hij heel enthousiast, dat zult u merken, vertelt over het apostolaat dat de naam draagt, het Marian Catechist Apostolate, oftewel het Mariale Catechisten Apostolaat. Nou, we beginnen natuurlijk met een introductie. Die heb ik dan ook in het Engels gedaan. Wat ik nu een beetje gezegd heb over deze serie van programma's die gewijd zijn aan apostolaten, waar kardinaal Burke dus de motor achter is. En het gesprek wat ik met hem ga voeren. En daarna zal ik dus steeds om de zoveel minuten een klein deel, of zal ik het vertalen. Very welcome to Deacon Patrick Bruggen, the way I would say it. We are welcoming you to this special program during our summer because you have, or you're involved and you know a lot about the different apostolates that Cardinal Burke is involved in. You are a deacon, so I will say to you, Deacon Patrick, during this interview. And we are going to talk about a few of those apostolates, but we start with the Marian Catechist Apostolate. But before I will ask you to tell a little bit about it, can you introduce yourself to our listeners?
3: Absolutely. Well, good morning, everybody in the Netherlands. It's wonderful to be invited to be able to speak to you all there. And my name is... Deacon Patrick. I was just ordained just 2 weeks ago, so I'm kind of a fresh one.
2: Okay.
3: Out of the box.
2: Congratulations.
3: thank you. It's been a late vocation for me, but it's still been a wonderful journey. And it all actually started, I will have to admit, it all started by being introduced to the Marian Catechist Apostolate back in the mid-90s. By then, he wasn't a cardinal yet, but he was actually our bishop of La Crosse, Wisconsin, and that was Cardinal Burke. And so that's kind of, so we have known each other for a long, long time now. But I was born and raised on a dairy farm. My father had bought, and then after high school, I tried some ongoing education, but wind up coming back home, and actually did become bought the farm and got married and wound up farming then for about 22 years.
2: Wow!
3: And it's been a wonderful thing. But there was an inner calling in me that was asking me to do something more. And I was always working with youth. So for a while, the priest would come over to our farm, actually. And they would sit down and they would complain about all the things they have to do. And I made the faithful mistake of asking them, well, how can I help? And so I just encourage you that if you have a priest come to your home for lunch or for whatever, and they start to complain about all the things they have to do, don't make the fateful mistake of saying, how can I help? Because you'll be given a task, right?
2: Yes.
3: And my task was, well, I need for you to go back to school so you can come work for me. And I said, okay. Well, that's how I was introduced to the Marian Catechist, because Bishop Burke at the time was just fairly newly introduced to it by his friend, servant of God, Father John Hardin at the time.
2: Yes.
3: And Bishop Burke at the time, he was so enthralled with Father John Hardin and the way that he taught. Father John was a master catechist.
2: Ja, u hoort diaken Patrick enthousiast vertellen over inderdaad zijn de start van ook het zijn eigen kennismaking met het Marian Catechist Apostolate. En hij vertelt eigenlijk meteen in het begin heel grappig dat hij nog maar net 2 weken diaken is, als ik dus aan hem vraag om zich voor te stellen. En daar feliciteer ik hem natuurlijk ook mee. Hij zegt, ja, het is een late roeping, maar het is wel een geweldige reis geweest. En het is eigenlijk allemaal gekomen door dat programma, dat Mariale Catechistenprogramma, dat ik heb leren kennen zo'n beetje halverwege de jaren 90... door de toenmalige bisschop van La Crosse. Dat is de plek waar hij woont en werkt. En dat is de huidige kardinaal Burke. Dus zij kennen elkaar al heel erg lang. En dan vertelt diaken Patrick dat hij opgegroeid is op een boerderij met allemaal melkkoeien. Nou, heeft wel geprobeerd wat opleidingen te volgen, maar dat werd niks. Dus hij kwam eigenlijk weer thuis bij zijn vader. Is ook het boerenvak in gegaan en heeft 22 jaar lang de boerderij geleid eigenlijk. Was gewoon boer. Nou, dat was op zich heel fijn. Is getrouwd, kinderen gekregen. Maar er bleef toch een soort van innerlijke stem in hem roepen. En hij heeft altijd met jeugd gewerkt, dus ook in zijn parochie. En op een gegeven moment kwam dus de priester naar de boerderij en die was een klein beetje aan het klagen over wat er allemaal moest gebeuren. En hij zegt, ja, toen heb ik eigenlijk de faithful, dus de gelovige fout. Je kunt ook fatal, kun je ook erin horen. Dus de fatale fout gemaakt. Het is natuurlijk een grapje wat hij zegt. Om te vragen aan die priester, hoe kan ik helpen? En nou, hij zegt dan ook van, als je vraag dat nooit, want dan krijg je een taak toebedeeld. Maar ook dat vertelt hij natuurlijk als een grapje. Nou, de taak die hij toebedeeld kreeg was om, of eigenlijk, er werd hem gezegd toen van, nou, je moet opnieuw naar school en dan moet je voor mij komen werken. En dat was dus bisschop Burke, in de tijd bisschop Burke, die deze diaken, huidige nu diaken Patrick, op die manier dat Marian Catechist Apostolate heeft geïntroduceerd. En bisschop Burke at de tijd was zelf zeer betrokken en ook hij werkte samen met een priester, John A. Hardin, een jezuïet, in 2000 overleden. En deze John Hardin, Father John Hardin, was echt een meester-catechist. En nu vertelt dan diaken Patrick verder iets over deze priester en hoe dat hele catechese-programma eigenlijk tot stand is gekomen.
3: And he was asked by St. John Paul II, who was our Holy Father, right? Back in the early 80s. So to understand kind of the scope of where the Marian Catechist come from, if you can imagine John Paul II at the Vatican along with Mother Teresa, all right? So there too, they're talking, and John Paul II makes this request to Mother. He said, I don't know, I want you to just take care of the poorest of the poor, but I want you to catechize them. And then she responded, well, I'll have to catechize my sisters, Holy Father. And then in the room comes Cardinal Ratzinger, who later becomes Pope Benedict, right? And he goes, well, I know this master catechist over in Detroit, Michigan, of all places, by the name of Father John Hardin. Well, they connected Mother to Father John. And Father John made numerous trips down to Calcutta to catechize her sisters. Well, Mother saw what he was teaching, and the content that he was teaching. She takes it back to the Holy Father, John Paul II, and says, this is what the world needs. And John Paul II saw too, then he commissioned Father John Hardin then to create materials to catechize. And really, I think the foresight of all of this is that they were looking not necessarily at their time and place, but really at our time and place where we are today.
2: Yeah.
3: Right? And for the next 500 years from now, probably.
2: Ja, diaken Patrick vertelt dus over deze priester John Hardin, dat in de jaren 80 hij door Paus Johannes Paulus II gevraagd is om eigenlijk een catechese programma op te zetten. Nou, hoe kwam dat dan? En hij vertelt dat echt heel, heel beeldend. Je moet je voorstellen, Paus Johannes Paulus II samen met Moeder Teresa in het Vaticaan. En Paus Johannes Paulus II zegt tegen Moeder Teresa, nou, ontzettend belangrijk werk natuurlijk om de armen op te vangen. Maar ik vind dat je ze niet alleen moet helpen in hun armoede, maar je moet ze eigenlijk ook catechese geven. En Moeder Teresa zegt erop van, nou, ik moet eerst mijn eigen zusters onderwijzen. En dan komt kardinaal Ratzinger, de latere natuurlijk paus Benedictus de 16e binnen. En die zegt, nou, ik ken een geweldige catechist uit Detroit, Michigan, in de Verenigde Staten. En dat is die Father Hardin. Nou, ze zijn met elkaar in contact gebracht en Father Hardin gaat dus heel vaak naar Calcutta om daar inderdaad de zusters van Moeder Teresa te onderwijzen, te catechiseren. Ik heb het opgezocht, het is een Nederlands woord. Wij gebruiken het eigenlijk zelf niet, maar eigenlijk catechese geven, onderwijzen in het geloof. En dat doet hij dus daar in Calcutta. Moeder Teresa is zo onder de indruk van de inhoud en van de manier ook natuurlijk waarop hij dit doet. Dat vertelt ze weer terug aan Paus Johannes Paulus II. Die heeft dat inmiddels ook een beetje gehoord en gezien. En die, zij zeggen, dit is wat de wereld eigenlijk nodig heeft. En daarom geeft de paus aan deze Father Hardin, John Hardin, de opdracht om materiaal te ontwikkelen om dus catechese te geven op, op welke plek dan ook, zeg maar. En deken, diaken, Patrick, die zegt er eigenlijk bij, volgens mij hebben zij echt een vooruitziende blik gehad. Keken ze niet alleen maar naar het moment van toen, maar ver vooruit en misschien zelfs nog, geldt het nog wel voor de komende 500 jaar. Vervolgens ga ik hem vragen, dat zult u zo horen, wat is er dan nodig om deze catechese te volgen? En daarover vertelt hij het een en ander. And you say our time, that they sort of already looked forward to this time. How would you characterize this time in the sense of the need of the catechism?
3: Right. Well, I know I've read numerous books, and they actually call this the apostolic time. You know, we probably have more uncatechized people than at the time of Jesus, when you really think of it, right? And so the work that we have, and we just had a couple of weeks ago, the gospel was about we have much work to do and very few laborers, right? Well, Father John Hardin's whole mission with the Marian Catechists was to make legions of consecrated Marian Catechists. Now, to be consecrated Marian catechist means that you're set aside to catechize, to teach. And that's the essence of what the Marian catechist is versus any other catechetical program that's out there. It's the mission of the Marian catechist is not just to form you doctrinally or, intellectually. It is to form you spiritually just as much. Because Father John Hardin knew that if you weren't formed spiritually, whatever you learned intellectually was not going to stick with you. And so you have to form the heart first to join with the brain. And that is what they always say is the longest distance is between our brains and our hearts, right? But once you connect those two, well, then the Holy Spirit takes hold and you open up your heart for those graces that God wants us so give us. And then you start the world on fire, right? And that's kind of the mission of what the Marian Catechist is all about.
2: Ja, dan vertelt dus diaken Patrick, naar aanleiding van mijn vraag van ja, deze tijd, wat heeft hij dan nodig aan catechese en hoe verhoudt zich dat dus tot dit project, tot dit apostolaat? En hij legt dan uit, ja, we leven, hè, dat zegt, ik heb diverse boeken gelezen en het wordt ook wel de apostolische tijd genoemd. En waarschijnlijk zijn er op dit moment meer mensen die niet voldoende onderwijs, dus catechese hebben gehad, dan in de tijd van Christus. En hij verwijst ook naar het evangelie, waarin staat dat er natuurlijk veel werkers is, maar niet ja, dat er te weinig werkers in de wijngaard zijn. En de hele missie, de visie van Vader John Harden was om hele legioenen van toegewijde, en in het Engels zeggen ze dan consecrated, nou, zou je ook kunnen vertalen met gewijde, maar het wordt toch meer bedoeld als toegewijde catechisten komen. En wat betekent dat dan? Nou, is dat je jezelf eigenlijk helemaal ja, vrij maakt om die catechese te geven, om te catechiseren, om te onderwijzen. En het onderscheid met ja, elk ander catechese project, wat gewoon een, ja, een los projectje is, zou je kunnen zeggen, is dat het er niet alleen om gaat dat je leert over ja, het leergezag, wat de kerk hè, zegt over dingen, of dat je gewoon het intellectuele als het ware bekijkt, maar de hele bedoeling is dat je minstens net zoveel als dat je die intellectuele inhoud meekrijgt, ook spiritueel wordt gevormd. Vader Harden, dus Pater Harden, die wist echt dat zonder die spirituele vorming al, ja, al het andere wat je aanleert, of het nou intellectueel is of op een andere manier, dat blijft gewoon niet hangen. En daarom moet eigenlijk eerst je hart worden gevormd, om dat samen te brengen met je hoofd, met je hersenen. En hij wist ook heel goed dat ja, misschien de afstand tussen je hoofd en je hart misschien wel de langste afstand is die er bestaat. Maar als je die twee eenmaal met elkaar verbindt, ja, als je dat dus lukt, nou, dan neemt de Heilige Geest het over en hij opent dan je hart voor alle genade die God jou wil geven. En dan zegt hij, nou, dan kom je op stoom. En dat is eigenlijk de hele missie van dit Marian Catechist Apostolate. Ik vraag dan ook verder in het volgende stuk wat dat toegewijd of consecrated, wat dat betekent. En hij gaat daar wel antwoord op geven, maar hij neemt ook nog een mooi zijpaadje en dat zal ik dan zo vertalen.
4: Yes, you say being a consecrated catechist, does it mean that you solely focus on being a catechist? For whom actually is it?
3: That is a great question. To be consecrated, so I was consecrated in 2022, okay? And to be consecrated as a Marian catechist does not mean that that's all that you do. You know, when you really think about it, we are all catechists in our homes. We are all catechists at our workplaces. We are all catechists, and about everything we do in life, we are a catechist. And St. Francis always said, you know, preach the Bible always, and when necessary, use words. So he's saying by our actions, right? Mm-hmm. And so to be consecrated means that you receive these particular graces through this apostolate that aid you in being set aside, in to be able to accomplish the work that the Holy Father John Paul II commissioned Servant of God Father John Harden to do, to bring to the world. And that is really the essence of what the Marian Catechist is that in whatever state of life we are, whether we actually are catechists in a church program, whether we're parents, you know, whether we're grandparents, it doesn't make any difference. Singles, whatever it is, we are all called to be catechists and to be set aside. So there's room in this apostolate for all ways of life.
4: Yeah,
3: I should say. Cardinal always says, but you receive those particular graces.
4: Yes.
3: To help you achieve your goal.
4: And yeah.
3: That, you know, John Paul II always said that, there's four things in life. We have to know truth. You know, we have to know the truth. And that's what what Father John Harden taught so eloquently and so clearly about the truth of the church. You know, then John Paul II goes on, he goes, then, you know, you need to be able to recognize that truth. And it's your job to learn that truth. And then he says, you know, then you have to proclaim that truth, right? But here comes the hard part. You have to know that if you're going to proclaim that truth, there's a cost involved, right? There's always going to be a cost whenever you proclaim the gospel of our Lord. And that's what I think is hard in these times, because I think we're afraid, we're fearful of proclaiming that. Well, that's what these particular graces, what I'm talking about, aid you in that. I mean, they just arm you in that. You can be consecrated to the Sacred Heart, you can be consecrated to the Immaculate Heart, you know, and you can join them all, right? They all give particular graces. But with the Marian Catechist, the grace that you receive is that catechesis, that proclaiming grace. I'm sorry, you can probably tell by my enthusiasm of my own voice, right? you want to get out and proclaim. And I think that's what this grace does.
4: Yeah.
2: Ja, een wat uitgebreider stukje over wat het betekent om inderdaad consecrated catechist te zijn. Dus om een gewijde catechist te zijn. En voor wie het eigenlijk bedoeld is, vraag ik. En diaken Patrick reageert heel enthousiast. Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Hij is zelf in 2022 dus echt officieel zo'n toegewijde catechist geworden. Maar dat betekent niet dat het enige is wat je doet. Want als je erover nadenkt, zegt hij, zijn we eigenlijk allemaal catechisten. He, waar we ook zijn, op ons werk, thuis, als ouder en in alles wat we doen. En hij refereert aan de heilige Franciscus die altijd zei, ja, je moet eigenlijk altijd verkondigen en als het nodig is, gebruik je woorden. Nou, dan gaat hij nog iets nader in op dat toegewijde zijn. Als je aan dit apostolaat toegewijd bent, dan ontvang je bepaalde genades die jou helpen, zeg maar, om je echt op dat catechese geven toe te leggen. Om dat te kunnen doen waartoe Paus Johannes Paulus II in dat tijd Pater Harden dus de opdracht toe heeft gegeven. Ja, om dat in de hele wereld te brengen. En je doet het dus met name door je voorbeeld. Maar de missie van dit Mariale catechisten apostolaat is dus inderdaad om ervoor te zorgen dat jij dat je geholpen wordt om dit zo goed mogelijk te doen. En dan kan het zijn dat je dat misschien wel in een programma in een parochie, gewoon in een catechese programma in de parochie doet. Of thuis als ouders, misschien ook wel als grootouders, maar ook als alleenstaande. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja, we zijn eigenlijk allemaal geroepen om dus eigenlijk catechist te zijn. En dit apostolaat kan. Ja, in alle levensstaten, zeg maar. En het helpt je dus, of het geeft je die speciale genade om te kunnen verkondigen. En dan noemt hij nog Paus Johannes Paulus II op, die altijd zei, ja, er zijn vier belangrijke dingen in het leven. We moeten de waarheid kennen. Vader Pater Harden, die onderwees dat ontzettend goed. En Paus Johannes Paulus II gaf ook altijd aan, ja, die waarheid moet je natuurlijk ook eerst leren herkennen. Dan moet je hem leren en vervolgens moet je hem dus verkondigen. Maar je weet ook, als je dat doet, dat er altijd een offer wordt gevraagd. Dat er, ja, in het Engels dus costs zijn er. Het kost je iets. En zeker in onze tijd lijkt het wel omdat wij angstig zijn om te verkondigen. Maar juist in dit apostolaat mag je dus die bijzondere genade ontvangen die jou juist bij dat verkondigen helpen. Die jou ook eigenlijk wapenen. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel toewijdingen. Je kunt je aan het Heilig Hart toewijden. Aan het onbevlekt hart van Maria. En elke toewijding heeft ook zijn eigen genade. Maar de toewijding aan dit apostolaat. Ja, daarin ontvang je dus juist de genade van de verkondiging. En dan verontschuldigt hij zich eigenlijk een beetje van, ja, je hoort het aan mijn enthousiasme. Ik kan erover blijven vertellen. Nou, dan ga ik nog eens vragen aan hem hoe je dan eigenlijk zo'n catechist kunt worden. Of je een programma daarvoor kunt volgen. En the way to get there is through a program, I think.
3: Sure.
2: Yeah.
3: Right, correct. Yeah, so but with Father John Hart, when he first created the Marian Catechist, this was in the mid-80s that he started to, the conception of it was teaching the Missionary of Charity Sisters.
2: Mm.
3: That was the conception of it. The birth of it was in about 1985 when he actually gave it a name, the Marian Catechist Apostolate.
2: Yeah.
3: Right? And through that, then his very first course that he wrote was what we call now the Advanced Catechism Course of Father John Hart. Well, people started to take it, and then remember, this is back in the 80s. People started to take it, and they go, Father John, this is too hard. we don't understand any of this.
2: Oh,
3: so yeah, imagine this is the 80s. So he takes the advanced course, and for lack of better words, and I'm not calling anybody this, but he dumbs it down, right? He modifies it to kind of in. He goes, oh my goodness, seriously. So he dumbs it down a little bit to introduce you to the true teachings of the church.
2: Mm-hmm.
3: So that becomes known as the basic catechism course. All right, and it's 16 lessons. There's about 1,033 questions within those 16 lessons. You might say, how on earth could you ever ask 1,000 questions about the faith? And that's the first step. Everybody goes, well, that's way too hard. No, it's one question at a time. And Father John will be the first to tell you, you don't learn by the ones that you get right.
2: Mm-hmm.
3: You learn by the ones you get wrong.
2: Yes.
3: Right? You don't know what you don't know. And we have to admit within the church, the last 40 years of catechesis is weak. Mm-hmm. And that's why we are in the situation where we are.
2: Yeah.
3: And so we're trying to fight our way back out of it. And I think the Marian Catechist is at its prime of its time right now to bust loose, because we're seeing a resurgence of people, especially young people. They are looking, they are desiring, they are hungry for truth.
2: Mm-hmm.
3: And they're tired of just being given whatever that they've been given. And I think we're at the forefront of something that's going to be so fantastic and great to re-evangelize the world.
2: Yeah.
3: And then doing it under the mantle of Our Lady of Guadalupe,
2: yes,
3: the Queen of the America, the star of the new evangelization. It doesn't get any better than that. Yvonne, this is it. This is the program right here.
2: Ja, u hoort het enthousiasme inderdaad er doorheen sprankelen. Ik vraag dus inderdaad, hoe word je dan zo'n catechist, zo'n toegewijde catechist? En gaat dan eventjes terug naar het ontstaan nog een keertje van deze catechese methode, van deze cursussen. Hij zegt van ja, toen Pater Harden dus de lessen gaf aan de zusters, heeft hij pas zo rond 1985, heeft hij dus de naam ook verzonnen van Marian Catechist Apostolate. En toen is hij ook de eerste echte lessen gaan maken om dus naast dat hij ze aan de zusters van moeder Teresa die catechese gaf om het ook elders te kunnen gebruiken. Op verzoek dus van paus Johannes Paulus II. Nou, nu zegt hij, noemen we die eerste lessen, die eerste cursus, noemen we de cursus voor de gevorderden. Want het bleek, mensen hoorden ervan en die gingen, ja, die wilden het ook gaan doen. Dus die gingen die lessen nemen. Maar het was veel te moeilijk. Ze snapten er eigenlijk gewoon, ja, bijna niks van. Ze zeiden ook, ja, pater Harden, dit is veel te moeilijk voor ons. Nou, toen heeft hij inderdaad het materiaal genomen en hij heeft het eenvoudiger gemaakt. En dat is een basis-catechese-cursus dus geworden, of een beginnerscursus van 16 lessen. Maar die 16 lessen, in totaal zitten daar wel meer dan 1000 vragen in. En ja, hij zegt, je kunt je afvragen, kun je wel 1000 vragen stellen over het geloof? Nou, dat kan heel makkelijk. En de manier waarop dat ook verwerkt zit in deze cursus is dat de vragen steeds een beetje van een, ja, op een andere manier toch ook wel hetzelfde vragen. En waarom heeft pater Harden dat gedaan? Hij zei altijd van, je leert niet van de vragen die je goed hebt, maar je leert van de vragen die je fout hebt. Ja, want van tevoren weet je niet wat je niet weet. Hè? Dus vandaar dat het steeds opnieuw op een andere manier wordt gevraagd. Nou, dan zegt diaken Patrick ook, ja, we moeten eigenlijk ook wel gewoon eerlijk zijn. Als je kijkt naar het niveau van de catechese in de afgelopen 40 jaar, en dat, nou, misschien is het wel wereldwijd zo, is gewoon heel zwak geweest. En daardoor zijn we in de situatie gekomen waarin we nu zitten. Maar, zegt hij, we vechten ons terug. En juist dit Marian Catechist Apostolate, ja, is zo'n beetje op zijn hoogtepunt. Want je merkt dat veel mensen ofwel terugkomen, of jonge mensen die het nooit gekend hebben, maar die verlangen echt naar de waarheid. En ja, ze zijn het eigenlijk een beetje zat wat ze tot nu toe voorgeschoteld krijgen. En we staan, zegt hij, aan de vooravond van iets groots. En het is zo mooi dat we iets hebben ontvangen, zoals dus dit Mariale Catechisten Apostolaat, om de wereld te herevangeliseren. En hij heeft dus ook aangegeven dat die basis, die beginnerscursus, die is echt gemaakt om de mensen, ja, gewoon de leer van de kerk te leren kennen, om hen daarin te introduceren. En dan zegt hij ook, ja, en het gebeurt onder de mantel van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, de koningin van de Amerika's en de ster van de nieuwe evangelisatie. Nou, beter kan het niet worden, hè? Hij zegt dan, Yvonne, dit is het gewoon, dit is het gewoon. Nou, ik vraag dan nog wat verder in het volgende stukje, ook nog naar dat speciale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, wat dus in La Crosse in Wisconsin in Amerika zich bevindt en waar dus dit apostolaat gevestigd is. En daar gaat hij uitgebreid over vertellen. En the program and everything around it, that is probably concentrated in this place you mentioned already, Our Lady of Guadeloupe, the place of the Guadeloupe Shrine. Do people come there, especially there, to follow this course? And can you also tell us a little bit about this Guadeloupe Shrine? And, yeah, again, Cardinal Burke, I think, is the one who is the main motor of this.
3: Right, right. So when Father John Harden in 1999 came to the Diocese of La Crosse to meet with Bishop. Well, Bishop and Father John had known each other through the mid-80s, the later 80s and 90s, because Bishop recognized the work that Father John was doing. Mm-hmm. Well, they became close friends. And actually, Cardinal Burke was trying to create a shrine in our diocese. And at first, it was going to be called the Shrine of Our Lady of Fatima. And the story goes that he went to Mexico on a pilgrimage. And there he was praying, and Our Lady told him, I want Our Lady of Guadalupe. If you do that, you're going to find everything that you need. And he did. He came back, and he announced that he was going to build a shrine to Our Lady of Guadalupe. Within a couple of months. I'm not sure the exact timeline, but a couple came forward. The Swing family came forward and said, we'd like to donate our farm to this project. Well, now he had his land. People started hearing about it. Donations came in, and he started to build it. So he first built the what is known as the Pilgrim Center and the votive candle chapel. Those are the first two buildings that he did, and that was completed then in 2004. Then he started to build the Shrine Church, which sits up the hill about a half a mile from the Pilgrim Center.
4: Wow.
3: That was completed in 2008. Okay, and now we're maybe 7 months away from another building project from being completed, and that is a 33-room retreat center right next to the church.
4: Okay.
3: So if people want to come and do an extended stay at the shrine, they will be able to do this now. So I encourage people to go to Our Lady of Guadalupe Shrine website.
4: Mm-hmm.
3: It is a beautiful site. They'll be able to look at all the grounds and so forth. But we were over 100,000 visitors last year.
4: Wow. And those are people who come for a retreat, or do they also come for this?
3: No, they come, Ivan, they come for many, many reasons. Oh. Many come to seek answers.
4: Yeah.
3: Right? To seek prayers. We've had numerous healings take place there. The Mayo Center is out of Rochester, Minnesota. It is a world-renowned cancer hospital. And many patients go there, and then they usually, after testing, they have a day off.
4: Mm-hmm.
3: And many of them hear about the shrine, and they come and they visit the shrine. They're seeking to be healed,
4: yes.
3: Right?
4: Yeah,
3: and we had this one lady that from Texas, and she was diagnosed in Texas. They sent her to Mayo, up in Rochester. They did all the tests. She had, I believe, it was a brain tumor.
4: Mm-hmm.
3: They couldn't operate her out in Texas, so they sent her up there. She had a day off. She came to the shrine with her husband, and the story goes that her husband was in confession. She stayed out and prayed, and her husband came out of confession.

0: confession. She stayed out and prayed. And her husband came out of confession. She goes, something happened. I can't explain it, but something happened. She went to the hospital the next day, and she was supposed to have the surgery. She requested to have x-rays done one more time. And the doctors didn't want to because they had everything that they needed. But they did anyway. And they came out and they go, we don't know. It's not there today. But then the kicker was that they said, did you happen to go over to the Shrine of Our Lady of Guadalupe yesterday? And she goes, yes, we did. And they said, you're not the first one.
1: Wow.
0: It is a powerful place here.
1: Yes.
0: Our Lady is certainly present. And to hear these stories, it is just astounding what happens. But many come just to seek our Lord, right? And they seek it through Mary.
1: Yes.
0: And that's her role. Her role is always to lead us to her Son. And that's what the Marian Catechist is all about.
1: Yeah.
0: It's not to focus on Mary, but she puts the focus on her Son. But she brings things into a clear vision for us.
1: Yeah, yeah. De vraag die ik dus stelde aan het begin van dit stuk ging over... waar volg je dan de cursus om zo'n catechist te worden? En hoe kan het, of hoe zit het precies in elkaar dat juist kardinaal Burke degene is die daar de motor achter is? Nou, dan gaat diaken Patrick uitgebreid vertellen dat inderdaad pater Harden en kardinaal, toen nog bisschop Burke, elkaar dus al halverwege de jaren 80 kenden, omdat de bisschop toen, bisschop Burke, een grote waardering had en ook de potentie van het werk van pater Harden inzag. En ze werden dus heel goede vrienden. En in die tijd probeerde dus bisschop Burke, daar waar hij bisschop was, in La Crosse, om een heiligdom wilde die opzetten. En eerst dacht hij om een heiligdom te creëren en dat te vernoemen naar Ons Lief Vrouw van Fatima. Nou, hij was op pelgrimage geweest, zo gaat het verhaal. En daar heeft Ons Lieve Vrouw van Guadalupe in Mexico tegen hem gezegd, als je het heiligdom naar mij noemt, dan zal alles wat je nodig hebt, zul je ontvangen. Nou, hij is teruggekomen en dat heeft hij dus gedaan. Hij ging het nu het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe noemen. En nou, binnen een paar maanden bood een familie een groot stuk grond aan met een boerderij. En nu had dus bisschop Burke het land waarop hij dit heiligdom kon gaan ontwikkelen. Nou, mensen hoorden er ook van, ze gingen donaties geven en zo kwam het op gang. Nou, het eerste wat gebouwd is een pelgrimshuis en ook een kaarsenkapel. En die waren in 2004 klaar. En daarna is de kerk gebouwd. Op een heuvel is dat eigenlijk, op een iets van 800 meter van dat pelgrimscentrum vandaan. Daar staat dus die kerk sinds 2008. En ze zijn nu bezig, en ze verwachten dat dat ergens in februari 2027 klaar is, om nog een volgend gebouw af te leveren. Dat zijn ze dus nu aan het bouwen. En dat is een retraitehuis dat naast de kerk staat. En daar kunnen ongeveer 30 pelgrims worden ontvangen. Dus mensen kunnen daar ook voor een wat langere tijd verblijven. Nou, afgelopen jaar hebben ze al zo'n 100.000 bezoekers ontvangen. En ze hopen dat er natuurlijk ook steeds meer worden. Ja, en mensen komen eigenlijk, zegt hij, eigenlijk overal vandaan. En voor antwoorden komen ze. Ze komen voor gebed. Ze komen om in de rust natuurlijk te mediteren. Om bij Ons Lieve Vrouw te zijn. Maar ook, en dat gebeurt niet één keer, maar meerdere keren, genezen mensen hier. En dan vertelt hij het verhaal over een vrouw uit Texas. Vlakbij namelijk La Crosse, dat is Wisconsin, maar daar meteen naast ligt de Minnesota. Daar is in de plaats heet Rochester. Daar ligt de Mayo Kliniek. En dat is echt een wereldberoemde kliniek voor kankerbehandelingen. Nou, deze mevrouw uit Texas was dus in haar eigen woonplaats gediagnosticeerd met hersentumor. En dat was niet operabel, dus ze is naar die Mayo Kliniek gestuurd in Minnesota. Nou, daar hebben ze nu opnieuw testen gedaan en meestal heb je dan daarna een dag

0: vrij. En toen zijn ze naar dus het heiligdom gekomen. Dat is iets van een uur rijden. Haar man ging biechten, zij ging bidden. En nadat hij uit de biechten komt, zegt zij tegen hem van... ja, er is iets gebeurd. Ik kan het niet uitleggen, maar er is iets gebeurd. Nou, de volgende dag, als ze eigenlijk geopereerd... of althans wat mogelijk was, geholpen zou gaan worden... zegt ze, ja, ik wil toch eigenlijk heel graag... dat er opnieuw een scan wordt gemaakt. Nou, eerst zeggen de doktoren natuurlijk van... ja, dat is helemaal niet nodig, want dat hebben we net gedaan. Maar goed, zij houdt vol. Ze doen het toch. En de dokters die komen met die scan terug en die zeggen... ja. Begrijp het eigenlijk niet, maar vandaag is die tumor er niet. Hij is er niet. En dan denk je, dat is het verhaal. Maar zegt diaken Patrick, nee, dan komt het eigenlijk pas. Ze vragen dan aan deze vrouw... ben je gisteren naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe geweest? Ja, zegt ze. Nou, je bent niet de eerste. Nou, dat zegt genoeg, hè? Nou, het is dus een heel krachtige plek, zegt diaken Patrick. Onze Lieve Vrouw is hier gewoon echt aanwezig. En de verhalen die we hier horen zijn zo bijzonder. Maar natuurlijk, de mensen komen hier om Onze Lieve Heer te zoeken. En dat doen ze door Maria. En dat is altijd haar rol geweest, zegt hij ook, hè? De mensen naar hem wijzen, naar haar zoon wijzen. En dat is ook waar dat apostolaat, dat Mariale catechisten apostolaat voor staat. Om eigenlijk, het gaat niet om Maria, maar zij helpt wel om alles helder te maken. Nou, dan gaan we nog een keer verder over inderdaad de cursus. Hoe die in elkaar steekt en voor wie het verder ook bedoeld is. You mention again the Marian Catechism apostolate, so people can follow a course in 16 lessons, if I understood it well. But it is for people in the United States especially, or...
1: Oh, I'm so glad you asked that question, because now I'm going to give you the whole answer to that. No, this is a at-home study course, or can be. So it can be done by you. Right there during your free time. It can be done with a mother with children at home. It can be done with a father that's working, or a mother that is working outside the home. Anybody is capable of learning and to be able to take this. What they do, that they would come to visit, if they actually visit the Shrine of Our Lady Guadalupe website, you'll see a link to the Marian Catechist Apostolate on there. And when they click on to our website, they'll be able to see the different courses that they can order. And you receive the manual, the workbook, the test tablet, the modern dictionary that Father John Arden had written, and the Catechism of the Catholic Church. That's all the tools that you need to be able to begin this study. And now you can also do it within a group setting.
0: Yeah.
1: So if we have a consecrated Marian catechist in your area, they could lead a group. But see, the first thing we need to do is get people to study to become consecrated, because there are so many areas that don't have this yet. Now, for all those that don't have the opportunity of a consecrated Marian catechist to lead them, or a priest, it could also be led by a priest and or a deacon, as well, they can either email their completed lessons, and the typical lesson is going to be anywhere from 45 questions to, when we get to the sacraments and you get to especially the Eucharist, there's 120 questions just on the Eucharist, right?
0: Yeah.
1: And who would have thought that, right? Of Father John Harden. No, it is so beautiful, but it's so well written. You just take it one question at a time.
0: Yeah.
1: And you do it within prayer. You always start with Mary first. You start with asking Mary, and it's also called a Marian study course, because Father John wants you to ponder. And some of these questions people just chew on. They go, ah, what is he trying to say?
0: Yeah.
1: Like, why does he ask it like this? Because he wants you to ponder,
0: yeah.
1: Right? He wants you to really to think about it. Not just, here's a question, here's an answer. Hmm. You're not going to internalize it that way. And so he'll ask you the same question five different ways.
0: Okay, yeah, yeah.
1: So when you were asked that question, you know the answer. You will know what the church teaches.
0: Yeah.
1: You will know what the saints taught. You know what the heart of Jesus wanted for his children to know.
0: And by now, in the States, there will be quite a few, I don't know, maybe consecrated catechists already?
1: Yeah, so we've had thousands of people take the basic course. Many have gone on to the advanced. We probably have 500 to maybe 600, 700 consecrated catechists out there.
0: Mm-hmm.
1: But my whole goal, and I always... I sort of promised Cardinal Burke, well, I did. I say, Cardinal, I'm going to try to make those legions of Marian catechists that Father John always wanted. And he said, well, we'll be praying for that, right? And so legions are uncountable, right? But we need them all over the world.
0: Yeah.
1: You know, our program is also down in Nigeria. Nigeria is like fruitful ground for catechesis. We're down in Australia. I'm hoping to get over to the Netherlands, you know, but it takes one good soul like yourself to say, hey, we want to talk about this. We want to begin to expose this to a greater audience.
0: Yeah, yeah.
1: And it is so, so doable by all. And so then, you know, once people complete the basic, now they're ready for what Father John calls the advanced course, right? And that is going to be 36 lessons.
0: Okay. Right?
1: That's 36 lessons. And it just takes the basic and goes a little bit deeper.
0: Yeah.
1: You know, but it's still very palatable for all people to be able to do.
0: Yeah, yeah.
1: If you're hearing this by listening to the radio today, know that you can do this. I don't care how old you are. I have people in their 80s taking this. I have youth in the 8th, 9th, 10th grade taking this. All are doing well. All are gaining graces by this.
0: Diaken Patrick geeft inderdaad antwoord op de vraag of die cursus dan bedoeld is voor mensen in Amerika. Want dat, daar zit ook dat heiligdom. Hij zegt, ik ben zo blij dat je het vraagt, want nu krijg je het totale antwoord. En hij zegt, het is eigenlijk een cursus die je thuis kunt doen. En het maakt niet uit of je nou een vader, een werkende vader, een werkende moeder bent. Het maakt niet uit. Iedereen kan sowieso die basiscursus eigenlijk volgen. En op de website, ik zal hem aan het einde van het programma ook noemen, daar kun je alles vinden. En als je je dus opgeeft, dan ontvang je oefenmateriaal, een handleiding, oefenbladen, een woordenboek, de catechismus van de Katholieke Kerk en ook testvragen dus. Je kunt het ook als groep doen, maar dan moet er dus iemand zijn die zelf al zo'n toegewijde catechist is om de groep te leiden. Of een priester of een diaken. En anders dan mail je gewoon je antwoorden en dan krijg je daar natuurlijk ook weer antwoord op. Nou, gemiddeld bestaat een les uit iets van 45 vragen. Alleen bij de eucharistie zijn het er 120. Ja, het is natuurlijk ook wel het allerbelangrijkste. En hij zegt, Het is zo goed geschreven. En je doet het gewoon vraag voor vraag. En het belangrijkste is ook dat je het in gebed doet. En je eigenlijk begint met Maria. Je vraagt aan haar of zij je wil helpen. En het is ook niet voor niks natuurlijk dat het Mariale catechese apostolaat heet. Want Pater Harden, die het allemaal heeft geschreven, die wilde echt dat je over de vragen zou pijnzen, zou nadenken, het zou overwegen. En dat het niet zomaar een vraag is van, dit is een vraag, en dit is het antwoord. Nee, hij vraagt je dezelfde vraag wel op minstens 5 verschillende manieren. En als je dan die vraag ooit ergens krijgt, dan weet je wat het antwoord is. Dan weet je wat de kerk erover zegt. Je weet wat de heiligen erover hebben geleerd. Je weet wat het hart van Jezus voor zijn kinderen wil dat ze hierover weten. Hij zegt, er zijn echt duizenden die de basiscursus hebben gedaan. Sommigen gaan door. En er zijn waarschijnlijk nu zoiets van 600 gewijde, toegewijde catechisten. En hij zegt, ja, mijn doel is om die visie van Pater Harden ooit werkelijkheid te maken. Om hele legioenen van catechisten te hebben opgeleid. En kardinaal Burke die zegt dan heel nuchter, nou, daar zullen we dan maar voor bidden. Het programma draait ook wel al op sommige plekken in Nigeria en Australië. En hij zegt, ik hoop dat er ook in Nederland iemand opstaat die zegt, ja, dit ga ik oppakken. En dan, als je dan eenmaal aan die gevorderde cursus toekomt, dat zijn dan 36 lessen. Maar iedereen kan het doen, zegt hij. Ik heb mensen gehad die in hun 80 waren, dus, maar ook tieners. En als je dat gaat doen, ja, dan ontvang je er ook de genade voor om het te kunnen. Nou, en dan volgt nu het laatste deel van het interview, waarin ik toch nog eventjes iets doorvraag. En natuurlijk ook diaken Patrick heel hartelijk dank voor zijn tijd en heel enthousiaste verhaal. What are the responses of the people who follow these courses or have followed them? Like you say, whatever age you are or in whatever situation as a mother or as a teacher or as just a volunteer in a parish or whatever, what are the responses?
1: The number one answer is this, and I'm so glad you asked that because this is what I hear all the time. People that have completed this will say to me, how come I've never known this before? That is the number one answer. And I go, oh, I'm sorry that you haven't, but I'm glad that you know it now. You know, that is the number one answer. How come we've never been taught this? Especially when you go through the sacraments, the seven lessons of the sacrament, especially the Eucharist. People are just blown away by what the church actually teaches about sanctifying grace.
0: Yeah.
1: It is just an amazing thing. And of course, you know, Satan is not going to want this to get out there. Because if people begin to hear this, people begin to have their hearts changed. The Holy Spirit begins to tug at them. They go through and they order this program. They begin to study it. Their hearts, their minds are pointed toward God. And they're all being led by his mother. It's such a beautiful journey.
0: Yeah, yeah. I watched the small video of Cardinal Burke on the website where he's telling about this Marian Catechism apostolate. But can you say in your own words why the Cardinal is so, with his whole heart, promoting this and you yourself, of course, also?
1: Right, so Father John Harden passed away December 30th of 2000. Before he passed away, in 1999, he was actually at the shrine before any buildings were here. It was just a hill and trees and a dug road. And Cardinal tells the story of Father John. I mean, and he wasn't in the best of health, but he insisted to get up to that site of where the church was going to be built. And so they got him up there in a four-wheeler or some sort of a truck, or somehow they got him up there, and he actually blessed the grounds. Then he said to Cardinal, he said, when this is completed, I want my apostolates to come home here. And so Cardinal said, I will do that. So Father John entrusted all of his apostolates, all of his writings, all of his work to Cardinal so that this would continue to flourish and be fruitful for years and years and years to come. You know, I'm just so privileged to be asked by His Eminence to be able to even be able to proclaim this. But it's been such an honor to work for him. Cardinal Burke is such a great, wonderful spiritual father. And he is a defender of the truth, as we see throughout the world, right? And he knows the need and the urgency of good catechesis. And that's why he is so heartfelt, so wanting to spread this far and wide. And if I can be a mouthpiece, a voice for a cardinal when he's not able to talk about it, that's what I'll do.
0: Yeah, yeah. Well, it's wonderful to hear you talk about it with so much enthusiasm. And also that we know that Cardinal Burke himself is so heartfelt, involved. And we are getting to meet him, of course, when he is in the Netherlands. So we're very thankful for that.
1: Enjoy yes. your time yes. with him, please.
0: We sure will. Is there something about the Marian Catechese Apostolate that I did not ask?
1: I think we covered most of the important bases. Again, if people are have other questions or want to know more information, come to the Marian Catechist Apostolate website.
0: Yes.
1: And search us there, find us there, ask questions, but don't just, you know, let this sit under a bushel basket.
0: Mm-hmm.
1: You know, get that basket off and begin to reignite that light, and let's set this world ablaze, everybody.
0: Deacon Patrick, I would like to thank you for this conversation about the Marian Catechist Apostolate. And in another interview, we are talking about one of the other apostolates of the Guadalupe Shrine in La Crosse. But for this time, thank you very much.
1: You're very welcome.
0: Ja, het laatste deel waarin ik nog vraag naar de reacties van de mensen die dus de cursus volgen. En hij zegt, oh, ik ben zo blij dat je dat vraagt. Het nummer 1 antwoord dat we eigenlijk krijgen, en ik hoor het zo vaak, is: hoe kan het dat ik hier niet eerder van wist? Dus mensen die dus de cursus volgen. En vooral als het gaat om de sacramenten. Ja, hij zegt nou, ze worden eigenlijk omvergeblazen. Met name als het gaat over de Eucharistie. Dat ze zeggen, ja, ik wist niet, ja, ik wist gewoon die rijkdom van wat de kerk allemaal vertelt en leert over de Eucharistie en de heiligmakende genade, wist ik niet. Nou, hij voegt toe, natuurlijk wil de duivel niet dat dit erg bekend wordt. Want mensen die eraan beginnen, ja, die veranderen gewoon, hun hart verandert. De Heilige Geest neemt als het ware hun hart over. En ja, ze gaan ernaar op zoek, ze gaan het leren, ze gaan het bestuderen. En hun hart en geest wordt gericht naar God. En dat, ja, dat worden ze allemaal door zijn moeder geleid. En dat is een prachtige reis. Nou, ik vraag dan ook nog naar hoe het dan kan dat kardinaal Burke er zo bij betrokken is. En dan vertelt hij in het kort dat deze pater Harden in 1999, hè, nogmaals, ze waren al lang goede vrienden, is hij dus op die plek geweest. Er stond toen nog niks. Maar pater Harden heeft wel de grond en de hele locatie gezegend. En aan kardinaal Burke gevraagd, wil jij mijn, of eigenlijk heeft hij gezegd, ik wil als het hier klaar is dat mijn apostolaten hier thuiskomen. En kardinaal Burke heeft dat aangenomen. Dus alles wat pater Harden heeft geschreven, heeft gemaakt, is allemaal zeg maar in bewaring. Is, ja, heeft daar zijn thuis gevonden in die shrine van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, diaken Patrick is ontzettend blij dat hij mag werken voor kardinaal Burke. Hij zegt, het is echt zo'n fijne geestelijk vader. En als jullie hem gaan ontmoeten in Nederland, zul je dat ook zeker merken. En hij is een grote verdediger van de waarheid. En hij kent ook de noodzaak en de urgentie van echt goede catechese. Dat het ook wijd verspreid wordt over de hele wereld. Nou, ik vraag hem dan als allerlaatste nog, ben ik nog iets vergeten? Hij zegt, nou, we hebben alles wel besproken, maar ja, ga naar de site van dus deze, van dit apostolaat en zoek, vraag, bekijk alles. Laat je lamp niet onder de korenmaat staan. Haal hem eronderuit, stook hem op en laat het vuur in je aansteken. En dan tenslotte dankt hij mij en ik hem natuurlijk heel uitgebreid voor dit prachtige gesprek. En als laatste zal ik nog even de website noemen. Ook te vinden natuurlijk bij ons in het programma Overzicht van Radio Maria. Maar de website over dit specifieke apostolaat is www. Nou, in het Engels is het mariancatechist.com. En je schrijft eigenlijk Marian met één R, hè? Maria met een N erachter en catechist, zoals je het in het Nederlands ook zou schrijven, met een C. Mariancatechist.com. En daarmee sluiten we deze uitzending af van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank u wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
3: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Rob Vaassen. En we zitten hier in een kloostertuin. Dat hou je niet voor mogelijk. Onder de rook van Gent. Ingesloten door Drongen naar Gent. En het is redelijk stil. We zullen zo meteen de trein horen langskomen. Maar dit is toch... Ja, als je hier kunt toeven, is het niet verkeerd, denk ik.
1: Het is zeker niet verkeerd. Ik kom hier zelf heel graag en al vele jaren. Het is een heel mooie plek die mij heel dierbaar is. Ja,
0: we zijn hier tijdens de mystieke lesweek die hier elk jaar gegeven wordt. Dit is de 28e alweer. En dit keer gaat het over de Karthuizers. En jij geeft lezingen aan de hand van een boek geschreven door Willem van Saint-Thierry, De Gulden Brief. Laten we die Karthuizers beginnen. Een korte schets, de tijd, wie waren zij, waarom zijn ze begonnen überhaupt?
1: De Karthuizerorde is eigenlijk een opmerkelijke orde in de geschiedenis van de spirituele ontwikkeling in de kerk in de 11e eeuw, 11e, 12e eeuw. En het is, laten we zeggen, een levenswijze die het kluizenaarsleven combineert met een minimum van gemeenschapsleven. Dus de Karthuizers leven het leven van een kluizenaar in een kluis. Ze hebben al elk hun eigen huisje, waar een plek is om een werkplek en een kleine gebedshoek. Er is een slaaphoek en waar ze eten ook en een tuintje. En een heel groot gedeelte van de dag brengen ze gewoon in eenzaamheid door. Ze komen, 3 keer per dag komen ze samen in de kerk om samen te bidden. De rest van de tijd bidden ze afzonderlijk in hun kluis, zoals een kluisdaar. Maar dus met een minimum aan gemeenschapsleven. De zondag eten ze samen en maken ze samen ook een wandeling. En dus dat is een manier waarop de heilige Bruno, want dat is de stichter van die orde, het geconcipieerd heeft als een soort combinatie van het kluizenaarsleven, wat in de extreme vorm helemaal alleen betekent. Hè. Dus er zijn kluizenaars die helemaal alleen leven. Maar waar er toch een minimum aan gemeenschapsleven is. Het is ontstaan in de Alpen, hè, niet zo ver van Grenoble. In de streek die La Chartreuse toen al heette, waar de bisschop van Grenoble aan de heilige Bruno een plek toegewezen heeft, heel verlaten, afgelegen, waar hij met een groepje dat experiment, want het was eigenlijk een soort experiment, kon beginnen van dit kluizenaarsleven met een beetje gemeenschapsleven. En ja, dat heeft zich ontwikkeld in de loop van de jaren. Ze hebben zeker in het begin veel tegenslag gehad. Ze hebben een keer een lawine gehad, waardoor dat alles verwoest is geweest. Zelfs een paar monniken zijn daar gestorven in die lawine. Een tweede keer geprobeerd. Maar geleidelijk aan heeft dat toch wel enig succes gehad. Het is nooit een belangrijke grote orde geweest. En dus het is eigenlijk altijd een kleine groep van mensen geweest. Ook per klooster was het heel beperkt. Hè. Dus ze dachten altijd aan 12 leden plus de prior. Hè. Zoals het getal 13, hè, zoals de 12 apostelen met Jezus. Hè. Dus, en dus zijn er 12 kluizen. In sommige gevallen zijn het er een paar meer. Hè. Maar dus het zijn nooit grote kloostergemeenschappen geweest. Zoals je dat bijvoorbeeld wel hebt bij Benedictijnen of Cisterciënzers of zo, die soms heel grote kloostergemeenschappen gehad hebben. Hè. Dat is bij de Karthuizers nooit geweest. Het is ook omdat het zo'n besloten leven is. Een heel teruggetrokken leven in de verborgenheid van de contemplatie. Dat is het eigenlijk waar ze voor komen. Hè. Dus dat het ook maar aan weinigen gegeven is om dat leven vol te houden. Ik denk dat 80% van degenen die daar intreden, dat was vroeger zo en dat is nu ook zo, 80% van degenen die daar intreden, terug weggaan. Dat is maar een klein percentage die werkelijk volhouden tot op het einde van hun leven, omdat het zo'n heel ongewone levenswijze is.
0: Waarom is Bruno dit begonnen? Is dat de reactie geweest op?
1: Wel, Bruno is eigenlijk een heel een beetje een mysterieuze figuur. We weten daar niet zoveel van. Hè. Maar wat we wel weten is dat hij iemand was die Want dat is een van de weinige dingen die historisch wel correct schijnen te zijn, dat hij nogal in het toenmalige academische leven van de scholen, enfin, de universiteiten bestonden nog niet in zijn tijd, maar laten we nu maar zeggen, ik noem nu academisch een beetje in een anachronistische zin van het woord, hè, maar dus dat hij betrokken was, hij was verbonden aan de scholen van de stad Reims, die heel bekend waren. Hè. Dus dat was de stad Reims was daarom beroemd, omwille van het goede hoger onderwijs dat daar gegeven werd. En hij was dus eigenlijk iemand die, ja, laten we, van, anachronistisch gezegd, hè, iemand die een academische carrière aan het maken was. Ja, en blijkbaar is daar iets gebeurd in het leven van die man, dat hij gezegd heeft, ik doe helemaal iets anders. Het is in zekere zin een reactie op een vorm van kloosterleven wat een beetje te gemakkelijk en te veel aangepast aan de tijd was. Hè. Maar ik denk dat hij vooral positief, hè, dus niet zozeer negatief tegen wat de anderen zogezegd niet goed zouden doen, hè, maar dat hij vooral positief aangetrokken was tot een leven van een heel verborgen, eenvoudig, arm leven van contemplatie. Een echt op God gericht zijn. Dat eigenlijk op een gegeven moment in zijn leven het doel werd. Hè. En hij is daarvoor dan eerst naar La Grande Chartreuse geweest. Hè, dus waar het klooster dat tot op de dag van vandaag nog altijd bestaat. Maar door omstandigheden heeft hij daar niet zo heel lang kunnen verblijven. En is nadien iets anders begonnen.

0: En is nadien iets anders begonnen, maar van heel gelijkaardige opzet, in het zuiden van Italië, in Calabrië. Hè? Dus, en is daar overleden. Dus ik denk dat het echt wel, ja, de roots daarvan moeten gezocht worden in een positief verlangen, hunker naar God. Hè? Om exclusief helemaal voor God te leven.
1: Dat kan toch ook buiten het klooster, denk ik dan?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik vermoed van. We zouden het hem moeten vragen. Hè, maar ik vermoed dat Bruno dat waarschijnlijk ook wel zou toegeven. Maar dat is toch wel iets wat in het religieuze leven, het kloosterleven, dikwijls gezegd wordt van. Dat kan daar buiten ook. Maar voor mij persoonlijk is dit de beste weg. Hè. Ja, het is een vorm van roeping. Hè. Dus zoals. Ja, wat zal ik zeggen? Elke levensoptie een bepaalde roeping is die niet veralgemeend hoeft te worden. Hè? Dus dat is, niet iedereen moet die weg volgen, helemaal niet. Hè? Maar voor mij is het wel de beste weg.
1: De Gouden Brief werd geschreven een soort van manier van leven, mag ik het zo zeggen. Of een manier waarop je zou kunnen leven. Willem van Saint-Thierry is daar redelijk duidelijk in die brief. Dat begin, hoe hij het aanschrijft. Want het bestaat uit een soort briefgedeelte waar hij gewoon in gesprek is met de monnik, om het zo te zeggen. En dan een aantal stappen van het animale naar het redelijke, naar het geestelijk leven. Die wou ik naar het eind toe brengen of naar een volgende uitzending. Maar het begin van die brief, hoe, want er staat, wat mij verbaasde, een bol van de Bijbelteksten bijvoorbeeld.
0: Ja, misschien moet ik eerst eens zeggen wie die auteur is, hè. Wie Willem van Saint-Thierry is. Want er is ook de tekst, hè, de Gulden Brief, hij heeft een heel specifieke zits in leven, hè, om nu die uitdrukking te gebruiken. Hè. Dus Willem van Saint-Thierry is afkomstig van de omgeving van Luik, geboren 1075, van, we weten niet heel zeker wanneer hij geboren is, maar meestal zegt men omstreeks 1075 in de streek van Luik. Hè. Hij heeft daar zijn eerste opleiding gekregen, dus een heel goede, degelijke, intellectueel goed gevormde man, die als jonge student, laten we maar zeggen, naar de stad Reims gegaan is. Daar is de stad Reims weer. Hè. Dus naar die fameuze scholen waar heel grondig, degelijk onderwijs gegeven werd. Niet alleen profaan onderwijs, maar ook theologisch. Hè. Dus je ziet dat Willem daar wel zijn theologie gekregen heeft. Hè. En hij is dan op een gegeven moment ingetreden in de Benedictijnse gemeenschap van Saint-Nicaise. Kleine Benedictijnse gemeenschap, waar wel een goede religieuze sfeer heerste. Maar hij is dan op een gegeven moment in zijn monnikenleven gekozen geweest als abt van een ander klooster, niet zo ver daar vandaan. Het klooster van Saint-Thierry, en daarom noemen we hem trouwens Willem van Saint-Thierry. Hij is daar abt geworden en is dat vele jaren gebleven. Dus hij werd gekozen toen hij 46 jaar was. En hij is dat gebleven tot hij 60 jaar was. En toen vond hij dat hij verandering wilde in zijn leven. Dat hij, ja, wij zouden zeggen dat het tijd was om op pensioen te gaan. Hij heeft dat trouwens beargumenteerd door te zeggen, in het Romeinse leger mocht men, als men 60 jaar was, mocht men van de actieve diensten, mocht men daarmee stoppen. Ik denk dat mijn tijd nu ook gekomen is. En hij is dan eenvoudige monnik geworden. Niet in de Benedictijnerorde, maar bij de Cisterciensers. In een klein kloostertje in de Franse Ardennen in Signy. Niks van overgebleven. Saint-Thierry bestaat nog wel, hè? Dus dat is een klooster wat nog bestaat. Maar Signy, dat is met de Franse Revolutie helemaal afgebroken. Er is nauwelijks nog iets van te zien. En hij werd Cisterciënzer. Hij was al jarenlang heel goed bevriend met Bernardus van Clairvaux. Hij kende heel die Cisterciënzerbeweging die dat redelijk nieuw was toen. Hè? Want dat is allemaal te danken aan Bernardus van Clairvaux. Dus dat lokte hem veel meer dan die gesettelde Benedictijnen die allemaal al kloosters hadden van, die al eeuwen oud waren en met veel pachters en gronden en terwijl die Cisterciënzerorde was veel, veel eenvoudiger, veel meer op het contemplatieve leven, veel armer ook. Bijvoorbeeld

0: contemplatieve leven gericht. Dus heel sober, weinig versiering en heel de pure vormen, niet te veel versieringen. En dus daar voelde hij zich toe aangetrokken. Ziet dat het een man was die eigenlijk op dat heel contemplatieve leven daardoor aangetrokken werd. En hij is dan op een gegeven moment op bezoek geweest bij de Carthuizers van Mont Dieu. Hè, dus de berg van God, niet mijn God, hè, maar Mont met een T. Hè, dus niet zo ver daar vandaan, hè, dus ook in de Franse Ardennen. En daar was hij enorm enthousiast over. De Carthuizenorde, zoals ik het daar juist verteld heb.
1: Denk ik, sorry dat ik even interrompeer, maar ik denk dat is een jonge orde. Zijn jonge mensen waarschijnlijk. Een bepaalde vurigheid, een bepaald verlangen.
0: Dat klopt, ja. Dus als hij daar kwam, hij was 68 jaar. Hij moet daar de oudste geweest zijn. Die monniken waren, die Carthuizers waren allemaal een stuk jonger. Hè? Met de vurigheid, inderdaad, van wij zijn hier iets nieuws aan het beginnen. Een nieuwe stichting, een nieuwe klooster. Het was trouwens het eerste klooster van die Carthuizerorde wat boven ten noorden van de Alpen gesticht was. Dus de rest is allemaal in de streek van de Alpen, de oudere kloosters. Maar dus voor de eerste keer gaan ze dus naar het noordelijker. Hè. En hij is daar, komt daar op bezoek. En ik denk, had hij jonger geweest, zou hij zeker daar gebleven zijn. Maar ja, 68 jaar, dat gaat niet meer om dan nog een nieuw religieus leven te beginnen. Zeker niet in de 12e eeuw. Maar hij heeft een tijdje verbleven en uit dankbaarheid heeft hij die brief geschreven. Hè, dus die we nu noemen, hè, de brief aan de broeders van de Godsberg, zoals dat in Nederlands, hè, dus de broeders van Mont Dieu. Uit een soort geste van dankbaarheid voor de gastvrijheid die hij daar heeft mogen meemaken. En waarin hij eigenlijk een soort synthese geeft van de verschillende vormen van religieuze beleving, ik zal het nu zo zeggen. Maar hij begint inderdaad, en dat is het interessante, die zit zijn leven, dus dat hij begint met te zeggen, hij drukt eigenlijk zijn enthousiasme daarover uit en hij zegt, eindelijk is hier in het koude, donkere noorden van Gallië, zo noemt hij het dan, is hier het vurige leven van de woestijnmonniken aangekomen. Ik heb daar over in de boeken gelezen en ik dacht dat niet bestond. En nu heb ik het eindelijk met mijn eigen ogen gezien. Voor hem is dus dat Carthuizerleven een soort hedendaagse vertaling, ja, in de 12e eeuw, een hedendaagse vertaling van de woestijnmonniken in Egypte. Dus nu zie ik het, zegt hij, wat dat geweest is. En in zekere zin is dat niet, nog niet zo slecht gezien. Want bij die woestijnmonniken in Egypte, ja, je hebt daar verschillende vormen van leven gehad. Je hebt daar echt kluizenaars gehad, ook kloostergemeenschappen. Maar in veel gevallen was dat iets gelijkaardigs. Zo, ja, verschillende kluizen die gegroepeerd waren en die een soort gemeenschap vormden. Dus wat zijn inschatting daarvan en het verbinden met het model van de Egyptische woestijnmonniken, dat is nog niet zo gek. Hè? Dus, en voor hem is dat, ja, nu is er toekomst. Hè? Dus nu die mensen hier zijn, nu is er toekomst voor het geloof in onze streken. Hè?
1: En dan beschrijft hij een brief, gaat hij schrijven. En ik ga nog niet naar die drie fasen toe, want dat wil ik verlaten bewaren. Dan gaat hij een brief schrijven. Hoe begint hij dat? Want je hebt er stukken uit gelezen. En dan ben ik het heel erg met je eens geworden, denk ik. Soms prettiger om te horen wat Willem van Citieri zelf zegt. Ja, niet dan wat jij zegt, maar goed, dat zeg je in een interview niet zo makkelijk. Maar ik bedoel, het is heerlijk om de man aan het woord te laten en gewoon je commentaars bij te geven. Want hij heeft het over thuiskomen bij God, thuiskomen bij jezelf. Heeft het over het volgen van Christus, over bijbellezen. Een heleboel van die dingen die komen daar naar voren toe. Op een hele rustige manier. Soms moet je wat tussen de regels doorlezen. Maar over het algemeen denk ik, ja, dit zou nu tegen een gemiddelde kerkganger, gemeentelid, gezegd kunnen worden. In mijn ogen. Ik ben een andere mans ogen misschien niet.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dan zijn we eigenlijk al een beetje verder in de brief. Hè. Dus het, er is eerst dat heel enthousiaste begin, hè, waar hij zegt, hè, dus gij broeders brengt ons het licht uit het oosten, de originele oorspronkelijke religieuze vurigheid van de Egyptische kloosters, een eerste voorbeeld van een leven in eenzaamheid en een model van hemelse levenswandel, enzovoort. Dat is waar we het daar juist over hadden. Hè. En dan geleidelijk aan begint hij inderdaad allerlei facetten van dat kloosterleven te beschrijven. En dus met het grote enthousiasme dat hij dat hem kenmerkt bij het schrijven van die brief. Ik lees een stukje voor. Hè. Dus na de passie van de Heer. Hè, dus hij gaat terug naar de vroege tijd. Helemaal de begintijd van de kerk. Hè. Na de passie van de Heer. Toen de herinnering aan zijn vergoten bloed nog gloedvol in de harten van de gelovigen aanwezig bleef, werden veel woestijnen bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. Ze omhelsden de armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid door middel van geestelijke oefeningen en door het aanschouwen van God. Kijk, hier hebben we nu, en dat is helemaal de stijl van Willem van Saint-Thierry, die schrijft nogal beknopt, hè, en hij heeft hier verschillende elementen heel mooi samengevat. Hè. Dus het is iets wat voortvloeit uit het geloof, van de dankbaarheid voor het lijden van onze Heer en het geloof in de verrijzenis. En dat is een uitvloeisel daarvan. Hè. Dat was die herinnering, in de volle zin van het woord, hè, dus de actieve herinnering, hoe leefde nog gloedvol in de harten van de gelovigen. Hè, en de woestijnen worden dan bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. En dan zegt hij waarom. Hè. Ze omhelzen de armoede van geest. En dat is iets wat hij later gaat uitwerken in zijn tekst. Dat is echt een gericht zijn op God en een besef. Ik heb God voor alles nodig. Hè. En heel mijn geest is gericht op de ene. Hè. En dus, ik ben niet vol van mezelf, maar ik ben vol van hem. Hè. Armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid. Ja, dat is zo. In het modern Nederlands klinkt dat een beetje vreemd, maar in de Latijnse terminologie zal dat, ik weet nu niet van buiten wat het is, dat zijn termen die een hele wereld oproepen van het rusten in God, hè, de Sabbat in God. Hè. Ja, er is enerzijds de activiteit, hè, 6 dagen van de week werken we, niet alleen met onze handen, maar ook met onze geest en in het zoeken naar God. Hè. En dan is er de ledigheid, de rust, het bij God zijn. Het gewoon samen vertoeven. Hè. Met God, de God en mens die bij elkaar zijn. Geestelijke oefeningen, door geestelijke oefeningen en het aanschouwen van God. Hè. Dus die twee, activiteit en ontvankelijkheid, komen allebei samen en krijgen allebei hun belang en hun waarde. En dan gaat hij, dus dat leven, dat is eigenlijk een leven van die monniken, waar er een grotere toeleg is op de relatie met God dan, laten we zeggen, de doorsnee. Hè? Waarmee hij natuurlijk niet bedoelt dat die monniken beter zouden zijn, of dat die een soort elite zouden vormen, maar wel dat er een grotere en intensere toeleg is. Hè? Hij spreekt hen aan, hè? Geen verzuim, geen gedraal, je hebt nog een lange weg af te leggen. Uw roeping is zeer verheven, ze reikt verder dan de hemel, ze lijkt op die van engelen, lijkt op engelachtige zuiverheid. Je hebt niet alleen een volstrekte heiligheid beloofd, maar de perfectie van alle heiligheid en het summum van volkomenheid. Klinkt natuurlijk heel veeleisend, maar is tegelijk, kunt het ook heel positief verstaan, in de zin van, hebben jullie op weg gezet om het gelovige leven helemaal tot bloei te laten komen. En alles wat er aan mogelijkheden is, echt te laten tot bloei laten komen. Er wordt u niet alleen gevraagd stipt zorg te besteden aan de gewone voorschriften, evenmin alleen aandacht te besteden aan Gods expliciete geboden, maar je moet nog onderscheiden wat hij echt van u wil, wat hem goed lijkt, wat hem volmaakt welgevallig is. Dus wat hij hier zegt is, er zijn de geboden. Ja, en iedereen is verplicht om de geboden te onderhouden. Dat is die gelden voor iedereen. Hè? Er wordt dan aan niemand toegestaan om te moorden of te stelen. Hè? Dus de 10 geboden moeten onderhouden worden. Maar hè, jullie zijn nu bezig met te onderzoeken, te experimenteren, te zoeken naar wat God eigenlijk specifiek van u persoonlijk verlangt. De meer persoonlijke roeping. Hè? Ja, dus onderscheiden wat hij echt van u wil. En dan zegt hij, ik vind dat is een heel bekende, beroemde passage die dikwijls aangehaald wordt. Hè? Soms ook een beetje verkeerd begrepen wordt, maar het is, dus als je het neemt wat er staat, is het eigenlijk heel mooi. Hè? Aan anderen komt het toe God te dienen, u komt het toe uzelf aan hem te hechten. En hij zegt helemaal niet dat de dienst niet goed is, of dat dat te weinig is, of nee, dat is natuurlijk is dat goed, hè. Maar er is misschien nog iets meer mogelijk, namelijk een persoonlijke gehechtheid aan God. En, om terug te komen op uw vraag, dat is iets wat eigenlijk voor iedere gelovige geldt. Het is natuurlijk het geval voor die monniken, hè, aan wie hij dat zegt, maar eigenlijk kunnen we dat zeggen aan iedere gelovige, dienen. Jazeker, de geboden onderhouden, natuurlijk. Maar misschien is er nog iets meer mogelijk van een meer persoonlijke betrokkenheid, liefde, vriendschap met God. He, dus een persoonlijke band. Voor anderen volstaat het in God te geloven, hem te kennen, te beminnen en te eerbiedigen. U is het gegeven hem te smaken, hem innerlijk te kennen en te genieten. Innerlijk te kennen en te genieten. Het is toch mooi gezegd, het gaat niet alleen om een soort exterieure kennis. Ik weet dat God bestaat, want mijn reden heeft mij dat gezegd. Of ik heb het gehoord van, het is mij overgeleverd. Maar er is een innerlijk kennen, wat toch veel meer is nog dan dat ja, exterieure kennen. Hij zegt daarvan, verheven, maar ook zware roeping. Dus ja, het is een verheven roeping. En eigenlijk, opnieuw, ik zou kunnen zeggen, het is een roeping voor iedere gelovige. Hè? Niet iedere gelovige zal zo ver gaan. En er wordt helemaal niet gezegd dat het, als iemand niet zo ver gaat, dat dat te weinig is of dat dat slecht is. Hè? Dus dat zegt Willem helemaal niet. Maar het is een verheven roeping. Hè? Dus we zijn eigenlijk tot iets heel verhevens en diepzinnigs uitgenodigd. Maar het is een zware roeping. Het is niet gemakkelijk. Hè?
1: Hoe kom je erachter dat je die roeping hebt?
0: Ja, dat is een dat is iets wat hij voortdurend veronderstelt. Hij gaat daar eigenlijk verrassend weinig op in. Maar het wordt verondersteld. Want ongeveer alles wat hij schrijft over de levensstijl van de Kartuizer, over dingen waar hij zich aan te houden heeft, ja, dingen waartoe hij geroepen is. Eigenlijk is dat altijd aanzien als een antwoord op het initiatief van God. Hè? En dus dat blijkbaar, als ik mij goed herinner, staat dat toch nergens in de brief, dat hij uitlegt wat het moment van ommekeer, af en toe verwijst hij daar wel eens naar, maar heel, heel kort. Hè. Dus het is eigenlijk de veronderstelling dat iedere lezer van deze brief, eigenlijk van die monniken, ze direct wel weten, ja, ik weet wel wat je bedoelt. Hè. En dus dat het Gods initiatief is, die de mens raakt, waarop dan het antwoord is, maar dan wil ik helemaal voor u leven. Dat is het, dan wil ik echt helemaal voor u leven. Wat ze dan tot uitdrukking brengen in zo'n kloosterleven. Het is zo'n kluizenaarsleven.
1: Kun je zeggen dat de intro van die brief, hè, dat het epistelachtige, dat het eigenlijk een respons wel is op datgene wat hij er al gezien heeft. En niet op dat hij wenst dat zal zijn, want dat is vaak, zoals wij dan brieven lezen, een brief van Paulus lezen, dan denk ik, ja, hoe zouden wij daarin gekend worden? Maar dit is iets van, zo zijn jullie al.
0: Heel zeker, hè. En het is daarmee dat ik ook zei, hè, dus we moeten, om die tekst goed te lezen, moeten we die Sitz im Leben kennen en weten. Hij is daar op bezoek geweest. En hij heeft dat gezien en hij heeft gezegd, maar dat is fantastisch wat ik hier zie. Hè. Dus het is helemaal niet een tekst dat zou het ook, dat had het ook kunnen zijn, een tekst van, ik ga eens iets schrijven aan mijn medebroeders hoe ze beter kunnen leven. Hè? Maar dat is het niet. Hè? Nee, nee. Hij heeft het gezien en hij zegt, ja, dat zijn jullie aan het beleven. Hè? En eigenlijk doet hij niks anders dan hen helpen door te expliciteren, door ja, te beschrijven en hier en daar wat raadgevingen en aansporingen te geven. Maar dat zijn dingen die ze eigenlijk al doen. Dus expliciteren wat hun leven eigenlijk is en wat de doelstellingen van hun leven zijn. En ja, die monniken, die veel jonger waren dan hij zelf waarschijnlijk, dus die hebben hoogstwaarschijnlijk gezegd, jazeker, Pater Willem, dat is het. Hè? Dat is het wat wij willen. Hè? Ja, ja, ja.
1: Heeft hij namelijk hun gevoelens of hun abstracte gevoelens beschreven of woorden gegeven?
0: Ja, dat is iets. Ik denk dat je dat inderdaad wel kunt zeggen. Dat is trouwens iets wat Jan van Ruusbroek ook doet. Hè? Dus het verwoorden datgene wat er beleefd wordt door de geadresseerde. En dat de geadresseerde daarom juist zo geholpen is en zo dankbaar daarvoor is. De veel van die schrijvers, mystieke schrijvers uit de hoge middeleeuwen, schrijven verrassend weinig instructies van wat men moet doen om dit of dat te bereiken.
1: Dat kan in wezen niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Hè. Het is helemaal geen toeval. Hè. Trouwens, Ruusbroek zegt het ergens letterlijk. Hè. De contemplatie kan niemand aan een ander aanleren. Hè. Dus dat gaat niet. Hè. Maar wat ze wel doen, en Willem doet dat hier duidelijk voor de monniken van Monlieu. En later heeft Ruusbroek dat ook echt gedaan voor zijn geadresseerden. Beschrijven wat zij beleven. En daardoor is hij natuurlijk een geestelijke meester. Niet zozeer omdat hij hen zou zeggen wat ze nog niet beleven, maar hen verduidelijken de fantastische dimensies van datgene wat ze eigenlijk aan het beleven zijn. En dat voor een mens ja, geweldig belangrijk is, hè, die dat te lezen krijgt en die zegt, ja, inderdaad, dat is het. Hè. Nu zie ik het perspectief waarin ik heel mijn leven kan plaatsen. Hè.
1: Ja, hij noemt het ook naar de oversten toe bijvoorbeeld, of naar medebroeders toe, die verder zijn dan hun. Die zeggen, ja, kijk naar het goede in hen en probeer dat wat zij goed vinden na te volgen. En niet de mens zelf. Ik zeg het in mijn eigen woorden, waarschijnlijk niet helemaal correct.
0: Nee, maar zo is het ongeveer wel. Hè? Dus dat hij de raad geeft, een van zijn vele raadgevingen. Hè? Hou iemand in gedachten. Iemand, ja, wij zouden zeggen, waar je naar opkijkt. Hè? Dus maar geestelijk gesproken, dan spiritueel gesproken, die als, waar je als gelovige naar kunt opkijken. En dat is bij de meeste van die monniken, is dat natuurlijk al het geval. Natuurlijk zijn zij aangesproken geweest in hun jeugdjaren of later door iemand die hen geweldig geïnspireerd heeft en die hen eigenlijk op het goede, geestelijk gezien, gelovig gezien, op het goede pad gezet heeft. Hè. En Willem denkt waarschijnlijk zelf aan zijn ontmoeting met Bernardus van Clairvaux. Dat is echt een openbaring voor hem geweest. Hij zei, wauw, fantastische man. Hè. En dat zijn mensen die inspirerend kunnen werken. Opnieuw, is dat een set van regels? Nee, eigenlijk niet. Van de regels zijn er, hè. Die moeten juist zoals de geboden er zijn. Hè. Maar ja, zo'n inspirerende figuur doet eigenlijk meer. Hè. Ja, brengt de mens eigenlijk verder dan juist die en die en die regels onderhouden. Hè.
1: Schept hij de ruimte voor de ander om met Christus om te gaan?
0: Uiteindelijk is het dat helemaal. Hè? En dus dat is iets wat verderop in de tekst, wanneer de tekst eigenlijk niet echt een brief meer is, maar een traktaat wordt. Hè? Dus dan spreekt hij over het aanwezig zijn in de cel bij de aanwezige God. Hè? En hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Je zou natuurlijk direct kunnen zeggen, ja maar Willem, van aangezicht tot aangezicht. De mens kan God niet zien van aangezicht tot aangezicht, maar hij bedoelt daar natuurlijk mee de persoon van Jezus Christus, die het aangezicht, het aanschijn van God is. Hè. En dan gaat hij, dan komt een heel een mooie passage waarin hij heel christocentrisch eigenlijk het leven van de Kartuizer duidt. Hè. Het is werkelijk een leven dat gericht is op de persoon van Jezus Christus, de voortdurende overweging van wat Christus voor ons gedaan heeft. Hè. En hij heeft daarbij die manier van spreken over de aanwezigheid en de memoria dei. We vertalen dat dan dikwijls, de herinnering aan, want memoria, herinnering, het is veel meer dan dat. De middeleeuwse memoria betekent ook het aanwezig weten, dat God aanwezig is, dat de persoon van Jezus Christus aanwezig is, dat wat Christus voor ons gedaan heeft, niet een afgesloten verhaal in het verleden is, eeuwen geleden. Nee, het is iets wat levend aanwezig is. En dat de Kartuizer daar dag aan dag in zijn cel op gericht is, en met een dankbaar hart en steeds dieper en dieper probeert het mysterie daarvan daar dichterbij te komen. Dat is van een prachtige opgave eigenlijk.
1: Dan zijn ze dus, ze staan voor stilte en eenzaamheid, zullen we zeggen, de cel. Eén keer in de week een wandeling met z'n tweeën, steeds een andere broeder, met wie je dus eigenlijk die ruimte voor elkaar kunt creëren waarin Christus een speelveld heeft, laat ik het zo zeggen. Maar die cel, dan kom je naar binnen. Deze mensen waren nog vurig, net begonnen. Dan kom je naar binnen als monnik. Je denkt, ik ben geroepen. Dan gaat de deur achter je dicht en denk je, daar zit je dan in je eentje. Lusteloosheid en noem het allemaal maar op.
0: Ja. Nee, dat is waar. Hè. En hij heeft daar heel realistische passages over. Hè, waarin hij beschrijft, en waarschijnlijk zal elk van die monniken die dat gelezen heeft, zal waarschijnlijk beaamd hebben dat in het begin, als de novice daaraan begint, het zal waarschijnlijk wel zo de eerste twee dagen zal het wel helemaal fantastisch geweest zijn. Maar dan begon het. En dan, weer diezelfde cel. En weer diezelfde dagorde. En dat dan er een soort weerzin begint te groeien. En hij duidt dat heel, wat qua religieuze psychologie betreft, heel precies. Eigenlijk komt er dan, dus de afkeer voor die, ja, die beslotenheid en de eenzaamheid en de routine van de cel heeft eigenlijk te maken met het feit dat je met jezelf geconfronteerd wordt. En dat hij zegt, het grote gevaar is dan te gaan denken, ik moet ergens anders naartoe. Ik ga in dit klooster niet blijven, ik ga naar een ander klooster. Ik ga naar de noviesmeester, ik zal zeggen, ik denk dat ik ginder beter ben. Willem zegt dus, iemand die dat doet, die loopt eigenlijk voor zichzelf weg. Hij geeft die uitdrukking. Het is iemand die zijn schaduw ontvlucht, zegt hij. Ja, ga maar weg, die schaduw blijft u volgen. Dus het is niet door naar andere plaatsen te gaan dat je zelf gaat veranderen. En dus, het is eigenlijk een heel realistische inschatting van op een gegeven moment wordt het heel moeilijk om trouw te blijven aan de cel. Maar, zegt hij dus, dat het is precies omwille van de geestelijke betekenis daarvan, een cel, die muren op zich, dat betekent natuurlijk niks, maar het is wel de symboliek daarvan die toont dat je geconfronteerd wordt met jezelf en dat het uiteindelijk gaat om de geestelijke cel, het geestelijke kluis, namelijk de band met God, de relatie met God. En wat daar goed is, of wat daar tekort is, of wat daar misloopt. En dat is hetgene dat naar boven moet komen. En daar dient die fysieke ruimte voor, om dat geestelijke zijn kans en zijn groeikans te geven.
1: Hoe kom je dan tot dat vertrouwen op God, dat het goed is?
0: Dat is inderdaad wel iets wat hij blijft benadrukken. En ja, ik kan mij zo voorstellen dat voor iemand die zo'n tijd lang in zo'n kluis verblijft, een echt gevecht wordt om tot dat fundamentele vertrouwen te komen. Dat het inderdaad goed is. Dat een grote geestelijke maturiteit veronderstelt. En een soort gevecht met God, waar de mens voortdurend denkt het zelf beter te weten en aan God te moeten duidelijk maken, God, dat en dat is wat ik nodig heb. Misschien dat u het nog niet door hebt, maar ik heb dit en dit nodig, u wil geschieden, maar dat, ik zal u wel eventjes zeggen wat u moet willen voor mij.
1: Zijn we heel sterk in.
0: Daar zijn we heel sterk in, ja. Ja. Maar allez, het is altijd. Maar als men uiteindelijk dan komt tot een soort diepe overgave en een vertrouwen in dat alles wat er gebeurt, dat dat eigenlijk in Gods handen is en dat goed is en dat we in goede handen zijn. Hè. Dus dat is eigenlijk wel iets waar het leven van zo'n Kartuizenmonnik tot voltooiing komt. En eigenlijk kunnen zeggen, dat is iets dat geldt voor elke gelovige mens. Hè. Dat is voor elke gelovige mens een punt van geestelijke volwassenheid, ertoe te komen dat men God vertrouwt. Hè. Ja, en dat als we zeggen, u wil geschieden, dat we dan iets heel moois en niet heel iets heel goeds zeggen. Hè.
1: En niet een nonchalant van, we zien wel.
0: Ja, dat klopt. Ja, want dat is een mogelijkheid ook. Hè. Dus als levenshouding, zo stoïcijns, we zien wel, ja, gaat het zo, dan gaat het zo. Regent het, dan regent het, schijnt de zon, dan schijnt de zon. Nee, er is eigenlijk datgene wat de christelijke houding van de gelovige houding van overgave is eigenlijk veel rijker en veel, veel dieper in de zin dat het een persoonlijk contact met God impliceert. Een persoonlijke overgave. En zo die stoïcijnse houding, dat is mogelijk ook in een blind noodlot. Ja, het noodlot beslist nu dit ook even uit, dan is het maar zo. Hè, terwijl als gelovigen, van de gelovige eigenlijk geroepen is om tot een persoonlijk contact van vertrouwen te komen. Ten slotte is het Griekse woord voor geloof en het woord voor vertrouwen is hetzelfde. Hè. Dat is één en hetzelfde woord. Hè. Dus wanneer op een gegeven moment Jezus zegt tegen degene die hij genezen heeft, uw geloof heeft u gered, zegt hij eigenlijk ook, uw vertrouwen heeft u gered. En dat is het. Hè. We zien dat voortdurend in de evangelies, dat zieke mensen, blinde mensen die in nood zijn, dat ze in vertrouwen tot Jezus komen en mensen worden genezen.
1: Ja, en hij geneest, dat vergeten we ook wel eens, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zeker. Ja. En dat konden zij op voorhand, van ze hadden er misschien van horen spreken, hè, over die bijzondere rabbi, maar in veel gevallen was het toch echt wel een daad van vertrouwen. Ja, zou hij, ja, we kunnen het alleen maar vragen, gaat hij het doen? Hè? Gaat het gebeuren? Hè? We zullen, ja, en inderdaad, hè, groot vertrouwen op, en terecht. Hè? Het is geen dom vertrouwen, het is geen dwaas vertrouwen, in tegendeel. Het is heel terecht. Hè? Ja.
1: Is dan in het cel, hè? Kijk, stel me zo die situatie voor, dan zit je in je uppie, je doet je gebeden, je bent voortdurend bezig. Komt er dat moment van verstilling, dat je op een gegeven moment begrijpt van, God is dichter bij mezelf dan ik mezelf ken, maar ook dat je een soort thuiskomen beleeft, als ik het zo mag noemen. Ik heb het zo genoemd toen ik jou hoorde spreken. Ik denk, zou dat het zijn?
0: Dat is eigenlijk, daar denkt Willem van Saint-Thierry heel zeker aan. Aan een thuis zijn bij elkaar. Dat de biddende kluizenaar, de biddende monnik en God echt thuis zijn bij elkaar. En ja, ook dat veronderstelt eigenlijk een grote geestelijke maturiteit. Hè. Dat, want ja, God is tenslotte God. Hè. We spreken niet over iemand van mijn familie. Ik spreek over de taal andere God, die van de schepper van hemel en aarde. Maar die tegelijkertijd, en dat is het intrigerende woord dat Augustinus ooit geschreven heeft. Hè? Deus intimior intimo meo. Hè? God is intiemer bij mij dan mijn intiemste mijn intiemste ik. Hè? Betekent dus eigenlijk dat wij geroepen zijn om thuis te zijn bij elkaar. Hè? Zoals ik thuis ben bij mezelf. Hè? En ja, ik kan misschien soms wel verbaasd zijn over mezelf, maar uiteindelijk, hè, wie kent er mij beter dan mezelf? Wel God, hè? Want hij is dichter bij mij dan ik bij mezelf ben. En dat de kluizenaar zo, en dus die vormgeving van de cel, want dat is ook wel iets in de Kartuizer traditie. Normaal komen Kartuizers nooit bij elkaar op de cel. Hè? Dus ze komen nooit op bezoek bij elkaar.
1: Nooit is gezellig praten.
0: Nooit zo is gezellig samen een kop koffie drinken. Dat doen ze niet. Hè? Dus alleen in heel uitzonderlijke gevallen, in een geval van nood of zo, dat de ene Kartuizer in de cel van aan. Dus de cel is echt iets Ja, dat is zoals de ziel van de Karthuizer zelf is. Hè? En het is daar dat hij bij God is en God bij hem is. En dat er een soort vertrouwdheid kan groeien met elkaar. Hè? Een bij God zijn, ja, zoals ik ben. Hè? En want ik ben hier alleen in de cel en er is niemand anders die naar mij kijkt. Ik gedraag me gewoon zoals ik ben. In de aanwezigheid van God. Hè? Want dat is natuurlijk datgene waar het voortdurend over gaat. Hè? Mij in de aanwezigheid van God weten, die heel intiem bij mij aanwezig is. Hè? En in die zin is het wel interessant om te overdenken dat Jan van Ruusoek dat uitgewerkt heeft in een van zijn traktaten, waar hij het gaat over de zeven sloten, noemt hij dat, en dus een zevenvoudige clausuur. En hij begint met het uiterlijke slot. Hè, van het slotklooster. En hij gaat heel snel naar de geestelijke betekenis daarvan. En zegt dat uiteindelijk in het diepste van wezen van de mens er een soort ruimte is. Hè, laten we het nu maar zo noemen. Hè, de ruimte in de ziel waar het echt alleen God en de mensen samen zijn. En daar kan niemand anders bij komen. En dus dat is de schepselen, de medemensen, noem maar op. Die kunnen in ons verstand, in onze verbeelding, in onze drijfveren enzovoort, kunnen die binnenkomen en een plek hebben en belang hebben. Maar op het diepste niveau is het echt God en de mens. Hè? Dus die daar staan. De schepper met zijn schepsel. En om zo thuis te zijn bij elkaar, dat is het ideaal wat Willem van Saint-Thierry voor de monniken toewenst. Ja.
1: Moet ik toch aan Jezus Christus denken. En in relatie tot de scheppingstekst waar je het over hebt. Laat ons mensen maken. Ga er vanuit dat de Triniteit daar met elkaar in overleg is, als ik het zo mag zeggen. Want het is niet goed dat de mens alleen... De mens wordt gemaakt en daarna wordt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Speelt Jezus Christus in zijn mens zijn daar een rol in? Want dat kan ik me voorstellen. Dat schijnbaar dat Adam ook niet genoeg aan God op dat moment. Gek genoeg, ik zeg het heel gechargeerd.
0: Ja, nee, maar dat is eigenlijk waar, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat is het mens zijn van Jezus Christus voor ieder van ons als mensen een enorm belangrijk gegeven is. Hè? En het is werkelijk, van we mogen de traditie, onze geloofstraditie daarvoor geweldig dankbaar zijn, dat men daar altijd aan vastgehouden heeft. En dat er, wanneer er in de loop van de geschiedenis periodes zijn geweest waarin tendensen zich voordeden, bij mensen zeiden, ja, die mensheid, dat was wel goed in het begin, maar dat hebben we nu allemaal niet meer nodig. En dat de gelovige gemeenschap daar altijd aan vastgehouden heeft. Nee. Dat we gaan dat mens zijn van Jezus nooit zomaar opzij zetten, want dat is hier en nu van ons van heel groot belang. Hè? Dus dat, ja.
1: Ja, ik heb er ook de gedachte bij dat toen de mens geschapen werd, dat ze het risico kenden onderling. En dat Jezus zich op de ene manier toen al, hij is een lam van geslacht en voor de grondlegging in de wereld, of bij de grondlegging, dat hij toen al heeft gezegd, ik stel me garant en ik wil dit anders. Dus dat verlangen naar ons toe. Ja, ja, ja. Mijn fantasie, hè?
0: Ja, nee, maar ik denk, daar is iets heel moois. Hadwig heeft, als ik me niet vergis, is het in een van haar brieven, dat ze spreekt over dat ze de verbijstering die de mens kan overvallen, wanneer die mens tot het besef komt, wat een enorm risico dat God neemt. Hè? Door zich te engageren ten opzichte van de mens. Hè. Zeg, maar God, wat heb je toch gedaan? Hè? Dus, het is ongelooflijk dat God dat risico neemt. Hè. Maar inderdaad, zo en niet anders is het gewild. Hè. Ja, ja.
1: Een van de eerste stappen die hij in het traktaat zet is de ziel gedreven mens, zal ik het maar noemen. Daar beschreef hij vandaag in het stukje over conscientia. Eigenlijk het samen zijn, het met zijn. Ik ga nu een hele gekke dwarsstraat in. Ik heb ooit een leraar die ik vroeger had horen bidden. Ik dacht, wat is dit? Die bad in de trant van vader. Zou het niet een goed idee zijn als... En ik dacht, hè? Ik heb het de laatste tijd in een aantal gevallen, in hele simpele gevallen, die waarschijnlijk als ik het vertel, denken mensen, waar gaat dat over? Denk ik, ja, het lijkt mij zo toch te zijn dat je die samenwerking kunt hebben.
0: Het is interessant om dat woord conscientia vernoemen, want dat is een term die bij ons in het hedendaagse taalgebruik helemaal een heel andere betekenis gekregen heeft. Conscience in het Engels, we zitten dan in de sfeer van ofwel het bewustzijn ofwel het geweten. Het geweten van, heb ik iets goed gedaan of heb ik iets verkeerd gedaan? Het knaagt aan mijn geweten en zo die dingen. Terwijl de bedoeling, de oorspronkelijke Latijnse term en de manier waarop Willem het ook bedoelt, veel relationeler is opnieuw. Het is conscientia, dus een scientia, een weten, een kennis die men deelt met elkaar. En wie, dat is in het diepste wezen van de mens, dat diepste niveau waar alleen God en mens bij elkaar zijn, waar geen enkel schepsel kan komen. En daar is een soort wederzijds weten. En inderdaad een relationeel met elkaar omgaan. En dus God die mij kent en ik die geleidelijk aan God die begint te kennen. Hij kent mij natuurlijk, als God kent hij mij veel beter dan wie ook. En de mens moet geleidelijk aan, op dat diepste niveau, God stilaan leren kennen. Maar het is een wederzijds relationeel kennen van elkaar.
1: En dan zit hij daar in de cel. Ik ga even naar de eerste, naar die, wat hij dan vertaald wordt in de Gulden Brief. Als de animale mens, of door de ziel gedreven mens, zou ik het liever denk ik noemen, maar dat weet ik ook niet zeker. Het feit, iets zit hij daar en dat lichaam dat trekt ook. Dat heeft honger, dat heeft behoefte, dat kan allerlei. En in wezen moet het door de ziel gestuurd worden. Hoe benadert hij dat lichamelijke aspect? Want het is verdraaid bij ons aanwezig. Ik bedoel, als ik zo meteen naar het toilet moet, dan leg ik de microfoon in en ren ik als ik maar kan. Dus dan word ik niet gedreven door geestelijke verlangens, maar echt mijn lichaam.
0: Ja, dat is juist. Ja. En Willem van Saint-Thierry is daar heel realistisch over. Dus de drijfveren van het lichaam, daar spreekt hij heel uitvoerig over en die neemt hij echt zoals ze zijn. En er is iets, maar hij zegt dat eigenlijk niet met zoveel woorden, maar het helpt wel, vind ik, als we dat voor ogen houden, dat er in de lichamelijke impuls, en dat hebben we natuurlijk gemeen met de dieren, dat onze lichamelijke drijfveren altijd zelfzuchtig zijn. Het lichaam wil zichzelf in stand houden. Waarom wil ik eten als ik honger heb? Wel, als ik niet eet, dan ga ik dood uiteindelijk. Hè? Dat zijn heel zelfzuchtige impulsen die in die zin natuurlijk goed zijn om het lichaam in stand te houden of om de soort in stand te houden. Hè? Maar datgene waartoe de mens geroepen is, het geestelijke, dat is niet zozeer het onlichamelijke, maar dit is het relationele. Het zich wegschenkende, de liefde die zich wegschenkt. En dus de bedoeling is, dus zoals Willem van Saint-Thierry dat schetst, is om het lichaam te laten meewerken met dat geestelijke, wat eigenlijk relationeel op God gericht, op de liefde gericht is. Zodanig dat het lichaam een liefhebbend lichaam wordt. Want als het lichaam gewoon aan zijn eigen impulsen is overgeleverd, maar hij is daar nogal expliciet in, dus dan worden we inderdaad, dan gaan we zoals wilde dieren leven. Dus het lichaam wil gewoon zichzelf in stand houden.
1: Wat suggereert hij de Karthuizers?
0: Gehoorzaamheid. Dus dat is een heel belangrijk punt.
1: Dat is ook een raar woord in onze tijd, gehoorzaamheid.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar opnieuw, het is een woord de manier waarop hij het ziet en de manier waarop hij het beschrijft, dat aangeeft hoe belangrijk het is dat de mens niet op zichzelf gericht is, maar oefent en tot bloei laat komen de gerichtheid op de ander. Hè? En de gehoorzaamheid, in het geval van de Karthuizer heel eenvoudige gehoorzaamheid aan de novice meester, voor de novice, en later aan de prior, dus de overste van het klooster, is eigenlijk een symbool, een manier om uit te drukken dat het niet om mijn wil gaat, maar om Gods wil. Ja, en ik weet natuurlijk ook wel dat de novice meester of de prior God niet is. Hè, maar het is een symbolische uitdrukking van die relationaliteit op God. En dus het gaat niet om mezelf. Het is niet mijn wil geschieden, hè, maar uw wil geschieden. Hè.
1: Hebben wij dan symbolen en rituelen nodig?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat werkelijk onze zijnswijze geweldig beïnvloedt. Hè? En dat we daar misschien te weinig aandacht aan hebben. Hè? Dat we het, ik denk nu zo spontaan in onze cultuur, ik kan me vergissen hoor, maar in dat wij in onze cultuur daar veel te weinig aandacht aan besteden, aan de symbolische waarde van allerlei dingen die in ons leven aanwezig zijn en waar we zelfs niet eens over nadenken wat de symbolische betekenis daarvan is. In een religieus leven, zoals een Kartuizer leven, ja, zij zijn er zich voortdurend van bewust. Het is iets, want zij hebben allerlei liturgische symbolen, allerlei religieuze symbolen waar ze over spreken, die ook aangeleerd worden en zo. Dus maar ik denk, in het algemeen is een mens een heel symbolisch wezen. En dat wij allerlei symbolen hebben die we zomaar aannemen en waar we weinig over nadenken. En misschien is het niet kwaad om daar, zoals een monnik, daar af en toe eens over na te denken. Hè? En wat de waarde daarvan is. Want anders dan laten we ons maar leven. Hè? Ja.
1: We hadden het over de Kartuizers, stilte en eenzaamheid. Die stilte. Wat is stilte? Want stilte is lijkt iets te zijn wat wij behoefte aan hebben in deze maatschappij. Ook in de kerken merk ik. Als het er even 10 minuten of een paar minuten stilte is, dan raakt de goede gemeente in paniek, om het gechargeerd te zeggen. Maar goed, dat stilte.
0: Ja, er is iets wonderlijks met stilte. En stilte brengt ons heel krachtig tot gewoon de werkelijkheid zoals ze is. Niet de werkelijkheid zoals ik ze graag zou vormen. Hè? Of zoals ik ze graag zou zien. Hè? Dus we zetten voortdurend muziek op. Of we brengen ons in een omgeving waar allerlei dingen gezegd of gedaan worden. Of ik hoor verkeer rondom mij. Maar de stilte puur zoals ze is. Het is trouwens niet zo eenvoudig om plekken te vinden waar het echt stil is. Hè? Zo zijn er in onze streken niet veel. Maar dan is de werkelijkheid gewoon zoals ze is. Het geluid van de wind of van een blad dat valt. En die Kartuizer kloosters zijn, zeker in oorsprong, op plaatsen gebouwd waar het ongelooflijk stil is. Hè. Dus het goed, de La Grande Chartreuse is een goed voorbeeld daarvan. Dat is echt hoog in de bergen, in de Alpen. En als ze daar in de winter ingesneeuwd zijn, en dat gebeurt natuurlijk heel regelmatig, is maar een heel klein weggetje dat daar naartoe leidt. En als het goed gesneeuwd heeft, dan is dat onbereidbaar. En dan zitten ze daar werkelijk, als het gesneeuwd heeft, kan het heel stil zijn. En dat is heel confronterend. Hè. Dus ik denk dat dat ook wel iets... Dus het stilte is iets... In zekere zin verlangen wij daarnaar in onze maatschappij. Maar in een ander opzicht is het ook iets wat de mens helemaal onrustig maakt en bijna beangstigt.
1: Ja, we hebben het erover gehad. Het confronteert je met jezelf ook nog een keer. Maar goed, ik wou het hier voor dit moment bij laten. Waar gaat het traktaat of waar gaat de brief verder over? Vooral de traktaatvorm die zich aandient.
0: Ja, daar gaat hij de geestelijke dynamiek ontwikkelen, beschrijven, opnieuw om te verhelderen aan de monniken wat ze impliciet eigenlijk allemaal al weten, maar om dat te verhelderen op basis van een structuur die hij eigenlijk bij Origenes gevonden heeft. Origenes die een onderscheid maakt tussen de lichamelijke mens, de psychische mens, zoals hij dat noemt, hè, en dan de spirituele mens. En bij Willem wordt dat dan de animale mens, maar dus animaal niet in de zin van zoals de dieren. Enfin, in zekere zin delen, zijn er een aantal dingen die we wel delen met de dieren daarin. Maar het is de bezielde mens, een bezield lichaam. En vervolgens noemt hij dan de redelijke mens. Wat echt wel wat duiding nodig heeft, want het is niet redelijk in de zin zoals wij het spontaan zouden verstaan. Het heeft meer met wijsheid te maken dan met reden. En ten derde de spirituele, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Jan van Ruusbroek heeft dat nog eens omgewerkt. En ik vind dat heel goed gezien van hem. Hè. Dus dat het eerste gaat over de activiteit en het werkende leven. Dat is lichamelijk. Werkende leven, nee, dus handen en voeten. Hè. En bij Jan van Ruusbroek is het tweede, het innerlijke leven. Wel nu, dat heeft veel te maken met wat Willem van Saint-Thierry bedoelt wanneer hij spreekt over de redelijke mens. Hè. Dus dat, het gaat meer over het innerlijke leven van de mensen. En het derde is dan het leven met God. Hè. Dus de ontmoeting, de relatie en zelfs de eenwording met God.
1: Dat voor de volgende keer. Heel bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Rob Vaassen en meteen was ik in gesprek. Het eerste deel van een tweeluik op basis van de guldenbrief van Willem van Saint-Thierry. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een vers van Psalm 66. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Terwijl Jezus nog tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en zijn broeders buiten stonden om te trachten met hem te spreken. Iemand kwam hem nu zeggen: uw moeder en broeders staan daar buiten en willen nu spreken. Hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: zie daar mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Alle aandacht bij hem. En bij hem alleen. Hij is de enige. Proberen enig te zijn voor de enige. Niemand tussen jou en Jezus. Andere mensen buiten laten staan, zoals Jezus zijn eigen familie buiten liet staan. In het gebed beleef ik dat ik familie ben van Jezus. Dat ik met hem een band heb, zoals ik zelfs niet heb met mijn naaste familie. Een paar passen voor de plaat van het gebed. De blik omhoog. Zien hoe ik door hem gezien word. En wel als zijn moeder, zijn broeders. Een gebaar maken van eerbied. Beklein maken voor hem. Voor hem in wie God zelf mij zo nabij is gekomen. Zo intiem met mij geworden is. Dat hij mij zijn moeder noemt en zijn broeder. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Liggend, voorover of achterover. Geknield of zittend, maar zonder gespannenheid zo min mogelijk bewegen, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen van mijn hart, waar goede en kwade geesten vrije toegang hebben. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding. Deze moet steeds weer bijgesteld worden, en ik kan dat doen door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me erop voor iets mee te maken van Gods grootste zelfmededeling in Jezus. En hier hoe hij in het conflict is met zijn familieleden. Want hij wil de stichter zijn van een nieuwe levensgemeenschap die niet gefundeerd is op bloedverwantschap of afkomst, maar op de gehoorzaamheid aan de wil van God. Door naar hem te luisteren, dat wil zeggen door in een kring om hem heen te zitten, en door zo de wil van God te volbrengen. Deze geschiedenis gaat door tot in onze tijd en in mijzelf. Elke keer als ik in Jezus geloof, wordt de wereld overwonnen. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 1 Johannes 5. Om het mysterie werkelijk te naderen, kan het helpen dat ik me de plaats voor ogen stel. Jezus is niet in zijn ouderlijk huis, maar om zo te zeggen, in zijn werk, in zijn werkhuis. Daar waar de goddelijke verhoudingen de menselijke verhoudingen verlossen en heiligen. En dit houdt in dat zijn natuurlijke bloedverwanten, zijn moeder en zijn broeders, buiten bleven staan. Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen nu spreken. En dat zijn leerlingen naar hem zitten te luisteren.
Zij vormen de eigenlijke ingroep. En mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Ten slotte zal ik vragen wat ik nu verlang. De bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus onze Heer. Om hem meer lief te hebben en na te volgen. En deze kennis krijgt men door zich in te voegen in de ingroep van luisteraars en doeners van de wil van God. De overweging. De moeilijkheden komen nu niet alleen van vijanden. De moeilijkheden komen ook van vrienden, van familie. Mensen die op je aandringen, die het goed met je menen. En die misschien daarom nog gevaarlijker zijn, want aan hen geef je soms eerder toe. En terwijl Jezus tot het volk sprak, Jezus is aan het preken. Hij is met de preek bezig. Hij verkondigt het woord van God, de wil van de Vader. En terwijl Jezus daarmee bezig was, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden. Ze stonden buiten de kerk, om het zomaar te zeggen, op hem te wachten. Maar de preek duurde zo lang. Want andere keren staat er, hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Lang preken, dat deed Jezus. Een keer werd het zelfs de leerlingen.

Lang preken, dat deed Jezus. Een keer werd het zelfs de leerlingen te lang. We zijn hier in de woestijn. Een eenzame plek. Laat ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan, om daar eten te gaan kopen. Begrijpelijk. Begrijpelijk dat de familie van Jezus niet langer kon wachten. Ze wilden hem persoonlijk spreken, een woordje met hem wisselen. En je voelt de aandrang. Ze stonden buiten om te trachten met hem te spreken. Daar hadden ze toch recht op. Jezus was van hen. Hij was van hun familie. En de omstanders vonden dat trouwens ook. Terwijl Jezus aan het spreken was, het woord van God verkondigde, werd hij onderbroken. Iemand kwam hem nu zeggen, uw moeder en uw broeder staan daar buiten en willen u spreken. Zij gaan voor. Zij zijn familie. Voor hen mag Jezus zijn onderricht aan hen onderbreken. Maar Jezus laat zich niet onderbreken. Hij maakt van het incident meteen een nieuwe preek. Mijn familie wil mij spreken. Ik zou de wil moeten doen van mijn familie. Ik zou het woord van God moeten onderbreken voor de wil van mijn familie. De wil van mijn Vader in de hemel zouden moeten wijken voor de wil van mijn familie. Mij spreken? Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Hoort u de afwijzende toon? Dus er klinkt zelfs iets van verbazing in. Ja, haast iets van verontwaardiging. Ja, het lijkt erop dat Jezus zich van de domme houdt. Een soort gespeelde verbazing. Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Jezus vraagt wie ze zijn. Dus hij kent ze niet. Hij wil ze niet eens meer kennen. Als was hij een vreemdeling op aarde, zonder familie. Uit de hemel neergedaald, van de Vader uitgegaan en tot de Vader terugkerend. Dat is nu echt zelfverloochening. Jezus die het kind is van zijn moeder en de broeder van zijn familieleden, hij wil zichzelf niet zo doen kennen. En zo wil hij dat wij, zijn leerlingen, omgaan met onze familie. Zonder geborgenheid te zoeken bij iemand anders dan bij de hemelse Vader. Met een gebaar naar zijn leerlingen, zie daar mijn moeder en mijn broeders. Mag je dan niet meer met je familie spreken? Mag je niet meer met je familie omgaan? Jawel, als je er maar geen geborgenheid in zoekt. Sommigen zullen zeggen, nou, maar dan hebben mensen in het klooster toch maar gemakkelijk. Maar in het klooster kun je heel goed een nieuw stukje geborgenheid vinden. Soms zoek je het niet, maar opeens ongezocht merkt iemand, met die en die kan ik heel goed overweg. Het klikt tussen ons. We passen bij elkaar. Dat zijn goede dingen. Maar je voelt wel dat je er moeite voor moet doen om er je hart niet in te verliezen. Soms zijn het niet eens personen bij wie je geborgenheid zoekt. Het kan ook het werk zijn. De dag is nog niet begonnen en je bent je leven al aan het inrichten. Een mens wordt, als het goed is, in een thuis geboren. En voor een mens is het een grote opgave om zich niet waar hij is, in zijn werk, in zijn menselijke verhoudingen, te installeren. Of in de dingen die hij heeft, of in zijn plannen. Het is een echte opgave te voorkomen dat je van je omgeving en van de komende dag een soort thuis gaat maken, waarin je een zekere geborgenheid zoekt. Nee, je moet los, je door de macht van de Vader laten bevrijden, zoals Jezus met de macht van zijn familie deed. Dan kom je heus niet buiten de liefde terecht, want de wil van de Vader is een liefdevolle wil. God is liefde. Bij alles wat hij wil, kan alleen maar liefde zitten. Een gebed, inwendig gebed, is een hele goede oefening om nee te zeggen tegen angsten en gehechtheden in jezelf met betrekking tot vijanden, met betrekking tot vrienden, en dat familie. Het kan ons helpen om van ons vrije

mensen te maken, vooral vrij van eigen angsten voor en gebondenheid aan hen. Jezus staat daarbij model. Hij sprak Gods woord ongeacht wat ze van hem dachten. Hij werd eruit gegooid en zijn einde was het kruis. Zo vrij is hij. Met hem voor ogen beklaag je je niet. God wil ons eenzelfde innerlijke vrijheid laten bereiken als Jezus. Dat is de vrijheid van de kerk. Die ontstaat doordat Jezus ons in zijn vriendschap en broederschap betrekt. Mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Zo begint Jezus in de kring rond zich een nieuwe familie met ons. Heb je geborgenheid nodig? Zoek die bij God onze Vader. Het gebed eindigen met gesprekjes. Het gesprek is een vorm van met elkaar omgaan. Een vorm van met elkaar omgaan die past in vertrouwelijke verhoudingen. Bij iemand bij wie je je thuis voelt. De leerlingen waren thuis bij Jezus. Vooral als zij aan zijn voeten gezeten, luisterden naar zijn leer. En als ze dan ook nog deden wat zij van hem hadden geleerd, dan werden zij in Jezus' intimiteitsverhouding met zijn Vader opgenomen. Het doen van de wil van God leidt tot intimiteit met God. En daarom ligt het voor de hand om het gesprek te beginnen met Jezus en te eindigen met de Vader. En sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: In ons heden al zakelijk brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: In ons heden als dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En bidden we ook nog voor de volgende twee intenties. Voor zegen over de bezichtiging van een appartement. En voor zegen over een op handen zijnd gesprek tussen een bisschop en een priester. Dat de Heilige Geest daarbij aanwezig mag zijn. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons ons heren ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Ja, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige

0: Welkom beste luisteraars bij het avondgebed. Ik geef u de bladzijdenummers. U kunt de hymne in het grootgedijdenboek vinden op bladzijde 706. De antifoon, de psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1140. In het kleingedijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 404. En de psalmen en de rest van het gebed op vanaf 405. Ik wens u heel veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt en temt de wateren met uw hand en stelt onwrikbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld. In zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn handen verlammen. Wij zaten aan Babylon's stromen en weenden, dachten aan Sion terug.
1: En aan de wilgen om ons heen hingen bij onze harpen.
0: Daar wensten zij die ons hadden ontvoerd onze gezangen te horen.
1: Vrolijkheid eisten onze verdrukkers. Zingt ons van Sion een lied.
0: Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen, hier in dit vreemde land?
1: Als ik Jeruzalem ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen.
0: Mogen mijn tong en mijn mond blijven kleven. Als ik aan u niet meer denk.
1: Als ik niet meer in Jeruzalem zie. De oorsprong van al mijn vreugde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart. Omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
1: Te midden van de engelen zing ik voor u. En werp mij neer, gebogen naar uw tempel.
0: U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt gij woord gehouden.
1: Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft gij mij weer nieuwe kracht.
0: U zullen alle koningen der aarde prijzen. Wanneer zij horen wat gij hebt gezegd.
1: De daden van de Heer zullen zij loven. Want zonder weerga is de luister van de Heer.
0: De Heer is de verhevene die let op de geringe, maar op de trotse neerziet van omhoog.
1: Te midden van gevaren houdt gij mij in leven. Gij weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding.
0: De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maagsel van uw handen niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door u wel ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid.
1: Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart, psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
0: Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Bij u, Heer, mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
0: Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verhef nu mijn ziel, de Heer.

0: mijn ziel beheer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot de lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Brengen wij hulde aan Christus. Hij schenkt zijn volk kracht en sterkte. Laten wij hem vol vertrouwen vragen.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Christus, wees onze kracht en versterk ons geloof. Geef ons volharding om uw waarheid trouw te blijven.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Laat uw geest van wijsheid leiding geven aan hen die ons besturen. Maak hen gevoelig voor de belangen van de vrede.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Met broden hebt gij de honger gestild van de menigte. Leer ons voortaan ons brood te delen met alle die honger hebben.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Laat regeringsleiders niet alleen opkomen voor hun eigen volk, maar laat hen de rechten van alle eerbiedigen en bezorgd zijn voor heel de mensheid.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Van alle die in u geloofd hebben, zult gij u openbaren. Maak de overledenen deelachtig aan uw leven en verrijzenis.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Staande voor uw aanschijn bidden wij u, genadige God. Laat ons altijd in ons hart overwegen wat wij met onze mond voor u belijden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: U gaat luisteren naar een lezing opgenomen eerder dit jaar in het foyer de Charité de Thorn. Vader André Pierik vertelt hoe naar Jezus zoals Maria kijken aan de hand van het evangelieverhaal over de bruiloft in Cana. Ik wens u veel inspiratie toe.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, wij danken u voor deze stille dag. We danken u voor het mooie weer. We danken u met name ook voor de heilige mis die we samen hebben mogen vieren op dit feest van de heilige Servatius. En wij vragen u, schenk ons het licht van de Heilige Geest, opdat wij in de waakzaamheid die u noemt, mogen ontdekken hoe de Geest waait en hoe hij ons wil raken, daar waar wij het nu nodig hebben. Wij vragen uw voorspraak van Maria, zij die altijd ontvankelijk was voor dat geheim. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Zeker van wijsheid, bid voor ons. Vanmiddag als bijbeltekst uit het tweede hoofdstuk van het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, of vers 1 tot en met 12, dus de bruiloft te Cana. Ik lees eerst de evangelietekst. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden, doet maar wat hij u zeggen zal. Nu stonden daar, volgens het reinigingsgebruik der Joden, 6 stenen kruiken, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei hun, doet die kruiken vol water. Ze vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun, schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester. Dat deden ze. En zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was, hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die dit water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo maakte Jezus te Cana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Kafarnaum, hij zelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen. Maar ze bleven daar slechts enkele dagen. Met Maria naar Jezus kijken. We hebben al gezien, je mag ook zeggen zoals Maria naar Jezus kijken. En dat geldt denk ik ook wel voor het evangelie dat we nu gehoord hebben. Het typisch is dat hier ook gesproken wordt over een derde dag. Dat hebben we vanmorgen ook gezien. Dat was op de derde dag vonden ze. En hier gaat het over op de derde dag. Nou, dat zou wel op een derde dag geweest zijn. Maar, want het is een telling, hè? Als je vanuit het eerste hoofdstuk zie je de volgende dag en als je dan gaat optellen dan kom je zelfs bij 7 uit. De derde dag is in ieder geval ook de dag van de verrijzenis. Maar Pasen is altijd een doorgang. Hè? Je hebt het triduum. De meeste mensen gaan alleen met Pasen naar de kerk als ze überhaupt nog gaan. Hè? Maar eigenlijk is het Pasen een triduum. Dat begint met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Je gaat ergens doorheen en dan wordt het Pasen. Dan ga je opnieuw vernieuwd ontdekken dat hij leeft. Zoals Maria, hoe kon je ons dat toch aandoen? Helemaal ergens in die pijn zat en dan Jezus die En dan is het nog in de overweging, denk ik, dieper bij Maria binnengekomen. Maar wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begreep het niet, maar ze overweegt wel. Dus dat wil zeggen, Maria heeft altijd naar Jezus gekeken. En overwogen. Nou, dat doen wij ook. Tenminste, ik hoop dat u met het evangelie leest, aan Jezus denkt, zeker op een stille dag. En dus eigenlijk naar hem kijkt. Waarom kijken we naar iemand? Soms kijken we naar iemand omdat we een reactie willen. Soms kunnen mensen zo wezenloos kijken. Denk, ja, wat gaat er nou toch in die ander om? En dat wordt soms gewoon vervelend. Hè? Denk, haha, kwam er maar een glimlach of een geïrriteerde blik. Is natuurlijk niet leuk, maar dan weet je tenminste wat er in een ander leeft. Hè? En zeker als dat iemand is, omdat je er iets van verwacht. Omdat je het je helpt of weet ik veel wat. Hè? Nou, Jezus zegt namelijk, hebben we de afgelopen dagen, wie elke dag de teksten leest van de mis, gaat het heel vaak over, wie mij ziet, ziet de Vader. Waarom vraag je dan, toon ons de Vader? Dus ergens, ook al heeft Jezus ook geweten dat ze er niet te vallen, want je kunt het eigenlijk alleen maar in de Heilige Geest. Nou, bij geloven van Maria, ze is vol van genade, binnen we ook. Dus ze is in de Heilige Geest. Dus is het niet, zoals iemand schreef, zeker dat Maria vanaf het begin van de ontvangenis. He, moeders hebben al een band met hun kinderen als ze in de schoot zijn. Dat ze haar kind wilde kennen. En dus ook als ze hem de psalmen heeft geleerd en met hem heeft gebeden, lijkt het me voor de hand liggend dat Jezus gereageerd heeft. Want de schriftgeleerden zijn verbaasd in de tempel over zijn antwoorden. Staat niet, heeft ze daar even een preek gehouden? Dat staat er niet. Hij luisterde. Dat is heel mooi, hè? Hij staat met die anderen, luistert hij naar het woord van God. Ja, het is zijn vader. Maar veel anders dan die anderen, luistert hij zo dat hij antwoorden geeft waar die schriftgeleerden verbaasd over zijn. Die zijn er verbaasd over. Hoe die jongen. Nou, als die dat al waren. En de schriftgeleerden komen er eigenlijk niet zo heel goed af. Je kunt niet zeggen dat waren nou echt mensen in de geest. Deze vallen dan nog mee. Hè, want ze zeggen nog niet dat het een ketter is. Maar gewoon heel bijzonder hè, hoe die jongen reageert. Ja, dan mogen we eigenlijk aannemen dat Maria in de reacties die Jezus ook gaf op schriftteksten. Als hij de tempelreiniging doet, dan laat hij merken dat hij de pijn voelt van dat ze heel weinig ruimte hebben voor waar de tempel eigenlijk voor staat. Namelijk dat we God antwoorden en zelf tot tempel worden, wat we dan ook vanuit ons doopsel onze roeping is. Hè? Daar moet Maria toch iets van meegekregen hebben. Dat is bijna zeker. Ik kan me niet voorstellen dat Jezus gedacht heeft, nou nee, tegen mijn moeder zeg ik helemaal niks. En dat ziet ze later wel. Of zo weet ik veel. En wel wat zij tegen de leerlingen. Ik denk dat hij, ik moet voorzichtig zijn, maar wat ik gelezen heb is dat sommigen schrijven dat Maria in ieder geval iets moet hebben gezien van wat hem ten diepste bezielde. Wat hem ten diepste bezielde. En ik zeg u dat, omdat je anders de bruiloft te Kana misschien iets te vlak zou kunnen begrijpen. Ik ga dan eerst even dat vlakken. Dat is niet helemaal waar, het is nooit vlak. Maar toch, hè, goh, er is geen wijn meer. En Maria denkt, oh, dat is heel vervelend voor zo'n bruidspaar. En goh, Jezus, trouwens, dat is dan al opmerkelijk. Als hij nooit een wonder heeft gedaan. Ik denk wel dat het zo is. Dat Maria denkt, nou, die kan toch even van water wijn maken. Nou, dat heeft ze dus niet gedacht. Staat ze, zegt ze trouwens ook helemaal niet. Heeft ze misschien meer gezien dan alleen dat de wijn op was? Heeft ze ook geweten dat Jezus komt, dat ze steeds dieper zag, dat hij eigenlijk komt om de liefde van God te openbaren en dat wij zo tekort schieten? Misschien zeggen wij al wel eens, natuurlijk allereerst vaak over anderen, is meestal zo, man, die gaat allemaal niet meer naar de kerk. Nou, dat is natuurlijk ook heel jammer. Hè? Hopelijk zeggen we soms ook wel eens, oh, ik val mezelf zo tegen. Soms kun je dat tegen iemand zeggen, hè, die je beter kent, dat durf je dan misschien wel. Of in ieder geval tegen een biechtvader hoop ik. Hè, van, oh, ja. Maar dat Jezus de pijn altijd in de liefde leeft. Dus dat Maria wel gevoeld heeft waar hij eigenlijk voor komt. Dat God de liefde zoekt. Maar dat hij dus ook veel tekort aan liefde ziet. En hebben moeders niet dat ook al een beetje van nature, dat moeders iets gevoeliger zijn voor wat er op liefdesgebied in een kind groeit? Of ze attenter worden. Kijk of ze op een bepaald moment fysiek wat stijl natuurlijk allemaal prachtig zijn. En papa denkt misschien al wel, ja, als baby daar kan ik helemaal niks mee. Maar als hij wat groter wordt, kan ik er eens mee voetballen. En dat heeft hem, nou, dat is natuurlijk ook allemaal goed, hè? Dat is ook allemaal mooi. En niet dat vaders niet aan diepere dingen denken. Maar dat een moeder wel ook het verlangen heeft dat een kind groeit als in de schoonheid van waarheid en liefde. En al die, ja, die fundamentele waarden. Ik denk allebei de ouders wel. Ik noem dat toch een beetje als achtergrond. Omdat iemand schreef, kardinaal Martini, is ook nog niet de eerste, de beste is nu overleden. Die schrijft van, goh, heeft Maria op de bruiloft te Cana. Dus er staat, het is sowieso al heel bijzonder. Waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Hoe zit dat hier eigenlijk? Jezus en zijn leerlingen waren ook uitgenodigd. Maar zij was er. Dat is heel typisch gezegd. Waarom zegt hij niet gewoon, Maria was uitgenodigd voor dat feest? Of beter gezegd, Jezus was uitgenodigd en zijn moeder was ook uitgenodigd. Maar het wordt verondersteld, ze is er al. Heel typisch. Bijna alsof je al iets wil laten zien wat het kerkgeheim is. In het kerkgeheim mogen wij dieper ingroeien in Jezus en wat hem bezielt en tot christen worden. En als moeder is ze er al. Als je in een kerk komt en er wordt over Maria gepreekt, maar er wordt niet altijd over Maria. Het was ook niet de bedoeling om over Jezus te spreken. Maar het kaarsje bij Maria brandt denk ik wel altijd. Er staat wel altijd een bloemetje. Dus dat wil zeggen, alsof we, ja niet alsof, we drukken uit, ze is er altijd bij. Ze is er altijd bij, dat is een kerkelijke overtuiging. Ja, en Johannes, als hij het evangelie schrijft, is Maria er, of ze toen nog leefde, dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval, zie daar uw moeder onder het kruis, hij heeft haar bij zich genomen. Nou, is dat alleen maar praktisch? Of heeft hij al dieper gezien dat hij haar bij zich genomen heeft? Of beter gezegd, dat zij hem ook bij zich neemt. Als een soort moeder. En kardinaal Martini zegt, kijk, de wijn raakte op. Toen de wijn opraakte, dat moet op een bepaald moment moet dat ergens kijken. Zolang je je glas nog vol hebt, hè? En de wijnfles is leeg. Je denkt, gelukkig heb ik het glas nog vol. Ik heb geluk gehad. Hè? Ik heb het net bij mij ingeschonken. Maar ik zie wel, de flessen zijn nou leeg. Hè? Ja, dan denk je, ja, maar mijn glas is nog vol. Ik hoef daar verder niet mee bezig te zijn. Hè? Want ik zit nog niet met een leeg glas. Nou, wat breder. Dat Maria natuurlijk ook wel ergens ziet. Dat ieder daar op zijn manier op reageert. Dus vrouwen, hè, dus vrouwen zijn over het algemeen daar wel, dat merken we in de gemeenschap ook. Vrouwen mannen zijn vaak op één ding gericht. Hè, en dan doen het ene ding en dan doen ze het andere ding. Dus niemand moet zich nu, ik wil niemand in een hokje plaatsen, hè, maar zo'n beetje algemeen. Hè, niemand in een hokje plaatsen. Vrouwen, misschien ook vanwege de moeders die ze zijn voor hun kinderen, zijn meer degene die het geheel meer overzien. Het geheel, alle aspecten. Heeft zij niet veel gezien? En heeft ze misschien ergens ook gezien, oh, wat is hier een tekort aan liefde? De een die het wel ziet, maar net doet of je het niet ziet. Dus gewoon, moet je voorzichtig zijn, want het evangelie is zo sober, je kunt het wel. Maar om ook een beetje te zien, heeft Maria nou alleen maar gedacht, ach, kom, we gaan dat bruidspaar helpen. Of heeft ze gedacht, goh, heer, is het moment niet gekomen? Ze hebben geen wijn meer. Het is, Jezus, ik zie hier ook, het is op. Dat heb ik al meer gezien, maar ik zie het hier ook. Het is op. We weten het niet, dus we moeten daar ook terughoudend blijven. Maar ik zou het ook jammer vinden om te denken, en wat ook niet logisch lijkt, om te denken dat Maria dacht, nou hij regelt wel even wat. Ik hoop dat u dat. Maria regelt nooit even wat. Dat is zo oneigen aan de liefde. Bij de liefde kun je nooit even wat regelen. Dat gaat mis. Dat gaat niet. Maar dan zegt Jezus wel, en daardoor legt, vrouw, is dat soms uw zaak? Dat kun je ook weer denken, maar Jezus toch. Want dat is ook, wie zegt nou toch tegen zijn moeder, vrouw? Ja, kijk, soms zeggen we de naam niet, hè? Zo bij Maria en Martha, zeg haar dan. Hè? Maar Maria krijgt geen naam meer van haar zus, daar heeft ze geen zin meer in. Dat is zo irritant, die zit daar maar, doe wat, hè? Zeg haar dan. Dat is het in ieder geval niet. Maar waarom zegt Jezus toch vrouw? En waarom zegt hij niet, man, man, dat gaat niet. Zo werkt het niet. Het leek wel of hij ergens haar er al in doet delen, maar wel op haar eigen plek. Vrouw, is dat soms uw zaak? Wist ge dan niet, zei hij vanmorgen, dat ik in het huis van mijn vader moet zijn? Niet, dat wil Maria ook helemaal niet. Dat wil Maria ook niet. Niet zij bepaalt wat ze ook echt niet wil. Maar ze ziet wel zijn verlangen. Waarvoor hij komt. En heeft zij ergens gedacht, zou nu niet het moment kunnen zijn? De wijn is op. Zie je, de wijn is op. Vrouw, is dat uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. En dan zie je, Maria laat dat. Maria bemoeit zich niet. Ook al bemoeit ze zich wel. Ja, maar dat is een nuance. Dus ze is betrokken. Dus Maria is betrokken. Dat is haar wezen. Hè? Ze zegt, zie de dienstmaagd des Heeren. Ze zegt niet, ja, een draagmoeder wil ik wel zijn. En als u dan geboren is, Heer, en dan redt u zich ermee. Want daar heb ik allemaal niet zoveel zin in. Want wat dat allemaal gaat worden, dat weet ik niet. Maar een draagmoeder wil ik wel zijn. Nee, ze is geen draagmoeder. Ze zegt, zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. Nou, wat je daar zegt, mij geschieden naar uw woord, is niet alleen maar op dat moment. Ze wil dienstbaar zijn aan het geheim. Ze heeft Jezus opgevoed samen met Jozef. Ze heeft hem ingeleid, terwijl ze toch wist, hij is niet zomaar mijn kind. Ook is het, was hij ook haar kind. Dus Maria zegt dan ook, doet maar wat hij u zeggen zal. Dus zij weet niet wat moet zijn, dat weet ze niet. Maar ze weet wel, het wordt iets als we doen wat hij wil. Wat de vader wil. Want dat is natuurlijk ook heel duidelijk. Ze zeggen ook niet, ja, dat kunt u toch zelf wel bepalen? Nee. Je voelt dat Maria ontvankelijk wil zijn. Twee dingen. Maria is open voor de noden. Dat is heel duidelijk. En ik denk, dat zie je ook, de Mariakapel. Dat is heel typisch. Maar heel veel mensen komen al niet meer in de kerk, maar komen nog wel in de Mariakapel. En ik denk, ze komen daar echt met hun pijnen. Dus wat is in ieder geval duidelijk, en dat zou ook een geheim, Paus Franciscus zegt dat, hè? De herders moeten ruiken naar hun schapen. En daar bedoelt hij mee, ze moeten weten wat er in de schapen los is. Wat er aan zorg, pijn zit. Nou, Maria, die de moeder is van de priesters, en ook ze is ook van de herders, koningin van, ze is betrokken. Ze ziet de nood. En dat deelt ze ook met haar zoon. Ze ziet de nood. En ze voelt aan, alleen hij kan daar wat doen. Dat is wat voor Maria duidelijk is. In de nood kan alleen God wat doen. Is dat niet precies wat we nou missen? We hebben een ongelooflijke noodtoestanden, zekere zin. Ik wil niet, maar toch, op het gebied van politiek, als je ziet wat er gespeeld. Op het gebied van ethiek en ecologie. En allemaal ideologische slogans die allemaal maar nu worden gegooid. Hè, dat je, en ze hebben het zogenaamd allemaal al gezien. En dit moet er nu gebeuren. En de volgende zegt, dat het klopt, maar dit moet gebeuren. Weet zij nou, wat er moet gebeuren, weet ik niet. Want ze zegt ook niet tegen Jezus, goh, als we nou die kruiken met water vullen, dan is daar misschien wel iets mee te doen. Nee, niets. Dus het enige wat ze zegt is, doe maar wat hij u zeggen zal. Dus dat is ook haar overtuiging. Dus Maria ziet de nood en waar nood is, is zij aanwezig. Maria was aanwezig. Ze is moeder van de kerk. Ze hoort, ziet de nood. En kerkelijk wordt het uit. Maar in alle katholieke kerk is onze lieve vrouw aanwezig. Ze is er altijd. Nou, je moet er als moeder maar kunnen, hè. Ze is er altijd. Maar je zou zeggen, ja, maar het gaat toch om Jezus? Ja, het gaat ook om Jezus. Maar Jezus wekt blijkbaar betrokkenheid. Het is zijn passie, of misschien nog mooier gezegd, het is de passie van de Vader om ons voor de liefde te winnen. En dat openbaart zich in Jezus. En Maria, die daar ontvankelijk voor is, begint, of niet begint, maar doet mee. Staat in diezelfde beweging. Ze heeft verlost ons, maar zij doet mee. Dus Maria grijpt niet zelf in, maar ze benoemt wat er aan pijn ligt. En ze laat aan Jezus over. Hoe bidden wij? Brengen wij onze nood bij de Heer, onze pijn? Of zeggen we vaak ook liever nog eerder wat hij moet doen? Wat hij eigenlijk al gedaan had moeten hebben. Zeg maar eens wat, hè? Ja. Nee? Ik hoop van u van niet, maar het zou toch soms wel eens kunnen. Als Lazarus ziek is en laat Maria, een andere Maria, ook een boodschap brengen. En daar zegt zij, Heer, hij die gij lief hebt is ziek. Je zou verwachten wat ze had gebeurd, dat ze zegt, Jezus, kom gauw, hij is ziek en maak hem beter. Dat heeft ze misschien wel gedacht, maar ze heeft het niet gezegd. Heer, die gij lief hebt is ziek. Dus Jezus moet niks, maar ze brengt haar nood in. Ze legt het in zijn handen. En wat moeten we zien? Lazarus wordt niet genezen. Hij sterft. Dat zegt het andere zus. Heer, als gij hier waart geweest, het is toch een stil verwijt. Als gij hier waart, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, dat weet ik niet. Ja, misschien niet, maar in ieder geval, ik ben blij dat ik er niet ben, zegt Jezus. Om getuigenis af te leggen dat hij komt, opdat wij uiteindelijk zouden leven. Je nood bij Jezus brengen. Johannes van het Kruis heeft 3 redenen genoemd waarom hij denkt dat het beter is om je nood en je verdriet bij God te brengen zonder te zeggen wat hij moet doen. Ten eerste zegt hij, God weet beter dan wij wat we nodig hebben. Ten tweede, als wij onze pijn bij hem brengen, dat roept zijn passie op. We durven onze kwetsbaarheid bij hem te brengen. En dat raakt hem, dat is logisch, want hij is de liefde zelf. En in onze kwetsbaarheid zijn we dichter bij de liefde. Dus dat raakt hem. De medelijdende mens roept zijn passie op. Zijn compassie. En ten derde, zegt Johannes van het Kruis, er is minder gevaar voor eigenliefde. Zo in de zin van, hij moet gewoon doen. Ik moest kijken en ik heb er gebeden en het is allemaal gebeurd. Ja, maar wat ik kan, hè? Hij staat gewoon in mijn dienst. En hij doet wat ik zeg. Tuurlijk, ik ben een goed christen. En als ik bid, dan krijg ik wat ik vraag. Dat is gevaarlijk. Dat is heidens. Dat is heidens. Dat wil niet zeggen, je moet nu wel oppassen, je zou kunnen denken, oh, dus je mag ook niet vragen om iets, je mag alles vragen. Maar Johannes van de Kruis ziet wel, wie dieper ingroeit in het geheim, die wil toch liever meer in de liefde blijven. En je mag alles vragen, maar uiteindelijk gaat het om de liefde. Zoals iemand ooit hier vroeg om een noveen te bidden voor zijn genezing. Maar die zei, ik wil alleen die noveen dat gebeden wordt. Als daarna wordt gebeden wordt, onze Vader, u wil geschieden. Hij is gestorven. Maar hij wou ook per se dat erbij kwam. Uw wil geschieden. En waarom? Omdat hij de overtuiging, hij is goed. Dus ik vraag toch om genezing. Maar hij is goed. Genees ik niet. Zoals die 3 in die vuuroven. Die zeggen, ja, wij geloven dat alleen de Heer ons voor deze... Maar doet de Heer niks, dan nog. Zo van,
3: Zijn goed hangt er niet vanaf of hij het nou wel of niet doet, want hij is gewoon goed. Doe maar wat hij u zeggen zal. Er is heel veel onrust in de wereld, hè? En zorg. Maar niet alle onrust of onrustig zorgen komt van God. Hè? Soms geven we het te weinig af. In de Hof van Olijf is Jezus heel onrustig, maar uiteindelijk geeft hij het af. En in het Johannes-evangelie wordt dat duidelijk gemaakt. Hij kan het zo afgeven, dat als dan de soldaten komen, dan zegt Jezus daar, wie zoekt ge? Ik denk, mijn hemel nog. Ja, wij zouden denken, kun je nog weglopen? Maar Jezus zegt, wie zoekt ge? Dus in je onrust, je pijn bij hem brengen, om bij hem een diepere rust te vinden. In de onrust. Het in zijn handen te leggen. Dat is wat Maria doet. Maria geeft het in ieder geval aan Jezus. Vrouw, is dat uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Dus het is een stukje afstand. Maar dat is niet omdat Jezus afstand wil met zijn moeder, maar omdat hij de wil van God wil doen. Dat is precies ook wat Maria wil. Dus Maria, ja, onderwerpt vind ik niet mooi gezegd. Ze zegt dan ook, doe nou maar wat hij u zeggen zal. Geen discussie. Wat hij zegt, wat hij doet. Dus Maria wordt steeds meer meegenomen in het geheim. Maar op zijn manier. Het is niet altijd eenvoudig. En dan die dienaren. Hè? Dus die dienaren worden ook tot iets uitgenodigd. Dus Maria durft ons ook soms tot iets uit te nodigen. Waar je misschien ook van zegt, ja, wat moet ik daarmee? Als u dat wel eens gehad hebt, kan heel evangelisch zijn. Want wat zegt Jezus dan? Doe die kruiken vol water. Nou, dat waren 100 liter per kruik. En we hebben binnenkort een kindergebedsschool. En ik heb me al voorgenomen dat ik een sherrycan met water en daarbij ga zetten. En dan zeg ik, nou, we kunnen ze niet even onder de kraan houden. We moeten dat bij de put allemaal gaan halen. En willen jullie even 6 van die grote kruiken even met water vullen. Die hebben ze al een keer moeten vullen, want daar zijn de voeten mee gewassen, zodat men niet met stoffige voeten aan tafel lag, maar fris was. Hè? Dat was natuurlijk zalig. En dan zegt Jezus, doe die vol water. Spontaan zo denk je, ja, daar gaan we zo niet aan beginnen. De voeten zijn gewassen. Dan werk. En waarvoor dan? Wat gaan we er dan mee doen? De wijn is op, niet het reinigingswater op. Snapt u? Het is toch helemaal geen... De logica lijkt heel ver weg. Het wonderlijke is, die dienaren doen dat. Wordt ons niet beschreven, hebben ze eerst gemopperd. En waarom hebben ze het gedaan? Kenden ze toch Jezus al enigszins? En omdat Maria zei, doe maar wat hij u zeggen zal. Dat ze toch al zoiets hadden. Dat moet wel, denk ik. Niet begrijpen... Maar als hij het zegt, zoals Maarten Robin, ja, die was altijd ziek, nou, maar uiteindelijk leefde ze een diepe band met de Heer. En ze voelde dat de Heer wilde dat er in Châteauneuf een school werd gesticht. Nou, Frankrijk is veel vroeger geseculariseerd dan Nederland. En dus Maarten Robin dacht, ja, hier zit niemand op een katholieke school te wachten. Nou, dat herkennen we hier nu wel, hè? Er zit niemand op een katholieke... Ja, zolang ze maar niet katholiek zijn, dan wil ik nog wel mijn kinderen... Nou. Maar ja, dat bleef zo stuw. Ik moet daar de pastoor iets van zeggen. Ik voel dat de Heer het wil. En dan zegt ze tegen de pastoor, en de pastoor reageert precies zoals ze dacht, ja, daar zit niemand hier op te wachten. Dacht ze, ja, dat wist ik al wel, maar ik moet het nu toch zeggen. En dan weet de pastoor niet wat hij ermee moet. Gaat hij ook weer mede-collega's, en dat heb ik ook, collega's zijn ook heel verschillend, hè? Er zijn er ook een aantal die zeggen, gewoon trek ook zoals al had gedaan. Ja, daar zit hier niemand op te wachten, ja, dat wist hij eigenlijk al wel. Maar één, ja, en dan kom je bij het geheim, die zegt, ja, als Maarten Robin het zegt, zou ik het doen. Dus je ligt hier een vergelijking. Natuurlijk heeft Jezus ook bij mensen al iets teweeg gebracht. Hè, net hiervoor in hoofdstuk 1... zegt Johannes de Doper, zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan lopen ze naar Jezus toe en dan zeggen ze tegen je, dan zeg je, wat verlangt ge? En dan zegt ze, waar houdt u zich op? Zeggen de andere leerlingen. En dan zeg je, kom en zie. En dan gaan ze mee. Dus ik denk, ja, waarom gaan die zomaar mee? We moeten toch iets al hebben aangevoeld. Is het hier ook? En Maria zegt, doe nou maar wat hij u zeggen zal. En dan is het, niet alleen maar is er wijn. Maar dan zegt die tafelmeester ook nog, ja maar, wie laat nou de beste wijn? Tot het einde is iedereen doorbezopen. Dan proeven ze niet eens meer. Is toch gewoon jammer? Ja, op dat vlak is het jammer. Maar het overstijgt nog. Dus waar het soms water lijkt, kan hij nog iets ongelooflijks doen. Dat is eigenlijk wat Maria ook zegt. En daarom staat ze ook onder het kruis. Hè? We hebben dat evangelie nu niet gehad. Ja, Maria staat onder het kruis. En dan zegt Jezus, vrouw, zie daar uw zoon. Oh ja, Jezus moest nog iets regelen voor zijn moeder. Nou, ik hoop dat u aanvoelt. Nou, als er nog iets aan moest worden geregeld, dat zal ook wel. Voor die tijd een vrouw had niet zoveel te regelen uit zichzelf. Dat was nou eenmaal zo. Dan was dat geregeld. Ik hoop dat u dat aanvoelt. Dat was geregeld. Nee, het moest nog gezegd worden. Vrouw, zie daar uw zoon. Dus Maria moest daar zijn en moest onder het kruis ook weer iets van die afstand voelen. Namelijk, zoals Jezus komt voor alle mensen, zo wordt zijn moeder uitgedaagd en wij in haar, om niet alleen voor onszelf te leven of voor een klein clubje, maar zij wordt moeder van de kerk, van die kleine, kwetsbare kerk, die het uiteindelijk bijna allemaal laten afweten, zie daar uw zoon. En Maria staat daar, weer vrouw, vrouw. Dus zowel bij de bruiloft te Kana lijkt het alsof Jezus wel al ziet, daarom heeft hij ook met haar gedeeld, dat zij erin betrokken is. Iedereen betrokken is. Niet alleen zij, de leerlingen ook. Vrouw, is dat uw zaak, maar op haar eigen plek. En dat is precies wat Maria doet. Doe nou maar wat hij u zeggen zal. En hij openbaart daar wat hij komt doen, namelijk ons tekort aan liefde omvormen door zijn verlossende liefde tot vernieuwde liefde. Daarvoor staat de bruiloft te Kana als teken. Op het kruis wordt dat duidelijk. Voor onze zonden vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En zijn liefde is groter. Hij maakt van water wijn. En zoals die ene moordenaar die op het kruis Jezus belachelijk maakt. Allebei trouwens, volgens de ene evangelist. En is er één exegeet. Ja, nee, die heeft zich vergist. Nou, ik vraag me af of hij zich vergist heeft. Ik zou me kunnen voorstellen dat die alle twee eerst hem nog belachelijk hebben gemaakt. Maar dat die ene ziet hoe Jezus is. Zoals die

0: die Romein, hè, die daar moest kijken dat de executie ook goed verliep, hè, dat alles gebeurd zoals moest. En die na de dood van Jezus zei, dit was de Zoon van God. Water wordt wijn. Iemand ziet op een bepaald moment het geheim. Ziet het geheim. Die goede moordenaar zegt, Jezus, denk aan mij. Hij ziet het geheim. Denk aan mij. Hij draait zich om. De bruiloft te Kana is al een eerste uitdrukking, of beter gezegd, is de eerste uitdrukking, dat de bruidegom zijn bruid zoekt. De bruidegom komt om zijn bruid te vinden. En de eerste die hij vindt, maar dat kan natuurlijk niet expliciet daar, maar, want de bruidspaar komt totaal niet uit de verf. Die worden nauwelijks genoemd. Maar ze zijn het toch, want de eigenlijke bruidegom is Jezus. En de eerste die bruidelijk de liefde ontvangt is Maria. Namelijk, ze deelt in zijn zorg, de wijn is op. De wijn is op, och Heer, het is op. Maar niet, oh, het is al, hè, zoals men, het is allemaal niks, het is allemaal niks. Ja, dat is gewoon helemaal niks. Ik doe nou maar wat hij u zeggen zal. Geloof. Geloof, zij gelooft. De wijn is op, maar ze gelooft. Zo van, ja, u kunt wat doen. U gaat wat doen. U gaat wat doen. Zou het niet zo zijn dat u het hier al moet beginnen te doen? Vrouw, is dat uw zaak? En het wonderlijke is, zoals iemand schreef, het lijkt wel of Maria een echo wordt van wat er in het hart van de Vader leeft. Want Jezus zegt, is dat uw zaak? Hè? Mijn uur is nog niet gekomen, maar blijkbaar ziet hij in de uitspraak van Maria, hoort hij zijn Vader, die hem uitnodigt om nu te doen. Om nu te doen. En hij doet. Dat Maria naar Jezus kijken. Zo kijken dat we, zoals zij, horen wat hij graag heeft, wat wij doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U hebt geluisterd naar een lezing opgenomen eerder dit jaar in het foyer de Charité de Toren. Vader André Pierik heeft verteld over hoe naar Jezus zoals Maria te kijken aan de hand van het evangelieverhaal over de bruiloft in Kana.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Zie, het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. Gaarne zal ik u offers brengen, prijzen, o Heer, uw weldadige naam. Bijzonder woord van welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria. De openingstekst is uit Psalm 54. Het is God die mij helpt. God is mijn helper geworden. God is een helper. En dat wil zeggen, hij neemt het werk niet uit onze handen. Hij helpt ons dat wij het werk kunnen verrichten. Dat wij doen wat wij moeten doen. En dat wij dan uiteindelijk ook door hem geholpen worden om te leren. En helper. En we gaan bijvoorbeeld ook naar de huisarts toe als we ziek zijn. En die helpt ons. Maar wij moeten uiteindelijk met zijn hulp zelf genezen. En we horen dan ook de psalmist zeggen, het is de Heer die mijn leven bewaart. Maar wij moeten hem ook in ons laten meewerken. Wij worden verlost, maar wel, hij is onze verlosser, maar wij worden niet verlost buiten onze medewerking om. En voor de keren dat wij vermetel waren, willen we allereerst onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Wees goed, Heer, voor uw dienaren en schenk hun uw genadegaven in overvloed. Maak hen vurig in geloof, hoop en liefde om steeds waakzaam en trouw uw geboden te onderhouden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Micha. Neem uw herderstaf, Heer, en wijd uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn tussen de bomen, midden in het woud, zij zijn zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Bassan en Gilead, zoals in vroegere dagen. Ik laat wonderen zien, zegt de Heer, zoals in de dagen dat gij uit Egypte zijt weggetrokken. Welke God is als gij die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid. Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen. Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal hij naar de bodem van de zee verwijzen. Aan Jacob zult gij uw trouw, aan Abraham uw goedheid tonen, Heer, zoals gij het onze vader hebt gezworen in de dagen van weleer. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 90 op bladzijde 27 van uw boekje met als refrein: Gij zijt steeds onze toevlucht, Heer. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voortgebracht, zijt gij God van eeuwig tot eeuwig.
2: Gij zijt steeds onze toevlucht, Heer.
1: Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van mensen. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is, een uur van slaap in de nacht.
2: Wij zijn steeds onze toevlucht, Heer.
1: Verleen ons van u af uw rijkste zegen en laat heel ons leven gelukkig zijn. Uw zegen, Heer God, mogen over ons waken. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden om te trachten met hem te spreken. Iemand kwam hem nu zeggen: uw moeder en broeders staan daar buiten en willen u spreken. Maar hij antwoordde aan degene die hem dit kwam zeggen: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij: zie daar mijn moeder en mijn broeders, want mijn broeders, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel. Woord van de Heer.
0: Broeders en zusters in Christus, de moeder en de familie van Jezus staan buiten. En als een groep mensen blijkbaar binnen. Het is niet alleen, zeg maar, qua ruimte buiten staan en binnen zijn. Maar ook er niet bij horen en er wel bij horen. Jezus, hij is zoon van God. Hij is ook zoon van Maria. Maar uiteindelijk is hij de zoon van de Vader. Hij is kind van God. En hij is gekomen om ons te verlossen als zoon van God. Maar dan zien we dat de familie, de verwanten, proberen Jezus vast te houden binnen hun familie. En Jezus moet zich daarvan losmaken. Want hij is niet alleen gekomen voor zijn familie, hij is gekomen voor heel de mensheid. En dat is voor zijn familie maar steeds nog moeilijk te begrijpen. En Jezus begint daarmee dus een nieuwe familie, mensen die kinderen van God zijn. En wat kenmerkt een kind van God? Dat zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader die in de hemel is. En natuurlijk, Maria is natuurlijk de eerste daarvan, ook al staat zij buiten. Maria is wel een gelovige vrouw, maar misschien moet zij ook nog leren wat geloven betekent. En we zien dat eigenlijk al op de bruiloft van Kana. Vrouw, wat is er tussen u en mij? En eigenlijk dus niets, want Jezus is de Zoon van God en hij moet zich losmaken, of Maria losmaken van hem. En Maria is een gelovige vrouw. Toen de engel haar de boodschap bracht, zei ze: mij geschiede naar uw woord. En ook hier iedere keer opnieuw: mij geschiede naar uw woord. En Maria laat Jezus zijn werk doen. Aan het kruis ruilt Jezus Johannes in voor zichzelf bij Maria. Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder. En opnieuw zal Maria dit moeten aanvaarden. Een kind van God zijn wil zeggen alles kunnen loslaten. Een kind van God zijn wil dan ook zeggen dat het misschien wel pijn doet om los te laten. Maar daarom hoor Jezus dan ook van: wie mijn leerling wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. En Maria kon loslaten. En zij voegde zich mij geschiede naar uw woord. En Maria wordt dan ook om haar geloof zalig geprezen. En daarmee is Maria dan ook ons aller voorbeeld. Want misschien zeggen wij ook wel eens, dit kan God toch niet van ons vragen? En dan toch kunnen antwoorden, mij geschiede naar uw woord. Niet mijn wil, maar uw wil geschiede. En als wij uiteindelijk die houding kunnen aannemen, dan zal ook aan ons Gods wil geschieden. En als Gods wil aan ons geschiedt, dan zullen wij juichen en dank zeggen. En dan kunnen we inderdaad zeggen, de Heer is mijn helper geworden. Amen.

Richten wij nu, broeders en zusters, ons tot onze hemelse Vader met een oprecht hart dat bereid is om Gods wil te doen. Voor alle christengelovigen, dat zij gegrondvest mogen zijn op de woorden van de Heer en leven in overeenstemming met de wil van de hemelse Vader. Laat ons bidden. Voor de regeringsleiders, dat zij naar het woord van God luisteren. Dat zij bij hun beslissingen altijd openstaan voor wat waar is en schoon, rechtvaardig en goed. Laat ons bidden. Voor onze familieleden en vrienden, vooral voor hen die te lijden hebben. Dat God hun in zijn genade alle goeds geeft naar lichaam en ziel. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij steeds tot de Heer naderen in de bereidheid om zijn wil te doen. Laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, dat zij na het volbrengen van Gods wil op aarde nu voor altijd bij hem mogen zijn in de hemel. Laat ons bidden. Deze uitzending die dragen we aan God op voor een bijzondere intentie om zegen en uit dankbaarheid. En ook voor de zielenrust van kapelaan Hans te Boekhorst. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, uw Zoon heeft de mens bevrijd uit de macht van zonde en dood. Wij bidden u, reken ons onze tekorten niet aan, maar wees genadig en laat ons onbevreesd leven overeenkomstig uw wil. Door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: worden ingedeeld ons mens zijn. En neemt ons op in uw woorden. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: En dan beseffen onze onmacht en onze schuld. Vraag bij u dat onze overal de groene vrouw wordt teruggehouden. Neem alle schuld van ons.

0: Bid, broeders en zusters, dat mij mijn lof aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
1: God, gij hebt de vele offers van het oude verbond tot voltooiing gebracht in het ene volmaakte offer. Aanvaard dit offer uit de handen van uw gelovigen en heilig het, zoals de gave van Abel, met uw zegen. Laat de offergaven die ieder heeft gebracht om u te eren voor allen heilzaam zijn, door Christus onze Heer. Prefatie in Eucharistisch gebed 2b op bladzijde 56. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld. Waar wij ook gaan, u zeggen wij dank door Jezus Christus, uw Zoon, in wie gij uw welbehagen vindt. Hij is het woord bij u van in het begin. Door hem roept gij tot leven alles wat bestaat. Gij hebt hem gezonden als onze redder en van ons weer vrije mensen gemaakt. Van uw Heilige Geest heeft de maagd ontvangen en uw woord is vlees geworden. Zo heeft uw Zoon de wil volbracht en op het kruis in zijn uitgestrekte armen een nieuw en heilig volk voor u verzameld. Zijn lijden overwon de dood en zijn opstanding toont de weg naar uw heerlijkheid. Daarom zingen wij, met allen die u volkomen toebehoren, het loflied dat de engelen hebben aangeheven. Heilig,
2: heilig, heilig, Heer de God, in uw machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
1: Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u, omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest.
1: Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn.
0: Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met heilige Jozef haar bruidegom en met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar uw vrede. De vrede van Christus. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het land Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en zelfs de zonde.
1: Het lichaam van Christus bewaren mij ten eeuwige leven.

0: Vol goedheid en liefde toont zich de Heer. Hij liet ons de gedachtenis na van zijn wonderen. Voedsel gaf hij aan die hem vereren.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, blijf in uw goedheid uw volk nabij en doe ons van het oude naar het nieuwe leven overgaan, nu gij ons ingewijd hebt in uw hemelse mysteries, door Christus onze Heer. En bidden wij ter ere van ons die vrouw te rijken, het wees gegroet.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede, de Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag in de Heilige van de Dag kunnen we luisteren naar het leven van Laurentius van Brindisi. Gedoopt als Giulio Cesare Russo. Hij is de zoon van de Venetiaanse koopman Guglielmo Russo en Elisabetta Marcella. En hij wordt op 22 juli 1559 geboren in Brindisi. Gelegen in de Italiaanse regio Apulië, dat toen tot het koninkrijk Napels behoorde. Zijn vader sterft al als hij kind is. Zijn eerste scholing krijgt hij van de minderbroeders conventuelen in Brindisi. En na de dood van zijn moeder wordt Giulio naar Venetië gehaald om aan het Sint-Marcus-college, waar zijn priesteroom rector is, onderricht te ontvangen. In 1575 treedt hij dan in Verona toe tot de Franciscaanse broederschap van de Kapucijnen, die dan nog onder toezicht staan van de orde der minderbroeders conventuelen. Giulio krijgt bij het ontvangen van zijn monnikspij de religieuze naam Lorenzo. En omdat hij uit Brindisi komt, staat hij voortaan bekend als Lorenzo da Brindisi, Laurentius van Brindisi. Zijn oversten sturen Laurentius naar de Universiteit van Padua om er logica en filosofie te studeren. En zijn theologische studies doet hij in Venetië. Hij blijkt een echt talenwonder te zijn, want hij zou de meeste Europese talen, maar ook de Semitische talen, vloeiend leren spreken. En reeds als diaken maakt hij naam als enthousiast en geïnspireerd predikant. Laurentius ontvangt op 18 december 1582 zijn priesterwijding. Na een aantal jaar krijgt hij zijn eerste belangrijke bestuurstaak binnen de Kapucijnenbroederschap. Op 28-jarige leeftijd wordt hij gardiaan van zijn klooster in Venetië om in 1589 tot vicaris-generaal van de Toscaanse Kapucijnen gekozen te worden en in 1594 tot provinciaal van Venetië. Twee jaar later, in 1596, stelt het algemeen kapittel hem aan tot tweede definitor-generaal te Rome, waar hij door paus Clemens VIII vanwege zijn kennis van het Hebreeuws belast wordt met de taak om tot de Joden te prediken. In 1598 wordt hij vicaris-provinciaal in Zwitserland en in 1599 definitor-generaal. In die hoedanigheid sticht hij in Duitsland tal van Kapucijnenkloosters en trekt hij heel Europa predikend door. In 1599, dus datzelfde jaar, reist hij op bevel van de paus naar Praag, waar hij door de Rooms-Duitse keizer Rudolf II wordt gevraagd om iets te doen tegen de reformatie. Hij trekt ook predikend rond en tegen het jaar 1600 maakt hij grote indruk op het volk van Praag en omstreken met zijn preken. Fel bestrijdt hij de leer van de hervormers, die hij beschouwt als gevaarlijke ketterijen. In 1601 wordt Laurentius aangesteld als keizerlijk aalmoezenier bij de Heilige Liga, de katholieke troepen in de oorlog tegen de Ottomanen. Er wordt van hem gezegd dat hij bijgedragen heeft aan het succes ervan door zijn gebed en ook door zijn strategische adviezen. Hij slaagt erin om de Franse veldheer Philippe Emmanuel, hertog van Mercœur, voor de strijd te recruteren. Laurentius, slechts gewapend met de crucifix, leidt de katholieke krijgsmacht bij de verovering van Stuhlweisenburg in Hongarije. In het jaar 1602 keert Laurentius dan terug naar Italië, waar hij op 24 mei wordt verkozen tot vicaris-generaal, de hoogste positie van de Kapucijnenbroederschap, die pas in 1619 een autonome orde zal worden. In deze periode bezoekt hij nagenoeg alle Kapucijner provincies. Tijdens het algemeen kapittel van 1605 wordt hij opnieuw gekozen, maar deze keer weigert hij.
Wel aanvaardt hij het ambt van apostolisch nuncius in Beieren. Na nog een aantal jaren als diplomaat in Spanje te hebben gewerkt, trekt hij zich terug in het klooster. Toch wordt hij herhaaldelijk door de paus gevraagd een diplomatieke missie op zich te nemen. En zo komt deze eenvoudige kapucijn aan praktisch alle hoven van Europa en heeft hij ook grote invloed op het politiek gebeuren. In 1618 vragen de Napolitanen hem om hun zaak te bepleiten bij koning Philips III van Spanje. Napels valt onder Spaanse heerschappij en wordt bestuurd door de hertog van Osuna, die er vicekoning is en als een tiran tekeer gaat. De Napolitanen hopen dat Laurentius ervoor kan zorgen dat de vicekoning gedisciplineerd zal worden. Met de zegen van de paus aanvaardt pater Laurentius de missie en begeeft zich naar Spanje. Hij reist via Genua naar Barcelona en hoort dan dat de koning zich niet in Madrid bevindt, maar in Lissabon. Aan het koninklijk hof in Lissabon spreekt hij de koning en hij weet de Napolitaanse kwestie op te lossen. Dan, nog altijd in Lissabon aanwezig, wordt hij ziek en hij sterft daar ook. Naar het schijnt op zijn verjaardag 22 juli in het jaar 1619. Hij wordt begraven op het kloosterhof van de Clarisse in Villa Franca del Bierzo in Noordwest-Spanje. Laurentius beschikt dus over een enorme kennis van de Bijbel, de kerkvaders en de scholastiek. Hij stelt die in dienst van zijn apostolaat en wordt daarom ook vaak gevraagd. Zijn voornaamste werken zijn Mariale uit 1600 en Lutheranismi Hypotyposis uit 1610. Paus Pius VI verklaart Laurentius van Brindisi in 1783 zalig. En paus Leo XIII verklaart hem heilig in het jaar 1881. Paus Johannes de 23e roept Laurentius in 1959 uit tot kerkleraar met als titel Doctor Apostolicus. Sint Laurentius is patroon van zijn geboortestad Brindisi en van vele andere steden en streken. Zijn feestdag is 21 juli. Heilige Laurentius van Brindisi, bid voor ons.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, het is dinsdagochtend. Sinds een paar jaar vaste kost op de dinsdagochtend. En ja, ik vind het eigenlijk wel wonderlijk. Ik ben hier nu bijna 4 jaar bij Radio Maria. En dat elke week er toch weer een bijzondere gast aanschuift hier tegenover mij. Zo ook deze ochtend. Hier tegenover mij zit vandaag Lars Bentin. Van harte welkom, Lars.
1: Dank u.
0: Ja, Lars, jij bent al een keer eerder in de uitzending geweest. Toen heb je wat verteld over jouw persoonlijke weg met God. Daar willen we dadelijk ook nog even wat over gaan praten. Maar ik heb jou vooral ook uitgenodigd vanwege het feit dat jij heel actief betrokken bent bij een nieuw initiatief in Nederland sinds een paar jaar, Credo Katholiek. Voor heel wat jongeren denk ik inmiddels wel bekend. Ja. Dus mooi dat we daarover kunnen gaan praten. Ja, Lars, we hadden net bij de koffie al een heel gesprek met het hele team samen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik had bijna zoiets van, dat hadden we mooi voor de radio kunnen uitzenden. Ja. Want er is heel veel voorbij gekomen. Daar kunnen we dadelijk nog wel wat dingetjes uit terughalen. Maar even bij het begin beginnen. Ik heb jou nooit eerder ontmoet. Hè. We hebben elkaar hier vandaag voor het eerst ontmoet. Vertel even aan de luisteraars wie je bent. Waar kom je vandaan?
1: Ja, Lars Bentin. Ik ben 32 jaar. Heb een lieve zoon. Van één, een vrouw, woon in Zeggen. Mensen kennen het vaak als afslag Zeggen bij Roosendaal. Voor de rest kent bijna niemand Zeggen. Ja. Heel klein dorpje. Ik ben in mijn werkzame leven communicatieadviseur voor de publieke sector. Dus gemeentes, nationale overheid, maar ook woningcorporaties en zo. En sinds 1,5 jaar... eindredacteur, hoofdredacteur, ja, allemaal rollen in één voor Credo Katholiek. En ik denk dat wel een mooie korte samenvatting is.
0: Credo Katholiek gaan we dadelijk natuurlijk wat meer over hebben. Maar jij zelf bent altijd katholiek geweest? Of,
1: Nee. Sinds 2023. Ik ben opgegroeid in Alblasserdam. Dat is een dorpje bij Dordrecht. Zwaar gereformeerd dorpje. Ik heb daar op een christelijke basisschool gezeten. Dus ik ben wel, zeker in mijn jonge jaren, opgegroeid met Jezus Christus. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik zoiets van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga naar een openbare middelbare school.
0: Vrij jong dat je dat in de gaten had dan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat maakte dat je er klaar mee was? Waarom ging het tegenstaan?
1: Nou, dat kwam door de scheiding van mijn ouders. Dat was toen toen ik 12 was. En daar kwam ik later achter, heeft dat echt wel een hele grote impact gehad op mijn leven. Maar vooral een soort breuk met onschuld. Dat het leven toch wat gecompliceerder en genuanceerder is dan één brok geluk. Mm. En dat kon ik niet rijmen. Hè, mijn verdriet, de chaos en mijn gebrokenheid, maar ook gebrokenheid van het gezin. Met het idee dat er een God was die de mens lief heeft. En die het beste met ons voor heeft.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus het was gelijk een heel emotioneel diep antwoord op een...
0: Het is wel wat het is natuurlijk. En dus je bent eigenlijk heel jong al volwassen moeten worden. Ja, tegen wil en dank.
1: Ja. Ja, en dan ben ik ook nog best wel melancholisch aangelegd. Vatbaar voor... Nou, depressie is misschien te zwaar, maar... Ik kan wel heel, heel zwaar denken. En dat had ik al van jongs af aan. Alleen toen ik echt jong was, uitte zich dat in een soort kinderlijke creativiteit. En had ik hele werelden in mijn hoofd. Liep ik rond in mijn fantasie. En dat sloeg om toen ik 12 was ongeveer. Toch een bepaalde zwaarmoedigheid, wat nou niet echt past bij een 12-jarige.
0: Nee. Ja. En kun je nog herinneren dat je in die tijd bad? Had je wel een relatie met God? Omdat je zei van ja, je werd ineens met de gebrokenheid van het leven geconfronteerd. En dat had dus ook weerslag op de relatie die je had met God. Maar ja. was er dat je kunt herinneren ook echt een relatie met God? Of?
1: Ja, er was wel een relatie, een schreeuw om hulp. En dat was vaak 's avonds als ik in bed lag. En ja, in die turbulente tijd dat ik het gewoon niet zag zitten. Dat ik om hulp schreeuwde. En ja, ik het gevoel had dat er geen antwoord kwam. Dus u vraagt mij naar een relatie met God. Maar het was naar mijn gevoel een hele eenzijdige relatie. Waarbij ik eigenlijk al ja, heel snel vooral in mezelf keerde. Mm. En me van God afwende.
0: Ja.
1: Dat heeft heel lang geduurd overigens. Ja.
0: Ja. Goed, dus toen kwam de middelbare school.
1: Ja.
0: En je had eigenlijk die deur nagenoeg dicht gedaan.
1: Ja.
0: Van dit was gebeurd in jullie gezin. En ja, dat kan niet dat een goede God dat hier daarachter zou zitten.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaat het verder? Want ik ben natuurlijk wel, ja, je hebt het onlangs verteld op de radio, maar ik vind het wel heel mooi als bedding waarom je voor credo-katholiek aan de slag bent gegaan.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ging dat op de middelbare school?
1: Ik ben heel erg gepest op de middelbare school. Mentaal, maar ook fysiek. Dat werd er niet echt beter op. Zeg ik nu met een lach, maar ja, dat was toen helemaal niet. En ik werkte bij een McDonald's. En waarom dat belangrijk is omdat er op een ochtend, voordat de McDonald's open ging, wij beroofd werden. En dat heeft ook een hele diepe impact gemaakt op hoe ik naar het leven keek. Namelijk dat er op elk hoekje gevaar was. Dat ik altijd op mijn hoede moest zijn. Dat was ook al toen ik 12 was. Maar dat werd ja, eigenlijk door dit soort dingen alleen maar sterker. Toen heb ik een aantal jaar ben ik gothic geweest. Ook als een soort rebellie tegen het leven en alles wat goed is. Om mezelf eigenlijk dicht te houden en niet mezelf kwetsbaar te durven opstellen. Dus het werd letterlijk en figuurlijk werd ik een heel zwartgallig persoon. En dat heeft geduurd tot mijn 18e. Toen ging ik studeren. En,
0: was je daar ook bewust van? Ik bedoel, was dit echt een keuze? Of was het meer iets van dat ontstond zo? En
1: nou, het ontstond wel eerst zo, maar ook omdat ik heel erg gepest werd, bedenk je ineens van, ik zie er ook misschien wel een beetje anders en raar uit nu. Wat moet ik hiermee? En toen heb ik echt wel bewust de keuze gemaakt om mij tegen de wereld te keren. Ja, punt.
0: Ja, dat heeft denk ik ook wel met identiteit te maken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: waar
1: zeker.
0: Plaats je in die wereld?
1: Ja,
0: en die wereld is stom, blijkt, hè, ineens.
1: Ja.
0: Of niet zo liefdevol als je had gehoopt.
1: Ja.
0: En hoe verhoud je je daartoe? Ja,
1: ja. Ja.
0: Nou, dank je wel voor jouw eerlijkheid bij deze. Ja.
1: Tuurlijk.
0: Het was wel bijzonder dat je dat zo vertelt. Ja. Tot je 18e. Toen kwam het licht een klein beetje terug? Of is dat te vroeg?
1: Het licht kwam wel een beetje terug. Ik werd student. En ik had een studententijd, daar heb ik ten volste van genoten. Alles gedaan wat God verboden heeft, om het maar zo te zeggen. Maar daar kan je maar zo lang in blijven hangen. Omdat ik die periode ook vooral gebruikte om die onrust in mijzelf, die angsten en verdriet, om dat een beetje als een soort bal onder water te blijven duwen. Maar dat komt natuurlijk een keer omhoog met dubbel zoveel kracht. En dat was rond mijn

0: toen drukte die innerlijke onrust zich op naar de oppervlakte. Dan had ik veel angst en paniekaanvallen. Had ik heel vaak de angst dat ik ter plekke dood zou neervallen. Het hartaanval zit in een. Dat kan iedereen gebeuren op elk moment. Dus ik was eigenlijk continu voorbereid. Ja, op een soort einde van van het leven. Nou ja, angst creëert angst voor angst. En dat kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Ik heb ook leuke dingen meegemaakt in mijn leven, hoor. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar negatieve dingen vertel. Maar dat is wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. Omdat ook via therapie eerst. Ik wel geconfronteerd werd met eindigheid en de dood en wat is voor mij de essentie en het doel van het leven. En toen was mijn conclusie, dat is gelukkig veranderd, dat ik niet zo heel veel te bieden had. Dat ik niet wist wat het doel zou zijn. Waardoor ik eerst wat dieper in het spiraal terecht kwam. Maar tegelijkertijd zag ik op YouTube ook vaak filmpjes van personen zoals Jordan Peterson, die het had over, zoals menig persoon van mijn leeftijd overigens, die met die man in aanraking komt op YouTube.
1: Hoe oud ben je?
0: Ik ben 32.
1: 32, ja. Ja. Ik ken hem overigens ook, hoor. En ik ben ouder. Ja, dus, nee, het is niet heel erg aan leeftijd gebonden, maar ik snap wat je zegt. Ja.
0: En hij was een soort voorportaal naar religie. Dan kwam ik toch weer ineens in aanraking met waar ik vroeger mee ben opgegroeid.
1: Heel even voor de luisteraars thuis die Jordan Peterson niet kennen. Wat voor spreker is hij?
0: Hij is psycholoog / psychiater. Hij was hoogleraar in Toronto, de universiteit daar zo. En hij specialiseerde zich in archetypes. En dus ook Bijbelse archetypes. Dus hij heeft ook veelvuldig de Bijbel gelezen en geanalyseerd. En hij heeft bijvoorbeeld het boek geschreven Maps of Meaning, waar hij het eigenlijk heeft over het leven en hoe betekenis zich ontvouwt in het leven. En ook in de vorm van archetypes.
1: Ja. Dat sloot wel helemaal aan bij jouw persoonlijke zoektocht.
0: Ja,
1: wat
0: zeker.
1: Doe ik hier op aarde eigenlijk?
0: Ja, ja.
1: Dat is ook de eerste vraag uit de oude catechismus. Waartoe zijn wij op aarde? Dat is toch een vraag waar je vroeg of laat altijd mee geconfronteerd wordt.
0: Voor mij is dat het zinnetje waarheen leidt de weg? Van waar zoals dat nummer nou? Die vaak op begrafenissen wordt gespeeld. Dat was eerst voor mij een wat veiligere haven. Omdat het ging over archetypes. Hè, dus een collectieve archetype wat bij iedereen erin zit. En dat was een soort doorgang naar, het zijn geen archetypes. Het leidt allemaal toe tot God. En toen begon ik met een reis waar ik wat mij heeft geleid tot echt gewoon een veel mooiere, een fijnere, veiligere, betekenisvollere plek waar ik nu ben.
1: Wat mooi. Dus je hebt geen rancune meegenomen van vroeger naar God toe. Hè? Dus uiteindelijk ben je open gaan staan voor hem. En heb je hem ook echt ontmoet als liefdevolle vader.
0: Ja.
1: Wat mooi om te horen. Ja, jij noemde net dat bekende lied. Hè, van wat vaak op begrafenissen wordt aangevraagd. Van waarheen leidt de weg? Ik heb ooit bij een uitvaart een vraag gehad van de familie die vroegen van mogen wij Frans Bauer draaien aan het einde van de mis? Maar dan met het lied Trein naar Niemandsland.
0: Oh, die ken ik niet.
1: Ja,
0: die ga ik onthouden.
1: Frans Bauer of Trein naar Niemandsland. Dat hebben we toch maar niet gedaan toen. Maar dat is het dus niet, hè? Niemandsland.
0: Nee.
1: Het is het vaderland. Ja. Dat is toch net anders, ja. Ik zei net even aan het denken toen je dat zei. Ja. Wat bijzonder. Dus toch wel vrij lang in een donkere wereld rondgewandeld. Ja. Ook al wilde je dat misschien helemaal niet, maar het leven liep zo. Wat was voor jou, want daarna gaan we wat meer over credo-katholiek praten ook, maar wat was voor jou echt het moment van thuiskomen?

0: om het zo te noemen. Is dat echt een moment geweest of is dat meer een proces geweest?
1: Nou, het is deels een proces, maar wat wel elke keer bij mij naar boven komt. Ja, dat is één moment, dat was in Spanje, daar was ik met mijn vrouw. En dat was volgens mij het toppunt van mijn paniek en angstaanvallen. Ik was al een tijdje bezig met mijn geloofsreis. En ik had antidepressieven gekregen van mijn huisarts. En waarom het belangrijk is omdat ik daar heel slecht van kon slapen. Dus ik heb op een gegeven moment, ik was op vakantie in Spanje, ik heb denk ik 3-4 nachten nauwelijks kunnen slapen. En ik kwam in een soort, ja, nog steilere negatieve spiraal terecht dan waar ik al was. En er popte alleen maar angsten op. En een neiging tot controle. Ik wantrouwde mijn eigen lichaam. Ik was bang om alles te verliezen. Mijn vrouw, mijn toekomst, mezelf, het leven. En ik had een gesprek met mijn vrouw. En zij vroeg aan mij, kan je voor mij opschrijven waar je allemaal bang voor bent? Nou, dat werd een bijna onuitputtelijke lijst van dingen die ik op had geschreven. Maar wat eigenlijk daaronder lag, onder alles wat ik had opgeschreven, was de angst dat ik alleen zou eindigen. En dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, ja, ik ben bang dat je mij gaat verlaten. Omdat je niet anders kan. Zij is ook een mens, zij heeft ook een eigen leven. Kan niet continu zorgen voor iemand die met angsten te maken heeft. En dat zij, moet ik het goed zeggen, want toen ik het laatste keer zei, dat was in mijn getuigenis voor Credo. Toen zei ze, nou, je hebt me wel heel erg negatief neergezet, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zei toen, ja, ik kan niet die onvoorwaardelijke, ik kan niet die zekerheid geven. Bepaalde onvoorwaardelijkheid, dat lukt niet. En dat raakte mij heel erg, maar het bevrijdde mij ook. En dat was meer omdat ik op dat moment realiseerde dat het 1 in mijn handen lag hoe mijn toekomst eruit zag. En 2 dat het ook mijn keuze is wat ik met mijn leven wilde doen. En die keuze leidde op dat moment direct naar God toe. Dat God de enige is die mij onvoorwaardelijk kan liefhebben. Die altijd bij mij is. En ik zeg dat nu op een vrij concrete manier. Op dat moment was het gaan vooral een gedachte en een gevoel. Dat is niet goed vorm te geven dan. Maar het was echt een bevrijding. En dat is niet een soort bevrijding met gelukzalige gevoelens alleen, die ik dan soms hoor bij bepaalde getuigenissen. Dat je een soort aha-erlevenis hebt en dat alles ineens mooi en helder is. Ja. Dit was eigenlijk op het dieptepunt een totale transparantie van wat voor mij lag, die keuze. Dat is een soort combinatie van diepe bedroevenis, maar ook een extase van geluk. Ja. Het zijn superlatieven, maar ja. Ik kan niet anders omschrijven dan dat. En dat vormde het begin van de klim opwaarts.
0: Maar ergens, als ik het een beetje mag samenvatten van wat jouw vrouw ook zei, in feite zei ze ook van, ik ben God niet.
1: Ja, dus ja, klopt, kunt, ja.
0: Ik bedoel, ik ben er voor jou. Ja, en ik hou juist, heel veel van jou, maar ik ben niet de rots waarop heel jouw leven gebouwd moet worden. Dat is de Heer.
1: Ja.
0: Zoiets, toch?
1: Ja. Ja. En dat is wel wat ik altijd zocht. Ja. Ook om de rode draad met mijn ouders. Die geen, en er zijn ook mensen, die vergaf ik later ook. Want ik heb een hele lange tijd verdriet en wrok meegenomen richting hen. Bewust en onbewust. Maar zij konden mij dat niet geven. Terwijl ik dat toen wel verlangde. Een soort veiligheid, onvoorwaardelijke liefde waarin ik beschermd kon worden. Ook bij de McDonald's toen, wat er toen gebeurde. Dat ik daar geen zekerheid uit kon halen. Ook in mijn studententijd, waarin ik in relaties met andere mensen ook die zekerheid probeerden te halen. Wat elke keer teleurstelling was, wat ik hen verweet. Maar ja, dat kan helemaal niet. Ik kan hen dat niet verwijten. En toen de liefde van mijn leven dat ook in alle kwetsbaarheid en liefde zei, valt alles op zijn plek eigenlijk.
0: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen van je ouders op jonge leeftijd gescheiden. Zeker voor ons, hè, als christen of als katholieken, is het huwelijk natuurlijk een heilig verbond. Hè?
1: Ja.
0: En als je dan ziet op jonge leeftijd dat verbond blijkbaar stuk kan, terwijl in de ogen van God het verbond niet stuk kan, dan ga je misschien aan alles twijfelen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Lars, je hebt verschillende liederen opgegeven. We gaan zo luisteren naar het eerste lied dat je hebt opgegeven. Ik vroeg wanneer was voor jou het moment van thuiskomen. Nou, ik had het nog niet gezien, dat zeg ik heel eerlijk, want ik ging net pas voor de computer zitten. En ik zie dat jouw eerste lied Home heet.
1: Ja.
0: Dus dat is wel, dat kan niet toepasselijker.
1: Ja.
0: Wil je dit zelf nog even inleiden, waarom dit lied?
1: Nou, het is eigenlijk dat, het thuiskomen. Dit was het lied waar ik en mijn vrouw onze eerste dans op hebben gedaan. En als ik dat luister, het heeft zoveel lagen. Als in het lied zelf, ik weet niet of het lied zelf heel veel lagen heeft, maar voor mij heeft het heel veel lagen. Namelijk niet alleen het thuiskomen en de liefde die je voelt voor je vrouw. En in dit geval nu ook voor mijn kind. Maar ook bij God. En dat heeft zich door de jaren heen dit lied ook ontvouwd. En dat is prachtig.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Home, gezongen door Simply Red.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Lars Bentin. Ja, Lars, we zijn wel behoorlijk de diepte ingedoken in, wat is het, een klein half uur tijd hebben we toch wel een behoorlijk ontroerend verhaal gehoord wel van hoe jij tot geloof kwam. En dit lied sloot daar wel heel mooi bij aan natuurlijk, hè? De thuiskomst bij de Heer. Ja. Je had denk ik dan eerst gezocht steun en houvast vooral bij mensen. Daarin ben je teleurgesteld en uiteindelijk vind je datgene wat je zoekt bij God zelf. Ik zat er net aan te denken van Credo Katholiek, hè, dus een nieuw platform sinds kleine 2 jaar geloof ik.
1: Anderhalf jaar.
0: Jullie maken ook veel gebruik van getuigenissen van jonge mensen. Hè, dat ze een inkijkje geven in wat God met ze heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik zeg dat ook wel vaker in een preek van als wij als christenen, als katholieken naar buiten toe treden, moeten we niet gaan overtuigen. Want dan haakt iedereen af. Hè. Als je voelt van ik moet dit ook, ja, dan sluit je de deuren. We moeten niet overtuigen, maar getuigen. Hè? En dat heb jij net volgens mij op een hele bijzondere manier ook gedaan.
1: Dank.
0: Is dat ook een reden dat je dacht van dat is ook voor Credo Katholiek belangrijk? Want ik weet niet, ben jij aan het begin al meteen betrokken geweest bij Credo Katholiek?
1: Van bijna het allereerste begin, maar niet echt het begin. En toen hadden ze wel al 2 getuigenisvideo's opgenomen. En dat hebben we voortgezet omdat we merkten dat die getuigenisvideo's van alle video's die we maken de meest bekeken worden en ook de beste interactie hebben. Dat we daar ook de meeste reacties van krijgen. Het is het verhaal van mensen. Ja, het is eigenlijk een open deur, maar het verhaal van mensen raakt mensen. Dus ja. in dat opzicht zijn die getuigenisvideo's die zijn heel bijzonder. Omdat je merkt bij elke getuigenis dat die kwetsbaarheid naar voren komt op een hele mooie manier. Je zou vaak denken dat als er een camera op je gericht staat, dat je wat meer gesloten raakt en probeert bepaalde opzichten van je, bepaalde delen van jou te verbergen. Omdat je letterlijk op beeld staat.
0: Ja, je wilt de mooiste versie van jezelf laten zien. Zoals op Facebook natuurlijk vooral op
1: Instagram. Ja. En dan merk je gewoon dat in de getuigenis, in het verhaal, dat die houding gewoon wat meer verdwijnt. Dat de natuurlijke ik naar boven komt. En ook die kwetsbaarheid. En dat zie je in bijna elke getuigenis, zie je dat heel mooi naar voren komen. Bij mijn eigen getuigenis, want ik heb net best wel veel verteld over mijn leven. En dat doe ik net zoals nu, en dat ligt niet aan u of dit programma, nog best wel gecontroleerd. Dus ik hel niet. Maar in mijn getuigenis, toen ik dat zelf een keer mocht meemaken bij Credo, toen volgens mij na een kwartier of 20 minuten, toen brak ik en toen moest ik zelf heel erg huilen. Dan merk je gewoon dat bij mensen de Heilige Geest naar binnen treedt en die emoties losweekt. Dat is zo bijzonder om te zien. Ik weet niet waar dit verhaal naartoe leidt trouwens.
0: Ik kan me voorstellen, want ik vroeg daarnaar, hè, van het getuigenis dat je net geeft. En dat is ook in Credo Katholiek komt dat veel terug. Hè, dus daar zit ongetwijfeld een gedachte achter. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat ook herkennen.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, we leven allemaal in een gebroken wereld. Ja. De ene maakt dat wat van dichterbij mee dan de ander natuurlijk. Maar iedereen zal op de een of andere manier toch wel zichzelf kunnen herkennen in verhalen van mensen die voor de radio of voor Credo Katholiek verschijnen. Tenminste, in mijn persoonlijke leven heeft dat zeker zo gewerkt. Als ik verhalen hoor van mensen die tot God komen, dan denk ik, maar wacht eens even, dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb er mijn variant van, maar ik herken het sterk.
1: Ja.
0: Dus het kan je ook helpen om als het ware dat geloof wat misschien nog een beetje in de knop aanwezig is, ook open te maken, tot bloei te brengen, zeg maar. Ja,
1: ik denk dat het meest minimale is wat wij eigenlijk hopen met zo'n getuigenis, is dat omdat je die kwetsbaarheid bij andere mensen ziet, dat je jezelf meer openstelt. En dat het bij mensen iets raakt, zodat ze dat luikje open kunnen doen en de Heer dan voor de rest het werk uit handen kan nemen en kan werken met mensen. Dat is eigenlijk het minste, omdat je merkt toch of het nou gaat om geloof of relaties tussen mensen. Op het moment dat je bewust wordt van de menselijkheid van de ander, wat dus zit in die kwetsbaarheid, in die gebrokenheid vooral, dan vervalt elk verschil. Dan ervaar je die diepe gemeenschap die je niet alleen met elkaar deelt, maar met de rest van de mensheid en het bestaan.
0: Sinds Adam en Eva.
1: Sinds Adam, ja.
0: Het gaat al even terug.
1: Ja, ja. Ja, dus die gebrokenheid, dat is aan de ene kant diep treurig. En aan de andere kant juist een van de mooiste dingen die wij hebben in ons leven, omdat dat ons allemaal verbindt.
0: Ja. En ik denk als je dat aan het licht brengt, dat het ook God dichterbij brengt, automatisch. Omdat God dat ook opzoekt natuurlijk, hè. Kijk, als we perfect zouden zijn of helemaal zonder kwetsuren, dan zouden we ook geen verlosser, geen geneesheer nodig hebben. Hè? Dus we brengen ook de geneesheer Jezus Christus dichterbij daardoor. Ja. We nodigen hem uit. Ja, Paulus die zegt het ook al, hè? In mijn zwakte ben ik sterk. Hè? Dus juist als je dat aan het licht brengt, erken je ook je afhankelijke relatie van God.
1: Ja.
0: Dus dat hij je moet optillen. Ik moet heel even denken aan Paus Benedictus. Die had het over de baron van Münchhausen. Dat is dat prachtige Duitse kinderboek natuurlijk. Die zichzelf aan het moeras probeert omhoog te trekken aan zijn eigen haren. Zo, maar dat lukt niet.
1: Nee.
0: Daar hebben we iemand voor nodig die dat doet. Ja. Even terug nog naar Credo Katholiek. Je zegt van je was er vrij kort na de start van Credo Katholiek was je erbij begonnen. Wat is de reden geweest dat dit is begonnen? Er is waarschijnlijk een vraag geweest onder jongeren. Van kan er niet iets gemaakt worden? Of hoe is dat gelopen?
1: Nou, het begon eigenlijk bij een gedeelde ervaring bij ons als bekeerlingen. Wij hadden in onze geloofsreis, in onze zoektocht, waren we eigenlijk overgeleverd aan platforms zoals YouTube. En vooral Engelstalige video's. Bishop Robert Barron, Catholic Answers, Pines with Aquinas. Dat zijn van die kanalen op YouTube waar je dan eigenlijk door gevormd wordt. Dus de meeste geloofsreizigers en bekeerlingen tegenwoordig, die worden gevormd op internet. Maar katholiek zijn is niet alleen vorming of theologische kennis. Het is ook, we hadden het net over die gebrokenheid, die gemeenschap vormen met elkaar en elkaar zien in die gebrokenheid. En elkaar met elkaar God opzoeken om die gebrokenheid te helen. Dat kan niet met een Amerikaans kanaal helemaal over de oceaan. Daar vorm je geen gemeenschap mee.
0: Je hooguit een like onderzet en dat is dan dat wat
1: klopt,
0: je deelt met elkaar.
1: Of in de comments, wat hebben we lekker met z'n allen gelijk. Dus wij wilden ook een platform creëren in Nederland waarbij je een soort basisvorming zou krijgen. Dat als je vragen zou hebben over het geloof of überhaupt over het bestaan van God, dat je dan daarbij terecht zou kunnen. En dat je ook Nederlandstalige video's hebt waar je die geloofsreis mee kan beginnen en vorming kan geven. Of vorm kan geven. Dus daar kwam het idee vandaan, want wij misten dat.
0: Ja.
1: En toen dachten we, dan doen we dat zelf wel.
0: En waar begin je dan? Maak je dan gewoon een filmpje en dat ga je posten? Of zat er een heel plan achter?
1: Nee, er zat wel echt een heel plan achter. Ook onderzoek naar wat mensen willen. Wat jongeren vooral willen, want wij focussen ons voornamelijk op jongeren. Maar je kan je ergens op focussen, maar de doelgroep is zich een stuk breder geworden dan alleen jongeren.
0: Ja, en het begrip jongeren in de kerk is vrij rekbaar.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt.
0: Als ik een 55-jarige in de kerk heb, dan schaar ik hem er wel onder de jongeren.
1: Ja, ik heb gemerkt dat inderdaad een heel rekbaar begrip is geworden. Dus je hebt een soort de controlegroep. Ik weet niet of dat de juiste bewoording is. Waarbij je dus controleert van wat zoeken jullie? Welke vragen hebben jullie? En daar maak je dan video's voor. En dan merk je dus dat er bepaalde thema's naar boven komen. Van het bestaan van God, maar het kruis, Maria. Wie of wat is de Heilige Geest? Wat er gebeurt er na de dood? Allemaal dat soort hele kleine vragen waar je
0: bijzaken.
1: Bijzaken waar je dan deze video's voor moet gaan creëren. Dat doe je dan in samenwerking natuurlijk met een priester. Dat gaan we niet zelf verzinnen natuurlijk. En het fijne aan katholiek zijn is dat je boeken vol hebt van de kerk. Waarin alles beschreven staat. En onze geliefde catechismus natuurlijk. Wat als handleiding kan vormen. Dus dus zodoende. En dus ook die getuigenisvideo's waarin je merkt, we willen herkenning. We willen andere katholieken zien. Andere katholieken ontmoeten. Dus die gemeenschapszin, die gemeenschapsvorming, is een even belangrijk onderdeel van credo katholiek geworden.
0: En ontmoeten jullie elkaar ook fysiek? Zie je elkaar af en toe?
1: Als credo-team bedoel ik. We hebben allemaal een heel druk leven. We doen dit allemaal ernaast. Dus we hebben allemaal een gezin. Niet allemaal, maar de meeste van ons hebben een gezin. We werken. Dus doen we erbij. Dus heel veel gebeurt wel digitaal. Maar we hebben zeker drie, vier keer per jaar dat we bij elkaar komen. Dat we gevormd worden door priesters. Dat we bij elkaar komen. Om met elkaar te praten over waar staan wij nu. Is de focus, of is onze missie, moet daar iets aan veranderd worden? Is dat op een organische manier ontwikkeld? Moeten we bijstellen of moeten we juist weer een stap terugnemen? En teruggaan naar de kern die we met elkaar besproken hebben? We bestaan 1,5 jaar, maar ik heb soms het idee dat we al jaren nu... bezig
0: toch wel zijn. Echt een gevestigde naam in een vrij korte tijd. Want ik denk dat...
1: dat geeft gelijk een hele grote zwaard op wat... misschien is dat ook wel zo.
0: Maar... Ik hoor credo-katholiek toch vaak terugkomen zo her en der in de katholieke wereld.
1: Het is wel spannend hoor, om dat soort dingen te horen. Als mensen die bij credo-katholiek werken, dan merk je niet zelf.
0: Je zegt ook wel in alle eerlijkheid van het is ook een organisch proces. Ja. Dus je zegt ook niet, het is nu in beton gegoten. Ja. Maar we bidden daarvoor. We betrekken priesters erbij om te zorgen dat het ook een goed proces blijft. Dat is mooi om te horen. Nog heel even terug naar jouw eigen leven. Want daar zat ik net aan te denken credo katholiek. Dus het is niet christelijk in een hele brede zin van het woord, maar het is echt katholiek. Je noemt ook een paar echt katholieke zaken, zoals bijvoorbeeld Maria. Niet een zaak, maar een persoon. Onze hemelse moeder. Hoe is dat in jouw eigen leven geweest? Daar had ik net nog niet echt naar gevraagd, maar dan was ik wel benieuwd naar. Hoe is het katholieke, zeg maar, jouw leven binnengekomen? Meer dan alleen maar een godsbesef?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk waar veel bekeerlingen tegenaan lopen is... je wordt katholiek. Hartstikke leuk. Een van de meest bijzondere momenten in je leven. Ik ben samen met mijn vrouw tegelijkertijd katholiek geworden.
0: Dat was, wat zei je, 3 jaar geleden? Nee?
1: Langer? 2023. 23, paasvaker 2023. Maar wat gebeurt er dan? En omdat je toch in een digitale of een hybride wereld woont, waarin het fysiek en het digitale met elkaar strijden om aandacht. Merk je als bekeerling dat je toch snel geneigd bent om vast te zitten in de digitale wereld. En het dus ook veel bij jezelf te houden. En dus zelf die geloofsreis vorm te geven en op te bouwen. En dat had ik zelf ook heel erg. Dus mijn vrouw en ik zijn samen katholiek geworden. Maar ik heb nog best wel lange tijd gehad dat ik mijn geloofsleven zelf vorm gaf. En mijn vrouw op haar tempo en op haar manier.
0: En zelf vorm gaf door filmpjes te zoeken op internet.
1: Filmpjes te zoeken, te bidden, mijn eigen geloofsleven structuur te geven. En dat is heel eenzaam. En een tijd lang is alles nieuw. Dus ik zeg soms gekscherend, dan word je wakker en dan zie je de Heilige Geest overal. En dan heb je een soort kumbaya-beleving bij alles wat je ziet. Maar ja, net zoals met elke verliefdheid, eindigt dat. Dus die roes, die verdwijnt. En dan hebben veel bekeerlingen, en zo ik dus ook, dat je in een soort gat valt. Dat je denkt van oké. Ja, ik kan niet alleen maar heel mijn leven lang in een soort roes blijven zitten. Het is ook gewoon een relatie onderhouden. Een relatie met God. En dat was voor mij wel iets heel nieuws. Waarbij ik ook merkte dat mijn geloofsleven vooral gefundeerd was op kennis van theologie, van argumenten, redenen. Maar het gevoel niet zo sterk aanwezig was als wat ik had gehoopt. En dat gevoel, dat, net zoals met mijn relatie en mijn huwelijk met mijn vrouw. Ja, dan kan je ook niet gewoon op zijn beloop laten en dan maar hopen dat goed blijft. Dat daar moet je aan werken. Aandacht aan elkaar geven. Die liefde voeden. En dat was na een jaar of zo. Een jaar, anderhalf jaar. Dat is voor mij dan anderhalf jaar geleden. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Was het vraagstuk, drong zich ook op. Voelde ik een soort leegte en dacht ik van, was dit dan toch maar een soort, ik weet het niet, soort fase in mijn leven. En moet ik nu weer naar een andere fase? Ja, dat was al niet het geval. In dat geval, in dat opzicht, was ik gedoemd om katholiek te zijn. Dus ik kon ook niet meer terug, merkte ik bij alles. En met gedoemd bedoel ik van, niet dat ik het gevoel had dat ik niet meer terug kon. Maar gewoon vooral het diepe besef, de God bestaat en de katholieke kerk is de kerk van Jezus. En
0: waar kwam dat besef vandaan? Hoe wist je dat het de God is van de katholieken en niet een andere God? Kijk, als we dat antwoord hebben, dan kunnen we dat natuurlijk ook wel gaan verspreiden.
1: Precies. Ja, ik denk dat daar geen antwoord op, dat het voor iedereen een ander antwoord is. Maar ik probeer mijn eigen antwoord goed te verwoorden. En wat ik daarmee bedoel, is dat het is een overtuiging en een gevoel. Bij mij kwam dat als eerst. En de argumenten en theologie kwam later.
0: En met overtuiging bedoel je, het is een soort weten.
1: Het is een weten, het is een voelen, het is, je weet het. Het is gewoon, het moment waar we het eerder over...
0: Ik ken precies wat je zegt, maar breng het maar eens onder woorden.
1: Ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dan is het dus, je weet het, maar goed, oké, fijn. En dan moet je dat vormgeven en dan is het toch God leren kennen. Eerst weet je dat God bestaat. Je weet wie God is. Maar het is hetzelfde als dat je soms mensen kent en weet wie ze zijn. Maar je moet ze door en door leren kennen. Die relatie aangaan. En dat bleek toch hele andere koek te zijn.
0: Ja, het is natuurlijk ook wat Jezus zegt, dagelijks het kruis opnemen. Hè? Het kruis is niet weg vanuit jouw jeugd, wat je noemde. Maar
1: klopt,
0: het heeft betekenis gekregen. Het is vernieuwd. Ja.
1: Ja, mensen die dan zeggen van ik ben christen geworden en daarna was alles goed. Ja, ik hoop het voor die personen, maar ik krijg er toch altijd een gevoel bij van dat geloof ik niet. Nee. Omdat je moet toch dat kruis elke dag, en dat voel je ook. Je voelt het. Ik voel het vooral. Het is toch elke dag weer een vorm van lijden.
0: Het is het doorzettingsvermogen, ook de discipline, denk ik. Net als met bidden, dat ook niet iets is wat je alleen maar doet als het opborrelt. Hè. Dat is misschien in die beginfase van de verliefdheid wel zo. Ja, dat je dat wil de hele dag door.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment wordt het ook iets van de wil en van de overgave. Goed, we gaan dadelijk in het laatste stukje van de uitzending nog iets meer concreet ook over Credo Katholiek praten. Ik denk dat het ook goed is dat je aan de luisteraars vertelt waar jullie te vinden zijn en hoe jullie te volgen zijn. Ja. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een tweede lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Nederlandstalig, De Rivier van Stef Bos.
1: Oh ja, ja.
0: Waarom dit lied?
1: Dit lied ademt een soort tijdloosheid en nostalgie. En daar ben ik heel gevoelig voor. En het is hoe ik me af en toe God voorstel als hij in die tijdloosheid kijkt naar de wereld en de mens. En hoe hij zich af en toe kan voelen. Een soort weemoed en verdriet voor de mensen die niet naar hem zoeken. Of weggevallen zijn en hem niet kunnen vinden. Dus okay. Dat.
0: We gaan luisteren naar De Rivier van Stef Bos.

Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom door de eeuwen heen.

Waarom neemt niemand nog de tijd? Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

En ik neem altijd afscheid, want ik kom nooit meer. Ik kom nooit meer terug. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom.

0: De rivier van Stef Bos. Prachtig lied, ik had het nooit gehoord.
1: Nee? Oh.
0: Maar inderdaad, het is, je zou zo de heilige geesten kunnen invullen... die heel de eeuwen voort blijft stuwen door de eeuwen heen. Ja.
1: Het levende water.
0: Ja.
1: Inderdaad,
0: ja. Goh. Nou Lars, de tijd zit er alweer bijna op. Volgens mij waren we nog niet helemaal uitgepraat. Maar
1: nee,
0: dat probleem hebben we hier vaker.
1: Ja.
0: Lars, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid dat allereerst. Ik wil graag nog even afsluiten, zoals ik net al zei, met een paar praktische dingen over Credo Katholiek. Waar zijn jullie te vinden? Hoe zijn jullie te vinden? Is het een kwestie van googlen?
1: Googlen is sowieso het antwoord. De echt jonge mensen, heb ik laatst vernomen, zoeken alles op ChatGPT. Dus je kan het ook gewoon ChatGPT gebruiken om ons te vinden. Maar inderdaad, googlen. Maar we hebben ook onze website, credocatholiek.nl. We zitten op Instagram, we zitten op TikTok, we zitten op YouTube, Facebook. Volgens mij heb ik... onze podcastserie die is ook op Spotify... te beluisteren. YouTube Music, Apple Podcast.
0: En de podcastserie, is dat primair getuigenissen? Zijn dat
1: het is een combinatie van. We spreken met katholieken. Soms zijn het gewoon leken. Soms zijn het priesters. Diaken hebben we gehad. Het gaat over allerhande onderwerpen van hoe katholiek te zijn. Tot en met de Byzantijnse rites hebben we bijvoorbeeld ook nog een aflevering over gehad. Over de theologie van het lichaam. Dus vooral over seksualiteit. Waar heel veel jongeren vragen over hebben. Best intense onderwerpen, maar wel op een... op een menselijke en toegankelijke manier besproken.
0: Ja, en allemaal te vinden op de website. Dus ook credocatholiek.nl.
1: De website is een deel te vinden. Vooral op onze sociale media platforms. Daar focussen we echt het overgrote deel op. Al moet ik wel zeggen dat ik tegenwoordig vaker te horen krijg... dat het op de website ook best wel mag staan... Dus dan gaan we maar veranderen.
0: En ik geloof dat tegenwoordig de ouderen ook prima Facebook en Instagram weten te vinden.
1: Ja,
0: dat is ook niet meer alleen maar voor de jongeren.
1: Precies,
0: Ik moet even denken aan een neefje van mij... dat ik hem 2 jaar geleden een dvd had gegeven voor Sinterklaas. En toen riep hij uit... oh, een dvd, die kan ik nog bij opa en oma draaien. Dus dat is... je moet altijd je best doen om bij te blijven bij alle ontwikkelingen. Maar mooi om te horen. Dankjewel Lars nogmaals. En we zullen bidden voor jullie missie. Belangrijk denk ik inderdaad. In het Nederlandse taalgebied was er nog niet zo gek veel. Dus het is inderdaad ook wel echt heel mooi dat jullie daarin gesprongen zijn. Veel zegen over jullie missie. Ik zal ook vragen de luisteraars die nu luisteren om gebed. En ik zou zeggen, ga door met dit goede werk.
1: Dank.
0: Dankjewel Lars.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 juli viert de kerk Maria Magdalena als een feest. Zij heeft dus ook eigen lezingen. Zij behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tochten volgden en zij was aanwezig toen Christus stierf. En zij was de eerste aan wie Christus na zijn verrijzenis verschenen is. Zij kreeg van Christus de opdracht om aan de anderen apostelen te vertellen dat hij was verrezen. En daarom kreeg zij de naam Apostola Apostolorum, apostel van de apostelen. Op het feest van de heilige Maria Magdalena luidt de tekst van de introitus: De Heer sprak tot Maria Magdalena, ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Is dat eigenlijk niet wat wij in iedere Eucharistie zien gebeuren? Wat aan ieder van ons gebeurt? Nadat het woord van God ons gereinigd heeft en ons in die zin verandert, worden wij door Jezus opgenomen in zijn Vader en onze Vader. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf, en zag dat de steen van het graf was weggerold. Buiten bij het graf stond zij te schreien, en al schreiend boog ze zich naar het graf toe, en zag op de plaats waar Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Zij spraken haar aan, vrouw, waarom schreit ge? Zij antwoordde, ze hebben mijn Heer weggenomen, en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen ze dit gezegd had, keerden zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij, Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg me dan waar ge hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, wat leraar betekent. Toen sprak Jezus, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Dit is het woord van God. Dat je je geest bij hem kunt laten rusten, is eigenlijk de meest rijpe vrucht van het gebed. Maar je kunt er nooit komen wanneer je niet van meet af aan op die weg gaat lopen. Het is de golflengte van het gebed waarop je je geest moet afstellen, eerst hem, niemand en niets ertussen. Zoals het was tussen Maria Magdalena en Jezus op het moment van de herkenning. Of, zoals het straks zal zijn bij de Heilige Communie, tussen Jezus en ieder van ons die hem ontvangt. Bij de plaats van het gebed aangekomen, even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij Maria Magdalena zag, een blik die zij in alle eeuwigheid niet meer zou vergeten. Ik maak een gebaar van eerbied voor zijn dood en leven omspannende aanwezigheid. Ik neem de houding van het gebed aan en vraag om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. Maria Magdalena ontdekt als eerste het open graf. Zij stelt Petrus en de door Jezus beminde leerlingen op de hoogte. Ook zij vinden het graf leeg en hij gelooft. Maria Magdalena blijft zoeken totdat zij gevonden wordt.
Op de achtergrond van deze geschiedenis speelt zich een diepere geschiedenis af. Wij maken hier een nieuwe schepping mee, een nieuwe scheppingsweek. Van de oude schepping was Maria Magdalena het symbool, liefde voor geld, haar liefde was bedorven. Maar ook van de nieuwe schepping is zij het symbool, wederliefde op barmhartige liefde van Jezus. De plaats waar zich dat gebeuren afspeelde, de eerste schepping vond plaats in een tuin, een wondertuin. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. Ook deze tweede schepping wordt ons voorgesteld plaatshebbend in een tuin. Op de plaats waar hij gekruisigd werd lag een tuin en in die tuin een nieuw graf. De ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena wordt ons in de beeldende kunst voorgesteld als plaatsvindend in een tuin, een lentetuin. De entourage van de natuur in feestelijke lentetooi roept iets op van de kwaliteit van het nieuwe leven, lenteachtig nieuw. Maar door ons die tuin voor ogen te stellen en die tuin binnen te gaan en in ons op te nemen, tot wij ermee vertrouwd en vergroeid zijn, worden wij zelf de tuin waarin wij onze tuinman hopen te ontmoeten. Wij zijn zijn tuin en wij willen dat ook zijn, de tuin van het Hooglied. Zoals dat in de eerste lezing van dit feest wordt gezegd. Ook de graven zien waar mijn dierbaren werden neergelegd en de vastgelopen situaties in mijn leven, situaties waaronder ik lijd aan het verlies van gevestigde zekerheden en de bijzondere genade vragen dat ik mij intens mag verheugen en verblijden over zoveel heerlijkheid en vreugde van Christus onze Heer, dat ik blij mag zijn omdat Hij blij is. En dat de grafsituaties in mijn leven plaatsen mogen worden van nieuwe hoop. De overweging. Buiten bij het graf stond Maria Magdalena te schreien. En Jezus vroeg haar, wie zoekt gij? Het zoeken van Maria Magdalena en het zich verbergen en vervolgens het zich laten vinden door Jezus heeft iets van een liefdesgeschiedenis. Daarom heeft de schrijver zich laten inspireren door het Hooglied. We kunnen met Maria Magdalena meedoen, want de bruid van het Hooglied is Israël, is het hele volk, dat zijn wij dus, dat is dus ook elk van ons. Wij beginnen als het nog donker is, het was nog donker. Het zoeken begint in het donker, het begint met het zoeken. Des nachts op mijn bed, hoe staat er in het Hooglied, zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Waarom laat hij zich niet meteen vinden? Hij laat zich niet meteen vinden om onze liefde op te voeren. Hier wordt de toestand van de liefde geschilderd. Zo gaat het in de liefde. In de liefde tussen de mensen en tussen God en de mensen. Allereerst zoeken. Wiens hart door de liefde is geraakt, is zijn rust kwijt. En dat is een reden waarom mensen er nooit maar aan beginnen. Mensen zijn soms zelfgenoegzaam. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Liefde is avontuurlijk. Wie gesteld is op rust, op het behoud van zichzelf, begint er gewoon niet aan. Je hart verliezen aan de beminde, gewond worden door zijn liefdespijlen, gekwetst worden door de pijlen van amor, het betekent allemaal hetzelfde, je bent je rust kwijt. En dat hangt ermee samen, dat wat in de liefde gezocht wordt, nooit als een vast bezit kan bezeten worden. Nou kunnen zeggen, wie lief heeft, heeft nooit. Want zo gauw je de liefde hebt, als een bezit, als iets dat vast is, dat je vast hebt, heb je al niet meer lief. Dan ben je een bezitter, een eigenaar van de ander geworden. En dan is het al niet meer persoonlijk. Dan ben je al bezig de ander te manipuleren. De ander is een geheim, een mysterie, een persoonskerk, waarop je immers nooit en te nimmer beslag kunt leggen. En zo is het tussen de mensen
maar zo is het ook tussen God en de mensen. God is een gave die je nooit krijgt. God is altijd groter. God is een gave.

God is altijd groter. God is een gave die je altijd weer opnieuw moet krijgen. En daarom moet je hem altijd weer loslaten. Waarom schreit Maria eigenlijk? En waarom zitten wij in de put? Omdat wij God zoeken als een dode. Als een dood lichaam dat door mensen kan worden weggenomen en ergens neergelegd. Wij zoeken een lichaam dat we kunnen aanraken en vasthouden. En daarom herkent ze Jezus niet. En wij? Ook wij raken het spoor bijster, omdat we op de een of andere manier God zoeken naar het beeld dat wij zelf van hem hebben gemaakt. Een menselijk beeld van God. Geen wonder dat ook wij steeds komen te staan aan het graf van onze aardse verwachtingen. Radeloos en zonder hoop. Maar soms zijn er momenten van vinden. Zoals het hier in dit paasevangelie. Wij maken hier een overgang mee van zoeken en schreien naar het vinden en het noemen van lieve namen. Een ommekeer van niet weten waar ze hem hebben neergelegd naar een feestelijke herkenning. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws Rabuni, wat leraar betekent. Ieder van ons heeft zijn eigen naam. En dan is het goed om die naam hier in te vullen. Om zich zodoende persoonlijk aangesproken te weten. Want wie oren heeft, horen wat de geest tot de kerken zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Ik zal hem een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Openbaring 2. Maar waarom duren die momenten niet langer? Waarom zijn ze niet frequenter? Omdat we niet bestand zijn tegen de bekoring waarmee deze momenten van intimiteit gepaard blijken te gaan. De bekoring waarvoor ook Maria gevoelig geweest schijnt te zijn, de bekoring namelijk van het vasthouden. Toen sprak Jezus tot haar, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. God is altijd groter, daarom moet je hem altijd weer loslaten. Hem nooit fixeren in de gestalte waarin je hem eenmaal hebt gevonden, in de gevoelens waarmee je ontdekking van hem gepaard ging, de personen of de situaties waarin je hem ooit hebt gevonden. En dat is de betekenis van de woorden van Jezus over dat loslaten. Dat betekent niet raak me niet aan, maar laat me los in de gestalte waarin je mij nu hebt gevonden. Je mag mij pas hebben als van bij de Vader. Je moet me laten opstijgen tot bij de Vader. En ook wij moeten Jezus laten ontstijgen aan alles waarin wij hem hebben gevonden. Hij is groter. Groter dan de nauwe schaal van onze schedel met al onze verstandelijke begrippen en te groot voor onze ideeën en denkbeelden. Groter ook dan de enge ruimte van ons hart. En dat vraagt een hele om versterving, ook in de omgang met elkaar. Zo met elkaar omgaan, dat wij ons niet hechten aan de vormen waarin wij met elkaar omgaan. We moeten zo met elkaar omgaan, dat we de ander niet vastpinnen op zijn uitingen, maar achter alles wat er gezegd en gedaan wordt, het hart vermoeden, het geheim, en daarachter een nog groter geheim, de liefde van God. Als wij God gevonden hebben, moeten wij hem niet willen vasthouden, maar hem laten opstijgen. Hem groter laten zijn dan datgene waarin wij hem hebben gevonden. Hij is altijd groter. Bijvoorbeeld, heb ik vriendschap gevonden, dan moet ik daarin niet opgaan. Hij moet groter worden, zo groot dat ik open ga naar steeds meer mensen, totdat hij zozeer mijn vader is, dat alle mensen mij tot broer en zus zijn. Zolang ik nog niet zo radicaal open ben voor iedereen,

zal hij zich steeds weer opnieuw aan mij onttrekken. Ik zal me nu bekeren en zo zelfeloos worden, dat alle eigen belang en alle eigen wijsheid van mij afvalt. Aan het einde gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, met de door Jezus beminde leerling, met Petrus, met Maria Magdalena, en met haar spreken als met een zuster in het geloof. En het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn Vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart uitstorten bij de Vader, die in zijn Zoon ook aan mij het nieuwe leven heeft geschonken. En dan eindigen met het Onze Vader.

0: tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is, geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Maria Magdalena. Maria Magdalena is een van de meest geliefde vrouwen uit het evangelie. De kerk noemt haar de apostel der apostelen, omdat ze als eerste de blijde boodschap van de verrijzenis aan de leerlingen heeft gebracht. Zij was de eerste die de woorden van de levende mocht horen en de eerste die mocht getuigen: Christus leeft. Haar levensweg laat ons zien wat er gebeurt wanneer een mens door God wordt aangeraakt. Maria Magdalena was iemand met een verleden, waarin duisternis en gebrokenheid aanwezig waren. Maar Jezus zag in haar niet alleen wat verloren was gegaan. Hij zag de mens die zij ten diepste was en riep haar tot nieuw leven. Volgens het evangelie van Lucas was Maria bevrijd van 7 demonen. Lees dit in hoofdstuk 8, vers 2. 7 is in de Bijbel het getal van volheid. Deze vermelding zegt ons dus dat Jezus haar volledig bevrijdde. Waar onrust, angst en gebondenheid haar leven hadden beheerst, bracht hij vrijheid en vrede. Vanaf dat moment werd haar leven één antwoord van liefde. Zij sloot zich aan bij Jezus en trok met hem mee door het land, samen met de andere vrouwen die door hem genezen waren. Zij zorgde samen voor Jezus en zijn leerlingen en ondersteunde zo de verkondiging van het Rijk Gods. Maria Magdalena laat ons zien dat Gods genade een mens niet vastzet in het verleden, maar opent naar een nieuwe toekomst.
2: Kort, voor de eerste vermelding van Maria Magdalena vertelt Lucas het verhaal van een vrouw die bekend stond als zondares. Ze komt naar Jezus met een alabasterkruik vol kostbare balsem. Ze staat achter hem, weent, wast zijn voeten met haar tranen, droogt ze met haar balsem. Ze staat achter hem en ze droogt haar met de haren en zalft ze met olie. De mensen rondom Jezus zien vooral haar verleden. Jezus ziet haar hart. Simon, de farizeeër, vraagt zich af hoe Jezus deze vrouw kan toelaten, maar Jezus kent niet alleen de daden van mensen, hij kent ook hun verlangen naar vergeving en liefde. Hij vertelt het verhaal van twee schuldenaars aan wie hun schuld wordt kwijtgescholden. Degene aan wie het meeste wordt vergeven zal ook de grootste liefde tonen. Dan spreekt Jezus woorden die de kern van het evangelie raken. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want ze heeft veel liefde betoond. In deze woorden kennen wij het hart van God. Hij kijkt niet naar de mens met de ogen van veroordeling, maar met de ogen van barmhartigheid. Wie zich door hem laat aanraken, mag opnieuw beginnen.
1: In het verhaal van de vrouw die op overspel is betrapt, zien we ook Gods barmhartigheid. De schriftgeleerden brengen haar bij Jezus om hem op de proef te stellen. Ze willen een oordeel horen, maar Jezus opent een weg naar bekering. Zwijgend schrijft hij in het zand en zegt dan: laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Johannes hoofdstuk 8, vers 7. De aanklagers verdwijnen één voor één. Alleen Jezus en de vrouw blijven over. Dan klinkt zijn bevrijdend woord. ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer. Zo handelt God met mensen. Hij ontkent de zonde niet, maar hij laat de mens er niet door gevangen blijven. Zijn vergeving maakt nieuw. Hoewel het evangelie niet zegt dat deze vrouw Maria Magdalena was, heeft de christelijke traditie deze verhalen vaak met elkaar verbonden. Niet omdat haar verleden het belangrijkste is, maar omdat haar ontmoeting met Jezus Christus laat zien wat genade kan doen.
2: Maria Magdalena blijft Jezus volgen, ook wanneer de weg donker wordt. Wanneer velen vluchten, blijft ze staan bij het kruis. Ze ziet zijn lijden, zijn sterven en zijn totale overgave aan de Vader. Ze behoort tot de vrouwen die Jezus vanuit Galilea waren gevolgd en voor hem hadden gezorgd. Ze ziet waar hij wordt begraven en ze weet waar het graf is. De liefde die haar naar Jezus bracht tijdens zijn leven, brengt haar ook naar het graf. Liefde blijft zoeken, zelfs wanneer alles verloren lijkt. Op de eerste dag van de week gaat Maria vroeg naar het graf. Haar hart is nog gevuld met verdriet. Ze zoekt Jezus, maar vindt alleen een leeg graf. De steen is weggerold. Engelen vragen haar: "Vrouw, waarom huilt u?" Maria begrijpt nog niet wat er gebeurd is. Ze denkt dat iemand haar Heer heeft weggenomen. Dan verschijnt Jezus zelf, maar zij herkent hem niet meteen. Ze denkt dat hij de tuinman is. Pas wanneer hij haar bij haar naam roept, verandert alles. Maria. In dat ene woord ligt heel het mysterie van de ontmoeting met Christus. De Heer kent haar niet alleen als een naam tussen vele anderen, hij kent haar persoonlijk. Hij spreekt haar hart aan. Maria herkent de stem van de goede herder die zijn schapen bij hun naam roept. Zij antwoordt: "Rabuni, meester." Het verdriet maakt plaats voor vreugde. De dood heeft niet het laatste woord. De liefde van God is sterker dan het graf.
1: Jezus zegt dan tegen Maria: "Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar de Vader." Johannes hoofdstuk 20, vers 17. Deze woorden betekenen niet dat Jezus afstand neemt. Integendeel, hij opent voor Maria een dieper verstaan van zijn aanwezigheid. Zijn nabijheid zal niet meer alleen zichtbaar en tastbaar zijn, maar zal leven in het geloof en in de geest. Hij brengt haar zo binnen in het geheim van zijn relatie met de Vader. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ontvangt zo als eerste deze nieuwe werkelijkheid en krijgt de opdracht deze te verkondigen aan de leerlingen. Hij leeft. In de handelingen van de apostelen lezen we verder hoe de leerlingen samen met de vrouwen eensgezind volharden in het gebed, wachtend op de komst van de Heilige Geest. Handelingen hoofdstuk 1, vers 14. Maria Magdalena wordt daar niet met name genoemd, maar ze hoort bij die eerste kring van getuigen die door Christus zijn aangeraakt. Volgens de oude traditie verkondigt ze later het evangelie in Frankrijk, waar ook haar graf is. Op iconen wordt ze vaak afgebeeld met een ei in haar hand, het symbool van het nieuwe leven dat uit het graf voortkomt. Maria Magdalena blijft voor ons zo een vrouw van hoop. Haar leven verkondigt dat geen mens te ver verwijderd is van Gods liefde. Wie zich door Christus laat roepen, kan een nieuw begin maken. Zoals Jezus Magdalena bij haar naam riep, roept Hij ook vandaag ieder van ons persoonlijk. Hij ziet ons, Hij kent ons en nodigt ons uit om zoals Magdalena vanuit zijn verrijzenis te leven. Maria Magdalena herinnert ons eraan, de levende zoekt ons, spreekt ons aan. Jezus brengt ons thuis bij de Vader.
2: Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Heer, u riep haar bij haar naam, Maria, die Magdalena wordt genoemd. Alles verandert door de klank van uw stem. Haar hart ontwaakt en haar ziel verheugt zich weer. U brengt haar vanuit de duisternis van de zonde naar het licht, uw licht, van het graf naar het leven zonder einde. Zo is zij de eerste geworden die verkondigt, Jezus is verrezen. Roep zo ook ons bij onze naam om te getuigen, Jezus leeft. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Rob Vaassen. En we zitten hier in een kloostertuin. Dat hou je niet voor mogelijk. Onder de rook van Gent. Ingesloten door Drongen naar Gent. En het is redelijk stil. We zullen zo meteen de trein horen langskomen. Maar dit is toch... Ja, als je hier kunt toeven, is het niet verkeerd, denk ik.
1: Het is zeker niet verkeerd. Ik kom hier zelf heel graag en al vele jaren. Het is een heel mooie plek die mij heel dierbaar is. Ja.
0: Ja. Ja, we zijn hier tijdens de mystieke lesweek die hier elk jaar gegeven wordt. Dit is de 28e alweer. En dit keer gaat het over de Karthuizers. En jij geeft lezingen aan de hand van een boek geschreven door Willem van Saint-Thierry, De Gulden Brief. Laten we bij die Karthuizers beginnen. Ja, een korte schets, de tijd, wie waren zij, waarom zijn ze begonnen überhaupt?
1: De Karthuizerorde is eigenlijk een opmerkelijke orde in de geschiedenis van de spirituele ontwikkeling in de kerk in de 11e eeuw, 11e, 12e eeuw. En het is, laten we zeggen, een levenswijze die het kluizenaarsleven combineert met een minimum van gemeenschapsleven. Dus de Karthuizers leven het leven van een kluizenaar in een kluis. Ze hebben al elk hun eigen huisje, waar een plek is om een werkplek en een kleine gebedshoek. Er is een slaaphoek en waar ze eten ook en een tuintje. En een heel groot gedeelte van de dag brengen ze gewoon in eenzaamheid door. Ze komen, 3 keer per dag komen ze samen in de kerk om samen te bidden. De rest van de tijd bidden ze afzonderlijk in hun kluis, zoals een kluisdaar. Maar dus met een minimum aan gemeenschapsleven. De zondag eten ze samen en maken ze samen ook een wandeling. En dus dat is een manier waarop de heilige Bruno, want dat is de stichter van die orde, het geconcipieerd heeft als een soort combinatie van het kluizenaarsleven, wat in de extreme vorm helemaal alleen betekent. Hè. Dus er zijn kluizenaars die helemaal alleen leven. Maar waar er toch een minimum aan gemeenschapsleven is. Het is ontstaan in de Alpen, hè, niet zo ver van Grenoble. In de streek die La Chartreuse toen al heette, waar de bisschop van Grenoble aan de heilige

0: Bruno een plek toegewezen heeft. Heel verlaten, afgelegen, waar hij met een groepje dat experiment, want het was eigenlijk een soort experiment, kon beginnen van dit kluizenaarsleven met een beetje gemeenschapsleven. En ja, dat heeft zich ontwikkeld in de loop van de jaren. Ze hebben zeker in het begin veel tegenslag gehad. Ze hebben een keer een lawine gehad, waardoor dat alles verwoest is geweest. Zelfs een paar monniken zijn daar gestorven in die lawine. Een tweede keer geprobeerd. Maar geleidelijk aan heeft dat toch wel enig succes gehad. Het is nooit een belangrijke grote orde geweest. En dus het is eigenlijk altijd een kleine groep van mensen geweest. Ook per klooster was het heel beperkt. Hè. Dus ze dachten altijd aan 12 leden plus de prior. Hè. Zoals het getal 13, hè. Zoals de 12 apostelen met Jezus. Hè. Dus, en dus zijn er 12 kluizen. In sommige gevallen zijn het er een paar meer. Hè. Maar dus het zijn nooit grote kloostergemeenschappen geweest. Zoals je dat bijvoorbeeld wel hebt bij Benedictijnen of Cisterciënzers of zo, die soms heel grote kloostergemeenschappen gehad hebben. Hè. Dat is bij de Kartuizers nooit geweest. Het is ook omdat het zo'n besloten leven is. Een heel teruggetrokken leven in de verborgenheid van de contemplatie. Dat is het eigenlijk waar ze voor komen. Hè. Dus dat het ook maar aan weinigen gegeven is om dat leven vol te houden. Ik denk dat 80% van degenen die daar intreden, dat was vroeger zo en dat is nu ook zo, 80% van degenen die daar intreden, terug weggaan. Dat is maar een klein percentage die werkelijk volhouden tot op het einde van hun leven, omdat het zo'n heel ongewone levenswijze is.
1: Waarom is Bruno dit begonnen? Is dat de reactie geweest op?
0: Wel, Bruno is eigenlijk een heel een beetje een mysterieuze figuur. We weten daar niet zoveel van. Hè. Maar wat we wel weten is dat hij iemand was die, dat is een van de weinige dingen die historisch wel correct schijnen te zijn, dat hij nogal in het toenmalige academische leven van de scholen, enfin, de universiteiten bestonden nog niet in zijn tijd, maar laten we nu maar zeggen, ik noem nu academisch een beetje in een anachronistische zin van het woord, hè, maar dus dat hij betrokken was, hij was verbonden aan de scholen van de stad Reims, die heel bekend waren. Hè, dus dat was de stad Reims was daarom beroemd, omwille van het goede hoger onderwijs dat daar gegeven werd. En hij was dus eigenlijk iemand die, anachronistisch gezegd, iemand die een academische carrière aan het maken was. Ja, en blijkbaar is daar iets gebeurd in het leven van die man, dat hij gezegd heeft, ik doe helemaal iets anders. Het is in zekere zin een reactie op een vorm van kloosterleven wat een beetje te gemakkelijk en te veel aangepast aan de tijd was. Hè. Maar ik denk dat hij vooral positief, hè, dus niet zozeer negatief tegen wat de anderen zogezegd niet goed zouden doen, hè, maar dat hij vooral positief aangetrokken was tot een leven van een heel verborgen, eenvoudig, arm leven van contemplatie. Een echt op God gericht zijn. Dat eigenlijk op een gegeven moment in zijn leven het doel werd. Hè. En hij is daarvoor dan eerst naar La Grande Chartreuse geweest. Hè, dus waar het klooster dat tot op de dag van vandaag nog altijd bestaat. Maar door omstandigheden heeft hij daar niet zo heel lang kunnen verblijven. En is nadien iets anders begonnen, maar van heel gelijkaardige opzet, in het zuiden van Italië, in Calabrië. Dus, en is daar overleden. Dus ik denk dat het echt wel, de roots daarvan moeten gezocht worden in een positief verlangen, hunker naar God. Hè, om exclusief helemaal voor God te leven.
1: Dat kan toch ook buiten het klooster, denk ik dan?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik vermoed van, we zouden het hem moeten vragen, hè, maar ik vermoed dat Bruno dat waarschijnlijk ook wel zou toegeven. Maar dat is toch wel iets wat in het religieuze leven, het kloosterleven, dikwijls gezegd wordt van, dat kan daarbuiten ook. Maar voor mij persoonlijk is dit de beste weg. Hè. Ja, het is een vorm van roeping. Hè? Dus zoals... elke levensoptie een bepaalde roeping is die niet veralgemeend hoeft te worden. Hè? Dus dat is, niet iedereen moet die weg volgen, helemaal niet. Hè? Maar voor mij is het wel de beste weg.
1: De Gouden Brief werd geschreven een soort van manier van leven, mag ik het zo zeggen, of een manier waarop je zou kunnen leven. Willem van Saint-Thierry is daar redelijk duidelijk in die brief. Dat begin, hoe hij het aanschrijft, want het bestaat uit een soort briefgedeelte waar hij gewoon in gesprek is met de monnik, om het zo te zeggen, en dan een aantal stappen van het animale naar het redelijke, naar het geestelijk leven. Die wou ik naar het eind toe brengen, of naar een volgende uitzending, maar het begin van die brief, hoe, want er staat, wat mij verbaasde, een bol van de Bijbelteksten bijvoorbeeld.
0: Ja, misschien moet ik eerst eens zeggen wie die auteur is, hè. Wie Willem van Saint-Thierry is, want er is ook de tekst, hè, de Gulden Brief, hij heeft een heel specifieke zits in leven, hè, om nu die uitdrukking te gebruiken. Hè. Dus Willem van Saint-Thierry is afkomstig van de omgeving van Luik, geboren 1075, van we weten niet heel zeker wanneer hij geboren is, maar meestal zegt men omstreeks 1075 in de streek van Luik. Hè. Hij heeft daar zijn eerste opleiding gekregen, dus een heel goede, degelijke, intellectueel goed gevormde man, die als jonge student, laten we maar zeggen, naar de stad Reims gegaan is. Daar is de stad Reims weer. Hè? Dus naar die fameuze scholen waar heel grondig, degelijk onderwijs gegeven werd. Niet alleen profaan onderwijs, maar ook theologisch. Hè? Dus je ziet dat Willem daar wel zijn theologie gekregen heeft. Hè? En hij is dan op een gegeven moment ingetreden in de Benedictijnsgemeenschap van Saint-Nicaise. Benedictijnengemeenschap, waar wel een goede religieuze sfeer heerste. Maar hij is dan op een gegeven moment in zijn monnikenleven gekozen geweest als abt van een ander klooster, niet zo ver daar vandaan. Het klooster van Saint-Thierry, en daarom noemen we hem trouwens Willem van Saint-Thierry. Hij is daar abt geworden en is dat vele jaren gebleven. Dus hij werd gekozen toen hij 46 jaar was. En hij is dat gebleven tot hij 60 jaar was. En toen vond hij dat hij verandering wilde in zijn leven. Dat hij, ja, wij zouden zeggen dat het tijd was om op pensioen te gaan. Hij heeft dat trouwens beargumenteerd door te zeggen, in het Romeinse leger mocht men, als men 60 jaar was, mocht men van de actieve diensten, mocht men daarmee stoppen. Ik denk dat mijn tijd nu ook gekomen is. En hij is dan eenvoudige monnik geworden, niet in de Benedictijnerorde, maar bij de Cisterciensers, in een klein kloostertje in de Franse Ardennen in Signy. Niks van overgebleven. Saint-Thierry bestaat nog wel, hè? Dus dat is een klooster wat nog bestaat. Maar Signy, dat is met de Franse Revolutie helemaal afgebroken. Er is nauwelijks nog iets van te zien. En hij werd Cisterciënzer. Hij was al jarenlang heel goed bevriend met Bernardus van Clairvaux. Hij kende heel die Cisterciënzerbeweging, die dat redelijk nieuw was toen. Hè? Want dat is allemaal te danken aan Bernardus van Clairvaux. Dus dat lokte hem veel meer dan gesettelde Benedictijnen die allemaal al kloosters hadden van, die al eeuwen oud waren en met veel pachters en gronden en terwijl die Cisterciënzerorde was veel, veel eenvoudiger, veel meer op het contemplatieve leven, veel armer ook, op het contemplatieve leven gericht. Dus heel sober, weinig versiering en heel de pure vormen, niet te veel versieringen. En dus daar voelde hij zich toe aangetrokken. Ziet dat het een man was die eigenlijk op dat heel contemplatieve leven daardoor aangetrokken werd. En hij is dan op een gegeven moment op bezoek geweest bij de Carthuizers van Mont Dieu. Hè, dus de berg van God, niet mijn God, hè, maar Mont met een T. Hè, dus niet zo ver daar vandaan, hè, dus ook in de Franse Ardennen. En daar was hij enorm enthousiast over. Carthuizerorde, zoals ik het daar juist verteld heb.
1: Denk ik, sorry dat ik je even interrompeer, maar ik denk dat is een jonge orde. Het zijn jonge mensen waarschijnlijk. Een bepaalde vurigheid, een bepaald verlangen.
0: Dat klopt, ja, ja. Dus als hij daar kwam, hij was 68 jaar, hij moet daar de oudste geweest zijn. Die monniken waren, die Carthuizers waren allemaal een stuk jonger. Hè? Met de vurigheid, inderdaad, van wij zijn hier iets nieuws aan het beginnen. Een nieuwe stichting, een nieuwe klooster. Het was trouwens het eerste klooster van die Carthuizerorde wat boven ten noorden van de Alpen gesticht was. Dus de rest is allemaal in de streek van de Alpen, de oudere kloosters. Maar dus voor de eerste keer gaan ze dus naar het noordelijke. Hè. En hij is daar, komt daar op bezoek. En ik denk, had hij jonger geweest, zou hij zeker daar gebleven zijn. Maar ja, 68 jaar, dat is niet. Dat gaat niet meer om dan nog een nieuw religieus leven te beginnen. Zeker niet in de 12e eeuw. Maar hij heeft een tijdje verbleven. En uit dankbaarheid heeft hij die brief geschreven. Hè, dus die we nu noemen, hè, de brief aan de broeders van de Godsberg, zoals dat in Nederlands is, dus de broeders van Mon Dieu, hè, een soort geste van dankbaarheid voor de gastvrijheid die hij daar heeft mogen meemaken. En waarin hij eigenlijk een soort synthese geeft van de verschillende vormen van religieuze beleving, ik zal het nu zo zeggen. Maar hij begint inderdaad, en dat is het interessante, die zit zijn leven, dus dat hij begint met te zeggen, hij drukt eigenlijk zijn enthousiasme daarover uit, en hij zegt, eindelijk is hier in het koude, donkere noorden van Gallië, zo noemt hij het dan, is hier het vurige leven van de woestijnmonniken aangekomen. Ik heb daar over in de boeken gelezen en ik dacht dat niet bestond. En nu heb ik het eindelijk met mijn eigen ogen gezien. Voor hem is dus dat Carthuizerleven een soort hedendaagse vertaling, ja, in de 12e eeuw, een hedendaagse vertaling van de woestijnmonniken in Egypte. Dus nu zie ik het, zegt hij, wat dat geweest is. En in zekere zin is dat nog niet zo slecht gezien. Want bij die woestijnmonniken in Egypte, ja, je hebt daar verschillende vormen van leven gehad. Je hebt daar echt kluizenaars gehad, ook kloostergemeenschappen. Maar in veel gevallen was dat iets gelijkaardigs. Zo, ja, verschillende kluizen die gegroepeerd waren en die een soort gemeenschap vormden. Dus wat dus zijn inschatting daarvan en het verbinden met het model van de Egyptische woestijnmonniken, dat is nog niet zo gek. Hè? Dus, en voor hem is dat, ja, nu is er toekomst. Hè? Dus nu die mensen hier zijn, dat is, nu is er toekomst voor het geloof in onze streken. Hè?
1: En dan beschrijft hij een brief, gaat hij schrijven. En ik ga nog niet naar die drie fasen toe, want dat wil ik verlaten bewaren. Dan gaat hij een brief schrijven. Hoe begint hij dat? Want je hebt een stuk uitgelezen. En ik vind het, dan ben ik het heel erg met je eens geworden, denk ik. Soms prettiger om te horen wat Willem van Citieri zelf zegt. Ja, niet dan wat jij zegt, maar goed, dat zeg je in een interview niet zo makkelijk. Maar ik bedoel, het is heerlijk om de man aan het woord te laten en gewoon je commentaris bij te geven. Want hij heeft het over thuiskomen bij God, thuiskomen bij jezelf. Hij heeft het over het volgen van Christus, over bijbellezen. Een heleboel van die dingen die komen daar naar voren toe op een hele rustige manier. Soms moet je wat tussen de regels doorlezen. Maar over het algemeen denk ik, ja, dit zou nu tegen een gemiddelde kerkganger, gemeentelid, gezegd kunnen worden. In mijn ogen. Ik ben een andere mans ogen misschien niet.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar dan zijn we eigenlijk al een beetje verder in de brief. Hè. Dus er is eerst dat heel enthousiaste begin, hè, waar hij zegt, hè, dus gij broeders brengt ons het licht uit het oosten, de originele, oorspronkelijke religieuze vurigheid van de Egyptische kloosters, een eerste voorbeeld van een leven in eenzaamheid en een model van hemelse levenswandel enzovoort, dat is waar we het daar juist over hadden. Hè. En dan geleidelijk aan begint hij inderdaad allerlei facetten van dat kloosterleven te beschrijven. En dus met het grote enthousiasme dat hem kenmerkt bij het schrijven van die brief. Ja, Ik lees een stukje voor. Hè. Dus na de passie van de Heer. Hè. Dus hij gaat terug naar de vroege tijd. Helemaal de begintijd van de kerk. Hè. Na de passie van de Heer. Toen de herinnering aan zijn vergoten bloed nog gloedvol in de harten van de gelovigen aanwezig bleef, werden veel woestijnen bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. Ze omhelsden de armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid door middel van geestelijke oefeningen en door het aanschouwen van God. Kijk, hier hebben we nu, en dat is helemaal de stijl van Willem van Saint-Thierry, die schrijft nogal beknopt, hè, en hij heeft hier verschillende elementen heel mooi samengevat. Hè. Dus het is iets wat voortvloeit uit het geloof, van de dankbaarheid voor het lijden van onze Heer en het geloof in de verrijzenis. En dat is een uitvloeisel daarvan. Hè. Dat was die herinnering, in de volle zin van het woord, hè, dus de actieve herinnering, hoe leefde nog gloedvol in de harten van de gelovigen. Hè, en de woestijnen worden dan bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. En dan zegt hij waarom. Hè. Ze omhelzen de armoede van geest. Ah, en dat is iets wat hij later gaat uitwerken in zijn tekst. Dat is echt een gericht zijn op God en een besef. Ik heb God voor alles nodig. Hè. En heel mijn geest is gericht op de ene. Hè. En dus, ik ben niet vol van mezelf, maar ik ben vol van hem. Hè. Armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid. Ja, dat is zo. In het moderne Nederlands klinkt dat een beetje vreemd, maar in de Latijnse terminologie zal dat, ik weet nu niet van buiten wat het is, dat zijn termen die een hele wereld oproepen van het rusten in God, hè, de Sabbat in God. Hè. Ja, er is enerzijds de activiteit, hè, 6 dagen van de week werken we, niet alleen met onze handen, maar ook met onze geest en in het zoeken naar God. Hè. En dan is er de ledigheid, de rust, het bij God zijn. Het gewoon samen vertoeven. Hè. Met God, de God en mens die bij elkaar zijn. Geestelijke oefeningen, door geestelijke oefeningen en het aanschouwen van God. Hè. Dus die twee, activiteit en ontvankelijkheid, komen allebei samen en krijgen allebei hun belang en hun waarde. En dan gaat hij, dus dat leven, dat is eigenlijk een leven van die monniken, waar er een grotere toeleg is op de relatie met God dan, laten we zeggen, de doorsnee. Hè? Waarmee hij natuurlijk niet bedoelt dat die monniken beter zouden zijn of dat die een soort elite zouden vormen, maar wel dat er een grotere en intensere toeleg is. Hè? Hij spreekt hen aan, hè? Geen verzuim, geen gedraal, je hebt nog een lange weg af te leggen. Uw roeping is zeer verheven, ze reikt verder dan de hemel, ze lijkt op die van engelen, lijkt op engelachtige zuiverheid. Je hebt niet alleen een volstrekte heiligheid beloofd, maar de perfectie van alle heiligheid en het summum van volkomenheid. Klinkt natuurlijk heel veel eisend, maar is tegelijk, kunt het ook heel positief verstaan, in de zin van, hebben jullie op weg gezet om het gelovige leven helemaal tot bloei te laten komen. En alles wat er aan mogelijkheden is, echt te laten tot bloei laten komen. Er wordt u niet alleen gevraagd stipt zorg te besteden aan de gewone voorschriften, evenmin alleen aandacht te besteden aan Gods expliciete geboden, maar je moet nog onderscheiden wat hij echt van u wil, wat hem goed lijkt, wat hem volmaakt welgevallig is. Dus wat hij hier zegt is, er zijn de geboden. Ja, en iedereen is verplicht om de geboden te onderhouden. Dat is die gelden voor iedereen. Hè? Er wordt aan niemand toegestaan om te moorden of te stelen. Hè? Dus de 10 geboden moeten onderhouden worden. Maar hè, jullie zijn nu bezig met te onderzoeken, te experimenteren, te zoeken naar wat God eigenlijk specifiek van u persoonlijk verlangt. De meer persoonlijke roeping. Hè? Ja, Dus onderscheiden wat hij echt van u wil. En dan zegt hij, ik vind dat is een heel bekende, beroemde passage die dikwijls aangehaald wordt. Hè. Soms ook een beetje verkeerd begrepen wordt. Maar het is, dus als je het neemt wat er staat, is het eigenlijk heel mooi. Hè. Aan anderen komt het toe God te dienen. U komt het toe uzelf aan hem te hechten. En hij zegt helemaal niet dat de dienst niet goed is, of dat dat te weinig is, of nee, dat is natuurlijk is dat goed, hè. Maar er is misschien nog iets meer mogelijk, namelijk een persoonlijke gehechtheid aan God. En, om terug te komen op uw vraag, dat is iets wat eigenlijk voor iedere gelovige geldt. Het is natuurlijk het geval voor die monniken, hè, aan wie hij dat zegt, maar eigenlijk kunnen we dat zeggen aan iedere gelovige, dienen. Jazeker, de geboden onderhouden, natuurlijk. Maar misschien is er nog iets meer mogelijk van een meer persoonlijke betrokkenheid, liefde, vriendschap met God. He, dus een persoonlijke band. Voor anderen volstaat het in God te geloven, hem te kennen, te beminnen en te eerbiedigen. U is het gegeven hem te smaken, hem innerlijk te kennen en te genieten. Innerlijk te kennen en te genieten. Is toch mooi gezegd. Het gaat niet alleen om een soort exterieure kennis. Hè. Ik weet dat God bestaat, want mijn reden heeft mij dat gezegd. Of ik heb het gehoord van, het is mij overgeleverd. Hè. Maar er is een innerlijk kennen, hè. Wat toch veel meer is nog dan dat ja, exterieure kennen. Hè. Hij zegt daarvan, hè, verheven, maar ook zware roeping. Dus ja, het is een verheven roeping. En eigenlijk, opnieuw, ik zou kunnen zeggen, het is een roeping voor iedere gelovige. Hè. Niet iedere gelovige zal zo ver gaan. En er wordt helemaal niet gezegd dat het, als iemand niet zo ver gaat, dat dat te weinig is of dat dat slecht is. Hè. Dus dat zegt Willem helemaal niet. Maar het is een verheven roeping. Hè. Dus we zijn eigenlijk tot iets heel verhevens en diepzinnigs uitgenodigd. Maar het is een zware roeping. Het is niet gemakkelijk. Hè?
1: Hoe kom je erachter dat je die roeping hebt?
0: Ja, dat is een... Dat is iets wat hij voortdurend veronderstelt. Hij gaat daar eigenlijk verrassend weinig op in. Maar het wordt verondersteld. Want ongeveer alles wat hij schrijft over de levensstijl van de Kartuizer, over dingen waar hij zich aan te houden heeft, ja, dingen waartoe hij geroepen is. Eigenlijk is dat altijd aanzien als een antwoord op het initiatief van God. Hè. En dus dat blijkbaar, als ik me goed herinner, staat dat toch nergens in de brief, dat hij uitlegt wat het moment van ommekeer, ja, af en toe verwijst hij daar wel eens naar, maar heel, heel kort. Hè. Dus het is eigenlijk de veronderstelling dat iedere lezer van deze brief, hè, eigenlijk van die monniken, ze direct wel weten, ja, ik weet wel wat je bedoelt. Hè. En dus dat het Gods initiatief is, die de mens raakt, waarop dan het antwoord is, maar dan wil ik helemaal voor u leven. Dat is het, dan wil ik echt helemaal voor u leven. Wat ze dan tot uitdrukking brengen in zo'n kloosterleven. Het is zo'n kluizenaarsleven.
1: Kun je zeggen dat het intro van die brief, hè, dat het epistelachtige, dat het eigenlijk een respons wel is op datgene wat hij er al gezien heeft. En niet op dat hij wenst dat dat zal zijn, want dat is vaak, zoals wij dan brieven lezen, een brief van Paulus lezen, denk ik, ja, hoe zouden wij daarin gekend worden? Maar dat dit is iets van, zo zijn jullie al.
0: Heel zeker, hè. En het is daarmee dat ik ook zei, hè, dus we moeten, om die tekst goed te lezen, moeten we die zits in leven kennen en weten, hij is daar op bezoek geweest. En hij heeft dat gezien en hij heeft gezegd, maar dat is fantastisch wat ik hier zie. Hè. Dus het is helemaal niet een tekst dat zou het ook, dat had het ook kunnen zijn, een tekst van, ik ga eens iets schrijven aan mijn medebroeders, hoe ze beter kunnen leven. Hè. Maar dat is het niet. Hè. Nee, hij heeft het gezien en hij zegt, ja, dat zijn jullie aan het beleven. Hè. En eigenlijk doet hij niks anders dan hen helpen door te expliciteren, door ja, te beschrijven en hier en daar wat raadgevingen en aansporingen te geven, maar dat zijn dingen die ze eigenlijk al doen. Dus expliciteren wat hun leven eigenlijk is en wat de doelstellingen van hun leven zijn. En ja, die monniken, die veel jonger waren dan hij zelf waarschijnlijk. Hè. Dus die hebben hoogstwaarschijnlijk gezegd, jazeker, Pater Willem, dat is het. Hè. Dat is het wat wij willen. Hè. Ja, ja, ja.
1: Heeft hij namelijk hun gevoelens of hun abstracte gevoelens beschreven of woorden gegeven?
0: Ja, dat is iets. Ik denk dat je dat inderdaad wel kunt zeggen. Dat is trouwens iets wat Jan van Ruusbroek ook doet. Hè. Dus het verwoorden datgene wat er beleefd wordt door de geadresseerde. En dat de geadresseerde daarom juist zo geholpen is en zo dankbaar daarvoor is. Hè. De veel van die schrijvers, mystieke schrijvers uit de hoge middeleeuwen, schrijven verrassend weinig instructies van wat men moet doen om dit of dat te bereiken.
1: Dat kan in wezen niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Hè. Het is helemaal geen toeval. Hè. Trouwens, Ruusbroek zegt het ergens letterlijk. Hè. De contemplatie kan niemand aan een ander aanleren. Hè. Dus dat gaat niet. Hè. Maar wat ze wel doen, en Willem doet dat hier duidelijk voor de monniken van Monlieu. En later heeft Ruusbroek dat ook echt gedaan voor zijn geadresseerden. Beschrijven wat zij beleven. En daardoor is hij natuurlijk een geestelijke meester. Niet zozeer omdat hij hen zou zeggen wat ze nog niet beleven, maar hen verduidelijken de fantastische dimensies van datgene wat ze eigenlijk aan het beleven zijn. En dat voor een mens ja, geweldig belangrijk is, hè, die dat te lezen krijgt en die zegt, ja, inderdaad, dat is het. Hè. Nu zie ik het perspectief waarin ik heel mijn leven kan plaatsen. Hè.
1: Ja, hij noemt het ook naar de oversten toe bijvoorbeeld, of naar medebroeders toe, die verder zijn dan hun. Die zeggen, je kijkt naar het goede in hen en probeert dat wat zij goed vinden na te volgen. En niet de mens zelf. Ik zeg het in mijn eigen woorden, waarschijnlijk niet helemaal correct.
0: Nee, maar zo is het ongeveer wel. Hè? Dus dat hij de raad geeft, een van zijn vele raadgevingen. Hè? Hou iemand in gedachten. Iemand, ja, wij zouden zeggen, waar je naar opkijkt. Hè? Dus, maar geestelijk gesproken, dan spiritueel gesproken, die als, waar je als gelovige naar kunt opkijken. En dat is bij de meeste van die monniken, is dat natuurlijk al het geval. Natuurlijk zijn zij aangesproken geweest in hun jeugdjaren of later door iemand die hen geweldig geïnspireerd heeft en die hen eigenlijk op het goede, geestelijk gezien, gelovig gezien, op het goede pad gezet heeft. Hè. En Willem denkt waarschijnlijk zelf aan zijn ontmoeting met Bernardus van Clairvaux. Dat is echt een openbaring voor hem geweest. Wauw, fantastisch. Fantastische man. Hè? En dat zijn mensen die inspirerend kunnen werken. Opnieuw, is dat een set van regels? Nee, eigenlijk niet. Van de regels zijn er. Hè? Die moeten juist zoals de geboden er zijn. Hè? Maar ja, zo'n inspirerende figuur doet eigenlijk meer. Hè? Brengt de mens eigenlijk verder dan juist die en die en die regels onderhouden. Hè?
1: Schept hij de ruimte voor de ander om met Christus om te gaan?
0: Uiteindelijk is het dat helemaal. Hè? En dus dat is iets wat verderop in de tekst, wanneer de tekst eigenlijk niet echt een brief meer is, maar een traktaat wordt. Hè? Dus dan spreekt hij over het aanwezig zijn in de cel bij de aanwezige God. Hè? En hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Je zou natuurlijk direct kunnen zeggen, ja maar Willem, van aangezicht tot aangezicht. De mens kan God niet zien van aangezicht tot aangezicht, maar hij bedoelt daar natuurlijk mee de persoon van Jezus Christus, die het aangezicht, het aanschijn van God is. Hè. En dan gaat hij, er komt een heel een mooie passage waarin hij heel christocentrisch eigenlijk het leven van de Kartuizer duidt. Hè. Het is werkelijk een leven dat gericht is op de persoon van Jezus Christus, de voortdurende overweging van wat Christus voor ons gedaan heeft. Hè. En hij heeft daarbij die manier van spreken over de aanwezigheid en de memoria dei. We vertalen dat dan dikwijls, de herinnering aan, want memoria, herinnering, het is veel meer dan dat. Hè. De middeleeuwse memoria betekent ook het aanwezig weten, dat God aanwezig is, dat de persoon van Jezus Christus aanwezig is, dat wat Christus voor ons gedaan heeft, niet een afgesloten verhaal in het verleden is, eeuwen geleden. Nee, het is iets wat levend aanwezig is. Hè. En dat de Kartuizer daar dag aan dag in zijn cel opgericht is. En met een dankbaar hart en steeds dieper en dieper probeert het mysterie daarvan daar dichterbij te komen. Hè. Dat is een prachtige opgave eigenlijk. Hè.
1: Dan zijn ze dus, ze staan voor stilte en eenzaamheid, zoals we zeggen, de cel. Eén keer in de week een wandeling met z'n tweeën, steeds een andere broeder, met wie je dus eigenlijk die ruimte voor elkaar kunt creëren waarin Christus een speelveld heeft, laat ik het zo zeggen. Maar die cel, dan kom je naar binnen. Deze mensen waren nog vurig, net begonnen. Dan kom je naar binnen als monnik. Je denkt, ja, dat ben geroepen. Dan gaat de deur achter je dicht en denk je, ja, daar zit je dan in je eentje. Lusteloosheid en noem het allemaal maar op.
0: Ja. Nee, dat is waar. Hè. En hij heeft daar heel realistische passages over. Hè, waarin hij beschrijft, en waarschijnlijk zal elk van die monniken die dat gelezen heeft, zal waarschijnlijk beaamd hebben dat in het begin, als de novice daaraan begint, het zal waarschijnlijk wel zo de eerste twee dagen zal het wel helemaal fantastisch geweest zijn. Maar dan begon het. En dan, ja, dan is weer diezelfde cel. En weer diezelfde dagorde. En dat dan er een soort weerzin begint te groeien. En hij duidt dat heel, wat qua religieuze psychologie betreft, heel precies. Hè. Hij zegt, eigenlijk komt er dan, hè, dus de afkeer voor die, ja, die beslotenheid en de eenzaamheid en de routine van de cel heeft eigenlijk te maken met het feit dat je met jezelf geconfronteerd wordt. En dat hij zegt, het grote gevaar is dan te gaan denken, ik moet ergens anders naartoe. Ik ga in dit klooster niet blijven, ik ga naar een ander klooster. Ik ga naar de noviesmeester, ik zal zeggen, ik denk dat ik ginder beter ben. Willem zegt, dus iemand die dat doet, die loopt eigenlijk voor zichzelf weg. Hij geeft die uitdrukking. Hè. Het is iemand die zijn schaduw ontvlucht, zegt hij. Ja, ga maar weg, die schaduw blijft u volgen. Hè. Dus je kunt, het is niet door naar andere plaatsen te gaan dat je zelf gaat veranderen. En dus, het is eigenlijk een heel realistische inschatting van op een gegeven moment wordt het heel moeilijk om trouw te blijven aan de cel. Maar, zegt hij dus, dat het is precies omwille van de geestelijke betekenis daarvan, een cel, die muren op zich, dat betekent natuurlijk niks, hè, maar het is wel de symboliek daarvan die toont, hè, dat je geconfronteerd wordt met jezelf en dat het uiteindelijk gaat om de geestelijke cel, hè, dus de geestelijke kluis, namelijk de band met God, de relatie met God. En wat daar goed is of wat daar tekort is of wat daar misloopt. En dat is hetgene dat naar boven moet komen. En daar dient die fysieke ruimte voor om dat geestelijke zijn kans en zijn groeikans te geven.
1: Hoe kom je dan tot dat vertrouwen op God dat het goed is?
0: Dat is inderdaad wel iets wat hij blijft benadrukken. En ja, ik kan mij zo voorstellen dat voor iemand die zo'n tijd lang in zo'n kluis verblijft, een echt gevecht wordt, hè, om tot dat fundamentele vertrouwen te komen. Dat het inderdaad goed is. Dat een grote geestelijke maturiteit veronderstelt. En een soort gevecht met God, hè, waar de mens voortdurend denkt het zelf beter te weten en aan God te moeten duidelijk maken, God, dat en dat is wat ik nodig heb. Hè. Misschien dat u het nog niet door hebt, maar ik heb dit en dit nodig, u wil geschieden, maar dat, ik zal u wel eventjes zeggen wat u moet willen voor mij. Zo,
1: zijn we heel sterk in.
0: Daar zijn we heel sterk in, ja. Maar allez, het is altijd. Maar als men uiteindelijk dan komt tot een soort diepe overgave en een vertrouwen in dat alles wat er gebeurt, dat eigenlijk in Gods handen is en dat goed is en dat we in goede handen zijn. Hè. Dus dat is eigenlijk wel iets waar het leven van zo'n Kartuizermonnik tot voltooiing komt. En eigenlijk kunnen zeggen, dat is iets dat geldt voor elke gelovige mens. Hè. Dat is voor elke gelovige mens een punt van geestelijke volwassenheid. Ertoe te komen dat men, ja, dat men God vertrouwt. Hè. En dat als we zeggen, u wil geschieden, dat we dan iets heel moois en niet heel iets heel goeds te zeggen. Hè?
1: En niet een nonchalant van, we zien wel.
0: Ja, dat klopt. Ja, want dat is ook, dat is een mogelijkheid ook. Hè. Dus als levenshouding, een soort stoïcijns, we zien wel, ja, gaat het zo, dan gaat het zo. Regent het, dan regent het, schijnt de zon, dan schijnt de zon. Nee, er is eigenlijk datgene wat de christelijke houding van de gelovige houding van overgave, is eigenlijk veel rijker en veel... Veel dieper in de zin dat het een persoonlijk contact met God impliceert. Een persoonlijke overgave. En zo die stoïcijnse houding, dat is mogelijk ook in een blind noodlot. Ja, het noodlot beslist nu dit, oké, vooruit, dan is het maar zo. Terwijl als gelovigen, van de gelovigen eigenlijk geroepen is om tot een persoonlijk contact van vertrouwen te komen. Ten slotte is het Griekse woord voor geloof en het woord voor vertrouwen is hetzelfde. Hè? Dat is één en hetzelfde woord. Hè? Dus wanneer op een gegeven moment Jezus zegt tegen degene die hij genezen heeft, uw geloof heeft u gered, zegt hij eigenlijk ook, uw vertrouwen heeft u gered. En dat is het. Hè? Dat, we zien dat voortdurend in de evangelies, dat zieke mensen, blinden, mensen die in nood zijn, dat ze in vertrouwen tot Jezus komen en mensen worden genezen.
1: Ja, en hij geneest, dat vergeten we ook wel eens, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zeker. Ja. En dat konden zij op voorhand, van ze hadden er misschien van horen spreken, hè, over die bijzondere rabbi, maar in veel gevallen was het toch echt wel een daad van vertrouwen. Ja, zou hij, ja, we kunnen het alleen maar vragen, gaat hij het doen? Hè? Gaat het gebeuren? Hè? We zullen, ja, en inderdaad, hè, groot vertrouwen op, en terecht. Hè? Het is geen dom vertrouwen, het is geen dwaas vertrouwen, in tegendeel. Het is heel terecht. Hè? Ja.
1: Is dan in het cel, hè? Kijk, stel me zo die situatie voor, dan zit je in je uppie, je doet je gebeden, je bent voortdurend bezig. Komt er dat moment van verstilling, dat je op een gegeven moment begrijpt van God is dichter bij mezelf dan ik mezelf ken, maar ook dat je een soort thuiskomen beleeft, als ik het zo mag noemen. Ik heb het zo genoemd toen ik jou hoorde spreken. Ik denk, zou dat het zijn?
0: Dat is eigenlijk, daar denkt Willem van Saint-Thierry heel zeker aan. Aan een thuis zijn bij elkaar. Dat de biddende kluizenaar, de biddende monnik en God echt thuis zijn bij elkaar. En ja, ook dat veronderstelt eigenlijk een grote geestelijke maturiteit. Hè? Dat, want ja, God is tenslotte God. Hè? We spreken niet over iemand van mijn familie. Ik spreek over de taal andere God, die van de schepper van hemel en aarde. Maar die tegelijkertijd, en dat is het intrigerende woord dat Augustinus ooit geschreven heeft. Hè? Deus intimior intimo meo. Hè? God is intiemer bij mij dan mijn intiemste dimensie, mijn intiemste ik. Hè? Betekent dus eigenlijk dat wij geroepen zijn om thuis te zijn bij elkaar. Hè? Zoals ik thuis ben bij mezelf. Hè? En ja, ik kan misschien soms wel verbaasd zijn over mezelf, maar uiteindelijk, hè, wie kent er mij beter dan mezelf? Wel God, hè? Want hij is dichter bij mij dan ik bij mezelf ben. En dat de kluizenaar zo, en dus die vormgeving van de cel, want dat is ook wel iets in de Kartuizer traditie. Normaal komen Kartuizers nooit bij elkaar op de cel. Dus ze komen nooit op bezoek bij elkaar.
1: Nooit is gezellig praten.
0: Nooit zo is gezellig samen een kop koffie drinken, dat doen ze niet. Hè? Dus alleen in heel uitzonderlijke gevallen, in een geval van nood of zo, dat de ene Kartuizer in de cel van aan. Dus de cel is echt iets, ja, dat is zoals de ziel van de Kartuizer zelf is. Hè? En het is daar dat hij bij God is en God bij hem is. En dat er een soort vertrouwdheid kan groeien met elkaar. Hè? Een bij God zijn, ja, zoals ik ben. En wat ik ben hier alleen in de cel en er is niemand anders die naar mij kijkt. Ik gedraag me gewoon zoals ik ben. in de aanwezigheid van God. Hè? Want dat is natuurlijk datgene waar het voortdurend over gaat. Hè? Mij in de aanwezigheid van God weten, die heel intiem bij mij aanwezig is. Hè? En in die zin is het wel interessant om te overdenken dat Jan van Ruusdonk dat uitgewerkt heeft in een van zijn traktaten, waar hij de uiterlijke, het gaat over de zeven sloten, noemt hij dat, en dus een zevenvoudige clausuur. En hij begint met het uiterlijke slot, hè, van het slotklooster. En hij gaat heel snel naar de geestelijke betekenis daarvan. En zegt dat uiteindelijk in het diepste van wezen van de mens er een soort ruimte is, hè, laten we het nu maar zo noemen, hè, de ruimte in de ziel waar het echt alleen God en de mensen samen zijn. En daar kan niemand anders bij komen. En dus dat is de schepselen, de medemensen, noem maar op, die kunnen in ons verstand, in onze verbeelding, in onze drijfveren enzovoort, kunnen die binnenkomen en een plek hebben en belang hebben. Maar op het diepste niveau is het echt God en de mens, hè? Dus die daar staan, de schepper met zijn schepsel. En om zo thuis te zijn bij elkaar, dat is het ideaal wat Willem van Saint-Thierry voor de monniken toewenst, ja.
1: Moet ik toch aan Jezus Christus denken. En in relatie tot de scheppingstekst waar je het over hebt. Van, laat ons mensen maken. Ik ga ervan uit dat de Triniteit daar met elkaar in overleg is, als ik het zo mag zeggen. Want het is niet goed dat de mens alleen. De mens wordt gemaakt en daarna wordt gezegd. Het is niet goed dat de mens alleen is. Speelt Jezus Christus in zijn mens zijn daar een rol in? Want dat kan ik me voorstellen. Dat schijnbaar dat Adam ook niet genoeg aan God op dat moment. Gek genoeg, ik zeg het heel gechargeerd.
0: Ja, nee, maar dat is eigenlijk waar, hè? Ja. En dat is het mens zijn van Jezus Christus voor ieder van ons als mensen een enorm belangrijk gegeven is. Hè? En het is werkelijk, van, we mogen de traditie, onze geloofstraditie daarvoor geweldig dankbaar zijn dat men daar altijd aan vastgehouden heeft. En dat er, wanneer er in de loop van de geschiedenis periodes zijn geweest waarin tendensen zich voordeden, bij mensen zeiden, ja, die mensheid, dat was wel goed in het begin, maar dat hebben we nu allemaal niet meer nodig. En dat de gelovige gemeenschap daar altijd aan vastgehouden heeft. Nee. Dat we gaan dat mens zijn van Jezus nooit zomaar opzij zetten, want dat is hier en nu van ons van heel groot belang. Hè? Dus dat, ja.
1: Ik heb er ook de gedachte bij dat toen de mens geschapen werd, dat ze het risico kenden onderling. En dat Jezus zich op de enige manier toen al, hij is een lam van geslacht van voor de grondlegging in de wereld, of bij de grondlegging, dat hij toen al heeft gezegd, ik stel me garant en ik wil dit anders. Dus dat verlangen naar ons toe. Ja. Mijn fantasie, hè?
0: Ja, nee, maar ik denk, dat is iets heel moois. Hadwig heeft, als ik me niet vergis, is het in een van haar brieven, dat ze spreekt over dat ze de verbijstering die de mens kan overvallen, wanneer die mens tot het besef komt, wat een enorm risico dat God neemt. Hè? Door zich te engageren ten opzichte van de mens. Hè. Zeg, maar God, wat heb je toch gedaan? Hè? Dus, het is ongelooflijk dat God dat risico neemt. Hè? Maar inderdaad, zo en niet anders is het gewild. Hè? Ja, ja.
1: Een van de eerste stappen die hij in het traktaat zet is de ziel gedreven, mens zal ik het maar noemen. Daar beschreef hij vandaag in het stukje over conscientia. Eigenlijk het samen zijn, het met zijn. Ik ga nu een hele gekke dwarsstaat in. Ik heb ooit een leraar die ik vroeger had horen bidden. Ik dacht, wat is dit? Die bad in de trant van vader. Zou het niet een goed idee zijn als? En ik dacht, hè? Ik heb de laatste tijd in een aantal gevallen, in hele simpele gevallen, die waarschijnlijk als ik het vertel, denken mensen, waar gaat dat over? Denk ik, ja, het lijkt mij zo toch te zijn dat je die samenwerking kunt hebben.
0: Het is interessant om dat woord conscientia te vernoemen, want dat is een term die bij ons in het hedendaagse taalgebruik helemaal een heel andere betekenis gekregen heeft. Hè. Conscience in het Engels, we zitten dan in de sfeer van ofwel het bewustzijn ofwel het geweten. Hè. Het geweten van, heb ik iets goed gedaan of heb ik iets verkeerd gedaan? Het knaagt aan mijn geweten en zo, die dingen. Terwijl de bedoeling, de oorspronkelijke Latijnse term en de manier waarop Willem het ook bedoelt, relationeler is opnieuw. Het is conscientia, dus een scientia, een weten, een kennis die men deelt met elkaar. Hè. En wie, dat is in het diepste wezen van de mens, hè, dat diepste niveau waar alleen God en mens bij elkaar zijn, waar geen enkel schepsel kan komen. En daar is een soort wederzijds weten. En inderdaad een relationeel met elkaar omgaan. En dus God die mij kent en ik die geleidelijk aan God die begint te kennen. Hij kent mij natuurlijk als God, kent hij mij veel beter dan wie ook. Hè. En de mens moet geleidelijk aan, op dat diepste niveau, God stilaan leren kennen. Maar het is een wederzijds relationeel kennen van elkaar. Hè.
1: En dan zit hij daar in de cel. Ik ga even naar de eerste, vertaald wordt in de Gulden Brief. Als de animale mens, of door de ziel gedreven mens, zou ik het liever denk ik noemen, maar dat weet ik ook niet zeker. Het feit, iets is hij daar en dat lichaam dat trekt ook. Dat heeft honger, dat heeft behoefte, dat kan allerlei. En in wezen moet het door de ziel gestuurd worden. Hoe benadert hij dat lichamelijke aspect? Want het is verdraaid bij ons aanwezig. Ik bedoel, als ik zometeen naar het toilet moet, dan leg ik de microfoon in en ren ik als me kan. Dus dan word ik niet gedreven door geestelijke verlangens, maar echt mijn lichaam.
0: Ja, dat is juist. Ja. En Willem van Saint-Thierry is daar heel realistisch over. Hè. Dus de drijfveren van het lichaam, daar spreekt hij heel uitvoerig over. En die neemt hij echt zoals ze zijn. En er is iets, maar hij zegt dat eigenlijk niet met zoveel woorden, maar het helpt wel, vind ik, als we dat voor ogen houden, dat er in de lichamelijke impuls, en dat hebben wij natuurlijk gemeen met de dieren, dat onze lichamelijke drijfveren altijd zelfzuchtig zijn. Het lichaam wil zichzelf in stand houden. Waarom wil ik eten als ik honger heb? Wel, als ik niet eet, dan ga ik dood uiteindelijk. Hè? Dat zijn heel zelfzuchtige impulsen die in die zin natuurlijk goed zijn om het lichaam in stand te houden of om de soort in stand te houden. Hè? Maar datgene waartoe de mens geroepen is, het geestelijke, hè, dat is niet zozeer het onlichamelijke, maar dit is het relationele. Het zich wegschenkende, de liefde die zich wegschenkt. En dus de bedoeling is, hè, dus zoals Willem van Saint-Thierry dat schetst, is om het lichaam te laten meewerken met dat geestelijke, wat eigenlijk relationeel op God gericht, op de liefde gericht is. Hè, zodanig dat het lichaam een liefhebbend lichaam wordt. Want als het lichaam gewoon aan zijn eigen impulsen is overgeleverd, maar hij is daar nogal expliciet in, hè, dus dan, dan worden we inderdaad, dan gaan we zoals wilde dieren leven. Hè. Dus het lichaam wil gewoon zichzelf in stand houden. Hè.
1: Wat suggereert hij de Karthuizers?
0: Gehoorzaamheid. Hè. Dus dat is een heel belangrijk punt.
1: Dat is ook een raar woord in onze tijd, hè, gehoorzaamheid.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar opnieuw, het is een woord wat, of de manier waarop hij het ziet en de manier waarop hij het beschrijft, dat aangeeft hoe belangrijk het is dat de mens niet op zichzelf gericht is, maar oefent en tot bloei laat komen de gerichtheid op de ander. Hè. En de gehoorzaamheid, in het geval van de Karthuizer heel eenvoudige gehoorzaamheid dan aan de novicemeester voor de novice en later aan de prior, dus de overste van het klooster, is eigenlijk een symbool, een manier om uit te drukken dat het niet om mijn wil gaat, maar om Gods wil. Ja, en ik weet natuurlijk ook wel dat de novicemeester of de prior God niet is, hè, maar het is een symbolische uitdrukking van die relationaliteit op God. En dus het gaat niet om mezelf. Het is niet mijn wil geschieden, hè, maar uw wil geschieden. Hè.
1: Hebben wij dan symbolen en rituelen nodig?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat werkelijk onze zijnswijze geweldig beïnvloedt. Hè. En dat we daar misschien te weinig aandacht aan hebben. Dat we het, ik denk nu zo spontaan in onze cultuur, ik kan me vergissen hoor, maar in dat wij in onze cultuur daar veel te weinig aandacht aan besteden, aan de symbolische waarde van allerlei dingen die in ons leven aanwezig zijn en waar we zelfs niet eens over nadenken wat de symbolische betekenis daarvan is. In een religieus leven, zoals een Kartuizer leven, ja, zij zijn er zich voortdurend van bewust. Het is iets, want zij hebben allerlei liturgische symbolen, allerlei religieuze symbolen waar ze over spreken, die ook aangeleerd worden en zo. Dus, maar ik denk, in het algemeen is een mens een heel symbolisch wezen. En dat wij allerlei symbolen hebben die we zomaar aannemen en waar we weinig over nadenken. En misschien is het niet kwaad om daar, zoals een monnik, daar af en toe eens over na te denken. Hè? En wat de waarde daarvan is. Want anders dan laten we ons maar leven. Hè? Ja.
1: We hadden het over de Kartuizers, stilte en eenzaamheid. Die stilte. Wat is stilte? Want stilte is lijkt iets te zijn wat wij behoefte aan hebben in deze maatschappij. Ook in de kerken merk ik. Als het er even 10 minuten of een paar minuten stilte is, dan raakt de goede gemeente in paniek, om het gechargeerd te zeggen. Maar goed, dat stilte.
0: Ja, er is iets wonderlijks met stilte. En stilte brengt ons heel krachtig tot gewoon de werkelijkheid zoals ze is. Niet de werkelijkheid zoals ik ze graag zou vormen. Hè? Of zoals ik ze graag zou zien. Hè? Dus we zetten voortdurend muziek op. Of we brengen ons in een omgeving waar allerlei dingen gezegd of gedaan worden. Of ik hoor verkeer rondom mij. Maar de stilte puur zoals ze is. Het is trouwens niet zo eenvoudig om plekken te vinden waar het echt stil is. Hè? Zo zijn er in onze streken niet veel. Maar dan is de werkelijkheid gewoon zoals ze is. Het geluid van de wind of van een blad dat valt. En die Kartuizer kloosters zijn, zeker in oorsprong, op plaatsen gebouwd waar het ongelooflijk stil is. Hè. Dus het goede, de La Grande Chartreuse is een goed voorbeeld daarvan. Dat is echt hoog in de bergen, in de Alpen. En als ze daar in de winter ingesneeuwd zijn, en dat gebeurt natuurlijk heel regelmatig, het is maar een heel klein weggetje dat daar naartoe leidt. En als het goed gesneeuwd is, dan is dat onbereidbaar. En dan zitten ze daar werkelijk, als het gesneeuwd heeft, kan het heel stil zijn. En dat is heel confronterend. Hè. Dus ik denk dat dat ook wel iets... Dus het stilte is iets... In zekere zin verlangen wij daarnaar in onze maatschappij. Maar in een ander opzicht is het ook iets wat de mens helemaal onrustig maakt en bijna beangstigt.
1: Ja, we hebben het erover gehad. Het confronteert je met jezelf ook nog een keer. Maar goed, ik wou het hier voor dit moment bij laten. Waar gaat het traktaat of waar gaat de brief verder over? Vooral de traktaatvorm die zich aandient.
0: Ja, daar gaat hij de geestelijke dynamiek ontwikkelen, beschrijven, opnieuw, om te verhelderen aan de monniken wat ze impliciet eigenlijk allemaal al weten, maar om dat te verhelderen op basis van een structuur die hij eigenlijk bij Origenes gevonden heeft. Hè. Origenes die een onderscheid maakt tussen de lichamelijke mens, de psychische mens, zoals hij dat noemt, hè, en dan de spirituele mens. En bij Willem wordt dat dan de animale mens, maar dus animaal niet in de zin van zoals de dieren. Enfin, in zekere zin delen, zijn er een aantal dingen die we wel delen met de dieren daarin. Maar het is de bezielde mens, een bezield lichaam. En vervolgens noemt hij dan de redelijke mens. Wat echt wel wat duiding nodig heeft, want het is niet redelijk in de zin zoals wij het spontaan zouden verstaan. Het heeft meer met wijsheid te maken dan met reden. En ten derde, de spirituele, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Jan van Ruusbroek heeft dat nog eens omgewerkt. En ik vind dat heel goed gezien van hem. Hè. Dus dat het eerste gaat over de activiteit en het werkende leven. Dat is lichamelijk. Werkende leven, nee, doen handen en voeten. Hè. En bij Jan van Ruusbroek is het tweede, het innerlijke leven. Wel nu, dat heeft veel te maken met wat Willem van Saint-Thierry bedoelt wanneer hij spreekt over de redelijke mens. Hè. Dus dat, het gaat meer over het innerlijke leven van de mensen. En het derde is dan het leven met God. Hè. Dus de ontmoeting, de relatie en zelfs de eenwording met God. Hè.
1: Dat voor de volgende keer. Hey, bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: in dit soort fasen. En meteen was ik in gesprek. Het eerste deel van een tweeluik op basis van de guldenbrief van Willem van Saint-Thierry. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 12. Zou God dat niet onderzoeken? Want hij weet wat er in het hart verborgen ligt. Uit Psalm 44, vers 22. Op de vierde ochtend van haar reis staarde Cariline met een wazige blik in de donkere ruimte voor haar en begon serieus aan overgave te denken. Haar aangelengde wijn was bijna op en als ze het handje vol noten op had, wachtte haar een lange strijd tegen de honger. Erger dan honger en dorst waren de frequente en onvoorziene storingen. Om de haverklap kwamen er zeelui de trap af, soms midden in de nacht op zoek naar een stuk tuig of touw dat ze daar hadden opgeslagen. Die voortdurende en onaangekondigde storingen betekenden dat Cariline altijd op haar hoede moest zijn en zich nooit volledig kon overgeven aan de slaap. Persoonlijke behoefteverzorging was een nachtmerrie geworden. Recht tegenover die zenuwslopende stroom aan storingen stond Theo's onvermijdelijke boosheid. Elke keer als ze de verleiding voelde om op wankele benen die 7 treden op te gaan, werd ze ontmoedigd door de gedachte hem onder de ogen te moeten komen. Wat voor excuus kon ze aanvoeren dat, als hij het niet aanvaarde, wel zijn medelijden zou wekken? Ze had urenlang toespraken voor die eerste ontmoeting opgesteld. Geen enkele leek toereikend. Uiteindelijk had ze besloten tot de waarheid. Ze zou hem alles vertellen en hem zijn eigen conclusies laten trekken. Haar keel was droog en opgezwollen van de dorst. Ze nam een klein slokje van haar warme, verschraalde water. De wijn was zuur geworden en smaakte meer naar azijn dan naar druivensap. Op dat ogenblik kwamen er voeten roffelend de trap af. Een oude zeeman, die ze nog niet eerder had gezien, verscheen. Hij had wit haar en golvende bakkenbaarden. Hij kwam regelrecht op haar af en op de terracotta amforen. Dichterbij, de muur apart van de zeepkisten, stonden 5 of 6 amforen met een oude hals, die gevuld waren met ingemaakte olijven, olie en wijn. Extra rantsoenen, vermoedde Cariline. Met zelfverzekerde passen kwam hij om de vaten heen naar de achterwand. Carilines hart stond bijna stil. De oude zeeman stond zo dichtbij dat ze de zilte geur van de vis die aan zijn korte tunica kleefde kon ruiken. Hij trok een pot naar zich toe en deed een stap opzij om de amfoor veilig tegen zich aan te laten liggen. Vervolgens draaide hij een beetje om de zware pot ruimte te geven. En toen verscheen de verstekeling van wie hij de aanwezigheid niet had vermoed in zijn blikveld. Cariline wist het zodra hij haar zag. Opaalachtige ogen werden groot. Hij kneep ze dicht alsof hij niet kon geloven wat hij had gezien voordat hij ze weer opende. Zijn mond viel open. "Oh, kapitein," riep hij met onvaste stem, "kom liever eens naar beneden en breng de meester mee." Cariline hapte naar adem en er nestelde zich een weegevoel in haar maag. Het moment waarvoor ze gevreesd had, was eindelijk daar. "Wat moet je, Sophocles?" riep een stem op het dak. "Ik geloof dat we een zeenimf hebben gevangen," zei de zeeman zonder zijn blik los te maken van Cariline. Ze wuifde halfslachtig met haar vingers tegen hem in de hoop hem ervan te overtuigen dat ze geen kwaad in de zin had. Op het rimpelige gezicht, dat nog steeds een en al verbazing was, brak een grijns door die meer tandvlees dan tanden liet zien. Hij wuifde terug. "Ik geloof dat ze wel gezellig is," riep hij. Taharka's massieve schouders verduisterden de opening van het luik. "Wat leuter je daar allemaal, Sophocles? Ik heb geen tijd voor je kletsverhalen. Kijk zelf maar, zei de oude zeeman. Een zeenimf, een levende. Karilinee stond op, omdat ze haar lot liever onderging met een greintje waardigheid dan als een uitgedroogde aardworm op de grond gezeten. Haar knieën knikten nu ze gestrekt werden na 4 dagen in moeilijke bochten te zijn gewrongen. Kapitein, zei ze schor. Taharka bevroor. Een frons, onheilspellend als de rook uit de mond van een vulkaan, maakte zijn gezicht donker. Dat is geen zeenimf, bulderde hij. Hij wees met zijn kin naar Karilinee en zei: Jij bent een heel eind van Caesarea, of Kush, of waar je thuis hoort. Mijn excuses voor het ongemak. Theo, brulde de kapitein. Theo kwam haastig de trap af. Wat is dat voor? Hij kwam met een ruk tot stilstand. Kabaal? Zijn stem stierf weg. Een ongelovige blik gleed over zijn door de zon gebruinde trekken. Na een lange stilte zei hij: Jij? Ongeloof, onzekerheid en schrik kleurde dat ene woord. Wat doe jij op mijn schip? Elk woord dat Karilinee eindeloze uren ijverig had geoefend, verdween prompt uit haar hoofd. Ze keek toe, terwijl verbazing en verwarring overgingen in ergernis op het knappe gezicht, die tenslotte plaats maakte voor wit-hete woede. Zijn ogen namen haar verfomfaaide verschijning op, de slierten los haar die uit haar rommelige vlecht staken en gingen naar het laken op de vloer waar ze zich 4 dagen lang had verborgen. Ik wist niet dat je zo dol was op mijn zeep dat je ermee wenste te slapen, zei hij droog. Het spijt me dat ik zo brutaal ben binnengedrongen, Theo. Ik kan het uitleggen als het mag. De prachtig gevormde lippen werden een smalle streep. Dat betwijfel ik ten zeerste. De eerste keer dat hij haar had gezien bij Philippus thuis, had hij haar een van de mooiste vrouwen gevonden op wie zijn oog ooit gevallen was. Ze deed hem denken aan een exotische vogel, met haar volle lippen, gebeeldhouwde jukbeenderen en een glimlach die iets van wat oud en vastgeroet was in zijn ziel deed smelten. Toen hij luisterde naar haar zachte stem, had hij gevoelens in zich voelen roeren waarvan hij had geloofd dat ze al lang gestorven waren. Interesse, bewondering, fascinatie. Hij had het allemaal weggeduwd, omdat hij niet bereid was geweest om toe te staan dat een vrouw die hij binnen een paar uur zou achterlaten zijn leven ingewikkelder maakte. Dat ze midden op zee was opgedoken op zijn schip, zijn schip, was niet minder verontrustend dan zijn eerste blik op haar die hem geheel in beslag had genomen. Hij bekeek haar nu, zoals ze met haar lange ledematen ineengedoken op de kruk voor hem zat, alsof al haar spieren pijn deden. Dat was waarschijnlijk ook zo na de lange uren van opsluiting in het ruim van het schip. Nadat hij haar ergerlijk beheerst en merkwaardig koninklijk in haar gekreukte tunica tussen de zeeamforen had gevonden, had hij haar naar zijn kleine hut gebracht, de enige plek op de Parmis met een deur. De hele weg had hij kaneel en rozen geroken, zijn eigen zeep, die zo volmaakt paste bij haar huid. De geur had hem tot in zijn kern geschokt. Zodra hij over de drempel van de hut was gestapt, had hij de deur dichtgegooid voor de neus van een dozijn nieuwsgierige mannen. Tegen de tijd dat hij aan dek was, had elke man op het schip gehoord dat ze een verstekeling hadden en ze waren als een reusachtige wolk hoornaars achter hem aangekomen. Achter haar aan. Het was bedompt en heet in de hut, een van de redenen dat hij hem zelden gebruikte. Wat deed ze hier eigenlijk? Wat doe je hier? Blafte hij, waarmee hij zijn meest prangende vraag uitsprak. Hij zat echt niet te wachten op deze complicatie. Wat moest hij beginnen met een vrouw op een schip vol ruwe mannen? Haar tong schoot naar buiten en likte haar droge lippen. Voor het eerst viel het hem op hoe pijnlijk gebarsten die eruit zagen. Hij stak zijn hand uit naar de kruik water die op een hoektafel stond, schonk wat in een drinkglas en stak dat haar toe. Ze schonk hem een dankbare blik voordat ze het warme water dorstig opdronk. Dank je. Haar stem was een fluistering. Hij zag dat haar vingers zenuwachtig om de steel van het drinkglas draaiden. Voor het eerst drong het tot hem door dat ze bang was. En nog iets. Iets wat erger brandde dan angst. Ze schaamde zich. Zijn rug die kaarsrecht was geworden, zoals die van een generaal die tegenover een vijandig leger stond, ontspande enigszins. Neem me niet kwalijk, Theo, zei ze. En ondanks haar geheven kin beefde haar stem. Ik weet dat je je verschrikkelijk veel ongemak bezorgt. En ik zou je nooit hebben durven lastigvallen als ik niet wanhopig was. Me lastigvallen? Hij maakte een handgebaar alsof hij haar verontschuldiging van tafel veegde. Je zou me lastigvallen als je een uur te vroeg op een etentje was verschenen. Dit... Hij wees naar haar en woorden schoten hem tekort. Dit... Je verstoppen op mijn schip terwijl ik duidelijk had gemaakt dat ik geen passagiers meeneem. Dit is niet zomaar een beetje lastig. Het is een inbreuk, een invasie. Dit is een regelrechte verstoring. En hij tikte met zijn wijsvinger op tafel. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien? In de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Christelijk leven, geestelijke eredienst. Broeders en zusters, ik smeek u bij Gods erbarming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden. Dit is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tot ieder van u, acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden. Denkt over uzelf met bedachtzaamheid. Neemt als norm het geloof, maar houdt rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gave. Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Hebt ge de gave van de profetie ontvangen? Gebruikt die in overeenstemming met het geloof. Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen? Legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie een opwekkend woord heeft, moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenk het weg met mildheid. Als ge leiding geeft, doet het met ijver. Als ge barmhartigheid bewijst, doet het met blijmoedigheid. Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen. Wees vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken. Houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. Draagt bij voor de noden van de heiligen. Beoefent de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen. Ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor.

voor met alle mensen. Leeft, voor zover het van u afhangt, met alle mensen in vrede. Wreekt uzelf niet, geliefde, maar laat het over aan Gods gerechtigheid. Er staat immers geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote. Zij brandden van verlangen naar Christus die zij weggenomen waande. Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Deze kwamen en zagen en ze geloofden dat het zo was als de vrouw gezegd had. En over hen staat er vervolgens geschreven: de leerlingen keerden naar huis terug. De evangelist voegt hieraan toe: Maria stond buiten het graf te schreien. Hoe groter liefde woonde er in het hart van die vrouw. Terwijl zelfs de leerlingen naar huis gingen, bleef zij onwrikbaar bij het graf van de Heer. Zij bleef zoeken naar hem die ze niet gevonden had. Zij zocht onder tranen. Door het vuur van de liefde tot hem ontstoken, brandde zij van verlangen naar hem die zij weggenomen waande. Zo kwam het dat alleen zij hem toen mocht zien, omdat zij gebleven was om hem te zoeken. De kracht van het goede werk bestaat immers in de volharding. De stem van de waarheid zegt: wie ten einde toe volhardt, zal gered worden. Eerst zocht ze hem dus en vond hem niet. Ze volhardde in het zoeken en toen vond zij hem. Wat was er gebeurd? Door het wachten waren haar verlangens gegroeid en zo konden zij vasthouden wat ze hadden gevonden. Heilige verlangens groeien door het wachten, maar als zij ten gevolge van het wachten verzwakken, zijn het geen echte verlangens geweest. Van deze liefde heeft iedereen gegloeid die tot de waarheid heeft kunnen komen. Daarom zegt David: mijn ziel heeft dorst naar God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Daarom ook zegt de kerk in het Hooglied: ik ben gewond door de liefde. En ook: ik ben ziek van liefde. Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? Men vraagt haar naar de oorzaak van haar smart. Zo wordt het haar verlangen nog groter. Want wanneer zij de naam noemt van hem die zij zoekt, zal zij nog meer gloeien van liefde. Jezus zegt tot haar: Maria. Eerst spreekt hij haar aan met het algemene woord vrouw en ze herkent hem niet. Maar dan noemt hij haar bij haar naam. Het is alsof hij duidelijk zegt: herken hem door wie je gekend wordt. Ik ken je niet in het algemeen zoals ik de anderen ken. Ik ken je op een heel bijzondere wijze. Omdat Maria bij haar naam genoemd wordt, herkent zij degene die spreekt en noemt hem onmiddellijk Rabboni, dat wil zeggen leraar. Want hij was het die ze buiten zocht, terwijl hij in haar binnenst aanwezig was en zelf haar leerde hem te zoeken.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalde ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 juli viert de kerk Maria Magdalena als een feest. Zij heeft dus ook eigen lezingen. Zij behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tochten volgden en zij was aanwezig toen Christus stierf. En zij was de eerste aan wie Christus na zijn verrijzenis verschenen is. Zij kreeg van Christus de opdracht om aan de andere apostelen te vertellen dat hij was verrezen. En daarom kreeg zij de naam Apostola Apostolorum, apostel van de apostelen. Op het feest van de heilige Maria Magdalena luidt de tekst van de introitus: De Heer sprak tot Maria Magdalena, ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Is dat eigenlijk niet wat wij in iedere eucharistie zien gebeuren? Wat aan ieder van ons gebeurt? Nadat het woord van God ons gereinigd heeft en ons in die zin verandert, worden wij door Jezus opgenomen in zijn Vader en onze Vader. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf, en zag dat de steen van het graf was weggerold. Buiten bij het graf stond zij te schreien, en al schreiend boog ze zich naar het graf toe, en zag op de plaats waar Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Zij spraken haar aan, vrouw, waarom schreit ge? Zij antwoordde, ze hebben mijn Heer weggenomen, en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen ze dit gezegd had, keerden zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij, Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar ge hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, wat leraar betekent. Toen sprak Jezus, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Dit is het woord van God. Dat je je geest bij hem kunt laten rusten, is eigenlijk de meest rijpe vrucht van het gebed. Maar je kunt er nooit komen wanneer je niet van meet af aan op die weg gaat lopen. Het is de golflengte van het gebed waarop je je geest moet afstellen. Eerst hem, niemand en niets ertussen. Zoals het was tussen Maria Magdalena en Jezus op het moment van de herkenning. Of, zoals het straks zal zijn bij de heilige communie, tussen Jezus en ieder van ons die hem ontvangt. Bij de plaats van het gebed aangekomen, even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij Maria Magdalena zag. Een blik die zij in alle eeuwigheid niet meer zou vergeten. Ik maak een gebaar van eerbied voor zijn dood en leven omspannende aanwezigheid. Neem de houding van het gebed aan en vraag om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. Maria Magdalena ontdekt als eerste het open graf. Zij stelt Petrus en de door Jezus beminde leerlingen op de hoogte. Ook zij vinden het graf leeg en hij gelooft. Maria Magdalena blijft zoeken totdat zij gevonden wordt.
Op de achtergrond van deze geschiedenis speelt zich een diepere geschiedenis af. We maken hier een nieuwe schepping mee, een nieuwe scheppingsweek. Van de oude schepping was Maria Magdalena het symbool. Liefde voor geld, haar liefde was bedorven. Maar ook van de nieuwe schepping is zij het symbool. Wederliefde op barmhartige liefde van Jezus. De plaats waar zich dat gebeuren afspeelde, de eerste schepping, vond plaats in een tuin, een wondertuin. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. Ook deze tweede schepping wordt ons voorgesteld plaatshebbend in een tuin. Op de plaats waar hij gekruisigd werd lag een tuin en in die tuin een nieuw graf. De ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena wordt ons in de beeldende kunst voorgesteld als plaatsvindend in een tuin, een lentetuin. De entourage van de natuur in feestelijke lentetooi roept iets op van de kwaliteit van het nieuwe leven, lenteachtig nieuw. Maar door ons die tuin voor ogen te stellen en die tuin binnen te gaan en in ons op te nemen, tot wij ermee vertrouwd en vergroeid zijn, worden wij zelf de tuin waarin wij onze tuinman hopen te ontmoeten. Wij zijn zijn tuin en wij willen dat ook zijn, de tuin van het Hooglied. Zoals dat in de eerste lezing van dit feest wordt gezegd. Ook de graven zien waar mijn dierbaren werden neergelegd en de vastgelopen situaties in mijn leven, situaties waaronder ik lijd aan het verlies van gevestigde zekerheden. En de bijzondere genade vragen dat ik mij intens mag verheugen en verblijden over zoveel heerlijkheid en vreugde van Christus onze Heer, dat ik blij mag zijn omdat Hij blij is. En dat de grafsituaties in mijn leven plaatsen mogen worden van nieuwe hoop. De overweging. Buiten bij het graf stond Maria Magdalena te schreien. En Jezus vroeg haar, wie zoekt gij? Het zoeken van Maria Magdalena en het zich verbergen en vervolgens het zich laten vinden door Jezus heeft iets van een liefdesgeschiedenis. Daarom heeft de schrijver zich laten inspireren door het Hooglied. We kunnen met Maria Magdalena meedoen, want de bruid van het Hooglied is Israël, is het hele volk, dat zijn wij dus, dat is dus ook elk van ons. Wij beginnen als het nog donker is, het was nog donker. Het zoeken begint in het donker, het begint met het zoeken. Desnachts op mijn bed, hoe staat er in het Hooglied, zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Waarom laat hij zich niet meteen vinden? Hij laat ze niet meteen vinden om onze liefde op te voeren. Hier wordt de toestand van de liefde geschilderd. Zo gaat het in de liefde. In de liefde tussen de mensen en tussen God en de mensen. Allereerst zoeken. Wiens hart door de liefde is geraakt, is zijn rust kwijt. En dat is een reden waarom mensen er nooit maar aan beginnen. Mensen zijn soms zelfgenoegzaam. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Liefde is avontuurlijk. Wie gesteld is op rust, op het behoud van zichzelf, begint er gewoon niet aan. Je hart verliezen aan de beminde, gewond worden door zijn liefdespijlen, gekwetst worden door de pijlen van amor, het betekent allemaal hetzelfde. Je bent je rust kwijt. En dat hangt ermee samen dat wat in de liefde gezocht wordt, nooit als een vast bezit kan bezeten worden. Je zou kunnen zeggen, wie lief heeft, heeft nooit. Want zo gauw je de liefde hebt, als een bezit, als iets dat vast is, dat je vast hebt, heb je al niet meer lief. Dan ben je een bezitter, een eigenaar van de ander geworden. En dan is het al niet meer persoonlijk. Dan ben je al bezig de ander te manipuleren. De ander is een geheim, een mysterie, een persoonskerk waarop je immers nooit en te nimmer beslag kunt leggen. En zo is het tussen de mensen,
maar zo is het ook tussen God en de mensen. God is een gave die je nooit krijgt. God is altijd groter. God is een gave die je altijd weer opnieuw moet krijgen. En daarom moet je hem altijd weer loslaten. Waarom schreit Maria eigenlijk? En waarom zitten wij in de put? Omdat wij God zoeken als een dode. Als een dood lichaam dat door mensen kan worden weggenomen en ergens neergelegd. Wij zoeken een lichaam dat we kunnen aanraken en vasthouden. En daarom herkent zij Jezus niet. En wij? Ook wij raken het spoor bijster, omdat we op de een of andere manier God zoeken naar het beeld dat wij zelf van hem hebben gemaakt. Een menselijk beeld van God. Geen wonder dat ook wij steeds komen te staan aan het graf van onze aardse verwachtingen. Radeloos en zonder hoop. Maar soms zijn er momenten van vinden. Zoals het hier in dit paasevangelie. We maken hier een overgang mee van zoeken en schreien naar het vinden en het noemen van lieve namen. Een ommekeer van niet weten waar ze hem hebben neergelegd naar een feestelijke herkenning. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws Rabboni, wat leraar betekent. Ieder van ons heeft zijn eigen naam. En dan is het goed om die naam hier in te vullen. Om zich zodoende persoonlijk aangesproken te weten. Want wie oren heeft, horen wat de geest tot de kerken zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Ik zal hem een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Openbaring 2. Maar waarom duren die momenten niet langer? Waarom zijn ze niet frequenter? Omdat we niet bestand zijn tegen de bekoring waarmee deze momenten van intimiteit gepaard blijken te gaan. De bekoring waarvoor ook Maria gevoelig geweest schijnt te zijn. De bekoring namelijk van het vasthouden. Toen sprak Jezus tot haar, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. God is altijd groter. Daarom moet je hem altijd weer loslaten. Hem nooit fixeren in de gestalte waarin je hem eenmaal hebt gevonden, in de gevoelens waarmee je ontdekking van hem gepaard ging, de personen of de situaties waarin je hem ooit hebt gevonden. En dat is de betekenis van de woorden van Jezus over dat loslaten. Dat betekent niet raak me niet aan, maar laat me los in de gestalte waarin je mij nu hebt gevonden. Je mag mij pas hebben als van bij de Vader. Je moet me laten opstijgen tot bij de Vader. En ook wij moeten Jezus laten ontstijgen aan alles waarin wij hem hebben gevonden. Hij is groter

wij hem hebben gevonden. Hij is groter, groter dan de nauwe schaal van onze schedel met al onze verstandelijke begrippen en te groot voor onze ideeën en denkbeelden, groter ook dan de enge ruimte van ons hart. En dat vraagt een hele omversterving, ook in de omgang met elkaar. Zo met elkaar omgaan dat wij ons niet hechten aan de vormen waarin wij met elkaar omgaan. We moeten zo met elkaar omgaan dat we de ander niet vastpinnen op zijn uitingen, maar achter alles wat er gezegd en gedaan wordt, het hart vermoeden, het geheim en daarachter een nog groter geheim, de liefde van God. Als wij God gevonden hebben, moeten wij hem niet willen vasthouden, maar hem laten opstijgen. Hem groter laten zijn dan datgene waarin wij hem hebben gevonden. Hij is altijd groter. Bijvoorbeeld, heb ik vriendschap gevonden, dan moet ik daarin niet opgaan. Hij moet groter worden, zo groot dat ik open ga naar steeds meer mensen, totdat hij zozeer mijn vader is, dat alle mensen mij tot broer en zus zijn. Zolang ik nog niet zo radicaal open ben voor iedereen, zal hij zich steeds weer opnieuw aan mij onttrekken. Ik zal me nu bekeren en zo zelfverloos worden, dat alle eigen belang en alle eigen wijsheid van mij afvalt. Aan het einde gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, met de door Jezus beminde leerling, met Petrus, met Maria Magdalena, en met haar spreken als met een zuster in het geloof. En het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart uitstorten bij de Vader, die in zijn Zoon ook aan mij het nieuwe leven heeft geschonken. En dan eindigen met het Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: En van harte welkom inderdaad bij de uitzending Dicht bij zijn hart. Het is de tweede uitzending. En deze keer gaan we in gesprek met inderdaad een van de medewerkers, namelijk diaken Patrick Brugge. Het is een interview dat natuurlijk eerder is opgenomen in het Engels, maar tussendoor geef ik uiteraard om de zoveel minuten de vertaling van wat hij vertelt. Nou, wellicht kunt u ook al heel veel zelf verstaan, maar we gaan luisteren naar hem, hoe hij heel enthousiast, dat zult u merken, vertelt over het apostolaat dat de naam draagt, het Marian Catechist Apostolate, oftewel het Mariale Catechisten Apostolaat. Nou, we beginnen natuurlijk met een introductie. Die heb ik dan ook in het Engels gedaan. Wat ik nu een beetje gezegd heb over deze serie van programma's die gewijd zijn aan apostolaten, waar kardinaal Burke dus de motor achter is. En het gesprek wat ik met hem ga voeren. En daarna zal ik dus steeds om de zoveel minuten een klein deel, of zal ik het vertalen. Very welcome to Deacon Patrick Bruggen, the way I would say it. We are welcoming you to this special program during our summer because you have, or you're involved and you know a lot about the different apostolates that Cardinal Burke is involved in. You are a deacon, so I will say to you, Deacon Patrick, during this interview. And we are going to talk about a few of those apostolates, but we start with the Marian Catechist Apostolate. But before I will ask you to tell a little bit about it, can you introduce yourself to our listeners?
3: Absolutely. Well, good morning, everybody in the Netherlands. It's wonderful to be invited to be able to speak to you all there. And my name is... Deacon Patrick. I was just ordained just 2 weeks ago, so I'm kind of a fresh one.
2: Okay.
3: Out of the box.
2: Congratulations.
3: thank you. It's been a late vocation for me, but it's still been a wonderful journey. And it all actually started, I will have to admit, it all started by being introduced to the Marian Catechist Apostolate back in the mid-90s. By then, he wasn't a cardinal yet, but he was actually our bishop of